klom hem aan en vroeg: uit welke stad komt u? Wanneer de man dan antwoordde dat hij uit een van de stammen van Israël kwam, zei Absalom tegen hem: uw klacht is zeker wel redelijk en gerechtvaardigd, maar bij de koning zult u geen gehoor vinden. En Absalom voegde er dan aan toe: was er maar iemand die mij als rechter in dit land aanstelde. Bij mij zou iedereen met zijn klacht of rechtszaak kunnen komen. Ik geef hem wel recht. En telkens als iemand naar hem toe kwam om hem zijn hulde te brengen, stak Absalom zijn hand uit, hield de man vast en kuste hem. Zo deed Absalom met alle Israëlieten die naar de koning gingen om recht te krijgen. En hij wist daarmee het hart van de mannen van Israël te stelen. Na verloop van 4 jaar zei Absalom tegen de koning: ik wil graag naar Hebron gaan om een gelofte te houden die ik daar aan de Heer gedaan heb. Want toen uw dienaar in Gezur in Aram was, heb ik de gelofte afgelegd: als de Heer ervoor zorgt dat ik werkelijk naar Jeruzalem terugkeer, zal ik hem mijn eerbetoon gaan brengen. De koning antwoordde: ga maar, goede reis. Absalom ging dus naar Hebron. Tegelijkertijd stuurde hij onder de stammen van Israël in het geheim boden rond, tegen wie hij zei: zo gauw uw bazuingeschal hoort, moet u roepen: Absalom is koning geworden in Hebron. 200 man uit Jeruzalem gingen met Absalom mee, genodigden die hem te goeder trouw en niets vermoedend vergezelden. Ook liet Absalom, toen hij ging offeren, Davids raadsheer, de Giloniet Achitofel, uit zijn woonplaats Gilo komen. Zo won de samenzwering aan kracht en sloten steeds meer mensen zich bij Absalom aan. Een bode kwam bij David met het bericht dat de Israëlieten de kant van Absalom gekozen hadden. Daarop zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: vooruit, wij moeten vluchten, anders ontsnappen wij niet aan Absalom. Vertrek haastig, anders is hij ons voor, stort ons in het ongeluk en keert zijn zwaard tegen de stad. De dienaren van de koning antwoordden: zoals onze Heer de koning beslist, uw dienaren zijn bereid. Zo vertrok de koning, gevolgd door heel zijn hofhouding. 10 bijvrouwen liet hij achter om toezicht te houden op het paleis. De koning vertrok, gevolgd door heel het leger. Zij stopten bij het verre huis en al zijn dienaren trokken hem voorbij. Ook de Keretieten en Peletieten en alle Gatieten, 600 man uit Gat, die zich bij hem aangesloten hadden, trokken aan de koning voorbij. De koning sprak Ittai, de Gatiet, aan en vroeg hem: waarom gaat ook u met ons mee? Ga terug en blijf bij de koning, want u bent buitenlander en bovendien uit uw woonplaats verbannen. U bent nog maar nauwelijks aangekomen. Moet ik u nu alweer opjagen om met ons mee te gaan, terwijl ik zelf niet eens weet waar ik terechtkom? Ga terug en laat ook uw broeders teruggaan. Mogen de liefde en trouw van de Heer met u zijn. Maar Ittai antwoordde: zo waar de Heer leeft en zo waar mijn Heer de koning leeft, nooit zal uw dienaar mijn Heer de koning verlaten, wat hem ook wacht, de dood of het leven. Toen zei David tegen Ittai: ga dan maar door. En Ittai de Gatiet trok voorbij met al zijn mannen en zijn verdere aanhang. Alle mensen stonden te wenen terwijl heel dat leger voorbij marcheerde. Daarna stak de koning de beek Kidron over en het leger trok in de richting van de woestijn. Zelfs Sadok en alle levieten waren meegekomen. De ark van het verbond van God, die zij meegedragen hadden, zetten zij daar neer en Abjatar droeg er offers op, totdat het hele leger uit de stad voorbijgetrokken was. De koning zei tegen Sadok: breng de ark van God terug naar de stad. Als de Heer mij goedgezind is, laat hij mij terugkeren en laat hij mij de ark en haar woonplaats weer zien. Maar als hij laat blijken dat hij het niet goedkeurt, laat hem dan met mij doen wat hem goeddunkt. De koning zei tegen Sadok, de priester: let goed op. Ga rustig naar de stad terug met uw zoon Achimaas en met Jonathan, de zoon van Abjatar. Let op, ik blijf wachten bij de passen naar de woestijn tot er nader bericht van u komt. Daarop brachten Sadok en Abjatar de ark van God naar Jeruzalem terug en bleven daar. David ging wenend de helling van de Olijfberg op, het hoofd omhuld en op blote voeten. Ook degenen die hem vergezelden hadden hun hoofd
omhuld en gingen wenend de berg op. Toen aan David gemeld werd dat ook Achitofel in Absaloms complot betrokken was, zei hij: Heer, verijdel de plannen van Achitofel. Op de top, waar men zich voor God pleegt te buigen, kwam Gusai de Arkiet David tegemoet. Hij had zijn mantel doormidden gescheurd en aarde op zijn hoofd gestrooid. David zei tegen hem: Als u met mij meegaat, bent u mij alleen maar tot last. Maar als u naar de stad teruggaat en tegen Absalom zegt: Koning, ik ben uw dienaar, tot nu toe was ik de dienaar van uw vader, voortaan wil ik uw dienaar zijn, dan kunt u voor mij de plannen van Achitofel verijdelen. Samen met u zijn daar ook de priesters Sadok en Abjatar. Alles wat u in het koninklijk paleis te weten komt, kunt u aan die priesters Sadok en Abjatar overbrengen. Zij hebben hun twee zonen bij zich, Achimaas van Sadok en Jonathan van Abjatar. En via hen kunt u mij alles berichten wat u te weten komt. Op het moment dat Absalom Jeruzalem binnentrok, kwam ook Gusai, de vriend van David, in de stad aan.

het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 23. Even voorbij de top van de berg kwam Siba, de dienaar van Mephibosheth, David tegemoet met een koppel gezadelde ezels, die beladen waren met 200 broden, 100 rozijnenkoeken, 100 verse vruchten en een zak wijn. De koning vroeg aan Siba: "Wat wilt u daarmee?" Siba antwoordde: "Op de ezels kan de koninklijke familie rijden. Het brood en de verse vruchten zijn voedsel voor de dienaren en de wijn kan gedronken worden door degenen die uitgeput raken in de woestijn." Daarop vroeg de koning: "Maar waar is de zoon van uw heer?" Siba antwoordde: "Die is in Jeruzalem gebleven. Hij denkt dat de stammen van Israël hem nu het koningschap van zijn vader gaan teruggeven." De koning zei tegen Siba: "Zo, dan is alles wat Mephibosheth bezit uw eigendom." Siba antwoordde: "Ik breng u mijn hulde. Ik hoop dat mijn heer de koning mij goedgezind blijft." Toen de koning in Bachurim was aangekomen, kwam een man op hem toegelopen. Hij was uit hetzelfde geslacht als de familie van Saul en heette Simi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij de stad uit en hoewel de soldaten en de keurtroepen links en rechts van David liepen, bekogelde hij koning David en zijn gevolg met stenen. Vloekend schreeuwde Simi: "Eruit, bloedhond, eruit, onverlaat. De Heer heeft al het bloed van het huis van Saul op jou laten neerkomen, omdat jij hem het koningschap afhandig hebt gemaakt. Nu geeft de Heer het aan je zoon Absalom. Zo krijg je de ellende die je toekomt, omdat je een bloedhond bent." Abisai, de zoon van Seruja, zei tegen de koning: "Wat voor recht heeft die dode hond om mijn heer de koning te vervloeken? Zal ik hem het hoofd afslaan?" Maar de koning zei: "Is dat soms uw zaak, zoon van Seruja? Als hij David vervloekt omdat de Heer hem dat ingegeven heeft, wie mag dan vragen met welk recht hij het doet?" En David zei tegen Abisai en tegen zijn hovelingen: "Mijn bloedeigen zoon staat mij zelfs naar het leven. Wat hebben we dan van een Benjaminiet te verwachten? Laat hem vloeken, want de Heer heeft het hem ingegeven. Misschien ziet de Heer neer op mijn ellende en geeft hij mij het geluk weer terug in plaats van de vervloeking van vandaag." Daarop trokken David en zijn mannen verder, terwijl Simi langs de flank van de berg meeliep en maar vloekte, met stenen gooide en stof opjoeg. Uitgeput bereikten de koning en zijn gevolg tenslotte een plaats waar zij op adem konden komen. Intussen was Absalom met heel het leger van de Israëlieten in Jeruzalem aangekomen. Achitofel was bij hem. Toen Davids vriend Gusai de Arkiet bij Absalom kwam, riep hij hem toe: "Leve de koning, leve de koning." Absalom zei tegen Gusai: "Is dat nu uw vriendentrouw? Waarom bent u niet meegegaan met uw vriend?" Gusai antwoordde: "Nee, mijn plaats is bij degene die door de Heer en dit volk en alle mannen van Israël is uitverkoren. Bij hem wil ik blijven. En bovendien, wie kan ik beter dienen dan Davids zoon? Zoals ik uw vader heb gediend, wil ik ook u dienen." Absalom zei tegen Achitofel: "Geef ons raad, wat moeten we doen?" Achitofel zei tegen Absalom: "U moet naar de bijvrouwen van uw vader gaan, die hij heeft achtergelaten om toezicht te houden op het paleis. Als de Israëlieten horen dat u zich bij uw vader onmogelijk hebt gemaakt, zullen al uw aanhangers daardoor aangemoedigd worden." Er werd dus een tent gespannen voor Absalom boven op het dak. En voor de ogen van heel Israël nam Absalom bezit van de bijvrouwen van zijn vader. In die dagen had een raad van Achitofel evenveel gezag als een woord van God zelf. Zo was het met elke raad van Achitofel, zowel bij David als bij Absalom.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 29. Vervolgens zei Achitofel tegen Absalom: laat mij 12.000 manschappen uitkiezen. Ik wil opbreken en vannacht nog achter David aangaan. Ik zal hem overvallen terwijl hij uitgeput en ontmoedigd is en hem de schrik op het lijf jagen. Dan gaat zijn hele aanhang op de vlucht en kan ik de koning alleen neerslaan. Zo zorg ik ervoor dat het leger in zijn geheel naar u overgaat, zoals het ook is overgegaan naar de man die u zoekt. Dan blijft het hele leger behouden. Dit voorstel vond instemming bij Absalom en bij al de oudsten van Israël. Toen zei Absalom: roep ook Hussai de Arkiet. Wij willen horen wat hij te zeggen heeft. Hussai kwam dus en Absalom zei tegen hem: Achitofel heeft ons dit voorstel gedaan. Zullen wij daarop ingaan? Zo niet, doe dan een ander voorstel. Hussai zei tegen Absalom: deze keer heeft Achitofel toch geen goede raad gegeven. En Hussai vervolgde: u weet zelf dat uw vader en zijn mannen dappere soldaten zijn, en bovendien zijn ze zo verbitterd als een wilde berin die beroofd is van haar jongen. Een ervaren krijgsman als uw vader zal het leger geen nachtrust toestaan. Hij heeft zich natuurlijk verdekt opgesteld in een grot of ergens anders. En als er dan bij het eerste treffen enkele mensen sneuvelen en dit bekend wordt, gaat al gauw het gerucht rond dat het leger van Absalom een nederlaag heeft geleden. Ook een dapper man met het hart van een leeuw zou daardoor de moed verliezen. Heel Israël weet toch dat uw vader een dapper man is en dat hij over moedige soldaten beschikt. Daarom geef ik u deze raad. Alle Israëlieten, van Dan tot Berseba, moeten zich zo snel mogelijk om u heen verzamelen, zo talrijk als het zand aan de oever van de zee.

en u moet zelf meegaan om te vechten. Dan overvallen wij hem, waar hij zich ook bevindt, zoals de dauw over het land valt. Niemand ontsnapt, nog hij, nog een van zijn mannen. Heeft hij zich in een stad teruggetrokken, dan laten we daardoor alle Israëlieten kabels heen brengen en trekken wij de muren het dal in, tot er geen stukje steen meer te zien is. Toen zeiden Absalom en alle mannen van Israël, de raad van Husai de Arkiet is beter dan die van Achitofel. De Heer wilde namelijk het goede plan van Achitofel verijdelen, omdat de Heer de ondergang van Absalom wilde. Nu zei Husai tegen de priesters Sadok en Abjatar, Achitofel heeft Absalom en de oudste van Israël die raad gegeven en ik deze. Stuur dus vlug een boodschap naar David dat hij vannacht niet in de passen moet blijven die toegang geven tot de woestijn, maar meteen verder moet trekken. Anders wordt de koning met heel zijn aanhang gedood. Jonathan en Achimaas stonden bij En-Rogel en een dienstmeisje kwam hun de berichten brengen die zij aan David moesten doorgeven. Zij konden zich niet zonder gevaar in de stad laten zien. Maar een jongen zag hen daar en meldde dit bij Absalom. De twee maakten daarom dat ze snel wegkwamen. Ze gingen naar het huis van een man in Bachurim die op zijn erf een put had en daar kropen ze in. De vrouw legde over de opening van de put een dekkleed en strooide daar graankorrels over uit. Niemand merkte iets. De dienaren van Absalom kwamen bij de vrouw aan huis en vroegen waar Achimaas en Jonathan waren. De vrouw zei, die zijn het water overgestoken. De dienaren van Absalom gingen op zoek en toen ze niets vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug. Zodra ze vertrokken waren, klommen de twee uit de put om aan koning David de boodschap over te brengen. Ze zeiden tegen David, breek op en steek vlug het water over, want dat en dat plan heeft Achitofel tegen u beraamd. David brak op met heel zijn aanhang. Zij staken de Jordaan over en bij het aanbreken van de ochtend was iedereen aan de overkant. Toen Achitofel bemerkte dat zijn raad niet werd opgevolgd, zadelde hij zijn ezel en ging naar huis, naar zijn woonplaats. Daar stelde hij orde op zaken en verhing zich. Zo stierf Achitofel. Hij werd begraven in het graf van zijn vader. Toen Absalom en alle Israëlieten die hem volgden de Jordaan overstaken, kwam David al in Machanaim aan. In de plaats van Joab was Amasa door Absalom als bevelhebber van het leger aangesteld. Amasa was de zoon van een man die Jitra heette, een Israëliet die omgang had gehad met Abigail, een dochter van Nachas en zuster van Seruja, de moeder van Joab. De Israëlieten en Absalom sloegen hun kamp op in Gilead. Toen David in Machanaim aangekomen was, brachten Sobi de zoon van Nachas uit Rabat Ammon, Makir de zoon van Amiel uit Lodebar en Barzillai de Gileadiet uit Rogelim daar rustbedden, schalen en aardewerk, tarwe en graan, meel en geroosterd koren, bonen en linzen, geroosterd graan, honing en boter, schapen en kaas van rundermelk, voor David en zijn leger, want zij dachten, het leger zal in de woestijn wel honger lijden en uitgeput en dorstig zijn.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 32. David inspecteerde zijn leger en plaatste het onder bevelhebbers van 1000 en bevelhebbers van 100 man. Een derde deel plaatste David onder het bevel van Joab, een derde deel onder het bevel van Abisai, de zoon van Seruja en broer van Joab, en een derde deel onder het bevel van Ittai, de Gatiet. En de koning zei tegen het krijgsvolk: "Ik wil zelf met u ten strijde trekken." Maar het volk antwoordde: "Dat moet u niet doen. Als wij soms moeten vluchten, deert het niemand. Zelfs als de helft van ons sneuvelde, zou het nog niemand deren. Maar u bent veel meer waard dan 10.000 van ons. Het is trouwens beter dat u ons vanuit de stad te hulp komt." De koning antwoordde daarop: "Ik zal doen wat u het beste lijkt." De koning ging aan de zijkant van de poort staan en heel het leger trok uit, in afdelingen van 100 en van 1000. Aan Joab, Abisai en Ittai gaf de koning de opdracht: "Zorg dat de jongen, mijn Absalom, gespaard blijft." Heel het leger hoorde wat de koning tegen zijn bevelhebbers over Absalom zei. Vervolgens trok het leger de vlakte in, de Israëlieten tegemoet, en in de bossen van Efraïm kwam het tot een treffen. Het leger van de Israëlieten werd door de dienaren van David verslagen en het leed zware verliezen. Die dag sneuvelden er 20.000 man. De strijd breidde zich uit over de hele omtrek. Het bos verslond die dag meer soldaten dan het zwaard. Opeens stoten de dienaren van David op Absalom. Toen namelijk het muildier waarop Absalom reed onder een grote eik doorging, raakte Absalom met zijn hoofd tussen de takken beklemd. En omdat zijn muildier verder liep, kwam hij tussen hemel en aarde te hangen. De soldaat die het zag, meldde aan Joab: "Ik heb Absalom gevonden, hij hangt in een eik." Joab zei tegen de man die hem dit kwam melden: "Als je dat gezien hebt, waarom heb je hem dan niet meteen neergeslagen? Ik had je 10 zilverstukken en een gordel gegeven." Maar de man antwoordde Joab: "Al voelde ik het gewicht van 1000 zilverstukken in mijn handen, aan de zoon van de koning zou ik me niet vergrijpen. Wij hebben zelf gehoord dat de koning u en Abisai en Ittai opdracht gaf om Absalom zijn jongen te sparen. Als ik hem tegen het bevel in had vermoord, dan was alles de koning bekend geworden en dan had u zich erbuiten gehouden." Maar Joab zei: "Wel nee, ik ga je zelfs voor." Hij nam 3 spiezen en stootte daarmee Absalom, die nog levend midden in de eik hing, in het hart. 10 dienaren, wapendragers van Joab, gingen om Absalom heen staan en sloegen hem dood. Daarna liet Joab de bazuin blazen en het leger staakte de achtervolging van de Israëlieten, want Joab wilde het leger sparen. Zij haalden Absalom weg, wierpen hem in een diepe kuil ergens in het bos en stapelden er een geweldige hoop stenen bovenop. Intussen vluchtten alle Israëlieten naar hun tenten. Tijdens zijn leven had Absalom voor zichzelf een monument laten oprichten dat in het Koningsdal staat. Hij dacht: "Ik heb geen zoon die mijn naam in herinnering kan houden." Daarom had hij het monument naar zichzelf genoemd en het heet tot op de dag van vandaag het gedenkteken van Absalom. Achimaas, de zoon van Sadok, zei: "Laat mij vlug naar de koning gaan om hem de goede boodschap te brengen dat de Heer hem recht heeft toegekend en hem bevrijd heeft uit de hand van zijn vijanden." Maar Joab antwoordde: "Vandaag heb je niets goeds te berichten. Dat moet je een andere keer maar doen. Vandaag bericht je niets goeds, want de zoon van de koning is dood." En Joab gaf een kusiet het bevel om de koning te berichten wat hij gezien had. De kusiet maakte een diepe buiging voor Joab en haastte zich weg. Maar Achimaas, de zoon van Sadok, richtte zich opnieuw tot Joab en zei: "Hoe dan ook, ik ga toch achter de kusiet aan." Joab antwoordde: "Waarom zou je gaan, mijn zoon? Je krijgt er toch geen beloning voor?" Maar hij antwoordde: "Hoe dan ook, ik ga." Joab zei: "Ga dan maar." Achimaas nam de weg door de Jordaanstreek en haalde de kusiet nog in. David zat tussen de beide poorten. Een wachter klom op het dak van het poortgebouw, bovenop de muur, en toen hij rondkeek, zag hij iemand die heel alleen kwam aanrennen.
De wachter liet het de koning melden en deze zei: als hij alleen is, brengt hij goed nieuws. Terwijl de man steeds dichterbij kwam, zag de wachter dat er nog een ander kwam aanrennen. Hij riep de poortwachter toe: daar komt nog iemand aan, ook helemaal alleen. De koning zei: ook die brengt goed nieuws. Daarop zei de wachter: naar zijn gang te oordelen is de eerste Achimaas, de zoon van Sadok. De koning antwoordde: een goed man die zeker met goed nieuws komt. Achimaas riep de koning toe: alles is goed. Diep gebogen bracht hij de koning zijn hulde en zei: prijs de Heer uw God, hij heeft afgerekend met degenen die zich tegen mijn heer de koning gekeerd hadden. Maar de koning vroeg: is met de jongen, met Absalom, ook alles goed? Achimaas antwoordde: toen Joab, de dienaar van de koning, mij wegstuurde, zag ik wel een grote oploop, maar wat er aan de hand was, weet ik niet. De koning zei: wacht hier even. Achimaas deed dat. Nu kwam ook de Kusiet aan. Hij zei: ik heb goed nieuws voor mijn heer de koning. De Heer heeft u recht verschaft tegenover iedereen die tegen u in opstand was gekomen. Maar de koning vroeg de Kusiet: is alles goed met de jongen, met Absalom? De Kusiet antwoordde: alle vijanden van mijn heer de koning, iedereen die kwaad tegen u beraamt, mogen het op dezelfde wijze vergaan als het die jongeman vergaan is.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 44. Diep geschokt trok de koning zich terug in de bovenkamer van het poortgebouw. Wenend liep hij op en neer terwijl hij bleef roepen: "Mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, ach was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon." Aan Joab werd bericht: "De koning weent en treurt om Absalom." En bij iedereen die hoorde dat de koning verdriet had om zijn zoon, veranderde de overwinningsroes op slag in rouw. Die dag slopen de soldaten als dieven de stad in, en het leek wel een leger dat vernederd uit de strijd gevlucht was. De koning had zijn gezicht bedekt en riep luidkeels: "Mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon." Joab ging naar de koning toe en zei: "U laat vandaag al uw dienaren wel vallen. Zij hebben niettemin vandaag u, uw zonen en dochters, uw vrouwen en uw bijvrouwen het leven gered. Was dat alleen maar om nu te zien dat u lief hebt die u haten en haat die u lief hebben? U laat vandaag wel blijken dat uw officieren en manschappen bij u niet meetellen. Als Absalom nog leefde en wij allemaal dood waren, zou u tevreden zijn. Dat zie ik vandaag wel. Ga nu naar buiten en zeg uw dienaren hoe dankbaar u bent. Want ik zweer u bij de Heer, als u niet naar buiten gaat, blijft er vannacht niet één man bij u. En dat zou een groter onheil voor u zijn dan al het ongeluk dat u ooit heeft getroffen, van uw jonge jaren af tot op de dag van vandaag." Daarop nam de koning plaats in de poort. En toen het leger hoorde dat de koning in de poort zat, kwamen alle soldaten voor hem staan. De Israëlieten waren naar hun tenten gevlucht. Er ontstond oneenigheid onder het volk bij alle stammen van Israël. Er werd gezegd: "De koning heeft ons bevrijd uit de macht van onze vijanden. Hij is het die ons verlost heeft uit de macht van de Filistijnen. Zeker, hij is voor Absalom het land uitgevlucht, maar nu is Absalom, die wij tot koning over ons gezalfd hadden, in de strijd gedood. Wat aarzelt u dan nog om de koning terug te halen?" Daarom stuurde David aan de priesters Sadok en Abjatar de volgende boodschap: "Spreek de oudsten van Juda toe en zeg hun: waarom zou u de laatsten zijn om de koning en zijn huis terug te halen naar zijn paleis?" Wat de Israëlieten van plan waren, was namelijk tot de koning doorgedrongen: "U bent mijn broeders, mijn eigen gebeente en vlees. Waarom zou u dan de laatste zijn om de koning terug te halen?" En tegen Amasa moet u zeggen: "U bent toch mijn eigen gebeente en vlees. God mag dit en dat met mij doen en nog erger. U zult voortaan als bevelhebber in mijn dienst staan in plaats van Joab." Zo wist David alle Judeërs eensgezind over te halen en zij stuurden deze boodschap aan de koning: "Kom terug met al uw dienaren." Toen ging de koning terug en hij bereikte de Jordaan. De Judeërs waren naar Gilgal getrokken, de koning tegemoet. Zij wilden de koning behulpzaam zijn bij het oversteken van de Jordaan. Simi, de zoon van Gera, de Benjaminiet uit Bachurim, had zich gehaast om met de Judeërs mee te komen, koning David tegemoet. Hij had 1000 Benjaminieten bij zich, onder wie Siba, de beheerder van het huis van Saul, met zijn 15 zonen en 20 knechten. Zij haasten zich naar de Jordaan en nog voor de koning er was, staken zij over om de koninklijke familie bij de overtocht te helpen en hem van dienst te zijn. Simi, de zoon van Gera, wierp zich voor de koning neer toen deze de Jordaan zou oversteken en zei tegen hem: "Dat mijn heer mij niet als schuldig beschouwt en dat hij niet meer denkt aan de schuld die uw dienaar op zich geladen heeft toen mijn heer de koning uit Jeruzalem vertrok. Ik hoop dat de koning daar geen aandacht meer aan zal schenken. Ik, uw dienaar, weet dat ik verkeerd heb gehandeld, maar nu ben ik toch gekomen. Als eerste van de hele stam Jozef ben ik mijn heer de koning tegemoet gegaan." Abisai, de zoon van Seruja, kwam tussen beiden en zei: "Moet die Simi nu ineens niet meer sterven? Hij heeft toch zeker de gezalfde van de heer vervloekt?" Maar David zei: "Wat heb ik met u te maken, zonen van Seruja, en waarom probeert u mij tegen te werken, uitgerekend vandaag? Vandaag mag er in Israël niemand gedood worden. Ik weet goed dat ik vandaag weer koning over Israël ben." En tegen Simi zei de koning: "U wordt niet gedood.
en dat bevestigde de koning hem met een eed. Ook Mephibosheth, de zoon van Saul, was de koning tegemoet gekomen. Vanaf het ogenblik dat de koning uit Jeruzalem was vertrokken, tot op de dag dat hij veilig terugkwam, had Mephibosheth zijn voeten niet verzorgd, zijn baard niet gekamd en zijn kleren niet gewassen. Toen hij in Jeruzalem de koning tegemoet kwam, vroeg de koning hem: "Waarom bent u niet met mij meegegaan, Mephibosheth?" Hij antwoordde: "Mijn heer de koning, Siba, mijn dienaar, heeft mij bedrogen. Ik was van plan om mijn ezel te zadelen en zo met de koning mee te rijden, omdat ik niet kan lopen. Mijn dienaar heeft mij bij mijn heer de koning belasterd, maar mijn heer de koning is als de engel van God. Doe wat u goeddunkt. Ofschoon mijn hele familie niets anders van mijn heer de koning te verwachten had dan de dood, hebt u uw dienaar opgenomen onder degenen die aan uw tafel eten. Welk recht heb ik dan nog om mij nu bij de koning te beklagen?" Maar de koning zei tegen hem: "U hoeft er verder geen woorden aan te besteden. Hierbij beslis ik dat u en Siba de landerijen delen." Maar Mephibosheth zei tegen de koning: "Nu de koning veilig thuisgekomen is, mag Siba alles hebben." Barzillai, de Gileadiet, was uit Rogelim gekomen om de koning bij de overtocht over de Jordaan behulpzaam te zijn en daarbij de Jordaan afscheid van hem te nemen. Barzillai was hoogbejaard, 80 jaar was hij. Hij was het die voor de koning gezorgd had tijdens zijn verblijf in Machanaim, want hij was een rijk man. De koning zei tegen Barzillai: "Trek toch met mij mee naar de overkant, dan zal ik voor u zorgen bij mij in Jeruzalem." Maar Barzillai antwoordde de koning: "Hoe lang heb ik nog te leven dat ik met de koning mee naar Jeruzalem zou gaan? Ik ben nu 80. Ik merk geen verschil meer tussen prettig en onprettig. Ik proef niet meer wat ik eet of drink en de stemmen van zangers en zangeressen doen mij niets meer. Waarom zou dan uw dienaar u, mijn heer de koning, nog tot last zijn?" Uw dienaar wilde de koning maar een klein eindje over de Jordaan begeleiden. Waarom zou de koning mij daarvoor zo belonen? Ik ga liever naar huis om in mijn eigen stad te sterven, bij het graf van mijn vader en moeder. Maar hier is uw dienaar Kimham. Laat die mijn heer de koning vergezellen. Hem kunt u dan goed doen zoveel als u wilt." Toen sprak de koning: "Goed, laat Kimham dan met mij meegaan. Ik zal hem goed doen zoals u verlangt. Al uw wensen zal ik vervullen." Heel het leger stak de Jordaan over en ook de koning stak over. De koning kuste Barzillai en nam afscheid van hem. En Barzillai keerde naar zijn woonplaats terug. Vervolgens trok de koning verder naar Gilgal en Kimham ging met hem mee. Heel het leger van Juda en ook de helft van het leger van Israël had de koning bij zijn overtocht geholpen. Nu kwam een groot aantal Israëlieten bij de koning en zei tegen hem: "Met welk recht hebben onze broeders, de mannen van Juda, beslag op u gelegd en hebben zij de koning met zijn familie en alle mannen van David met hem over de Jordaan gebracht?" De Judeërs antwoordden de Israëlieten: "Omdat de koning ons nastaat. Waarom zijn jullie daar kwaad om? Hebben wij soms op kosten van de koning gegeten? Zijn wij er beter op geworden?" Maar de Israëlieten antwoordden de Judeërs: "Wij hebben 10 keer meer recht op de koning. David is meer van ons dan van jullie. Waarom kleineren jullie ons dan? Zijn wij niet het eerst op de gedachte gekomen om onze koning terug te halen?" Op deze woorden van de Israëlieten kwam van de Judeërs een nog scherper antwoord.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

kaart die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

gaan verder met hoofdstuk 1902, waarin Johannes de 23e zijn gedachten neerschrijft en ze onderverdeelt in 12 punten. We wisselen af met de preludes van Chopin, gespeeld door Pires. 5. O goede Heer, moet ook ik naar de hel? Ook ik? De arme onwetende, de Turk, de wilde gaat naar het paradijs. En zou dan ik, die van het eerste moment afgeroepen ben en aan uw schoot opgegroeid, naar de hel moeten? Tussen de duivels? Ik ken het kazerneleven en ik huiver alleen al bij de gedachte eraan. Wat een vloeken daar, wat een vuiligheid. En in de hel, hoe zal het daar zijn? En als ik daar eens terecht kwam, terwijl mijn wapenbroeder, die arme stakker die te midden van het kwaad is opgegroeid, zich in het paradijs bevindt? O, ik ben bang, doodsbang. Ik moet medelijden hebben met hen die dwalen en altijd mijn God danken voor de goedheid die hij mij heeft bewezen. En deze keer en deze zeer op prijs stellen, maar mij nergens op laten voorstaan. Ik ben nog altijd dezelfde zondaar en uiterst onstandvastig. Als God nu eens recht voor genade deed gelden. O Heer, laat mij alles doormaken, maar de hel niet. Laat mij liever eeuwig branden in het vuur van uw eeuwige liefde.

6. Men sterft. Men sterft en mijn gedachten staan er niet bij stil. Elke stap die ik doe, elke minuut die verloopt, brengt mij dichter bij de dood. Hoeveel gedachten heb ik niet in mijn hoofd? Hoeveel idealen betreffende de studie, het werk, een leven geheel ten dienste van Christus, van het welzijn van de kerk en van de gemeenschap. Heel mooie dingen, waaronder zich echter vaak de eigenliefde mengt. En als ik nu eens als seminarist stierf, morgen, bij het begin van mijn leven als priester? Oh, die gedachte lijkt mij met alles in tegenspraak te zijn. Het lijkt echt wel of God mij zijn meest tedere en moederlijke zorgen in ruime mate heeft geschonken. En dat hij mij door veel moeilijkheden heen heeft geholpen. En dat hij mij hier naar Rome heeft gevoerd met een of andere bijzondere bedoeling. Op andere wijze kan ik de onuitsprekelijke tederheid van mijn goede meester niet begrijpen. Het valt mij buitengewoon moeilijk te geloven dat hij mij, ook na dit alles, het leven zou kunnen ontnemen. En toch, niets is gemakkelijker voor hem. Heeft hij mijn werk soms nodig? Heeft hij mij soms een bepaald aantal levensjaren toegezegd? En wie ben ik? Dat ik mij verbeeld zijn plannen te doorgronden? En heeft hij soms met de heilige Aloysius, de heilige Stanislaus en de heilige Johannes Bergmans anders gehandeld? O Heer, doe met mij zoals u wilt. Ook de dood aanvaard ik tevreden en gelukkig, omdat het u al dus behaagt. Gij zijt immers het middenpunt, de synthese, het uiteindelijke doel van al mijn idealen. Maar laat mij dan tenminste sterven in uw heilige liefde. De krachten die gij mij gegeven hebt om u te loven en te beminnen op aarde, zal ik bewaren om u met nog meer ijver te beminnen en te prijzen in de hemel. Mogen anderzijds de gedachte aan de dood, die mij misschien nabij is, mij leiden tot diepere gedachten. Weg met de eigenliefde, de kleine ambities, de ijdelheid. En zou ik dan bij de gedachte aan de dood nog letten op die kleinigheden?

7. Eenmaal komt de dood en daarna het oordeel. Ook al ware ik paus en al werd mijn naam door een ieder uitgesproken en vereerd en stond deze gebeiteld op talrijke monumenten, wat zou ik dan nog zijn wanneer ik voor de goddelijke rechter zou verschijnen? Helemaal niets. Ik kan mij niet voorstellen dat mijn Jezus, die mij nu met zoveel vertrouwen en goedheid behandelt, eens voor mij zal verschijnen, het gelaat ontstoken in een goddelijke toorn om mij te oordelen. En toch is dit een geloofsartikel en ik geloof erin. En hoe streng zal zijn oordeel niet zijn? Dat woordje tijdens de stilte, die uitdrukking die een beetje boosaardig uitviel, dat enigszins galante gebaar, die heimelijke blik, dat lopen met een geleerd air, die gewilde gereserveerdheid, dat nauwsluitende jasje, die schoenen naar de laatste mode, dat stukje brood, gegeten uit gulzigheid, en dan die nauwelijks merkbare afgunst die zich manifesteert, de luchtkastelen, de onoplettendheid bij alle godsdienstoefeningen, ook de kleinste, alles zal aan het licht komen. En hoe zullen mijn grotere fouten beoordeeld worden? Mijn God, welk een onzekerheid voor mij. En het aanzien en de faam van een geleerde, hij mogen dan geloofsijver bezitten en godvruchtig zijn. Welke waarde zullen deze dingen op dat moment hebben? De dokterstitel, de mooie proefschriften, de ijdele geleerdheid. Hoe zullen deze beoordeeld worden? O mijn God, schenk mij op dit ogenblik een weinig van uw goddelijk licht, opdat ik mijn zwakke zijde mogen leren kennen en herzien. Open mij de ogen, opdat niets, hoe onmerkbaar ook, mij ontgaat van datgene wat eens uw licht niet zal ontgaan. Heer, geef licht aan mijn ogen, omdat ik niet insluimer in de dood. 8. Een bol van het zuiverste kristal, door zonnelicht overstraald, is voor mij het beeld van de zuiverheid van het priesterhart. Mijn ziel moet zijn gelijk een spiegel die het beeld van de engelen, van de heilige Maria en van Christus kan weerkaatsen. Mocht de spiegel beslaan, hoe weinig ook, dan verdien ik in stukken geslagen en op de vuilnisbelt geworpen te worden. Wat voor soort spiegel ben ik? O, hoe lelijk is de wereld. Hoeveel walgelijks en gemeens is er niet. In het jaar dat ik in militaire dienst was, heb ik dit van zeer bij meegemaakt. O, het leger lijkt precies op een bron waar vuil uitstroomt, dat de steden overspoelt. Wie redt zich uit deze modderstroom als God hem niet helpt? Ik dank u, o mijn God, dat u mij voor zoveel verderf hebt gevrijwaard. Dit is werkelijk een zeer grote gunst, waarvoor ik u mijn hele leven dankbaar zal zijn. Ik had niet gedacht dat een verstandig mens zich zo kon verlagen. En toch gebeurt dit. En heden, met het klein beetje ervaring dat ik opgedaan heb, meen ik te kunnen zeggen dat meer dan de helft van de mensen gedurende een zekere tijd van hun leven tot schaamteloze dierlijkheid vervallen. En de priesters? Mijn God,
Ik sidder bij de gedachte dat er ook onder hen velen zijn die hun heilige waardigheid bezoedelen. Ik verwonder mij nu over niets meer. Bepaalde verhalen maken geen indruk meer op mij. Alles is duidelijk. Wat ik evenwel niet kan verklaren is hoe gij ooit, o reine Jezus, die tussen de lelies toeft, deze schandelijkheden zelfs bij uw dienaars kunt dulden en u verwaardigt af te dalen in hun handen en in hun hart te verblijven zonder hen ogenblikkelijk te straffen. Heer Jezus, ik ben ook bang voor mezelf. Sterren vielen van de hemel en ik, enkel stof. Wat verbeeld ik mij? Van nu af aan wil ik ook wat dit betreft nauwgezetter zijn, op gevaar af door iedereen uitgelachen te worden. Ik geloof dat ten einde niet op onbehoorlijke gesprekken te komen, het goed is het hele onderwerp reinheid te vermijden. Wij dragen deze schat in broze vaten. En hoe bang moet ik eigenlijk niet zijn? Mijn vlees is immers niet van brons. Ik denk opnieuw aan al mijn voornemens die ik tijdens de vorige geestelijke oefeningen heb gemaakt en op schrift heb gesteld, terwijl ik de Heilige Maagd, de allerreinste moeder, beloof deze tot iedere prijs ten uitvoer te zullen brengen.

Gij geeft mij uw kruis als embleem en als oorlogswapen. Met de rechterhand op dit onoverwinnelijke wapen geef ik u mijn plechtig woord en zweer ik u met de gehele overgave van mijn jeugdige hart absolute trouw tot de dood toe. Zo draag ik, door u als dienstknecht geschapen, uw wapenrusting. Word ik soldaat, omgord ik mij met uw zwaard en noem ik mij met trots ridder van Christus. Geef mij het hart van een soldaat en de moed van een ridder, o Jezus. En ik zal altijd bij u zijn in de moeilijke ogenblikken van het leven. In opofferingen, in gevaren, in strijd. Met u zal ik zijn in de overwinning. En omdat voor mij het signaal tot de strijd nog niet geblazen is en ik mij nog in afwachting van mijn uur in mijn tent bevind, bid ik u mij door uw lichtende voorbeelden te leren hoe ik mij van mijn innerlijke vijanden kan ontdoen en de eerste gevechten met hen moet leveren. Het zijn er zoveel, o Jezus, en ze zijn onverzoenlijk. Ik heb er speciaal één die even sterk is als alle anderen tezamen. Hij is trots en sluw en hij bevindt zich altijd in mijn onmiddellijke nabijheid. En hij doet alsof hij vrede met mij wil en dan lacht hij mij uit. Hij sluit een verdrag met mij en vervolgt mij dan weer bij mijn goede werken. Heer Jezus, gij weet het. Het is de eigenliefde, de geest van trots, de eigendunk en ijdelheid. Mogen ik mij hiervan eens en voor altijd kunnen ontdoen? Of, indien mij dit niet mogelijk is, mogen ik deze vijand dan tenminste angst inboezemen, zodat ik iets vrijer in mijn bewegingen, tezamen met de dapperen die uw heilige zaak verdedigen, op de bres kan staan en met u de hymne van het heil zingen.

Wanneer ik denk aan de vernederingen van het goddelijk woord, aan de verhevenheid van Maria als loon voor haar nederigheid, aan de eerste 30 jaar van het leven van Jezus, en ik denk dan aan mijn omstandigheden, dan raak ik van streek en vind ik geen woorden meer. Toen ik vanavond dacht aan Jezus' onderdanigheid in Nazareth en aan het gesprek dat ik gehad heb met het heilig hart van de jonge Jezus in de timmermanswerkplaats van de heilige Jozef, heb ik gevoeld dat mijn ogen zich met tranen vulden en heb ik als een kind geweend. O, mijn Heer Jezus, is het mogelijk dat ik er met uw genade werkelijk ooit in slaag, niet alleen met woorden, maar ook met daden, uw lichtende voorbeelden na te volgen? Gij vernedert u eindeloos, gij hebt uzelf ontledigd. Dat hoef ik niet eens te doen. Ik ben al totaal niets. Het is voldoende dat ik de ogen open en een blik op mijzelf werp. Gij zijt arm op aarde gekomen. En wie is er armer dan?

ik, aan wie gij het voedsel tot nu toe bete voor bete hebt moeten verstrekken. En sedert ik seminarist ben, heb ik nog geen kledingstuk gehad om aan te trekken, dat mij niet verstrekt was door de barmhartigheid van deze of gene. Gij hebt u sedert uw jeugd gewijd aan het zware werk. En gij weet het, arm ben ik en ik heb zorgen vanaf mijn jeugd. Vrijwillig hebt gij u aan geen enkele wet onttrokken, zoals ook ik mij heb moeten onderwerpen aan de militaire dienst, die een onrechtvaardige en barbaarse eis is tegenover uw dienaren. Teruggetrokken in de stille geborgenheid van het huis van Nazareth, hebt gij de eerste 30 jaren geleefd. En ik heb mij reeds meer dan 10 jaren teruggetrokken uit de wereld. En ik leef besloten in uw heiligdom. Wie is er meer dan ik begunstigd door uw weldaden en met minder opoffering en meer gemak geplaatst op de weg om u na te volgen? En hoe is het dan mogelijk dat ik zo verschillend van u ben? Ik heb reeds 20 jaar van mijn leven achter de rug. En wat heb ik voor werkelijk goeds gedaan? De heilige Aloysius, de heilige Stanislaus en de heilige Johannes Bergmans waren op deze leeftijd reeds volleerde heiligen. En daarbij was hun weg naar de heiligheid heel wat moeilijker dan de mijne, daar zij zich in minder gunstige omstandigheden bevonden. Hoe dikwijls heb ik niet bij mezelf deze klacht moeten herhalen en hoe dikwijls ben ik niet teruggekeerd op mijn schreden. Maar nu begrijp ik dat ik tegenover God dezelfde fouten niet meer kan maken. Op de leeftijd waarop de heiligen hun werk beëindigd hebben, begin ik. Toen zei ik, nu begin ik. Ik kom ter 11:00, maar gij wijst mij daarom niet af. O Heer, laat mij in de onzekerheid waarin ik mij bevind, tenminste weten wat ik moet doen om uw wil te volgen.

Hoe heerlijk is de gedachte aan hetgeen Jezus gedaan heeft bij de stichting van de kerk. In plaats van geleerden en wijzen van de academies en synagogen op te roepen, heeft hij zijn liefdevol oog laten rusten op 12 arme, ruwe en eenvoudige vissers. Hij nam ze als zijn volgelingen aan, maakte hen deelgenoot van zijn meest intieme gedachten, maakte hen tot voorwerp van zijn liefdevolle tederheid en vertrouwde hun de grote opdracht toe, de mensheid te hervormen. Om zijn rijk uit te breiden, om op enige wijze deel te nemen aan het werk van de apostelen, heeft het Jezus behaagd om na verloop van tijd ook mij te roepen. Hij heeft mij van jongs af van het land weggeroepen en met moederlijke liefde heeft hij mij van al het nodige voorzien. Ik had geen brood en hij heeft het mij gegeven. Ik had geen kleren en hij heeft mij gekleed. Ik had geen boeken om te studeren en ook daaraan heeft hij gedacht. Dikwijls vergat ik hem en hij riep mij altijd met zachtheid terug. Mijn liefde ten opzichte van hem verkoelde, maar hij verwarmde mij aan zijn borst, aan de gloed die eeuwig in zijn hart brandt. Zijn vijanden en die van zijn kerk omringden mij, legden mij hinderlagen, sleurden mij midden in de wereld, in het slijk, in het vuil, en hij heeft mij voor ieder kwaad behoed. Hij heeft niet geduld dat de zee mij opslokte. En opdat mijn geest zich zou verheffen tot sterker geloof en grotere naastenliefde, voerde hij mij binnen in zijn gewijde stad, in de schaduw van zijn plaatsvervanger, dicht bij de bron van de katholieke waarheid, bij de graven van zijn apostelen, waar de aarde nog purper gekleurd is van het bloed van zijn martelaren en de lucht doortrokken is van de geur van heiligheid van zijn belijders. En hij gunt zich geen ogenblik rust, nog bij dag, nog bij nacht, meer om mij bekommerd dan een moeder om haar kind. En als enige beloning voor al zijn zorgen weet hij niet anders dan mij bezorgd te vragen: mijn zoon, bemint ge mij? Heer, Heer, wat kon ik u antwoorden? Zie mijn tranen, hoor hoe mijn hart klopt, zie hoe mijn lippen beven, hoe de pen uit mijn hand valt. Wat kan ik zeggen? Heer, gij weet dat ik u bemin. Kon ik u maar beminnen met de liefde van Petrus, met het enthousiasme van Paulus en uw martelaren. Mogen de nederigheid, de verachting van mijzelf, de minachting voor de wereldse zaken zich nog voegen bij mijn liefde. En maak vervolgens van mij wat gij wilt. Een apostel, een martelaar.

Intussen is mijn voornaamste zekerheid dat ik mij niet voor mijn armoede schaam. Integendeel, ik ben er heel blij om, zoals de grote heren zich beroemen op hun hoge afkomst, op hun adellijke titels of op hun bediende in livrei. Ik behoor tot de familie van Christus. Wat verlang ik nog meer? Heb ik soms iets nodig? De voorzienigheid zal overvloedig in mijn behoefte voorzien, zoals zij dit tot nu toe altijd gedaan heeft. Ik moet er altijd aan denken dat het weinige goeds dat mijn eigen liefde aan mijn verdiensten toeschrijft, omdat ik mij erop kan beroemen, mij in het geheel niet toekomt. Helemaal niet. Ik moet ervan overtuigd zijn dat zonder de bijzondere genegenheid die Christus mij heeft beloond, ik heden niet meer zou zijn dan een arme, zeer onbeschaamde en onwetende boerenjongen. En misschien wel de slechtste boer die er bestaat. Ik ben in het geheel niet degene waarvoor ik mij houd en waarvoor mijn eigen liefde mij graag zou willen laten doorgaan. Mijn vader is een boer die de gehele dag spit en het land bewerkt. En ik bezit niet meer dan mijn vader, maar veel minder. Want mijn vader is tenminste eenvoudig en goed, terwijl ik alleen maar slechte eigenschappen bezit. Wanneer de eigenliefde een ogenblik zwijgt, dan denk ik aan mijn plicht. Mij geheel aan God te geven en door daden te bewijzen dat ik mij werkelijk zonder voorbehoud aan Hem wijd en dat ik heilig wil worden. Ik voel dan dat de moed mij ontbreekt en ik moet mij troosten met de gedachte dat Jezus, die zoveel voor mij heeft gedaan, daarmee een bijzondere bedoeling heeft die Hem waardig is. En dat Hij, daar Hij tot nu toe alles heeft gedaan, ook bereid zal zijn zijn genade te vermeerderen om zijn werk te voltooien als Hij ziet dat ik van goede wil ben. Ten slotte moet ik nooit vergeten dat onder de 12 eerste discipelen van Jezus zich ook Judas bevond, bij wie de liefdevolle zorgen van de goddelijke meester geen weerklank vonden, en die ongemerkt een verrader, een toonbeeld van slechtheid is geworden. Als het waar is dat de liefde de vrees verjaagt, is het eveneens waar dat de vrees de liefde gevoeliger en omzichtiger maakt.

12. Met het voorbeeld van onze zoete Jezus voor ogen, die zich vernedert en zich als een gewillig lam aan de vervolgingen, hoon, verraad en dood onderwerpt, is ons hart bevangen, verbijsterd en verslagen. Wij kunnen niet meer spreken en ook de eigenliefde laat haar aanmatiging varen. O allerzoetste Jezus, troost voor de ziel in ballingschap. Voor u is mijn mond zonder stem en alleen mijn zwijgen spreekt tot u. Jezus buigt zich om de voeten van de 12 schamele vissers te wassen. Dit is de ware democratie, waarvan wij priesters het volk de duidelijkste aspecten moeten laten zien. O, hoe dikwijls heeft de gezegende Heer mij niet alleen de voeten, maar ook het hoofd gewassen. En zou ik mij dan schamen om medelijden voor de armen en ongelukkigen te voelen? Neem en eet. Dit is mijn lichaam. Hij heeft zijn liefde tot het uiterste gegeven. Hij heeft alles, ook zijn leven, voor mij gegeven. Heer, zoals gij uzelf te onze beschikking in onze handen hebt overgegeven, zo wijd ik u. Nogmaals mijn lichaam, mijn bloed, mijn gehele wezen, omdat gij met mij zult doen wat gij wilt. Mijn ziel is bedroefd tot de dood. Waak met mij. Dus ook Jezus heeft het droeve uur beleefd. Hij heeft de droefheid ondervonden die uit de menselijke zwakheid voortkomt. Dit is voor ons, die ons door een kleinigheid laten ontmoedigen, een vertroosting en een goddelijk voorbeeld ter navolging. Als de droefheid ons bevangt en het hart bloedt, laten wij dan Jezus nader treden, ons naar zijn altaar begeven en laten wij hem onze droefheid toevertrouwen en wij zullen daaruit kracht en vrede putten. Simon, slaapt gij? Hoeveel ontgoochelingen en droefenis schuilt er in deze woorden van Jezus? Steeds wanneer de vermoeidheid mij overmand en ik geen lust heb om te werken en te bidden, zal ik doen alsof deze woorden van Jezus voor mij waren bedoeld. Jezus bidt, werkt en weent. En zal ik dan de moed hebben te slapen? En hij kuste hem. Wat heeft die kus op het goddelijk voorhoofd van Jezus een helse uitwerking gehad? En toch, hoeveel priesters herhalen deze kus niet iedere dag? Het is om wanhopig te worden. O Jezus, wil de innige omhelzing ontvangen van uw Zoon die u bemint, uw vergeving vraagt voor zijn zonde en u belooft u nooit meer te beledigen. Jezus echter zweeg. Beschuldigt men mij? Belastert men mij? Verwijt men mij iets terecht of ten onrechte? Spreekt men kwaad van mij? Wenst de eigenliefde dat ik laat zien wat ik weet en wat ik waard ben? Jezus echter zweeg. Laten wij dat goed onthouden. Zwijgen is goud waard. Ze spuwden hem in het gelaat en sloegen hem met de vuist. Anderen weer gaven hem slagen in het gelaat. Hoeveel uren heeft Jezus niet in het paleis van Caïfas doorgebracht, terwijl de leerlingen hem in de steek lieten of hem uit lafheid afvielen? Dit is op aarde de beloning van de ware priesters van God, die waardig bevonden zijn smaad te verduren, omwille van Jezus' naam. O Heer, wil ook mij in de gelegenheid stellen aan deze glorie uit liefde voor u deel te hebben. Of maak dat ik althans het verlangen mogen koesteren om terwille van u geminacht te worden. Waarlijk, deze was de Zoon van God. Aangezien ik de gevoelens van Maria, Johannes en de vrome vrouwen bij het kruis van Jezus niet kan bevatten, mogen ik tenminste de ontroering van de 100 man voelen, die
toen hij de heuvel afdaalde, zich op de borst sloeg en de godheid van de gekruisigde Nazarener beleed. Ik ben de gave van de tranen niet waardig, o Heer, omdat ik zelf een zondaar ben. Ik heb echter alle recht om door uw bloed, dat vergoten werd, voor mijn armzalig leven gereinigd te worden.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. We hebben vandaag het genoegen eigenlijk om Le Père Marot te mogen ontvangen, die een bijzonder apostolaat heeft over het Heilig Hart van Jezus. Er is recent een film uitgekomen in Frankrijk, Sacré-Cœur, en die is intussen ook in België uitgezonden, eerst in Franstalig België en nadien ook in Vlaanderen, in Brussel met Nederlandse ondertiteling en in Gent met Nederlandse ondertiteling. En wij hebben het genoegen om vandaag in gesprek te mogen gaan met Le Père Edouard Marot, die eigenlijk een beetje een drijvende kracht is ook mee achter deze film. Hij zal ons spreken over het Heilig Hart van Jezus en over het tot stand komen van die film. We gaan vragen of hij zichzelf eerst wil voorstellen aan ons. Hij heeft hoe dan ook al sinds lange tijd een bijzondere band met het Heilig Hart van Jezus. Hij is Fransman van afkomst, maar al verschillende jaren in België ook woonachtig. Bonjour mon père, merci d'être ici. Voulez-vous d'abord vous présenter à nos auditeurs? Vous êtes français, mais vous avez un lien avec la Belgique depuis longtemps.
1: Goeiedag aan alle luisteren. En ik ben heel blij met jullie zijn en over de Heilige Hart te spreken. Ik ben een Fransman, maar ik heb een Belgisch hart. Ik houde van België. Mooi. Je suis très heureux d'être là.
2: Hij is heel dankbaar om hier te zijn.
1: En ik ben nu in de parochie van Santa Catalina in Brussel. Ik was voor 15 jaar in Notre-Dame de Stockel, onze lieve vrouw van Stockel. En door Monseigneur Leonard. Hij heeft dit missie in dit parochie. En toen 2010. En ik kwam in België terug. Want ik was priest. Ik ben priester sinds 1984. Dans le diocèse de Malines-Bruxelles. Et je suis très heureux d'être dans ce diocèse.
2: Dus hij is priester sinds 1994 en dan sindsdien in het bijzonder.
1: 84. En ik was, j'étais aussi donc recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial de 2000 à 2009.
2: En van het jaar 2000 tot 2009 is hij ook recteur geweest van het heiligdom van Paray-le-Monial in Frankrijk.
1: Mais avant donc d'être recteur à Paray-le-Monial, j'étais aumônier. Puisque je suis en Belgique, hein, ça a peut-être parlé à certaines personnes. J'ai été aumônier à Saint-Pierre, à Uccle pendant 5 ans, de 1985 à 1990. Et puis après, je suis parti à Rome pendant 3 ans pour étudier la patristique de 90 à 93. Et puis je suis revenu alors en Belgique, mais pour dans une maison de formation, de discernement, on va dire, de propédeutique. De 1993 à 1997.
2: Zij beschrijft eventjes zijn parcours, beste luisteraars. Hij is nog priester geweest, almoezenier, van 85 tot 1990 in Sint-Pieters, in Uccle. Daarna is hij naar Rome vertrokken om 3 jaar te studeren. De studie heb ik niet gelijk.
0: Patristiek.
2: Voor 3 jaar. En daarna heeft hij nog van 93 tot 97 nog
1: een propedeutico espoir pour la formation.
2: Voor de vorming.
1: Pour la formation de jeunes, plutôt pour le discernement de vocation sacerdotale.
2: Om jongeren eigenlijk te helpen hun roeping te onderscheiden.
1: Voilà, pendant 4 ans. Et c'est là que je suis parti, alors pendant 13 ans, dans le diocèse d'Autun, en France. Là où il y a le sanctuaire de Paray-le-Monial.
2: En dus na die jaren voor de vorming van jongeren met een roeping, is hij voor een langere tijd vertrokken naar het bisdom Autun in Frankrijk, dat is eigenlijk het bisdom waar het heiligdom van Paray-le-Monial voilà zich bevindt.
1: Et donc dans ces 13 ans, j'ai eu 9 ans comme recteur, plus une année à Annecy. C'était une année sabbatique, mais formidable, formidable. Avant de revenir donc en Belgique en 2010.
2: Dus in die 13 jaar dat hij in dat bisdom in Frankrijk heeft gewerkt, beste luisteraars, is hij dan 10 jaar rector geweest van het heiligdom van Paray-le-Monial. En daarna heeft hij een sabbatjaar gedaan in Annecy. Een heel mooi jaar geweest.
0: Voor, ik ga vragen naar het huidige apostolaat van Père-Édouard Marot. Ga ik even vragen om het heiligdom van Paray-le-Monial en zijn rectorschap daar toe te lichten. Want het is misschien niet geweten voor alle luisteraars dat dat eigenlijk ja, het heiligdom is van het Heilig Hart. En ik ga vragen of hij ons eerst wat meer daarover wilt vertellen. Mon père, Paray-le-Monial, il y a pas mal de catholiques qui le connaissent bien, mais quand même, je peux m'imaginer qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Mais c'est un peu le centre né, de la dévotion du Sacré-Cœur. Pouvez-vous nous raconter un peu?
1: Vous avez bien raison de dire que même des catholiques ne connaissent pas Paray-le-Monial. Moi-même, la première fois que j'ai entendu parler de Paray-le-Monial, je croyais que c'était Paris-le-Monial. Avec une grande ville, avec des moines aux fenêtres. Bon, je n'avais que 20 ans. Pas très mûr. Mais voilà, Paray-le-Monial, une petite ville de Bourgogne. 10 000 habitants aujourd'hui. Et puis, il y a dans cette ville un monastère qui s'appelle la Visitation. Et le monastère de la Visitation, c'est un ordre qui a été fondé par Saint François de Sales et Sainte Jeanne Françoise de Chantal en 1610.
2: En hij vertelt dat het heel normaal is, dat het inderdaad zo is dat er veel katholieken nog het heiligdom van Paray-le-Monial nog niet kennen. Hij zelf had er ook niet van gehoord ervoor. Hij dacht dat het Paray-le-Monial was. Hij dacht aan een hele grote stad met overal monniken aan elk raam. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk een klein dorpje in Bourgogne met ongeveer zo'n 10.000 inwoners. Een bekend iets daar is een klooster, La Visitation. En dit klooster is gesticht door de heilige Jeanne de Chantal en
1: Saint François de Sales.
2: De heilige Franciscus van Sales.
1: Alors, pour Saint François de Sales, l'ordre de la Visitation est une œuvre qui sort directement du cœur de Jésus. Vraiment. Et les sœurs de la Visitation vivent de la spiritualité du Sacré-Cœur, qui est doux et humble de cœur. C'est bien de le dire parce que on peut comprendre pourquoi Jésus va apparaître, donc quelques années plus tard, en 1673, 74, 75, à Sainte Marguerite Marie à la Coque.
2: En dus dat klooster, La Visitation in Paray-le-Monial, beste luisteraars, is echt een vraag geweest van Jezus aan de heilige Franciscus van Sales om deze op te richten. En dan begrijpen we iets meer waarom dan Jezus met zijn heilig hart zal verschijnen aan de heilige Marguerite Marie à la Coque in de jaren 1673, 74 en 75.
1: Alors le principal, ce qui est bon de savoir, donc Paray-le-Monial, petite ville de Bourgogne, au centre de la France, l'ordre de la Visitation, qui est un ordre vraiment de spiritualité du Sacré-Cœur, Marguerite Marie, une très grande mystique, depuis qu'elle est toute petite, jusqu'à sa mort, on peut dire que elle a vu le ciel, la Trinité, Saint François d'Assise, les Séraphins, l'Assemblée des Saints. Voilà, donc c'est une très très grande mystique qui a eu des apparitions, mais aussi des compréhensions intérieures, des locutions intérieures. Voilà, je vais pas décrire plus, mais difficile à comprendre parce que pour la comprendre, il faut comprendre qu'elle a épousé un fiancé, un époux crucifié, qui s'est livré vraiment, qui a donné sa vie pour elle. Voilà. Et elle veut lui ressembler.
2: Ja, en de heilige Marguerite Marie à la Coque is eigenlijk een hele grote mystica, van kinds af aan eigenlijk al. We kunnen zeggen dat ze de hemel heeft gezien. Heilige Franciscus van Assisi, Franciscus van Sales, de drie eenheid. Die heeft een hele grote mystica met een heel sterk innerlijk leven. En het is soms heel moeilijk te begrijpen ook. Want om het een beetje te kunnen begrijpen, moet je eigenlijk weten dat ze is getrouwd met haar verloofde, die eigenlijk de gekruisigde Jezus is.
1: Alors maintenant, quand j'ai fréquenté Paray le Monial depuis plus de 30 ans, j'ai commencé à connaître Paray le Monial en 1978. Et je ne connaissais rien de Paray le Monial. Mais quand je suis arrivé là-bas pour des sessions organisées par une communauté, et j'ai bien vu qu'il y avait le Sacré-Cœur de Jésus qui était là, Sainte Marguerite Marie. Et chaque fois que je voulais m'approcher du Sacré-Cœur de Jésus, on me disait « c'est vieillot, c'est ringard, c'est dépassé ».
2: En dus ondertussen kent Père Édouard Marot het heiligdom van Paray le Monial al meer dan 30 jaar. In 1978, de eerste keer, heeft daar heel veel sessies van een bepaalde gemeenschap gevolgd. En elke keer kwam hij dan uiteraard in contact met het Heilige Hart en de heilige Marguerite Marie Alacoque. En elke keer als hij er wat dichterbij wou geraken bij het Heilige Hart en deze devotie, werd hem ook gezegd van ja, maar het is oudbollig, dat is niet meer van deze tijd.
1: Il est vrai que c'est une période où dans l'église on ne parle pas beaucoup du Sacré-Cœur.
2: Het is inderdaad een periode geweest waar men heel weinig sprak over het Heilige Hart van Jezus.
1: Alors ce qui va se passer, ça va être assez étonnant parce que je vais être nommé recteur des sanctuaires de Paray le Monial en 2000, voilà. Et donc, on va dire que c'est 20 ans après, 22 ans après ma première visite à Paray le Monial. Mais j'allais à Paray le Monial tous les ans, hein. Donc, voilà. Mais toujours cette mentalité que c'était vieillot, ringard, dépassé. Et en devenant recteur, eh bien, je me dis, il faut actualiser le Sacré-Cœur. Alors comment ? En changeant les images et en changeant le vocabulaire.
2: Dus eigenlijk is Père Marot dan rector geworden in het jaar 2000 van het heiligdom van onze lieve vrouw
0: van Paray le Monial. Van het Heilig Hart.
2: Van het heiligdom van het Heilig Hart in Paray le Monial. Eigenlijk 22 jaar na zijn eerste bezoek. En dan, hij had nog steeds zelf ook een beetje dat idee van ja, dat is allemaal een beetje oudbollig, dat die devotie rond het Heilig Hart. En dat moeten we veranderen. En hoe kunnen we dat veranderen? Wel, ten eerste door de afbeeldingen wat actueler te maken. En dan ten tweede natuurlijk om de woordenschat die er veel wordt gebruikt rond de devotie van het Heilig Hart van Jezus te actualiseren.
1: Et alors, quand les pèlerins venaient avec leur image du Sacré-Cœur pour les bénir, je pouvais pas dire je l'aime pas, je la bénis pas, je l'aime bien, je la bénis. J'ai béni toutes les images du Sacré-Cœur. Donc, grâce à Dieu, je n'ai changé aucune image. Après, pour le vocabulaire, c'est pareil. Si j'avais commencé à changer le vocabulaire du message de Jésus à Sainte Marguerite Marie, j'aurais édulcoré le message. Je l'aurais trahi, ce message de Jésus. Grâce à Dieu, je n'ai pas changé le vocabulaire du message de Jésus à Sainte Marguerite Marie.
2: En dus dat is eigenlijk helemaal anders verlopen dan het idee was. Want uiteraard, iedereen kwam met een afbeelding van het Heilige Hart en ze wouden daar een zegen over hebben, elke pelgrim. En er waren allemaal verschillende afbeeldingen. Dus zij heeft uiteraard alle afbeeldingen gezegend van de mensen. En ook uiteraard heeft hij daarna begrepen van ja, we kunnen die woordenschap niet gaan veranderen van de boodschappen van Jezus aan de heilige Marguerite Maria Lacoque, want dan zouden we de boodschap van Jezus op een of andere manier toch
0: verraden.
1: Et là, alors qu'est-ce que je vais faire finalement? Je vais faire quelque chose qui va plutôt dans mon grand désir. J'aime beaucoup voyager. Voilà, j'aime beaucoup voyager. Et je me suis dit, moi qui étais ordonné le 30 septembre 84, ma première messe pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que Thérèse de l'Enfant Jésus voyage dans le monde entier et pas Marguerite Marie, alors qu'il y a des Sacré-Cœurs dans le monde entier? Des paroisses du Sacré-Cœur, des collèges du Sacré-Cœur, des communautés du Sacré-Cœur, des sœurs, des prêtres, des frères du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai décidé, plus pour voyager que pour faire connaître Marguerite Marie, j'ai décidé de faire voyager les reliques de Sainte Marguerite Marie.
2: En dus heeft hij het eigenlijk helemaal anders aangepakt. Hij zei, ja maar wacht even, hè, we moeten die devotie tot het Heilige Hart wereldwijd bekend maken. Hoe kunnen we dat doen? Wel, waarom niet gewoon gaan reizen? Hij heeft het over de heilige Theresia van Lisieux. Hij is gewijd op haar feestdag. En hij dacht, ja, als Theresia van Lisieux haar relieken de wereld rondgaan, dan kunnen we zorgen dat de relieken van de heilige Marguerite Maria Lacocque ook de wereld rond kunnen gaan. Want uiteindelijk, het Heilig Hart, de naam Heilig Hart van Jezus, is zeer gekend. Er zijn heel veel parochies die de titel dragen, Heilig Hart parochie, gemeenschappen, scholen, broeders, zusters. Dus er is ergens een kennis van de naam, maar niet van de boodschap. En daarom, zegt hij, zijn we gestart met reizen.
1: Et j'étais très encouragé aussi de faire ces voyages, parce que d'un point de vue marketing, j'ai commencé à être recteur le 6 janvier 2001. Et c'est le jour où Jean-Paul II, que je vois là dans ce studio magnifique, Jean-Paul II a fermé la porte sainte de la basilique de Saint-Pierre. Et il a dit une phrase, je dis bien pour le marketing, mais après maintenant, spirituellement, c'est extraordinaire, c'est très fort. Mais il a dit cette phrase, un symbole du Christ se ferme, c'est-à-dire la porte sainte, hein, un symbole du Christ se ferme, la porte sainte, mais le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour dire à l'humanité en quête de sens, en recherche de sens et d'espérance, et cette magnifique phrase, hein, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. »
2: En Père Edouard Moreau zegt, ja, als je het eigenlijk bekijkt op een beetje met een zicht van marketing. Het is zo dat hij is rector geworden op 6 januari 2001. En het is ook op die dag dat de heilige paus Johannes Paulus II de deur heeft gesloten. De

0: specifiek.
1: Hij leert uiteindelijk de heilige Marguerite Marie kennen, niet in Paray-le-Monial, maar door met haar relieken te reizen naar Afrika, Congo, Ierland en Amerika.
0: En no Teresa, pero Margarita Maria la Coque.
1: En echt wel degelijk. Geen Theresia van Lisieux, maar heilige Marguerite Marie à la Coque.
0: Et on est allé dans une paroisse, un vendredi. Le curé est un jésuite. Et il dit, je ne change rien, le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel, et vous mettrez le reliquaire de Sainte Marguerite Marie devant l'autel.
1: En in een parochie waar hij was aangekomen, met de relieken, was een jésuïte en die zei, we gaan hier niks veranderen, het heilig sacrament staat uitgesteld, en u mocht de relieken van de heilige Marguerite Marie voor het altaar plaatsen.
0: Et j'ai eu peur que les Congolais s'agglutinent, se regroupent autour du reliquaire et oublient le Saint-Sacrement sur l'autel.
1: Dus er was een kleine angst dat alle Congolezen rond de reliek gingen gaan staan en dan eigenlijk bijna met hun rug naar het heilig sacrament zouden staan en vergeten dat Jezus daar aanwezig is.
0: Et j'ai vu les Congolais venir vénérer quelques instants le reliquaire de Sainte Marguerite Marie et se mettre autour de l'autel pour adorer longuement le Saint-Sacrement.
1: Maar alle Congolezen gingen kort de relieken van de heilige Marguerite Marie vereren om dan eigenlijk rond het altaar te gaan en daar heel lang te blijven bidden bij het heilig sacrament.
0: Et j'ai vu que Marguerite Marie restait cachée dans le cœur de Jésus et qu'elle montrait Jésus.
1: En zo kon Père Edouard zien dat de relieken van en de heilige Marguerite Marie eigenlijk verstopt blijft in het hart van Jezus en wijst, brengt naar het heilige hart van Jezus.
0: C'est pourquoi je dis souvent, on vient rencontrer Marguerite Marie pour la vénérer et on sort de l'église en chantant le Sacré-Cœur.
1: En daarom zegt hij ook, men komt de relieken van de heilige Marguerite Marie vereren, maar men komt buiten met een hart dat zingt voor het heilige hart van Jezus.
0: Mais ce qui va vraiment changer ma vie, ça va être en 2005, lorsque madame Alicia Beauvisage va me téléphoner en juin 2005. Elle me téléphone pour me demander d'emmener les reliques de Sainte Marguerite Marie jusque à El Salvador.
1: Maar het leven van Père Marot gaat toch wel helemaal veranderen. Dat is in juni 2005, wanneer hij een telefoontje krijgt van een zekere Alicia Beauvisage, die belt om te vragen, ja, die relieken van de heilige Marguerite Marie à la Coque moeten naar El Salvador komen.
0: Et là, je vais lui dire oui en juin 2005, et ça va être le début d'une grande aventure.
1: En in juni 2005 zegt hij dan ja op de vraag van Alicia Beauvisage en dat gaat eigenlijk de start zijn van een ongelooflijk avontuur.
0: Je suis très heureux parce que je crois que Neil qui m'interroge, eh bien l'a déjà rencontré lors d'un congrès mission à Bruxelles en 2022,
2: ja. Dus inderdaad, wij hebben het genoegen al gehad om Alicia ook te ontmoeten op het missiecongres in Brussel dat doorging in maart 2022. Ja, zij is een grote apostel eigenlijk van het Heilig Hart. We gaan dit moment ook even aanvatten om er muzikaal tussenuit te gaan en dan spreken we dadelijk verder of ja, over die nieuwe etappen eigenlijk in het leven van Père Marot.

0: En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we het genoegen hebben om vandaag te mogen luisteren naar de getuigenis van Père-Édouard Marot. Fransman van geboorte, maar met een grote band met België. Hij is hier verschillende jaren geweest in het verleden. Dan in 2000, van 2000 tot 2009 was hij rector van het heiligdom van Paray-le-Monial in Frankrijk, het centrum van de devotie voor het Heilig Hart van Jezus, waarvoor hij vandaag de dag de wereld nog altijd rondreist om het Heilig Hart van Jezus bekend te maken. Hij zei, we waren gekomen aan het punt waarop hij eigenlijk al rector was van het heiligdom van Paray-le-Monial. En hij heeft ons ook toevertrouwd, ja, ik ben dan beginnen reizen met de relieken van Sainte-Marguerite-Marie. Om eerlijk te zijn, in het begin vooral omdat ik graag reisde. Maar dan geleidelijk aan ben ik helemaal gewonnen geraakt voor de heilige Marguerite-Marie. En dan uiteraard ook de devotie voor het Heilig Hart. Want Marguerite-Marie had het verlangen om... Sainte-Marguerite-Marie had het verlangen om verborgen te blijven in het Heilig Hart van Jezus. En hij heeft dit al bevestigd gezien op verschillende manieren. Hij zegt, mijn leven is dan eigenlijk nog radicaler veranderd op het moment dat in juni 2005 ik opgebeld werd door een zekere Alicia Beauvisage, die me vroeg om met de relieken naar El Salvador te trekken. En daar zijn we toegekomen. Ik ga hem vragen om dan te zeggen wat er op dat moment is gebeurd. Oui, mon père, pouvez-vous continuer votre témoignage?
1: Oui, donc en 2005, Alicia va me téléphoner pour demander si elle peut amener les reliques de Sainte-Marguerite-Marie à El Salvador. Donc je lui dis oui. Elle va venir après à Paray-le-Monial en octobre 2005 pour la fête de Sainte-Marguerite-Marie, 16 octobre 2005. Et là, elle va vénérer pour la première fois les reliques de Sainte-Marguerite-Marie, qui d'ailleurs était vénéré pour la première fois par tous les pèlerins qui venaient pour la fête de Sainte-Marguerite-Marie. Et elle pensait vraiment s'approcher des reliques en disant « Bienvenue à Marguerite-Marie à El Salvador ». Et là, elle va dire avec un... Et surtout, elle voulait dire toute sa souffrance et ses maladies, et elle voulait épancher son cœur, voilà. Dans le cœur de Jésus par l'intercession de Sainte Marguerite-Marie, mais au lieu de pleurer à la manière latino-américaine et au lieu de s'épancher dans le cœur de Marguerite-Marie, elle va ouvrir les bras avec un large sourire et elle va dire « Bienvenue en Amérique latine ». Et là, elle est un petit peu... furieuse contre elle-même, elle râle un peu, mais elle peut pas retourner en arrière. Elle quitte la file, elle quitte Marguerite-Marie, et qu'est-ce qu'elle voit ? Une dame avec une grande image de Notre-Dame de Guadeloupe, qu'on ne voit quasi jamais en France.
2: En dan gaan we even naar 16 oktober 2005, feest van de heilige Marguerite Maria Lacocque. Op die dag kwam ook Alicia naar het heiligdom. Ze kwam daar ook om al haar lijden, al haar pijn, echt toe te vertrouwen aan het Heilige Hart van Jezus op voorspraak van de heilige Marguerite Marie Lacocque. En ze wou dat echt met gans haar hart doen, maar ze deed dat uiteindelijk niet op een... huilend op een Latijns-Amerikaanse wijze, maar eerder met enorm veel vreugde, waar ze zei van, oké, heilige Marguerite Marie en heilige hart van Jezus, welkom in Latijns-Amerika, om ze mee te krijgen naar El Salvador en misschien nog veel meer andere landen. En daarna had ze toch wel een beetje spijt van haar vreugdevolle uitstraling en... toen is ze uit de rij gegaan om de relieken te gaan vereren. En toen ze wegliep, kwam ze daar een vrouw tegen die een grote affiche had van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dat was vrij bijzonder, omdat je die afbeeldingen niet zo vaak ziet.
1: Et depuis ce moment-là, pour faire très court, Notre-Dame de Guadeloupe sera toujours la protectrice de cette mission jusqu'à aujourd'hui.
2: En het is daarom dat Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe eigenlijk degene is die heel deze missie beschermt.
1: Et c'est tellement fort cette protection que avant que j'arrive à Sainte-Catherine, à Bruxelles, un Mexicain, en mai 2025, a apporté une image de Notre-Dame de Guadalupe.
2: En het is zo'n grote bescherming van onze lieve vrouw van Guadeloupe dat het zelf heel bijzonder was dat er een Mexicaan toen per Edouard Marot parochiepriester werd in onze lieve vrouw... Nee, niet onze lieve vrouw.
0: Sainte-Catherine.
1: De Sainte-Catherine.
2: Parochiepriester werd in de kerk Sainte-Catherine. Wel deze Mexicaan dan een grote afbeelding heeft gebracht van onze lieve vrouw van Guadeloupe.
1: Et il ne savait pas, et moi non plus, que je serai nommé dans cette paroisse le 1er septembre.
2: En hij wist eigenlijk niet toen hij die afbeelding gaf dat Père Marot wist het zelf ook nog niet, dat hij daar parochiepriester ging worden.
1: Et elle était là pour m'accueillir dans cette mission à Sainte-Catherine. Mais si je dis ça, je suis obligé alors de dire d'autres choses, parce que partout où on est allé dans la mission, Notre-Dame de Guadeloupe était là. 2008, on est invité par le recteur de Mexico, le recteur de Notre-Dame de Guadeloupe à Mexico, parce que les reliques ont voyagé dans toute l'Amérique latine. Et il nous a offert une image de Notre-Dame de Guadeloupe pour la mettre à part el monial.
2: En dus onze lieve vrouw van Guadeloupe is echt beschermster van heel deze missie. Maar nu dat hij dat verteld heeft, moet hij eigenlijk ook nog andere dingen hierover vertellen. Zo werden ze in 2008 uitgenodigd door de rector van het heiligdom van onze lieve vrouw van Guadeloupe om naar daar te komen bij de relieken die ondertussen heel Zuid-Amerika waren rondgegaan. En van de rector hebben ze dan ook nog een hele mooie afbeelding gekregen van onze lieve vrouw.
1: Et il m'a offert une copie de cette image pour la poser sur l'original dans le caveau qui protège l'original dans le sanctuaire. Et je l'ai amenée à Paray-le-Monial et elle est maintenant exposée dans la basilique de Paray-le-Monial.
2: En dus hij heeft eigenlijk een kopie van de afbeelding gekregen die over de originele wordt geplaatst om deze te beschermen. En het is die kopie dat hij heeft meegekregen en dat Père Marot in het heiligdom van
0: Paray-le-Monial
2: in de basiliek heeft mogen plaatsen.
1: Qui est la première basilique dédiée au Sacré-Cœur.
2: Die trouwens de eerste basiliek die toegewijd is aan het Heilige Hart van Jezus.
1: Ça, c'est en 2008. 2010, j'arrive en Belgique, à Bruxelles, à Onze Lieve Vrouw van Stokkel. Et là, la première messe que je célèbre dans une maison de personnes âgées, dans un réfectoire transformé en chapelle pour célébrer la messe du dimanche pour les personnes âgées, la seule image qu'il y a sur le mur de ce réfectoire, Notre-Dame de Guadeloupe.
2: En dus dat van de afbeelding van onze lieve vrouw van Guadeloupe was 2008. Nu gaan we naar 2010. En dan komt Père Marot naar Brussel voor de parochie Onze Lieve Vrouw van Stokkel. En hij doet daar een mis in een rusthuis. Een refter dat veranderd is als kapel voor de eucharistieviering. En de enigste afbeelding dat daar aan de muur hangt is een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe.
1: Et en 2018, canonisation de Jean 23, Paul VI et Monseigneur Romero.
2: En dan gaan we over naar 2018, voor de heiligverklaring is het dan van Monseigneur Romero,
1: Paul VI,
2: de heilige Paulus VI
1: en Jean 23.
2: Johannes 23.
1: Et Alicia rencontre à Rome le recteur de Montmartre, Paris.
2: En Alicia ontmoet daar tijdens die heiligverklaring ook de rector van Montmartre in Parijs.
1: Et le recteur demande à Alicia une image de Notre-Dame de Guadeloupe pour Montmartre. Et elle lui dit, je vous l'amène. Et elle l'a amenée, elle a été intronisée en décembre 2019.
2: En de rector van Montmartre vraagt aan Alicia een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En in december 2019 heeft Alicia gezorgd dat er daar in Parijs een afbeelding kwam bij Montmartre.
1: Et c'est la deuxième basilique dédiée au Sacré-Cœur.
2: En dat is in Frankrijk, of in de wereld zelfs,
1: oui,
2: de tweede basiliek die toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus.
1: Et en 2020, Notre-Dame de Paris brûle. Donc, Notre-Dame de Guadeloupe ne peut plus être vénérée à Notre-Dame de Paris. Et tout le monde va à Montmartre.
2: En in 2020, we herinneren ons allemaal nog de beelden van de Notre-Dame in Parijs die aan het branden is. Wat ervoor zorgt dat de mensen Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe niet meer kunnen vereren daar. En daarom gaan ze eigenlijk allemaal naar Montmartre om daar Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe te vereren.
1: Mais notre mission d'Alicia et de moi-même, c'est de réveiller l'amour du Sacré-Cœur de Jésus.
2: En de missie van Alicia en Père Marot is echt om de liefde tot het Heilig Hart van Jezus wakker te maken bij de mensen.
1: Et souvent les gens nous disent pourquoi ne parlez-vous pas du cœur immaculé de Marie? Et on leur répond parce que ce n'est pas notre mission.
2: En men vraagt ons waarom spreken jullie niet over het onbevlekt hart van Maria? En dan zegt Père Marot dat is niet onze missie. Onze missie is echt de liefde van het Heilig Hart te verkondigen.
1: Mais la Vierge Marie protège cette mission du Sacré-Cœur.
2: Maar Onze Lieve Vrouw is werkelijk een voorspreekster en een beschermer van deze missie.
1: Alors depuis 2005 jusqu'à 2025, on a visité plus de 45 pays dans le monde.
2: En tussen 2005 en 2025 hebben ze meer dan 45 landen wereldwijd bezocht.
1: Et là, la Vierge Marie va montrer encore qu'elle est là. En 2023, nous sommes invités à un festival marial pour que le festival soit consacré au Sacré-Cœur de Jésus.
2: Dus Onze Lieve Vrouw laat eigenlijk echt wel zien dat ze de missie beschermt, dat ze er is. We gaan naar 2023, want ze worden gevraagd om naar een mariaal festival te komen.
1: C'était déjà pour nous une grande surprise.
2: Dat is een grote verrassing natuurlijk, want ze promoten het Heilig Hart van Jezus en worden gevraagd op een mariaal festival.
1: C'était en août 2023 et nous devions parler le jour de la fête de Marie-Reine, le 22 août 2023. Un enseignement le matin, la messe avant le repas de midi et une vigile le soir de consécration des festivaliers et des familles au Sacré-Cœur de Jésus.
2: Dus het was op 22 augustus, feest van Onze Lieve Vrouw Koningin. Een bijzondere dag op dat mariaal festival. Er was onderricht, er was een eucharistieviering. En dan in de avond ook een hele avondwaken, waarbij iedereen werd toegewijd.
0: Iedereen werd eigenlijk gevraagd die toewijding aan het Heilig Hart te doen, hè? Onder begeleiding van Père Marot en Alicia.
1: Et alors, les responsables du festival ont été très inquiétés par des festivaliers. Parce qu'ils ont dit, mais pourquoi vous les faites parler du Sacré-Cœur le jour de la fête de Marie-Reine? Mon père, j'espère que vous allez parler de la Sainte Vierge.
2: De organisatoren van het mariaal festival hadden een beetje schrik omdat de mensen die deelnamen aan het festival bij hen kwamen en zeiden, ja maar waarom gaan zij hier over het Heilig Hart van Jezus spreken? We hopen dat de priester zeker gaat spreken over het onbevlekt hart van Maria.
1: S'il vous plaît, alstublieft, quelle est la maman qui ne serait pas contente qu'on parle de son fils? Comment Marie-Reine ne serait pas contente qu'on parle du Christ-Roi? D'ailleurs, si elle est reine, c'est parce que son fils est roi.
2: Ja, en dan was het antwoord van Alsjeblieft, welke moeder zou niet willen dat men spreekt over haar zoon? En zeker over dit feest, hè? Onze lieve vrouw koningin. Zij is koningin omdat haar zoon koning is, Christus koning.
1: Et ce jour-là, ou plutôt pendant ce festival, il y avait un couple qui s'appelle Steven et Sabrina Gunnell, réalisateurs du film Sacré-Cœur.
2: En op dat festival liepen er een koppel rond, Steven en Sabrina. En zij zijn eigenlijk de...
0: Gunnell.
2: En zij zijn de realisatoren, de makers eigenlijk van de film Sacré-Cœur.
1: Et Sabrina a écouté l'enseignement du matin pendant que son mari lui se reposait. Et elle a été très touchée par le témoignage d'Alicia.
2: En in het onderricht van de ochtend over het Heilig Hart, waar Alicia ook getuigde, Sabrina Gunnell was zeer geraakt door deze boodschap. Zij was daar aanwezig terwijl haar man nog aan het rusten was.
1: Et alors elle est allée voir Alicia en disant: vous m'avez vraiment beaucoup touché. Savez-vous que nous réalisons des films? Et Alicia a répondu: ça fait 3 ans que je prie pour qu'on trouve des réalisateurs de films sur le Sacré-Cœur.
2: En dan Sabrina Gunnell ging dan naar Alicia toe naar getuigenis om te zeggen dat ze zeer geraakt was en vertelde daarbij dat zij samen met haar man reportages maakt, films maakt. Waarop Alicia antwoordde dat ze al 3 jaar aan het bidden was om mensen te ontmoeten die films maken.
1: Or, Sabrina savait que son mari était sur un autre projet. Mais elle aurait été très heureuse de faire quelque chose sur le Sacré-Cœur. Mais elle savait pas comment lui en parler. Et finalement, son mari est venu le soir pour la consécration personnelle et pour la consécration des familles. Et là, il a été aussi très touché par cette vigile de consécration au Sacré-Cœur.
2: Et dan Sabrina had wel een heel goed gevoel en ze was zeker een film maken samen met haar man over het Heilig Hart. Maar haar man was bezig met een ander project en ze wist eigenlijk niet zo goed hoe ze dit nieuw idee aan haar man zou moeten overbrengen. En 's avonds bij de avondwaken, daar was haar man wel aanwezig samen met haar. En dat was de avondwaken waar er een persoonlijke, maar ook een, als familie kon je je toewijden aan het Heilig Hart van Jezus. En hij was daar ook zeer door geraakt.
1: Et donc tous les deux, après le festival, ont écouté largement le témoignage d'Alicia. Et ils ont eu plein de signes qui les ont amenés à faire le pas de réaliser ce documentaire fiction sur le Sacré-Cœur.
2: En dus hebben ze eigenlijk na het festival, Steven en Sabrina Gunnell, heel veel gesproken en uitgebreid geluisterd naar de getuigenis van Alicia. En daardoor hebben ze eigenlijk samen met nog veel andere tekens die op hun weg werden gelegd, besloten om deze reportage over het Heilig Hart van Jezus te maken.
1: En voor ons, ce film Sacré-Cœur, c'est comme une... pour nous dire que ce que nous faisons depuis 20 ans à contre-courant, eh bien, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui.
2: En eigenlijk deze documentaire is eigenlijk een soort aanmoediging, omdat Alicia en Permero al 20 jaar tegen de stroom in het Heilig Hart van Jezus promoten bij de mensen, die liefde van Christus. En dat is een boodschap die vandaag de dag nog belangrijker is voor de wereld van vandaag.
1: D'ailleurs, le titre de notre conférence témoignage est le suivant: Le Sacré-Cœur de Jésus, plus que jamais pour aujourd'hui.
2: En daarom hebben ze ook de titel van hun conferentie getuigenis genoemd: Het Heilig Hart van Jezus, meer dan ooit voor vandaag.
1: Et le sous-titre: Parler sans complexe du Sacré-Cœur de Jésus.
2: En de ondertiteling is... De ondertitel is Spreken over het heiligvaart van Jezus zonder enig complex.
0: Ik ga de priester ook vragen. Er resten ons nog maar enkele minuten, maar hij heeft ons zeker al warm gemaakt om de film te gaan bezichtigen. Hopelijk komen er ook nog momenten van uitzending in de Kinepolis hier in Vlaanderen in de komende weken. Er is in ieder geval nu een film beschikbaar met ondertiteling. Er resten ons nog enkele minuten en we gaan de priester toch vragen om ons nog even warm te maken, hè, voor die liefde voor het heilig hart van Jezus. Om er zonder complexen over te spreken aan onze luisteraars. Oui, mon père, il nous reste encore quelques minutes. Vous avez déjà, je pense, encouragé nos auditeurs pour aller voir ce film pour mieux connaître le Sacré-Cœur dont on a si besoin aujourd'hui, le monde en a si besoin. Mais pouvez-vous encore nous dire pourquoi le Sacré-Cœur?
1: Comme dit Alicia, je n'ai pas appris le Sacré-Cœur dans les livres, je l'ai appris dans ma vie.
2: Zoals Alicia het zegt, ik heb het Heilig Hart niet geleerd in boeken, ik heb het ontdekt in mijn eigen leven.
1: Un moment de sa vie a été le décès de son papa, qui a été assassiné. Et l'équilibre de la famille était complètement perturbé. Sa maman va faire une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. Tous les jours, tous les soirs après le travail, elle va à la paroisse et elle prie le Sacré-Cœur. Et Alicia dit, ma maman était angoissée et après la neuvaine, ma maman allait bien. Pour moi, le Sacré-Cœur, c'est celui, eh bien, qui est venu sauver ma mère.
2: Iets dat heel tekenend was voor het leven van Alicia, was het overlijden van haar vader, die vermoord is. Daardoor was de evenwicht in de familie volledig ontregeld. De moeder had het ook heel, heel zwaar. Maar toch heeft ze dan besloten om een novene te bidden tot het Heilig Hart van Jezus. En ze ging dan elke avond naar de parochiekerk om dat gebed te bidden. En daarin heeft Alicia eigenlijk echt een teken gezien dat men altijd terecht kan in de liefde van Gods hart.
0: Want vooral ook voor de novene was de moeder heel angstig. Ze wist niet wat en hoe. En na de novene was hij helemaal rustig. En
2: had zijn innerlijke rust gevonden.
1: Ouais. Et je pense que nous avons tous un cœur. Tous, nous avons un cœur. Et un cœur, c'est fait pour aimer. Et je vais préciser, tout d'abord, aimer Dieu et aimer son prochain. Et c'est la vérité de tout homme. Quelle que soit sa langue, quelle que soit sa civilisation, quelle que soit sa culture, nous avons en commun un cœur. Et ce cœur, il est blessé. Et il est guéri par un autre cœur, qui est le cœur de Jésus. Cœur parfait, qui aime son père et qui aime ses frères. Et le cœur de l'homme, au contact du cœur de Jésus, retrouve sa capacité d'aimer Dieu et d'aimer ses frères.
2: Ik ga het proberen correct te vertalen, want het is heel sterk. Wij hebben allemaal een hart dat gemaakt is om op de eerste plaats God lief te hebben en onze naaste, wat je land, cultuur of wat, waar je ook bent. We hebben allemaal dat hart gekregen en ons hart is beschadigd, maar kan genezen worden door het perfecte hart van Jezus die zijn vader bemint en die zijn broeders en zusters bemint.
0: En ja, elk hart moet aangeraakt worden door het hart van Jezus om te genezen, het volmaakte hart van Jezus.
1: C'est une parole d'ailleurs, c'est une parole de Jean-Paul II. Le cœur de l'homme, au contact du cœur du Christ, retrouve sa capacité d'aimer Dieu et ses frères.
2: Het is de heilige paus Johannes Paulus II die dat zei, dat het hart van de mens dat in aanraking komt met het heilig hart van Jezus,
0: terug in staat wordt om God te beminnen en daarmee ook zijn naaste te kunnen beminnen. Het is een gave van God.
1: Oui. C'est le monde, et ça c'est ce que je dis dans le film, le monde meurt de ne pas se savoir aimer.
2: Dat is wat Père Marot zegt in de film. De wereld sterft door zich niet bemind te weten.
1: Et vraiment ce, la mission, alors la mission du Sacré-Cœur de Jésus que nous faisons avec Alicia, c'est vraiment de réveiller cette capacité d'aimer Dieu et d'aimer ses frères.
2: En de missie die Père Marot en Alicia doen in de wereld is echt die liefde van God wakker te maken bij de mensen, het Heilige Hart te promoten, om zo de mensen.
1: Liefde, de God en de mensen.
2: Terug leren God te houden van God en van hun naasten.
1: J'invite les auditeurs de Radio Maria d'aller réécouter. Peut-être qu'on pourra le remettre à côté de ce témoignage, d'écouter le témoignage d'Alicia qu'elle a donné à Neele, ici présente, en mars 2022, parce que si cette mission que je viens de résumer en quelques mots vient quand même de cette rencontre d'Alicia avec un petit reliquaire de Sainte Marguerite Marie, tout petit reliquaire, mais comme elle dit, à partir d'un tout petit reliquat de Sainte Marguerite Marie, eh bien c'est une grande mission qui se continue dans le monde.
2: Ja, Père Marot nodigt jullie uit, beste luisteraars, om ook het interview dat we ooit hebben gehad met Alicia te herbeluisteren. We gaan ook proberen contact op te nemen met Alicia om haar getuigenis nog eens te doen hier op Radio Maria. Maar om dan te horen hoe sterk deze getuigenis is en waarbij Alicia echt zegt vanuit die kleine reliekhouder waarmee ze de wereld zijn rondgegaan, zoveel liefde.
0: Ja,
2: kan uitstralen.
0: Ik herinner het mij nog, Alicia heeft op een bepaald moment een kleine reliek gevonden van Marguerite Marie. Ik denk in een antiekwinkel of op een rommelmarkt. En daar is eigenlijk de start geweest van haar persoonlijke weg met het Heilig Hart en met de Heilige Marguerite Marie. Inderdaad, de getuigenis op zich, die we nog wel op de website hebben staan, waar we misschien naar kunnen verwijzen. En inderdaad, we hopen in de toekomst Alicia hier ook nog te kunnen uitnodigen. Ze zal zeker nog naar België komen. Vandaag konden we luisteren naar het getuigenis van Père Marot, die daar natuurlijk mee samenhangt, maar die een verhaal op zich is. Dus ik wilde Le Père Marot natuurlijk van harte bedanken hier aanwezig te zijn vandaag. En natuurlijk heel veel vreugde toewensen met het mooie apostolaat en het zo nodige apostolaat in onze gebroken wereld. Mon père, merci beaucoup.
1: Dank u wel, Neele. Dank u wel, Marianne. Ik was heel blij hier te zijn met jullie en met de luisteren. En jullie kunnen me of Alicia omroepen of ze hebben een missie te doen in de parochie. In jouw parochie, dat is mogelijk.
2: Het is een oproep naar jullie toe, beste luisteraars. Als jullie de getuigenis van Alicia en Père Marot in jullie parochie willen, aarzel niet om contact op te nemen. En dat kan zeker in orde gebracht worden.
0: Mon père, merci beaucoup.
1: Oh, merci bien. Okay.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag, 18 juni, donderdag in de 11e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 711 en de psalmen vanaf pagina 1055. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar Zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Nu dekt de zware diepe nacht de aarde toe en al haar pracht. O rechter die de harten kent, wij bidden, wees ons toegewend. Wij smeken dat Gij van ons neemt het kwaad dat ons van U vervreemdt. O Christus, dat Gij ons regeert en al het kwade van ons weert. Ons hart is als verstijfd in waan en schuld en wroeging vreet het aan. Het wortelt machteloos en blind totdat het zijn verlosser vindt. Verdrijf de diepe duisternis die in ons hart aanwezig is, opdat, bevrijd van zonde en schuld, wij worden met uw licht vervuld. U, Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gedenk wat met ons is gebeurd, Heer, en zie naar onze schande. Toch hebt Gij hem verstoten en verworpen, uw gramschap over uw gezalfde uitgestort. Toch hebt Gij het verbond verbroken met uw dienaar, zijn kroon vernederd en onteerd. In al zijn muren liet Gij bressen slaan, zijn vestingwerken hebt Gij prijsgegeven. Elk die er langs kwam, plunderde hem uit. Hij is tot spot geworden voor zijn buren. Gij hebt zijn onderdrukkers macht gegeven. Zijn tegenstanders hebt gij blij gemaakt. Gij hebt de scherpte van zijn zwaard doen ketsen en hem geen stand doen houden in de strijd. Zijn luister hebt gij doen vergaan, zijn troon omvergestoten. De dagen van zijn jeugd hebt gij verkort en hem met schande overladen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gedenk wat met ons is gebeurd, Heer, en zie naar onze schande. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. Hoe lang nog, Heer, verbergt gij u voor goed? Zal dan uw gramschap als een vuur alles verbranden? Bedenk hoe kort ons leven duurt, hoe onbeduidend gij de mens gemaakt hebt. Wie kan in leven blijven en de dood ontlopen? Wie kan zich aan de macht onttrekken van het dodenrijk? Waar is nu, Heer, uw gunst van vroeger dagen, die gij aan David onder ede hebt beloofd? Heer, let toch op de smaad uw dienaar aangedaan. De hoon van alle volken moet ik dragen. Het zijn uw tegenstanders, Heer, die mij beschimpen, die uw gezalfde najouwen bij elke stap. Gezegend de Heer voor altijd. Amen, ja, amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. Ons leven is kortstondig als gras op het veld. Gij zijt God van eeuwig tot eeuwig. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, zijt Gij, God, van eeuwig tot eeuwig. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van Adam. Voor U zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is. Een uur van slaap in de nacht. Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld. Desmorgens ontkiemt het en schiet het op. Desavonds is het verwelkt. Wij worden verzengd door de gloed van uw toren. De storm van uw gramschap jaagt over ons heen. Gij hebt onze schulden tevoorschijn gehaald, ons heimelijk kwaad voor het licht van uw aanschijn. Nu gaan onze dagen somber voorbij en zuchtend verstrijken de jaren. De maat van ons leven is 70 jaar, of als wij heel sterk zijn, 80. Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg. En snel komt het uur van vertrekken. Wie onzer beseft de macht van uw toren, uw ontzagwekkende gramschap? Leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart. Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt gij ons? Wees toch uw dienaars genadig. Schenk ons in de ochtend volop uw zegen. Dan jubelen wij heel de dag van geluk. Vergeld nu met vreugde de dagen van leed, de jaren dat het ons slecht ging. Laat zien aan uw dienaars waartoe gij in staat zijt. En toon aan hun zonen uw heerlijkheid. Uw luister, Heer God, mogen over ons stralen. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ons leven is kortstondig als gras op het veld. Gij zijt God van eeuwig tot eeuwig. Bij U, Heer, ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen. uit de profetie van Haggai. Op de 24e dag van de 9e maand, in het 2e jaar van Darius, werd het woord van de Heer tot de profeet Haggai gericht. Dit zegt de Heer van de legerscharen: Gij moet de priesters eens een uitspraak vragen over het volgende. Wanneer iemand in de slip van zijn kleed heilig vlees meedraagt en met die slip brood, moes, wijn, olie of enig ander voedsel aanraakt, wordt het aangeraakte dan heilig? De priesters gaven ten antwoord: nee. Daarop zei Haggai: Wanneer iemand door het contact met een lijk verontreinigd is en een van al die dingen aanraakt, wordt het aangeraakte dan onrein? De priesters gaven ten antwoord: het wordt onrein. Toen zei Haggai: Zo is het met dit volk. Zo is het met deze natie in mijn ogen gesteld, luidt de godspraak van de Heer. Zo is het ook met al het werk van hun handen en met wat zij daar offeren. Het wordt onrein. Gij moet er eens op letten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Vandaag zijn er van de tempel nog geen twee stenen op elkaar gelegd. Hoe is het nu met u gesteld? Kwam men bij een korenhoop van 20 maten, dan waren het er maar 10. Kwam men bij een wijnpers om 50 vaten uit de kuip te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik heb u geslagen met korenbrand en honingdauw. Ik heb al het werk van uw handen met hagel geslagen. Maar gij hebt u niet tot mij bekeerd, luidt de godspraak van de Heer. Ge moet er eens op letten wat er na vandaag in de toekomst gaat gebeuren, vandaag de 24e dag van de 9e maand, de dag waarop de funderingen van de tempel van de Heer gelegd zijn. Daar moet gij eens op letten. Is er nog wel koren in de schuur? Ook de wingerd, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben geen vrucht gedragen. Maar van deze dag af zal ik zegen geven. Het woord van de Heer werd op de 24e dag van die maand een tweede maal tot Haggai gericht. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda: Ik ga hemel en aarde in beroering brengen, koningstronen omverwerpen, de machtige koninkrijken van de volkeren breken, de wagens omverwerpen met degenen die erop rijden. De paarden zullen omkomen en de ruiters met hen. Zij zullen vallen door het zwaard van hun strijdmakkers. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar, nemen, zo luidt de godspraak van de Heer. En zal ik u aandoen als mijn zegelring, want ik heb u uitverkoren. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen.

Ik breng de hemel en de aarde in beroering, want Hij, naar wie alle volken verlangen, zal komen. De heerlijkheid van dit huis zal groot zijn. Dit is de plaats waar ik vrede zal geven. Want Hij, naar wie alle volken verlangen, zal komen. Uit de verhandeling tegen Fabianus van de heilige Fulgentius, bisschop van Ruspe, overleden in het jaar 533. Bij het voltrekken van het offer vervullen wij de opdracht die de Verlosser ons gaf, zoals de apostel getuigt. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot gedachtenis aan mij. Zo ook na de maaltijd de beker met de woorden: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit elke keer als gij hem drinkt, tot gedachtenis aan mij. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Het offer wordt dus voltrokken om de dood van de Heer te verkondigen en om hem te gedenken die zijn leven voor ons gegeven heeft. Hij zelf heeft gezegd: Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Christus is dus uit liefde voor ons gestorven. Daarom vragen wij, telkens als we zijn dood gedenken in het offer, dat hij ons zijn liefde schenkt door de komst van de Heilige Geest. Met aandrang bidden wij dat door de liefde waarmee Christus zich voor ons heeft laten kruisigen en door de genade van de Heilige Geest, wij de wereld als gekruisigd mogen beschouwen voor ons en onszelf laten kruisigen voor de wereld. Wij volgen de dood van onze Heer na. De dood van Christus was een dood voor de zonde, eens en voor al. Maar zijn leven is een leven voor God. Zo moeten ook wij een nieuw leven leiden. En, nu wij de genade van de liefde ontvangen hebben, sterven voor de zonde en leven voor God. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest, die ons werd geschonken. Want wij hebben deel aan het lichaam en het bloed van de Heer, als wij zijn brood eten en de beker drinken. En hierdoor worden wij aangespoord om te sterven aan de wereld, ons leven met Christus verborgen te houden in God, en ons vlees te kruisigen met zijn hartstochten en begeerten. Zo drinken alle gelovigen, die God en de naaste beminnen, wel niet de kelk van het lijden naar het lichaam, maar toch de beker van de liefde van de Heer. Hierdoor bedwelmd, willen wij zijn ledematen op aarde versterven en bekleed met de Heer Jezus Christus, niet toegeven aan de begeerten van het vlees. Niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare moeten zij hun oog gericht houden. Want men drinkt de kelk van de Heer als men de heilige liefde beoefent. Zo niet, dan kan men zich levend laten verbranden, maar het helpt niets. Door het geschenk van de liefde ontvangen wij dit, dat wij in werkelijkheid zijn wat wij bij het offer op geestelijke wijze vieren.

Jezus nam het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: "Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot een gedachtenis aan mij." Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot een gedachtenis aan mij. Laat ons bidden. God, gij zijt een sterke burcht voor wie op u vertrouwt. Wees ons nabij nu wij uw naam aanroepen. Zonder u kunnen wij maar weinig en zijn wij kwetsbaar tot de dood. Verleen ons steeds de hulp van uw genade. Dan zullen wij uw geboden trouw volbrengen en u behagen met het hart en met de daad. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaar.

0: Ja, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is

0: met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze uitzending van Elke Dag Telt. We hebben weer heel wat moois op ons programma voor jullie vandaag, beste luisteraars. Broeder René Stokman leest ons vandaag voor uit zijn editoriaal uit het tijdschrift Emmaüs. Zijn editoriaal van de editie voor de maanden mei en juni over de heilige maagd Maria. Verder gaan wij een interview houden met mevrouw Janneke Verduin, die ons komt vertellen over een evenement dat wordt georganiseerd deze zaterdag, waarbij de vertaling in Vlaamse gebarentaal van het eerste hoofdstuk van Genesis wordt voorgesteld. Daarover zo dadelijk meer in ons interview met mevrouw Janneke Verduin. En dan gaan we ook nog luisteren naar een oproep van priester Carlo. Hij gaat ons wat uitleg komen geven over nieuwe programma's die wij kunnen verwachten vanaf september op onze radio. En dan doet hij ook een oproep. Maar zoals altijd gaan wij eerst luisteren naar muziek. Dit is Je suis dans la joie van Glorious.

0: Beste luisteraars, een tijdje geleden mochten wij broeder René Stokman opbellen in Rwanda om wat uitleg te krijgen over het tijdschrift Emmaüs dat de Broeders van Liefde uitgeven. Een tijdschrift bedoeld voor iedereen die graag diepgang krijgt rond geloofthema's, maar op een toegankelijke manier. U heeft dus zeker geen gespecialiseerde kennis nodig om de tijdschrift te kunnen lezen. Maar het biedt u wel de kans om uw geloof te verdiepen. En broeder René Stokman gaat ons voorlezen uit zijn editoriaal van het nummer voor mei en juni dit jaar. Het nummer dat toegewijd was aan de heilige maagd Maria.
1: Indien ik nog tijd had, maar het is aan u om te kijken natuurlijk. Had ik hier bij mij het editoriaal liggen van het Maria-nummer. En dat gaat dus specifiek over het document over Maria, Mater Populi Fidelis. Dus ik zal het rustig voorlezen. Hè. Reeds enige tijd werd uitgekeken naar het document dat door het dicasterie van de geloofsdienst zou worden gepubliceerd en waar duidelijkheid zou komen rond een aantal titels die men terecht of eerder onterecht aan Maria toeschrijft. Door sommigen werd gehoopt dat met de nieuwe paus Maria nu ook officieel de titel van medeverlosseres zou ontvangen, wat eventueel tot een nieuw dogma zou kunnen leiden. Maar reeds in de eerste bladzijde van het document werd duidelijk dat daar zeker niet zou worden op ingegaan, sterk beklemtonend dat Jezus de enige verlosser en middelaar is. Daarmee werd ook de vraag gesteld of de titel Maria Middelares wel zo gepast was en of men daarmee de uniciteit van het verlossingsgebeuren en het middelaarschap van Jezus niet in het gedrang bracht. Daarmee werd eigenlijk een domper gezet op wat sommigen hadden gehoopt en eigenlijk scheen daarom een eerder donker licht doorheen het hele document, ondanks de vele positieve elementen die er over Maria werden aangebracht. Eerder dan een samenvatting te geven van het document willen we er enige punten uit oplichten en met een kleine commentaar voorzien. Het grondig doornemen van het document geeft ons wel de gelegenheid om een duidelijker beeld te krijgen van de plaats van Maria in het verlossingsgebeuren. En dit vanuit Bijbels hoogpunt. Maria wordt er geprezen als de meest perfecte uitdrukking van de actie van Christus, die onze humaniteit grondig vernieuwt en omvormt. En in haar kwam Gods genade volledig aanwezig. Zij werd daarmee de eerste verloste. En dit door haar zoon, waarvan ze de moeder werd. Maar onmiddellijk wordt erbij de vraag gesteld wat daarmee de unieke medewerking is die Maria heeft verleend op het vlak van de verlossing en hoe we deze onder woorden kunnen brengen en met een gepaste eretitel voorzien. Niemand zal ontkennen dat Maria in het ganse verlossingsgebeuren een unieke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt. Maria's rol werd reeds in het Oude Testament als een belofte aangebracht en vond haar vervulling in het Nieuwe Testament. Dat Maria's rol niet was uitgespeeld bij de geboorte van Christus, getuigt het feit dat Maria zelf op het kruis zijn moeder aan zijn geliefde leerling schonk en wederkerig zijn leerling uitnodigde zijn moeder bij zich op te nemen. Maria wordt er door Jezus niet moeder, maar vrouw genoemd, verwijzend naar de woorden uit Genesis en tegelijkertijd om de universaliteit van haar moederschap te duiden. Maria is de meest constante aanwezige in het ganse verlossingsgebeuren, vanaf de ontvangenis tot het moment dat de Heilige Geest over haar en de apostelen werd gezonden en daarmee de kerk werd geboren. Ze wordt terecht door de engel als de gezegende onder de vrouwen genoemd en door Elisabeth als de moeder van haar Heer. Doorheen de kerkgeschiedenis werd deze bijzondere plaats van Maria bij dogma bevestigd. Door haar de titels van Moeder van God, van degene die onbevlekt werd ontvangen en in haar moederschap maagd bleef te verlenen. Vrij laat kwam daarbij het dogma van haar opname in de hemel. Dit werd zowel in de liturgie als in de iconografie tot uiting gebracht, waardoor de rijkdom van de mariale devotie steeds meer gestalte en kleur kreeg. Maar tegelijk werd reeds vroeg aangegeven dat de devotie tot Maria niet naast deze van Christus mag worden gesteld, maar in tegendeel steeds naar Christus moet verwijzen. Zij is de moeder Gods, Theodokos, de maagdelijke moeder die ons haar zoon Jezus Christus aanbiedt. Maria brengt Jezus tot ons en brengt ons tot Jezus. Met deze korte en gevatte uitdrukking wordt eigenlijk op een zeer klare wijze de juiste plaats van Maria aangegeven. Maria is helemaal gericht op het christologische en is nooit haar eigen eindpunt. Met het dogma van de onbevlekte ontvangenis werd aangegeven hoe Maria de eerste begunstigde is van het werk van de verlossing van haar zoon en daarmee het meest treffende voorbeeld is van de uitwerking van de Heilige Geest in de mens. Daarom wordt ze ook door de engel vol van genade genoemd. Maar deze volheid van genade, uitgedrukt in haar onbevlekte ontvangenis, is een gave van haar zoon, waardoor ze haar moederschap van God op een volmaakte wijze kon waarmaken. Met als gevolg dat we de medewerking in het werk van de verlossing door Maria als een trinitair gebeuren moeten beschouwen, waarbij zowel de Vader, de Zoon als de Heilige Geest betrokken zijn en ook actief zijn. Maria, kunnen we zeggen, is hier als het ware het instrument van de verlossing. Doorheen de tijden heeft Maria veel titels ontvangen. En we moeten Madre Litanie van Loreto bidden om als het ware overweldigd te worden door de veelheid van eigenschappen die hier aan Maria worden toegeschreven. Vele van deze titels ontstonden vanuit de volkse vroomheid. Verschillende wortelden in een gedegen theologische grond. Anderen ontstonden door woorden die Maria uitsprak bij verschijningen. En nog andere vonden hun oorsprong in Bijbelse beelden. In het document wordt nu vooral grondig stilgestaan bij twee titels die men aan Maria geeft. Deze van medeverlosseres en deze van middelares. De titel medeverlosseres werd reeds lang in bepaalde teksten gebruikt. En ook bepaalde pausen gaven tijdens hun catechese deze titel aan Maria. Meest recentelijk was het paus Johannes Paulus II die deze titel herhaaldelijk aanhaalde. Men verwees hier naar de rol die Maria vervulde doorheen haar moederschap, waarbij ze de menswording van God mogelijk maakte en haar aanwezigheid onder het kruis, waarmee ze als het ware meeleed met en in de verlossende daad van haar zoon. Zou het dan niet logisch klinken dat men haar terecht de titel van medeverlosseres zou geven?
0: Beste luisteraars, wij onderbreken kort broeder René Stokman die voorleest uit het editoriaal van het tijdschrift Emmaüs, het nummer voor de maanden mei en juni over de heilige maagd Maria. Wij luisteren naar muziek en daarna kan u broeder René Stokman verder horen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Elke Dag Telt. U kan broeder René Stokman horen, die wij opgebeld hebben in Rwanda, om ons wat toelichting te geven bij het tijdschrift Emmaüs. Een tijdschrift dat graag op een toegankelijke manier aan de gewone leek diepgang wil bieden. En broeder René Stokman leest ons voor uit zijn editoriaal bij de editie voor de maanden mei en juni over de heilige maagd Maria. En het gaat momenteel over haar titel als medeverlosser.
1: Het Tweede Vaticaans Concilie heeft geweigerd deze titel te geven om zowel dogmatische, pastorale en ecumenische redenen. Velen beweren dat vooral de laatste reden de doorslag heeft gegeven. Want met het behoud van de juiste verhouding tussen Maria en haar zoon Jezus zou deze titel niets afdoen van de uniciteit van de verlossingsdaad van Jezus Christus. Maar de devotie tot Maria en de plaats die men haar geeft in het verlossingsgebeuren is een gevoelig punt bij de ecumenische gesprekken, vooral bij protestantse hoek. Tevens verwijst men naar de toenmalige prefect van de congregatie van de geloofsleer, kardinaal Ratzinger, die in 1996 uitdrukkelijk deze titel afwees, verwijzend naar het gevaar dat men daarmee de unieke rol van Christus in het verlossingsgebeuren zou kunnen verduisteren. Hij herhaalde dit bezwaar ook later toen hij Paulus was. Christus' rol in de verlossing was perfect en had volgens hem geen behoefte aan enige aanvulling. Daarom zou de titel van medeverlosseres alleen maar verwarring kunnen zaaien, zonder echter haar rol in de verlossing te verloochenen, dat heel belangrijk is. Maar de titel lijkt dus een stap te ver. Voor degene die zich juist de dienstmaagd noemt en in Cana tussenkomt om bij Jezus zijn eerste wonderdaad te laten geschieden, zonder echter uitdrukkelijk te zeggen wat Jezus diende te doen. Het laatste woord en het antwoord op haar vraag liet ze bewust aan Jezus zelf over. Ook dat is veelzeggend. En zo zijn we gekomen aan de tweede titel, die vandaag ruime verspreiding kent, Maria als middelares. Het was in 1921 dat de toenmalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kardinaal Mercier, een petitie opstelde gericht aan paus Benedictus XV, met de vraag de titel van Maria Middelares als een dogma aan de hele wereld af te kondigen. Deze vraag werd niet positief beantwoord, ook al ontving Maria onder deze titel een eigen feest. Verder theologisch onderzoek werd opgedragen en ook hier kwam men tot hetzelfde besluit dat de titel van Maria Middelares verwarring kan zaaien tegenover het feit dat er slechts één middelaar is tussen God en de mens, en dat is Jezus Christus. Er wordt niet ontkend dat Maria inderdaad een bemiddelende rol kan en ook effectief speelt tussen haar zoon en de mensen. Maar dit is dan een middelaarschap dat gelinkt is aan haar moederschap. En zo blijft ook in eeuwigheid, ze blijft ook in eeuwigheid de moeder van God, de moeder van Jezus, en de woorden die tot haar werden gericht op het kruis blijft ze ernstig nemen en ze zal dan ook als een moeder ten beste voor ons spreken bij haar zoon. In plaats van de officiële titel middelares wordt dan ook aangespoord eerder te spreken over samenwerking tussen Maria en haar zoon. De voorspraak die we aan haar vragen om bij haar zoon onze zorgen en vragen over te brengen. Het concilie sprak dan ook uitdrukkelijk over de moederlijke voorspraak die we van Maria mogen verwachten. Tegelijk werd ze bij ditzelfde concilie uitgeroepen als de moeder van de kerk, door haar aanwezigheid bij het neerdalen van de Heilige Geest over haar en de apostelen. En daarom is het spreken van Maria's moederschap in een ruimere context zeker passend. Ze is de moeder van alle leerlingen en zelfs van alle mensen, en dit op uitdrukkelijke vraag en aanwijzing van Jezus zelf. Ze deelt in het middelaarschap tussen Jezus en de Vader. En dat op een heel persoonlijke en unieke wijze als moeder van Jezus. Maar blijft toch steeds ondergeschikt aan de middelaarschap tussen Jezus en de Vader als dusdanig. Maria handelt met, in en voor de kerk. En leert de kerk ook om ook de moeder te zijn van alle gelovigen. Vanuit ons geloof dat er een rechtstreekse band blijft bestaan tussen hemel en aarde, en dat de heiligen in de hemel dan ook kunnen aangeroepen worden, geldt dit op de eerste plaats voor Maria, die als de eerste en belangrijkste heilige mag worden aanschouwd en ook aanroepen. Het is in de kerk dat Maria haar unieke rol in het verlossingswerk van Christus blijft vervullen, en dat als een moeder die echt bezorgd is voor haar kinderen. Een andere titel die even ter sprake komt in het document is Maria als moeder van genade. Ook hier wordt uitdrukkelijk gesteld dat het nooit kan gaan om genade die door Maria wordt verleend, maar uitsluitend om Gods genade die op voorspraak van Maria wordt verkregen. Door haar moederlijke aanwezigheid en kommer bereidt ze ons voor om ontvankelijk te worden voor Gods genade, omdat juist in en met Gods genade de volheid van de verlossing kan worden bekomen. Maria is vol van genade. En het is met een volheid van Gods genade. Maar het is met een volheid van Gods genade. Ook al is zij als enige vol van genade, en wordt ze daarmee volledig geschikt om de moeder van God te worden, zij blijft net zoals ons een geadopteerd kind van de Vader. Of zoals Dante het uitdrukte, zij is de dochter van haar zoon. Maria als middelares, als medeverlosseres, als moeder van genade. Wij worden niet verboden om deze titels in ons gebed aan te wenden en er ook inspiratie in te vinden. Maar bij ieder van deze titels dienen we steeds te waken dat Maria er geen finale rol in toegemeten krijgt, maar steeds verwijzend en totaal gelinkt aan haar zoon, die de enige middelaar is bij de Vader, de enige verlosser van de mensheid en door wie de genade van de Vader over de mens wordt uitgestrooid. De vraag kan nu gesteld worden, heeft het document nu meer duidelijkheid gebracht? Sommigen vinden van wel, maar vinden het te uitgebreid om eigenlijk het essentiële dat we zojuist formuleerden te verwoorden. Anderen vinden het een eerder negatief document, geschreven vanuit de klaarblijkelijke vrees dat sommigen door hun mariale devotie Maria op een hogere voetstuk willen plaatsen dan Jezus zelf. Een bekommernis die natuurlijk stamt uit vroegere tijden, waar juist wellicht de wellicht overtrokken plaats van Maria tegenover Jezus een van de breekpunten werd bij de reformatie. Nog anderen missen de positieve noot die zowel aanwezig was bij de vorige als de huidige paus om een gezonde devotie tot Maria te ontwikkelen en daartoe ook goede handtrekkingen aanboden en een belangrijke plaats gaven en nog steeds geven in hun catechese. Het feit dat paus Leo nog maar pas gekozen onmiddellijk naar het heiligdom van Genazano trok om er te bidden bij de icoon van Maria del Buon Consiglio, om daarna deze beeltenis een belangrijke plaats te geven bij de liturgische viering op het Sint-Pietersplein, vinden velen tekenend en tegelijk aanmoedigend om een belangrijke plaats te geven aan een gezonde mariale devotie. Het document haalt dus heel veel positieve punten rond Maria aan, maar deze verdrinken wat onder een te grote bekommernis die sommigen dan ook volledig onterecht vinden en daardoor het positieve van Maria's rol in de verlossing als het ware versmachten. Het gaat natuurlijk over een doctrinaire tekst en niet onmiddellijk een pastorale exhortatie. Maar misschien had een meer pastoraal klinkende aanvulling nuttig geweest. En ik kan er nu aan toevoegen dat in de laatste catechesis bij de woensdag audienties, dat paus Leo al verschillende keren is teruggekomen op de mariale devotie en eigenlijk misschien wel een passende aanvulling geeft op dat doctrinaire document rond de grote vraag of we Maria kunnen beschouwen als medeverlosseres, middelares en moeder van genade.
0: Zo konden jullie, beste luisteraars, het editoriaal horen. uit het tijdschrift Emmaüs, de editie over de Maagd Maria. Indien jullie graag dit tijdschrift zouden ontvangen, dan kan u alle informatie terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Bij de programma's Elke Dag Telt en het artikel van deze uitzending. Of anders kunnen jullie ook altijd mailen naar info@radiomaria.be of tijdens kantooruren bellen naar het nummer 016 41 47 47.

0: U hoorde het lied 100% van Gerald Troost.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij mevrouw Janneke Verduin aan de lijn. Janneke, welkom in onze uitzending.
1: Dank u wel.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben moeder van 4 tienerdochters. Ik ben tolk Vlaamse gebarentaal van beroep. Ik heb daarvoor 15 jaar als leerkracht gewerkt in bijzonder onderwijs, ook voor dove leerlingen.
0: En we hebben u aan de lijn omdat er dit weekend een evenement staat gepland. Zou u daar een beetje uitleg rond kunnen geven?
1: Ja, dat klopt. Zaterdag is er iets heel bijzonders, een primeur eigenlijk voor Vlaanderen. Ik ben coördinator van een bijbelvertaalproject. Dat doe ik naast mijn werk als gewone tolk, zal ik maar zeggen. En dat is heel erg uniek. Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat er een deel van de Bijbel vertaald is naar Vlaamse gebarentaal. En dat gaan we zaterdag laten zien. Dat is zaterdagochtend in de Clemenspoort van 10 uur tot 12 uur. En daar zullen we en de officiële vertaling laten zien van hoofdstuk 1 van het boek Genesis. En ook een verhaal dat daarop gebaseerd is, voor speciaal voor gezinnen, voor kinderen, voor jongeren, voor ja, mensen die niet per se vers per vers het willen lezen om te bestuderen, maar die willen genieten van het kijken naar een verhaal uit de Bijbel. Dus we hebben 2 verschillende versies gemaakt.
0: En dit is de vertaling van de Bijbel in Vlaamse gebarentaal. Is het een deel dat nu vertaald is of is er al heel de Bijbel vertaald?
1: Nee, het is een gigantisch werk. Er is nog maar 1 gebarentaal in heel de wereld waarin de volledige Bijbel vertaald is. Dat is de Amerikaanse gebarentaal. Maar het is een proces dat heel veel jaren in beslag neemt. Als een team voltijds zou werken aan de vertaling, dan ben je toch al gauw 20 jaar bezig met alles nauwkeurig te vertalen. Maar wij werken maar 1 dag per week aan die Bijbelvertaling. En ja, we zullen nog heel wat jaartjes zoet zijn, omdat er heel veel verbeterwerk insluipt. Dat is vroeger niet kunnen gebeuren, een vertaling naar gebarentalen, omdat de technische middelen er nog niet waren. Maar nu zijn we al een heel stuk verder met videoopnames en dergelijke meer. Dus we merken dat er in heel veel verschillende landen over de wereld nu dergelijke projecten opgestart zijn. En het is aan het boomen, zal ik maar zeggen. Maar het blijft een werk dat heel veel tijd in beslag neemt. Want we maken eerst een voorlopige vertaling die we opnemen. Dan wordt dat gecontroleerd door een vertaalconsulent uit het buitenland. En ook een theoloog uit België is betrokken. Dan passen we allemaal kleine stukjes aan in die video in een speciale software. En dan vragen we de mening van Vlaamse doven om eens te komen kijken naar een nieuwe versie. Dan wordt weer feedback gegeven. Dus met al die feedback en die aanpassingen en verbeteringen van de vertaling duurt het proces natuurlijk heel erg lang. Maar het maakt wel dat we er tevreden over zijn, over de kwaliteit van de vertaling.
0: Oké, het is een heel proces dat gevolgd wordt om echt een kwalitatief hoogstaande vertaling te hebben.
1: Ja, dat klopt. Ja, net zoals in geschreven talen is dat ook iets waar heel veel mensen vaak aan meewerken. Vaak veel meer. Hè. Dat zijn soms wel honderden mensen die aan bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling werken. Wij zijn met een kleiner team van 6 personen. Maar het is heel veel verbeteren en herwerken en kijken hoe het nog beter kan. De voornaamste principes waar wij mee rekening houden is dat het en trouw moet zijn aan de grondtekst. Dus zelfs niet alleen aan de Nederlandse vertaling, maar we kijken ook naar de grondtekst. Dus voor het Oude Testament het Hebreeuws en voor het Nieuwe Testament is dat het Grieks. Maar het moet aan de andere kant ook heel vlot en natuurlijk zijn in de taal waar we naartoe vertalen. Dus voor ons is dat naar de Vlaamse gebarentaal.
0: En waarom is het zo belangrijk dat er een vertaling beschikbaar is in Vlaamse gebarentaal?
1: Ja, mensen vragen zich soms af. Dove mensen kunnen toch lezen. Het is niet dat zij, zoals blinde mensen, iets van braille of zo nodig hebben. Maar het is zo dat voor hen het Nederlands hun tweede taal is. Zij groeien vaak op in gebarentaal. Ze hebben ook, omdat ze het vaak niet kunnen horen, niet altijd evenveel toegang tot het gesproken Nederlands. Er zijn veel verschillen onder dove mensen. Er zijn mensen die wel wat kunnen horen met implantaten of met hoorapparaten. Maar toch blijft het voor hen altijd een tweede taal die minder toegankelijk is, waar ze zich veel meer voor moeten inspannen. Zoals het iemand uit mijn vertaalteam die gisteren nog vertelde, van als ik een tekst moet lezen, dan moet ik mij daar altijd hard op concentreren, mij speciaal voor zetten, om te zorgen dat ik alles goed begrijp. Want sommige Nederlandse woorden hebben verschillende betekenissen. En dan moet ik nadenken over het woord, over de zin, waardoor dat je ook al niet meer het plezier hebt van te lezen, maar ook elke keer heel veel inspanning moet doen om te zien wat betekent het hier in de context. Gewoon omdat het niet hun moedertaal is. Net zoals dat wij bijvoorbeeld als horende mensen ook wel een Bijbel kunnen lezen in het Frans of in het Engels. Maar het komt toch veel meer binnen als je het in je moedertaal kunt lezen. Vandaar dat wij dat ook heel belangrijk vinden, dat de Bijbel volledig toegankelijk is voor iedereen. En dat mensen het in hun moedertaal kunnen beleven, kunnen zien.
0: En deze zaterdag wordt dus deze vertaling voorgesteld. Voor wie is er allemaal uitgenodigd op dit evenement? Voor wie is het bedoeld?
1: Het evenement zaterdag is een voorstelling voor zowel horende als dove mensen. Er zijn ondertussen al 100 inschrijvingen, daar zijn we heel erg blij mee. Zowel dove Vlamingen zullen komen, maar ook zijn er een aantal Oekraïense dove vluchtelingen waar we veel contact mee hebben, die ook aanwezig zullen zijn. Er zullen ook dove mensen uit Wallonië komen, die ook een dergelijk project willen opstarten volgend jaar. Maar we willen zeker ook mensen uitnodigen die in hun kerk of in parochie of in hun buurt, in hun straat misschien dove mensen kennen, die interesse hebben in wat er gebeurt voor dove mensen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld jongeren die denken, wat zal ik later in studeren, die interesse hebben in gebarentaal, in theologie, in bijbelwetenschap. Dus eigenlijk is het een heel brede doelgroep die welkom is aanstaande zaterdag. Je hoeft niet per se al een link te hebben met de dove wereld. Als je interesse hebt, ben je meer dan welkom.
0: Oké, klinkt als een zeer mooi evenement en duidelijk met vele geïnteresseerden.
1: Ja, we kijken er enorm naar uit. We zullen het ook echt heel feestelijk maken, want van 10 tot 12 hebben we dus de voorstelling van de verschillende video's. En achteraf hebben we nog een feestelijke receptie met een hapje en een drankje.
0: En waar kunnen onze luisteraars, als ze meer informatie willen, waar kunnen ze die vinden?
1: Meer informatie kan je vinden op de website geloofengebaren.be. Daar staat ook op de homepagina een link om in te schrijven. Het is niet verplicht om in te schrijven, maar het is voor ons wel handig om te weten hoeveel hapjes en drankjes we kunnen voorzien. Dus daar staat een link naar een Google-formulier waar je gewoon eventjes kunt noteren met hoeveel personen je denkt te komen.
0: Zeer goed, enorm bedankt Janneke. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen, iets dat ik niet gevraagd heb?
1: Iets wat dove mensen heel erg appreciëren is als je iemand ontmoet die doof is, probeer dan niet heel duidelijk te gaan articuleren in de eerste plaats, maar durf ook je handen te gebruiken. Gebruik alle middelen die je vindt. Schrijf een berichtje op je gsm wat iemand kan lezen. En zo kan je zorgen dat iemand zich welkom en geliefd en gezien voelt. En dat is iets wat wij ook graag willen doen. En wat we geloven dat ook God ons opdraagt. Dat God houdt van alle mensen. God heeft een bijzonder hart ook voor dove mensen. En we geloven echt dat God er naar uitkijkt dat veel meer dove mensen hem zullen ontmoeten. Omdat in het verleden waren ook vaak kerkdiensten, vieringen niet zo toegankelijk. Er werd heel veel gesproken. Maar met de opkomst van de gebarentaal in heel de maatschappij is dat toch een nieuwe kans voor mensen om hun schepper, om Jezus te leren kennen.
0: U heeft het gehoord, beste luisteraars. Als jullie geïnteresseerd zijn of iemand kennen die geïnteresseerd is, laat het dan zeker weten. Deze zaterdag is dat in de Clemenspoort in Gent van 10 uur tot 12 uur. En deze informatie zullen we ook zeker op onze website plaatsen, zodat jullie het makkelijk kunnen terugvinden. Enorm bedankt, Janneke, en nog een fijne dag.
1: Hartelijk bedankt.

0: Mijn waarde ligt niet in bezit van de artiest Christian Verwoerd. Beste luisteraars, deze maandag was onze programmadirecteur Priester Carlo te gast in de studio bij Marianne om het te hebben over enkele nieuwe programma's op onze radio vanaf september. En hij deed ook een oproep. Laten wij daar samen naar luisteren.
1: Priester Carlo, ja, ik heb verteld aan de luisteraars dat u iets ging vertellen. Maar misschien is het al goed om vooruit te blikken. De zomer staat voor de deur en ook bij Radio Maria betekent dat, ja, uiteraard dat de programmatie verder gaat. Dat u voor sommige uitzendingen een mooie bloemlezing krijgt, een terugblik. Maar dat betekent ook dat we achter de schermen heel hard werken voor het nieuw radiojaar.
2: Exact, dat klopt. Want tijdens de zomer gaat onze programmatie gewoon verder. We zijn er voor iedereen, ook degene die misschien niet van verdiende rust kunnen genieten, maar gewoon het alledaagse beleven.

0: eigenlijk heel gelukkig mee. Dat wil dus absoluut zeggen dat er niets verandert aan de structuur, maar wel vaak aan de programma's. Op een andere manier, nieuwe manier, zullen we toch nog altijd de blijde boodschap van Jezus kunnen verkondigen. En hiervoor kunnen we gelukkig beroep doen op vele vrijwilligers en natuurlijk altijd de inzet van onze medewerkers. En zo zijn we ook gekomen, en dat is nog een klein slotbericht dat ik erbij wens te zeggen, zijn we ook gekomen tot een samenwerking met de mooie gemeenschap van Tiberiade uit Lavaux-Sainte-Anne. Sommigen kennen deze plaats misschien, en deze plaats is zeer dicht bij Borin, waar wij trouwens wekelijks de Eucharistie opdragen, elke vrijdag. En met deze mooie gemeenschap van Tiberiade zullen wij samenwerken en verschillende programma's brengen vanaf september. U hoort er meer over in de komende weken en maanden. Wanneer we vorige week trouwens deze mooie gemeenschap hebben bezocht, dan zijn we op een vraag gestoten van hen uit. Ze hebben namelijk de vraag geuit dat ze een beeld zochten voor buiten van de heilige Jozef. En misschien is er hier nu een luisteraar die zegt: ik heb hier nog een beeld staan buiten van de heilige Jozef dat ik wens te schenken aan deze mooie gemeenschap. Dan wordt de oproep gelanceerd. Laat het ons weten. Geef misschien dit mooie beeld aan de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne, een beeld van de heilige Jozef voor buiten. En als dat het geval is, dan mag u ons dat laten weten. En het telefoonnummer is 016 41 47 47. Laat het ons zeker weten. Wij berichten daarna de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne. En dan regelen we wel hoe het beeld van bij u tot bij hen geraakt. Alvast van harte dank. 016 41 47 47.
1: En u mag natuurlijk ook een e-mailtje sturen als dat makkelijker is naar info@radiomaria.be ofwel bellen tijdens de openingsuren op het nummer 016 41 47 47.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Trekken wij nog een Bijbelvers van de dag.

Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers van de dag komt uit de Psalmen. Waar niemand helpt, helpt God. Psalm 31, vers 1. Waar niemand helpt, helpt God. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot volgende week.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en we zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk, op deze donderdag in de 11e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 713. Bladzijde 713 voor de hymne. Voor de psalmen en daarop volgend de korte schriftlezing gaat u naar bladzijde 1058. Bladzijde 1058 en volgende voor de psalmen en de korte schriftlezing.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
2: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt, het hart niet meer door kwaad bevlekt.
2: Hij die ons in zijn goede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, stad van God?
2: Zijn stad op de heilige bergen, de Heer heeft haar lief.
1: De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob.
2: Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd? Jeruzalem, stad van God.
1: Eens worden Egypte en Babel geteld, tot hen die de Heer vereren.
2: Ja, Filistijnen en Tyrus en Kus. Ook zij worden burgers van Sion.
1: Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren.
2: En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer.
1: Hij zal in het boek der volkeren schrijven, ook deze horen daar thuis.
2: Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, stad van God? De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede.
2: Zie, God de Heer verschijnt met grote macht. Zijn sterke arm zal alle weerstand breken.
1: Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zijn zegetekens vergezellen hem.
2: Hij wijdt zijn kudde als een herder. De lammeren vergaart hij in zijn arm.
1: Hij laat ze rusten in zijn schoot en leidt met zorg de ooien.
2: Wie heeft het water in zijn vuist gemeten? De hemel met zijn handen afgepast.
1: Wie deed het stof der aarde in een maat? Woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal?
2: Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen? Wie heeft hem als zijn raadsman bijgestaan?
1: Aan wie heeft hij gevraagd wat hij moest doen? En wie heeft hem de juiste weg gewezen?
2: Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, als stofjes op de weegschaal hun gewicht, en eilanden zijn slechts een hoopje zand.
1: De Libanon heeft niet voldoende brandhout. Zijn dieren zijn als offer niet genoeg.
2: De volken samen zijn voor hem zo goed als niets. Van nul en geen waarde in zijn ogen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg.
2: De Heer is koning, de volken leven. Hij troont op de cherubs, de aarde trilt.
1: De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst.
2: Uw naam, de geduchte, moet men vereren, want heilig is hij.
1: Met kracht regeert gij en onpartijdig, wat juist is, hebt gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob.
2: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn voetbank. Want heilig is hij.
1: Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel hoorde tot zijn aanbidders.
2: Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde. En tot hen sprak in de wolkkolom.
1: Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen. Naar al wat hij hen gebood.
2: Heer, onze God, gij hebt hen verhoord, gij hebt hen genadig behandeld. Maar wat zij misdreven, hebt gij gestraft.
1: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is Hij, de Heer onze God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheerlijkt de Heer onze God, en werpt u neer voor zijn heilige berg. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Petrus. Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie een dienst verricht, weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus.
2: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
2: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Laten wij de Heer dienen in vroomheid, en Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid, en Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
2: Danken wij God onze Vader, die met de liefde zijn volk leidt en voedt, zeggen we daarom met vreugde, Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid.
1: Algoede Vader, wij prijzen U om Uw grote liefde. Je hebt ons op wonderbare wijze geschapen, en nog groter is het wonder dat Gij ons herschapen hebt.
2: Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid.
1: Geef ons aan het begin van deze dag het verlangen om U altijd te dienen, dat wij in alles niet onszelf, maar Uw eer zoeken.
2: Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid.
1: Zuiver ons hart van elke boze begeerte. Laat ons altijd openstaan voor Uw bedoelingen.
2: Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid.
1: Maak ons hart gevoelig voor de noden van onze naasten. Laat hen nooit te vergeefs een beroep doen op onze liefde.
2: Heer, U komt de lof toe in eeuwigheid. En met de woorden uit het evangelie van deze dag kunnen we eensgezind bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Almachtige eeuwige God, verlicht de volken die leven in de schaduw van de dood met het stralend licht van de opgaande zon. Jezus Christus, de Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen ter eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zal bij u zijn.
1: De Heer zal u bewaren.
2: Mogen wij, gesterkt door het geloof, Gods barmhartigheid verkondigen en getuigen van zijn goedheid.
1: Amen.
2: Mogen wij allen, vervuld van de hoop, toekomst geven aan wie geen uitweg zien en licht brengen aan wie in duisternis leven.
1: Amen.
2: En laten wij, bezield door de krachtige geest van Gods liefde, een steun zijn voor wie zwak is en een troost voor wie bedroefd zijn.
1: Amen.
2: En zegene ons die almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Heer, luister naar mijn bidden en smeken. Kom mij te hulp, laat mij niet alleen. Verstoot mij toch niet. God, bij u is mijn heil. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. In het evangelie van vandaag zullen we horen dat Jezus aan zijn leerlingen het Onze Vader bidt. We zullen dan horen, ja, we mogen hem echt zien als een vader. Iemand die naar ons luistert, iemand die al weet wat er in ons hart leeft, wat onze zorgen zijn. Iemand die ons nooit in de steek laat. De heiligen hebben daar ook altijd uit geleefd en wij worden daar ook toe uitgenodigd. Je hebt vandaag misschien gezien, staat op de kalender, staan er vandaag twee tweelingbroers. Marcus en Marcellianus. Ik ben zo eens gaan kijken en die hebben echt geleefd vanuit die vriendschap met God die vader is. Marcus en Marcellianus leefden in Rome aan het einde van de derde eeuw en behoren tot de eerste christenen die tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus hun geloof met de dood moesten bekopen. Omdat ze weigerden hun geloof in Jezus Christus af te zweren en offers te brengen aan de Romeinse goden, werden ze gearresteerd. Hun ouders, familie en vrienden probeerden hen nog te overtuigen hun leven te redden door hun geloof te verloochenen. Maar de broers bleven standvastig. Hun moed maakte zo'n indruk dat zelfs hun bewaker en zijn gezin zich tot het christendom zouden hebben bekeerd. Rond het jaar 304 stierven zij de marteldood, vastgebonden aan palen en doorboord met speren. Tot op vandaag zijn Marcus en Marcellianus, die tweeling, een inspirerend voorbeeld van trouw aan Jezus Christus, ook wanneer geloof en overtuiging zwaar op de proef worden gesteld. Broeders en zusters, belijden wij eerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, Gij wilt voor alle mensen een vader zijn en vraagt dat wij elkander alle schuld vergeven. Behoed ons voor het kwaad wanneer wij in verzoeking raken en breek voor ons het brood waarvan uw kinderen leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Ga nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
1: Uit het boek Ecclesiasticus. Elia, de profeet, stond op als een vuur. Zijn woord brandde als een fakkel. Hij bracht hongersnood over het volk en in zijn ijver voor de Heer maakte hij het weinig in aantal. Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe, en evenzo liet hij 3 maal vuur neerdalen. Hoe roemrijk werd gij, Elia, door uw wonderwerken? Wie mag zich als gij beroemen? Gij die een gestorvene uit de dood hebt opgewekt, uit het dodenrijk, door het woord van de Allerhoogste. Die koningen in het verderf hebt gevoerd en aanzienlijken van hun legersteden in de dood. Die op de Sinaï een terechtwijzing hoorde en op de Horeb oordelen der wraak. Die koningen zalfde om vergelding te voltrekken en profeten als uw opvolgers. Die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur op een wagen met vurige paarden. Van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd waarop hij de toorn Gods zal stillen voordat hij ontbrandt. Het hart van de vaderen zal keren tot de zoon en de stammen van Jacob zal oprichten. Gelukkig zij die u gezien hebben en in liefde zijn ontslapen, want ook wij zullen zeker leven. Dit was Elia, die in een wervelstorm aan het oog werd onttrokken. Maar Elisa werd vervuld met zijn geest. In zijn dagen heeft hij voor geen heerser gesidderd en niemand ter wereld heeft hem overweldigd. Niets ging zijn krachten te boven en nog in de doodslaap profeteerde zijn lichaam. Bij zijn leven deed hij wonderen en bij zijn dood waren zijn werken wonderbaar. Woord van de Heer. Wees blij in de Heer, gij vromen.
2: Wees blij in de Heer, gij vromen.
1: De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Wees blij in de Heer, gij vromen. Laaien de vlammen draven vooruit, verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. Wees blij in de Heer, gij vromen. Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. Wees blij in de Heer, gij vromen. Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan. Voor hem werpen alle goden zich neer. Wees blij in de Heer, gij vromen. Alleluia. Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Alleluia.
3: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt hun voorbeeld niet dus na, want voordat gij hem vraagt, weet uw vader wat gij nodig hebt. Je moet daarom zo bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broers en zusters, ik ga u een vraag stellen die gij zeker niet kunt beantwoorden. Hoeveel in uw leven hebt gij al het Onze Vader gebeden? Kunt gij daar een getal op plakken? Dan moet waarschijnlijk duizenden keren of miljoenen keren geweest zijn. De meeste van ons zeker een heel aantal keren per dag. En toch geeft Jezus ons vandaag de kans om dit gebed opnieuw te horen alsof het de eerste keer is. Want voordat Jezus ons het Onze Vader leert, zegt hij daar iets heel belangrijk. Uw Vader weet wat gij nodig hebt voordat ge hem vraagt. Dat is een woord van troost voor elk van ons. Eigenlijk, ja, we weten, we zijn verbonden met heel veel mensen van Radio Maria. Maar eigenlijk denk ik zo soms, je zou ze een keer moeten zien zitten. Er zullen er zijn die in hun woonkamer zitten. Er zullen er zijn die in hun zetel zitten. Er zullen er zijn die aan tafel zitten. Er zijn er die luisteren vanuit een rusthuis of uit een ziekenhuis. Sommigen kunnen niet meer naar de kerk, zoals vroeger. En anderen dragen zorgen mee om de man of de vrouw, om kinderen of kleinkinderen die niet meer bidden, die niet meer naar de mis gaan, of voor wie het geloof geen plaats meer lijkt te hebben. Misschien hebt u die zorgen al honderden keren aan God verteld. En toch zegt Jezus vandaag, uw Vader weet het al. Dat betekent niet dat we niet meer moeten bidden. Het betekent dat wij altijd mogen bidden met vertrouwen. We komen niet bij een onbekende God terecht. We komen thuis in een Vader die ons kent. Denk een keer aan een moeder die haar volwassen zoon ziet vertrekken. Ze ziet aan de zoon dat hij het moeilijk heeft, maar hij zegt er niks van. En toch voelt ze aan, ja, er scheelt iets, er moet iets in hem omgaan. En wel, zo is het met God voor ons. God kent ons hart. Het is daarom, hé, dat Jezus, als hij daar leert bidden aan zijn leerlingen, dat hij ook zegt, moet niet beginnen met ingewikkelde formules, maar hij zegt, bid Onze Vader. Dat ene woord verandert alles. Onze Vader. Niet mijn Vader alleen, Onze Vader. Zo ook eigenlijk, ik heb u daar juist de vraag gesteld, hoe dikwijls zou jij het Onze Vader al gebeden hebben? Een miljoenen keer, en we dat doen er zoveel. Wanneer wij het Onze Vader bidden, dan staan wij niet alleen. Op hetzelfde moment dat wij het Onze Vader bidden, wordt dat gebed gebeden in kloosters, in ziekenhuizen, in huiskamers, in gevangenissen, in kerken, overal in de wereld. Ook nu zijn er luisteraars die samen met u dat gebed kennen en beminnen. Wij vormen één familie van Gods kinderen. En dan vragen wij, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat dagelijks brood is meer als om boterhammen vragen, hè? En om esp en kaas. Dat dagelijks brood is meer dan voedsel. Voor een weduwe kan het dagelijks brood een bezoek zijn van een dochter of een zoon of van een buurvrouw. Voor een zieke kan het dagelijks brood een goede nacht zijn zonder pijn. Voor een eenzame mens kan het dagelijks brood een vriendelijk telefoontje van iemand zijn. Voor een gelovige luisteraar van Radio Maria kan het dagelijks woord, het dagelijks brood, de uitzendingen zijn. Een woord uit het evangelie dat plots het hart raakt en nieuwe moed geeft. Ik heb ooit zo'n keer een mooie zin gelezen, hè? God geeft vaak niet alles wat wij voor morgen wensen, maar geeft wel wat wij vandaag nodig hebben. En dan komen daar inderdaad onze Vader ook woorden die ik denk dat waarschijnlijk de moeilijkste zijn. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. In veel families zijn er wonden. Op hoeveel plaatsen is het niet meer na de erfenis van vader of moeder of tante of onkel dat een ene broer niet meer tegen de andere spreekt of dat broer en zus niet meer met elkaar spreken. Soms is er ook spanning tussen ouders en kinderen. Soms zijn er woorden gevallen die nooit vergeten lijken te worden. Ik denk dat er waarschijnlijk hier en langs de radio mensen zijn die zeggen, ja, het is bij ons ook zo. En dan zegt Jezus niet dat het gemakkelijk is, maar hij nodigt ons uit om de eerste stap te zetten. Soms begint vergeving met een eenvoudig gebed. Heer, ik kan het nog niet volledig, maar geef mij de wil om te vergeven. Dat gebed alleen, dat kan een wonder van genade in gang zetten. Het zijn zo enkele gedachten. En dat gebed, die je al duizenden keren of miljoenen keren gebeden hebt. Ik blijf altijd ook zeggen dat onze Vader is een revolutionair gebed. Dat klonk voor die mensen van die tijd revolutionair, dat je papa, vader tegen God mocht zeggen. En voor velen uit andere geloven klinkt dat ook nog altijd. Amai, mocht je papa tegen God zeggen? Want wij moeten zeggen, almachtige, verre God. Nee, voor ons is hij een papa. Ik denk waarschijnlijk dat dat het mooiste is aan dit evangelie. Dat Jezus zijn leerlingen leert bidden als kinderen. Niet als mensen die alles moeten verdienen. Niet als mensen die God moeten overtuigen om naar hen te luisteren. Kinderen. Wat doet een kind als het schrik heeft? Als het bang voor iets is? Het zoekt de hand van papa of mama. En wel, zo mogen wij ook vandaag de hand van onze hemelse Vader zoeken. Misschien terwijl dat je straks een afwas doet, misschien straks tijdens een wandeling nog vlug eer dat de hitte komt, misschien in de stilte van uw kamer, misschien voor een foto van uw overleden geliefde. Bid dan het Onze Vader langzaam, woord voor woord. Ja, frafval, hè? Onze Vader, dood, amen. Bid het Onze Vader langzaam, woord voor woord. Niet als een gewoonte, maar altijd als een ontmoeting. Want elke keer als wij zeggen, Onze Vader, herinnert God ons eraan dat wij nooit alleen zijn. Dat wij bemind worden. En dat er voor ons een plaats is bereid in het huis van de Vader. Amen.
0: We dragen deze heilige mis aan God op. Voor Albert Praat, ouders en overleden familie. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kapel zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Vertrouwen alles toe aan de zorgen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Met uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. God, gij voorziet in ons bestaan met vele gaven. Gij voedt en vernieuwt ons met de sacramenten. Wij vragen u dat het ons nooit mag ontbreken aan wat voor ziel en lichaam nodig is, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Door mens te worden heeft hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken. En door het lijden te aanvaarden heeft hij onze zonden uitgewist. De toegang tot het eeuwige leven heeft hij vrijgemaakt door uit de doden te verrijzen. Door naar u zijn Vader op te gaan, heeft hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. En daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen u werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zodat men na de maaltijd ook de kelk sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Luc onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Albert praat, overleden ouders en familie, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Marcus en Marcellianus en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. De Heer leerde in het evangelie van vandaag zijn leerlingen het Onze Vader bidden. Wij gaan nu ook samen dat gebed bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvolgend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gerecht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij.
1: Terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen wij ons verenigen in gebed met hen en bidden wij dit gebed tot geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Laat ons dan bidden naar de communie. Heer, wij hebben de heilige communie ontvangen, waardoor wij allen in u verenigd zijn. Wij vragen naar dit bijzonder teken van gemeenschap onder gelovigen ook de eenheid zal bewerken in heel uw kerk door Christus onze Heer. Dat gebed wat Jezus aan zijn leerlingen leerde, het onze Vader, bid dat altijd, niet afraffelend, maar traag, laat die woorden tot u doordringen. Een gebed van het kind met de Vader. De Heer zij met u. En zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede. Amen.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waarin u vanaf vandaag kan luisteren naar een nieuwe catechese-reeks in 3 delen, gebracht door priester Arthur Janssens, met als thema Voor God is alles mogelijk.
1: Mijn beste luisteraars, niet zo lang geleden werd ik getroffen door een vers uit het evangelie van Marcus. Ik had dat vers natuurlijk al 100 keren onder de ogen gehad. Maar plots kreeg het mijn volle aandacht, omdat het me raakte. Het was een uitspraak van Jezus tot zijn apostelen. Nadat hij hen had verrast door een kindje bij de hand te nemen en als voorbeeld te stellen van de manier waarop zij, maar ook dus wij, naar God moeten kijken en met hem dienen om te gaan, kwam er toch wel een jonge man naar Jezus toe. En geloof het of niet, hij zat met hetzelfde probleem als de leerlingen. Wat moet ik in godsnaam toch doen om het eeuwige leven te kunnen verwerven? Met andere woorden, hoe dien ik in mijn leven met God om te gaan? Wat voor een relatie dien ik met hem uit te bouwen? Het antwoord van Jezus moet de jonge man diep geraakt hebben en zelfs verbijsterd. Want wat lees ik in het evangelie? Ontdaan en ontsteld ging hij heen. En Marcus voegt daar laconiek aan toe. Hij was van huize uit een rijke jongeling. En hij bezat vele goederen. Maar alles voor Jezus achterlaten was voor hem een brug te ver. Zelfs de eigen apostelen van Jezus stonden er beteuterd en ontdaan bij. Wat durfde Jezus toch allemaal van een mens vragen? Dat gaat ons petje van ver te boven. En Simon Petrus voegde daar nog eens aan toe. Wie kan er dan nog een volgeling van Jezus zijn? Wie kan er dan nog gered worden en in de hemel geraken? Natuurlijk zag Jezus de ontsteltenis in hun ogen. Geamuseerd bleef hij hen zelfs een wijl aankijken. Maar hij zag zijn leerlingen toch zo graag. En daarom kon hij het niet over zijn hart krijgen hen in die onzekerheid te laten. En toen vertrouwde hij hun die geruststellende woorden toe die mij onlangs zo getroffen hadden. Ik vertaal ze voor jullie een beetje op mijn manier. Maar Petrus toch, je vraagt je af wie er dan nog in de hemel kan geraken, in het rijk van mijn vader. Gewoon omdat ik je vraag heilig te leven en voor mij alles op te geven. Ik zal het je zeggen, niemand. Niemand. Want dat ligt niet in de macht van de mensen, maar wel in de macht van God. En nu, mijn beste luisteraars, eindelijk komt het vers dat me zo trof. Want voor God is alles mogelijk. Of zoals ik het ook graag formuleer, voor God is in ons leven niets, maar dan ook niets onmogelijk. Integendeel, van God uit kan alles. Wat een citaat. Wat een riem steekt Jezus ons hier onder het hart. Ik ben er dan ook zeker van, wanneer je overtuigd bent dat God ons altijd bijspringt waar wij tekortschieten, dat zijn liefde voor ons altijd groter is dan onze grootste tekortkomingen, dan onze felste zonden. Waar in Gods naam moeten we dan angst voor hebben? Want voor God is niets, maar dan ook niets onmogelijk. Zelfs niet in dat leven van ons. En wanneer staat u ons dan nog het strafst bij? Telkens wij het weer eens niet zien zitten. Wat een kracht, wat een sterkte kan je niet uit deze woorden van Jezus putten. Natuurlijk leven wij als gelovigen in een tijd waarin ons geloof verschrikkelijk onder druk staat. Ja, zelfs onder de verdenking dat wij zo ouderwets en zo rechts zijn dat we het hedendaagse leven niet aankunnen. We kunnen zo gezegd niet meer mee. We zijn zonder boe of ba uit de wielen gereden. Dat wil men ons tenminste doen geloven. Maar als je het dan weer eens te veel wordt, weet en steek het goed in je hoofd. Voor God is niets onmogelijk. Vertel het maar, dat Jezus het zelf gezegd heeft. Onder zijn blik en onder zijn hoede mogen wij ons goed voelen en veilig. Geborgen zijn. Ik lees het zelfs in het Oude Testament, in Psalm 91, vers 4. Met zijn wieken zal hij u bedekken. Onder zijn vleugelen vind je rust en zekerheid. Een beveiligd schild, een rondas, is zijn trouw.

Waarom nu troffen uitgerekend die woorden van Jezus me zo diep? Namelijk dat wij onder Gods hoede alles aankunnen. Dat voor hem niets onmogelijk is. Wel, op zondag 3 september, jongstleden, werd Luc Terlinde tot bisschop gewijd door zijn voorganger, Jozef kardinaal de Kezel, om daarna aangesteld te worden tot aartsbisschop van ons bisdom, Mechelen, Brussel. Vroeger, toen ik lang geleden nog jong was, betekende dat tot prins van België te worden benoemd. Prins van België. Bekroond te worden met macht en met aanzien. Drager te zijn van het opperste gezag. Wat duidelijk weerspiegeld werd door zijn 25 meter lange sleep. Onvoorstelbaar was dat. Maar vandaag beseft onze nieuwe aartsbisschop dat hem een totaal andere opdracht wacht. Een zending die heel wat duidelijker door de woorden van Jezus wordt geïnspireerd en door zijn daden wordt geschraagd. Onze kerk immers, naar de wens en het voorbeeld van paus Franciscus, wil andere wegen bewandelen. Deze van de eenvoud. Deze van de nederigheid. En vooral deze van trouw aan het evangelie. Onze nieuwe aartsbisschop wil een geroepene zijn om meer dan ooit en midden in de wereld een teken te zijn en te worden van Gods liefde voor ieder van ons. En daarom willen zich laten leiden door de Heilige Geest, die ook vandaag nog altijd zo verrassend uit de hoek kan komen om ons die goddelijke energie te schenken die wij allemaal, en zeker hij in het bijzonder, zo broodnodig hebben. Maar tegelijkertijd bedacht ik zo bij mezelf: het is geen geschenk meer om in deze samenleving als bisschop en als herder zulk een verantwoordelijkheid te moeten opnemen en dragen. Er zal dus de hulp van de Heilige Geest meer dan ooit nodig hebben om met dienstkracht en onder de Bijbelse zekerheid: voor God is alles mogelijk, zich voldoende sterk en krachtig te weten. Zelfs in de moeilijke en vijandige tijden die onze kerk thans meemaakt. Gelukkig, onze bisschop staat er niet alleen voor. Hij weet zich immers omringd met een grote en krachtige schare aan voorbeelden. Onze nieuwe aartsbisschop noemt ze zelf: de heilige Franciscus, de heilige Charles de Foucault. En volgens mij gelukkig schuift hij nog
een ongelooflijke heilige naar voren. De heilige Pater Damiaan. Een heilige van bij ons. Uit Tremelo, Imde. Damiaan immers had een heel sterk karakter. Maar tegelijk ook een heel nederig hart. Een hart zonder het welk hij zich niet ontvankelijk genoeg had kunnen maken om zijn roeping vanwege Jezus zo letterlijk te kunnen opnemen. Hij zal alles en iedereen achterlaten om de herder te worden van de Melaatsen uit Molokai. Maar daarmee sprak hij ook zijn eigen doodsvonnis uit. Hij zei immers niet, ik en de Melaatsen. Hij zei, wij Melaatsen. Hij wist dat hij hun lot tot het einde toe zou delen. Daarop stelde de aartsbisschop aan ons de vraag: waar zal ons Molokai zijn? Waar zullen wij samen heen gaan om met heel ons leven, ondanks alles, toch te blijven getuigen van Jezus en van de meerwaarde van zijn evangelie? Maar dan stel ik toch jullie de vraag, durven wij dat nog wel? Durven wij op vraag van Jezus alles, alles achterlaten? Bij wat nadenken beseffen we nog al te goed. Dat is niet eenvoudig. Dat vraagt heel wat van ieder van ons. Weten jullie nog hoe Pater Damiaan in de televisie tot grootste Belg werd uitgeroepen? Net voor de bekendste wielrenner van ons land, Eddy Merckx. En weten jullie ook nog hoe Eddy Merckx daarop antwoordde, daarop reageerde? Hij zei: ik persoonlijk zou ten diepste beschaamd zijn geweest, rood tot achter mijn oren, moest Pater Damiaan na mij, achter mij zijn gekomen. Want voor mij is en blijft hij de held van Molokai. Een held om na te volgen.

En toch, goede vrienden, betekent Damiaan voor een gelovige zoveel meer. Het was vanuit zijn oprechte liefde voor Jezus dat hij zich geroepen voelde te doen wat niemand durfde. En dat was de kleinste, de armste, de meest uitgesloten mensen te gaan helpen en verzorgen in die vergeetput van Molokai. Daar was meer dan moed voor nodig. Alleen zijn onuitputtelijk vertrouwen en vooral zijn geloof in zijn Heer, dat met hem alles mogelijk is, deed hem die aardsmoeilijke stap zetten en volhouden. Damiaan is dan ook een heilige en een levensvoorbeeld avant la lettre. Alleen al door zijn letterlijke navolging van Jezus. Liefde schenken tot het uiterste toe. Op donderdag 21 september langstleden heeft de heilige Theresia van Lisieux bij wijze van spreken ook alles achtergelaten om hier bij Radio Maria te gast te zijn, om ons te steunen in onze dagelijkse strijd om trouw te blijven aan Jezus. Zij was niet aan haar proefstuk. Want jaren geleden, toen ze nog maar een meisje van 16 was, liet ze reeds alles achter. Vooral haar zeer beminde vader. Haar moeder was toen reeds overleden. Om zich ten volle te kunnen geven aan haar en onze Heer Jezus. Haar boodschap voor ons luidt dat wij altijd dienen te beseffen hoezeer Jezus verlangt en hoopt door ieder van ons zonder één uitzondering bemind te worden. Of misschien wat juister uitgedrukt, hoe Jezus verlangt ons te mogen beminnen. Maar staat onze Heer Jezus dan niet te dikwijls voor een gesloten deur? Durf ik mij afvragen. Want hij zelf zal die deur nooit of te nooit forceren. Hij heeft een te grote eerbied voor onze persoonlijke vrijheid. Al moet hij er voor leiden tot de dood toe. Dat zal vaak ook ons deel zijn. Maar de heilige Theresia leert ons hoe we in alle rust en eenvoud voor Jezus dienen te staan en met haar te bidden. Jezus, aanvaard mij in uw liefde. Zeker op momenten en dagen dat alles tegenzit. Laten we die woorden even tot ons doordringen met enkele verzen van Georges Chopinet, die hij in 1957 schreef in Brussel. Het is eigenlijk een korte bezinning.
Hij schreef: stel je de diepste en de stilste van alle tuinen voor. En helemaal achterin de tuin, de meest verborgene van alle rozen, die gebloeid zal hebben, zonder dat iemand het heeft geweten. Denk je dat die roos het aanschijn van de aarde heeft veranderd? En toch, ze heeft alles veranderd. Enkel en alleen maar omdat ze in de stilte van haar liefde heeft bijgedragen tot Gods plan met de rozen. Die levenshouding waar stilte en ontvankelijkheid van hart tot in recht komen, is de oase waarbinnen God alles kan doen, zelfs het onmogelijke. En dan ligt de weg open waar ons vertrouwen in de Heer kans krijgt om open te bloeien. Want op die weg ervaren wij dat Hij ons nooit in de steek laat. Dat zit niet in Hem. Die geruststelling doet spontaan ons bidden opborrelen, zowel in voor- als in tegenspoed. Jezus zelf immers heeft het allemaal moeten meemaken. Heeft Hij niet op het kruis gebeden met de woorden van Psalm 22? Mijn God, waarom toch hebt Ge mij verlaten? Waarom toch hebt Ge mij in de steek gelaten? Maar direct daarop volgden zijn woorden: maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus legde al zo zijn leven en zijn toekomst in de handen van zijn Vader. Het leert ons met schaam en schande dat Goede Vrijdag altijd voor Pasen komt. De verrijzenis is het sublieme levensmoment voor elke gelovige. Het maakt de godswoorden, die ons thans reeds een tijdje bezighouden, heel concreet. Ik herhaal ze nog maar eens. Voor God is niets onmogelijk in ons leven. Wat een schat aan levenskracht. Om dat te kunnen, om dat te durven geloven. Gelukkig staan wij daar niet alleen voor. Elke heilige gelooft dat. En bovendien haalde hij of zij er de nodige kracht uit om doorheen hun dagelijks doen en laten te tonen, heel concreet, dat met God alles mogelijk is. Op die manier wijzen de heiligen ons de weg hoe wij doorheen ons dagelijks leven dienen om te gaan met God. Het is dat gevoel van rustige zekerheid dat onze nieuwe aartsbisschop aan al zijn gelovigen wilde doorgeven. En vandaar zijn verwijzing naar de heiligen.
Zij laten ons doorheen hun leven heel concreet zien. Soms zelfs op een heldhaftige wijze. Hoe zij hun vertrouwen in de levende Heer hebben beleefd. Trouw tot in de dood toe.

En tot zover deze eerste catechese gebracht door priester Arthur Janssens met als thema Voor God is alles mogelijk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van onze radio, hartelijk welkom in de zoveelste uitzending van onze Rots in de Branding. Voor deze uitzending zullen we volledig verblijven in het land Mexico, maar dan in de eerste helft van de vorige eeuw. Het jaar 2026 wordt gemarkeerd door de 100ste verjaardag van het begin van de Cristero-oorlog in Mexico, ook vermeld als de Cristiada. In 1926 kwamen katholieke gelovigen in opstand tegen de totalitaire en ultraseculiere Mexicaanse regering die een absolute soevereiniteit over de gewetens opeiste. Deze oorlog duurde 3 jaar en eiste rond de 250.000 slachtoffers, zowel priesters als leken, onder wie kinderen, jongeren en ouderen. Een ware vervolging, een ware dictatuur. In november 2025 schreef de Mexicaanse bisschoppenconferentie een pastorale boodschap waarin zij spreken over dit eeuwfeest van de Cristero-resistentie. Daarin worden de gelovigen opgeroepen opdat dit eeuwfeest wel geen nostalgie zou zijn, maar vandaag een gewetensoproep. En alzo wordt de vraag gesteld: verdedigen wij het geloof nog met diezelfde radicaliteit? Hebben wij het heilige naar de privésfeer verdrongen? Deze martelaren, schrijven de bisschoppen, dagen ons uit tegen culturele aanpassing en vragen om een hernieuwde inzet voor de godsdienstvrijheid en de menselijke waardigheid. En alzo nodigde kardinaal Carlos Aguiar Retes in januari 2026 paus Leo XIV uit om Mexico te komen bezoeken. En hij verklaarde nadien dat de paus zijn belangstelling daarover heeft uitgesproken met onder meer de wens om te bidden bij Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Beste luisteraars, ik stel voor dieper in te gaan over deze Cristero-oorlog. Daar bestaat ook een film over, For Greater Glory, en daaruit stel ik voor enkele muziekstukjes te laten horen als korte tussenpozen.

We verblijven dus in Mexico eerste helft 20e eeuw. Daar vond dus vanaf 1926 de Cristero-oorlog plaats. Van 1926 tot 1929 kwamen tienduizenden Mexicanen in opstand om hun katholieke geloof te verdedigen. Maar eigenlijk moeten we al teruggaan 100 jaar eerder naar de onafhankelijkheid van Mexico in 1821. Reeds bij aanvang heerste er een toenemend conflict tussen de politieke leiders, zeer liberaal en vaak militant antireligieus, en de katholieke hiërarchie. Zo beschouwde president Benito Juárez het katholicisme als een achterhaalde kracht met te veel invloed in de samenleving, tevens door de binding met de Europese monarchistische machten, waaronder het pausdom. En deze spanningen uiten zich dan nog duidelijker tijdens de perioden genaamd La Reforma tussen 1854 en 1876 en dan ook de periode van de Mexicaanse Revolutie 1910-1917. Het was een voortdurende revolutie geleid door een partij van ambtenaren en officieren, veelal lid van vrijmetselaarsloges, marxisten, maar ook van gewelddadige mannen zonder enig geloof of wetten. Door de revolutionaire grondwet van 1917 werden vele maatschappelijke organisaties, en dan in het bijzonder katholieke vakbonden, illegaal verklaard en een hele reeks anti-religieuze maatregelen ingevoerd. De kerk verloor, zoals reeds vermeld, haar juridische erkenning met een verbod op katholieke scholen, de nationalisatie van de kerkelijke goederen, verbod op religieuze plechtigheden, eerst buiten een kerkgebouw, verbod op buitenlandse missionarissen, enzovoort. En het was dan onder president Plutarco Calles vanaf 1924 dat al deze maatregelen radicaal werden doorgevoerd en dit door het leger in handen van een revolutionaire elite, vandaar de Calles-wetten. Bijvoorbeeld, er werd zelfs in Mexico-stad een Mexicaanse nationale kerk opgericht met de bedoeling de band met Rome te doorbreken en het volk, zoals men het noemde, te ontfanatiseren om dit in hun ogen het katholieke fanatieke geloof uit te roeien. Een ware radicale terreur. Bijvoorbeeld, generaal Eulegio Ortiz liet ter plekke een van zijn soldaten executeren die tijdens het zwemmen werd betrapt met een medaille van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Een ander voorbeeld. Overal bestormden officieren te paard de heiligdommen binnen, schonden de heilige hosties, organiseerden er orgieën op het altaar, beklommen de kansel om te vloeken en te dansen met de heilige beelden. Zo gooide men geconsacreerde hosties als voer voor hun paarden. Ook is gekend hoe uit een kerkhof van zusters de skeletten werden uitgegraven, waarna voetbal werd gespeeld met de schedels. In sommige staten werd zelfs de geringste verwijzing naar God op openbare plaatsen bestraft met een boete van 10 pesos. Veel geld voor vele boeren. Men mocht zelfs de woorden adios of si Dios quiere, als God het wil, niet uitspreken.
In juni en juli 1926 volgden nog meer radicale maatregelen. Zo volgden arrestaties van religieuzen met 2 tot 6 jaar gevangenschap en of zeer zware boetes als men bijvoorbeeld in de school godsdienstlessen gaf of jongeren religieuze beloften liet afleggen of als men religieus herkenbare kleding droeg, enzovoort. Een zeer beslissend keerpunt van de Calais-vervolging werd de verplichte registratie van de priesters. Dit kwam overeen met het afleggen van een revolutionaire eed. En alle geestelijken werden met geweld opgeroepen om zich onder directe controle van de burgerlijke autoriteiten te plaatsen. Tot de kleinste plattelandspriester moest men zich bij het politiebureau melden en daar verklaringen tekenen om geen religieuze activiteiten meer te verrichten. En bij overtreding volgde een boete en of arrestatie, foltering en zelfs een vuurpeloton.

0: maar stilaan dook verzet op, uitgaande van katholieke leken. Zo werd in maart 1925 de Nationale Liga voor de verdediging van religieuze vrijheid opgericht. Maar ook katholieke jongeren reageerden met de oprichting van de Katholieke Jeugdvereniging van Mexico. De leden droegen een duidelijk, zichtbaar kenteken, welke verwees naar Christus Koning. Maar alles duidelijk in een poging om op vreedzame wijze de godsdienstvrijheid terug te krijgen. De organisaties verspreiden zich snel en wijd. Het Mexicaanse volk stond echt met de rug tegen de muur. En de katholieken organiseerden enorme boetedoeningen, vooral in mariale centra. Ook werden petities aan het congres gestuurd met het verzoek deze anti-katholieke wetten op te heffen. Maar de voorzitter van het congres liet in september 1926 weten dat hij niets had ontvangen. Er volgden straatdemonstraties, zoals het stappen naar de regeringspaleizen, met spandoeken en heiligenbeelden, zelfs onder de bescherming van het Heilig Sacrament, dat werd meegedragen. Een volgend protestmiddel was het organiseren van de economische boycott van de staat. Men verspreidde een lijst van alle winkels, trusts en diensten die in Mexico eigendom waren van de staat. En de boodschap was duidelijk: katholieke gezinnen gebruiken geen treinen, schepen of postkoetsen. Ze onthielden zich van theater, kermis of stierengevechten. Ze annuleerden alle bestellingen die niet strikt noodzakelijk waren voor het dagelijkse leven. Alleen de kleine voedselwinkels konden overleven te midden van het algemene faillissement van de staatsgeleide economie. Men poogde echt op vreedzame wijze te kunnen protesteren. Maar dit zou zo niet blijven, want vele bijeenkomsten en demonstraties werden onderdrukt door de mausergeweren en zware mitrailleurs van de federale troepen. De eerste martelaren vielen, waaronder ook veel vrouwen en kinderen, die in het wit gekleed en gewapend met de rozenkrans meeliepen. Vanaf de zomer van 1926 vloeide overal het christelijke bloed in Mexico. Voor het Mexicaanse episcopaat, die trouwens verdeeld was, was deze situatie niet zo eenvoudig. Het vaardigde op 31 juli een maatregel uit dat de opschorting inhield van alle openbare erediensten, zoals de Heilige Mis en andere sacramenten, in de openbare kerken en kapellen. De boodschap aan de staat was de volgende: u stelt onmogelijke voorwaarden voor de voortzetting van de openbare eredienst. Wel, dan viert de Mexicaanse kerk voortaan alleen nog in geheime privékapellen. En de plattelandsparochiepriesters werden bevolen naar de stad te gaan naar deze schuilplaatsen. De bedoeling van de bisschoppen was om toch zoveel mogelijk geweld en slachtoffers te vermijden. De meerderheid van de priesters gehoorzaamden hun bisschoppen en bleven in het geheim ten koste van hun leven pastoraal actief. Toch belangrijk te vermelden is de encycliek Iniquis Afflictisque, of Door onrecht en kwellingen getroffen, geschreven door paus Pius XI in november 1926. En de paus beschrijft daarin in detail de vervolging van de kerk en prees het passieve vreedzame verzet dat katholieken combineerden met actieve pogingen tot dialoog. En hij loofde de Mexicaanse geestelijkheid en gelovigen voor hun moed en trouw, soms zelfs tot het punt van marteling of de dood. En de paus had ook een bijzondere vermelding voor de moed van de katholieke jongeren. Hij schrijft:
1: sommige van deze jonge mannen en jongens hebben met vreugde de dood aanvaard, de rozenkrans in hun handen en de naam van Christus Koning op hun lippen. Ook jonge meisjes die gevangen werden genomen, werden crimineel mishandeld. En deze daden werden opzettelijk openbaar gemaakt om andere jonge vrouwen te intimideren en hen gemakkelijker te doen falen in hun plicht tegenover de kerk.

Een honderdtal priesters negeerden de instructies van het episcopaat om naar de stad te gaan en in het geheim hun pastorale zorgen te vervullen. Zij stelden hun leven beschikbaar aan de zijde van de Christero's, een echt leger van katholieken die zich stilaan begon te vormen. Deze oprichting had uiteraard te maken met de vele martelaren die ondertussen reeds waren gevallen onder de zeer bloederige repressie van de overheid, en dit ondanks alle vreedzame protesten die niets hadden uitgehaald. Een voorbeeld. Zo werden drie jonge mannen een hele nacht door soldaten gefolterd en op 25 juni tegen een muur van de kathedraal van Colima gefusilleerd, met de hele stad als getuige. Opvallend is ook dat de officieren hun gruweldaden fotografeerden om anderen af te schrikken. Of, zo bestaat de getuigenis en foto van drie jonge vrouwen van rond de 20 in zwarte sluiers, tevens tegen de muur van de kathedraal. En zij moesten een soort van erewacht houden aan een executieplaats, terwijl een man op een brancard er naartoe werd gebracht waar reeds twee doden in hun bloed lagen. Het waren hun broers. Daarna werden de jonge vrouwen één voor één in de kazernes van het leger wreed gefolterd. Deze drie jonge vrouwen behoorden tot de vrouwelijke tak van de Christero's, genaamd de Brigades van de Heilige Jeanne d'Arc, of ook genoemd de Brigadas Bonitas, of Mooie Brigades. We zien dus dat na de verklaring van het episcopaat vanaf de nazomer van 1926 er een leger zich begon te vormen. Het startte begin januari 1927 met boeren uit Centraal Mexico, de dichtst bevolkte regio in de staat Jalisco. Maar stilaan ontwikkelde het zich tot een echt gestructureerd en gecoördineerd leger met regionale leiders en militaire strategieën. Het werd een leger van een 50.000 strijders onder leiding van een beroemde generaal op rust, Enrique Velarde. Maar opvallend is dat deze man eerder een zwak gelovige was. Maar hij was een goede strateeg en toch overtuigd van de onrechtvaardigheden die er heersten. En met kogelbanden over de schouder, sombrero's stevig op het hoofd en hun wapens in de hand, stormden de katholieke rebellen vooruit terwijl ze riepen: Vivo Cristo Rey, leve Christus Koning. Tussen haakjes, het woord Christero zelf kwam uiteindelijk uit de mond van de federale soldaten. Maar voor deze katholieken werd het een eretitel. En zoals reeds vermeld, waren het niet alleen de mannen en jonge jongens die betrokken waren. Ook speelden vrouwen een actieve rol. Sommigen vochten als soldaten, maar velen waren eerder spionnen, verpleegsters, koks, of ze hielpen bij het verbergen van vervolgden enzovoort. En zo waren er 7 afdelingen verspreid over het land van deze brigades van de heilige Jeanne d'Arc.

In juli 1929, na 3 jaar conflict, waren er naar schatting tot 250.000 doden gevallen en een gelijk aantal Mexicanen waren gevlucht naar de Verenigde Staten. Uiteindelijk werd onder impuls van de Amerikaanse ambassadeur Dwight Morrow de Los Arreglos of regelingen opgesteld. Deze werden ondertekend door hemzelf, de Mexicaanse president Portes Gil, 2 bisschoppen en een gedelegeerde van het Vaticaan. De bisschoppen konden de meerderheid van de Cristero-officieren met hun eenheden overtuigen om hun wapens neer te leggen. Maar uiteindelijk had dit akkoord meer weg van een zwendel. Zo hadden de bisschoppen de heropening van de katholieke eredienst ondertekend, maar in overeenstemming met de geldende antireligieuze grondwet van 1917. Dus inclusief met de nog geldende verplichte registratie van de priesters. Na de ondertekening keerden wel 4.400 priesters uit de steden terug naar hun parochies. Maar 5 jaar later waren er slechts 300 die zich officieel hadden laten registreren. Alle anderen waren dan ook verplicht tot het verder heimelijk uitdelen van de sacramenten, met het risico van 1 van de 3 volgende sancties op te lopen, namelijk encierro, destierro of entierro. Dit betekent ofwel gevangenis of ballingschap of begraafplaats. Een ander droevig feit is dat de Cristero-strijders, ondanks de amnestie, tot in het jaar 1940 in grote getalen werden vervolgd en vermoord. Maar toch betekende deze Cristero-oorlog een keerpunt in de Mexicaanse geschiedenis voor wat betreft de relatie tussen de katholieke kerk en de staat. In de loop van de latere decennia zouden de repressieve wetten toch geleidelijk worden aangepast en plaatsmaken voor godsdienstvrijheid. Zo symboliseerde het eerste bezoek van Johannes Paulus II aan Mexico in 1979 toch hoe ver men al was gekomen. Maar ook duidde het hoeveel er nog moest gebeuren. Een bijzonder feit was de volgende. In die tijd was het nog steeds illegaal voor geestelijken om in het openbaar priesterkleding te dragen. En het is zelfs geweten dat de paus toen een boete kreeg. Maar de toenmalige president José Portillo betaalde deze in zijn plaats. Paus Johannes Paulus II bezocht het land een tweede maal in 1990. En uiteindelijk in 1992 werd de katholieke kerk dan toch officieel juridisch erkend en werden de betrekkingen tussen kerk en staat in het land hersteld.

Beste vrienden, u hoorde in grote lijnen wat er zich 100 jaar geleden heeft afgespeeld onder de vervolging van de katholieken in het vele decennia geteisterde Mexico, met heel in het bijzonder de periode 1926-1929, bekend onder de benaming de Cristero-oorlog of de Cristiada. Vele katholieken waren overtuigd dat ze na de vele vreedzame acties en mislukte onderhandelingen en vooral de voortdurende zeer bloedige repressie uiteindelijk het recht hadden de wapens op te nemen. En uiteraard, zoals in alle oorlogen, werden er aan beide kanten toch gruwelijke daden gepleegd. Maar toch is het geweten dat de Cristeros zich zoveel mogelijk aan christelijke principes hielden, zoals bijvoorbeeld het niet martelen van hun gevangenen alvorens een executie uit te voeren, wat dan wel zeer wreed gebeurde door de federale soldaten. Daarbij komt ook nog dat 100 priesters het leger vervoegden, maar het is wel geweten dat de meesten onder hen optraden als almoezeniers. En we weten ook dat de bisschoppen verdeeld waren, waarbij sommigen door de vingers keken. Maar we gaan daar niet dieper op in. Uiteraard is dit een zeer delicaat en gevoelig thema die we kennen onder het begrip rechtvaardige oorlog. De wet van de evangelische liefde betekent uiteraard niet dat men het recht niet heeft zich op een wettelijke manier te verdedigen tegen degene die het lichaam en de ziel willen uitmoorden. En dit begrip gaat terug naar de leer van de heilige Augustinus en Thomas van Aquino. We gaan dit wel niet volledig uitwerken, maar ik haal er toch 2 belangrijke punten uit. Voor eerst, het moet dus gaan om een duidelijke, ernstige en langdurige schending van de fundamentele rechten. En in het geval hier van Mexico was dit zeker heel duidelijk. Een tweede voorwaarde is dat de vreedzame middelen uitgeput zijn. En zo weten we dat de Mexicanen 3 jaar boetedoeningen verrichten, openbare processies met het heilig sacrament organiseerden, petities stuurden naar het congres en zelfs een economische boycott organiseerden van de regering, maar allemaal tevergeefs. We kunnen dus aannemen dat deze voorwaarden ergens vervuld waren. Trouwens, er bestaat ook nog een brief van Paus Pius XI, geschreven later in 1937 aan de Mexicaanse bisschoppen, waarin hij genuanceerd schrijft dat een gewapend verzet in extreme omstandigheden verdedigbaar kan zijn. In Mexico mobiliseerde zich dus een hele natie onder de vlaggen van God. Inderdaad, met mitrailleurs en kanonnen tegen een echte antichrist.

0: Beste vrienden, graag zou ik willen eindigen met enkele martelaren naar boven te halen die gevallen zijn in de jaren van terreur in Mexico. Onder hen bevinden zich een 40-tal die zalig werden verklaard en een 25 heiligen. We gaan ze hier wel niet allemaal doorlichten. Het valt wel op dat het mannelijke slachtoffers zijn. Maar het is omdat de vervolging hoofdzakelijk op hen was gericht. Uiteraard weten we speelden de vrouwen een zeer cruciale rol, maar dan eerder als het ware ondergronds. Maar er bestaan wel een aantal lopende dossiers. Een van de martelaren was de katholieke advocaat José Anacleto Flores. Hij was gehuwd en had twee kinderen. Dagelijks woonde hij de heilige mis bij en was betrokken bij talrijke liefdadigheidswerken. Zo leidde hij de pas opgerichte jeugdvereniging en steunde hij de Nationale Liga. Zo schreef hij pamfletten waarin bijvoorbeeld stond te lezen:
1: het land is een gevangenis voor de katholieke kerk. We maken ons geen zorgen over het verdedigen van onze materiële belangen, maar wel om onze geestelijke belangen. Die zullen we verdedigen, want die zijn noodzakelijk om ons eeuwig heil te verkrijgen.
0: Zo hield hij ook toespraken waarin hij katholieken aanmoedigde de cristeros te steunen met geld, voedsel, onderdak en kleding. Maar hij nam niet zelf de wapens op. Uiteindelijk werd hij opgepakt en wreed gemarteld met de bedoeling dat hij zijn vrienden zou verraden. Zo werd hij onder meer aan zijn duimen opgehangen, zijn schouder met een geweerkolf gebroken en de zolen van zijn voeten opengesneden. Op 1 april 1927, 32 jaar oud, werd hij door een vuurpeloton geëxecuteerd. En zijn laatste woorden waren: ik sterf, maar God sterft niet. Leve Christus Koning. Hij werd in 2005 zalig verklaard door paus Benedictus XVI, en hij wordt algemeen beschouwd, niet officieel uitgeroepen, als patroonheilige van de Mexicaanse leken. Een volgende zalige is de priester jezuïet Miguel Agustín Pro Juárez, geboren uit een groot mijnwerkersgezin. Wegens de vervolgingen volgde hij zijn opleiding in de Verenigde Staten, Spanje, Nicaragua en uiteindelijk in het jezuïtenhuis te Edingen, België, waar hij in 1925 priester werd gewijd. En over deze dag van zijn wijding schreef hij:
1: hoe kan ik u de zoete genade van de Heilige Geest uitleggen, die mijn arme mijnwerkersziel met zulke hemelse vreugde vervult? Ik kon mijn tranen niet bedwingen op de dag van mijn wijding. Na de ceremonie gaven de nieuwe priesters hun ouders hun eerste zegen. Ik ging naar mijn kamer, legde alle foto's van mijn familie op tafel en zegende ze vervolgens uit de grond van mijn hart.
0: Zijn eerste taak als priester was het werken onder de mijnwerkers van Charleroi in een socialistisch-communistisch milieu. Hij stond bekend om zijn liefdadigheid en ook om lange periodes in gebed door te brengen in de kapel. Pater Miguel kwam terug in Mexico op het moment dat de Cristero-oorlog was aangevat, en zo sloot hij zich aan bij een organisatie die materialen, waaronder ook wapens, leverde aan de Cristero's. In november 1927 vond er een mislukte moordaanslag plaats op de voormalige president Alvaro Obregón. Maar de auto van waaruit deze aanslag was gepleegd had in het verleden toebehoord aan Humberto, de broer van jezuïet Miguel. En beide broers werden samen met twee andere verdachten opgepakt en geëxecuteerd zonder enig proces. Nooit werden er bewijzen gevonden dat zij met die aanslag iets te maken hadden. Bij zijn executie weigerde de 36-jarige pater Miguel een blinddoek te dragen. In plaats daarvan spreidde hij zijn armen en nam alzo de houding aan van een kruis. En zijn laatste woorden waren: I viva Cristo Rey, leve Christus Koning. President Calles had de executie fotografisch laten vastleggen, hopend dat dit andere rebellen zou afschrikken. Maar in plaats daarvan werd de foto juist een inspiratiebron voor andere katholieken. In 1988 werd pater Miguel Agustín Pro Juárez door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Een volgende martelaar is pater Matteo Correa Magellanes. Hij werd priester gewijd in 1893 en was werkzaam in verschillende parochies. Zo kende hij goed de familie van pater Miguel, aan wie hij nog de eerste communie had gegeven en het doopsel aan diens broer Humberto. Ook hij werd gearresteerd in 1927 en opgesloten in een militair hoofdkwartier. Hij hoorde biecht van de gevangenen, die daarna geëxecuteerd werden. Maar eigenlijk werd hij daartoe verplicht door de bevelhebbende generaal, met de bedoeling opdat hij nadien zou bekendmaken wat er gebiecht werd. Toen de 60-jarige pater Matteo dit resoluut weigerde, werd ook hij gefusilleerd op een afgelegen plek. Het lichaam bleef daar 3 dagen lang onbegraven liggen. En vandaag worden zijn stoffelijke resten vereerd in de kathedraal van Zacatecas. Hij werd op 21 mei 2000 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Beste vrienden, we gaan eindigen met nog 1 bijzondere martelaar, de heilige José Sánchez del Río, heilig verklaard door paus Franciscus op 16 oktober 2016. Hij was slechts 14 jaar oud. Toen in 1926 de Cristero-oorlog uitbrak, sloten zijn broers zich aan bij het leger. Maar zijn moeder stond niet toe dat hij meedeed. Ook de verantwoordelijke bevelhebber Mendoza weigerde. Maar de jongen hield vol dat hij de kans wilde krijgen om zijn leven voor Jezus Christus te geven. Uiteindelijk gaf Mendoza toe en mocht de jonge José de vlaggendrager van de troepen worden. De Cristeros gaven hem trouwens de bijnaam Tarcisius, naar de vroeg christelijke heilige die de marteldood stierf omdat hij de Eucharistie tegen ontheiliging beschermde. Tijdens hevige gevechten op 25 januari 1928 werd het paard van generaal Luis Morfin gedood en gaf José zijn paard aan de man zodat hij kon vluchten. De jonge José zelf zocht dekking en schoot ter verdediging al zijn munitie op en werd uiteindelijk gevangen genomen. Onder doodsbedreigingen bevalen de soldaten hem zijn geloof in Christus af te zweren, wat hij telkens ten volle weigerde. Om zijn vastberadenheid te breken, moest hij zelfs toekijken hoe een andere Cristero werd opgehangen. Maar de jonge José bemoedigde de man aan door hem toe te roepen dat ze elkaar na de dood spoedig weer in de hemel zouden ontmoeten. In de gevangenis bad José dagelijks de rozenkrans. Zijn vader poogde nog losgeld bijeen te brengen om hem te redden, maar slaagde er niet op tijd in. De soldaten werden zo geërgerd over de vastberadenheid van de jongen dat er wrede folteringen volgden. Daarop sneden ze in de zolen van zijn voeten en dwongen ze hem door de stad naar de begraafplaats te lopen. Onderweg riep hij herhaaldelijk, huilend en biddend: leve Christus Koning, leve de maagd van Guadalupe. Ook verwonden ze hem regelmatig met een machete, totdat hij uit verschillende wonden bloedde. José huilde en kreunde van de pijn, maar hij gaf niet toe. Af en toe hielden ze hem tegen en zeiden: als je roept,
dood aan Christus koning, zullen we je leven sparen. Maar telkens herhaalde José, ik zal nooit toegeven. Viva Cristo Rey! Toen ze bij de begraafplaats aankwamen, gaf de commandant het bevel José neer te steken en schoot hij enkele schoten door zijn hoofd. Het lichaam van de jongen werd in een kleine graf gegooid. Het was 23:30 op vrijdagavond 10 februari 1928. Zijn lichaam rust vandaag in de parochiekerk van de apostel Jacobus in Sahuayo naast de doopvont waar hij was gedoopt en waar hij tot kort voor zijn marteldood gevangen had gezeten. Op 16 oktober 2016 volgde dan zijn heiligverklaring door paus Franciscus.

0: Beste vrienden, vergeten we nooit wat paus Johannes Paulus II ooit schreef, dat de 20e eeuw een eeuw van martelaren was. Maar ook vandaag de dag heerst in vele landen een christenvervolging, zowel fysisch, maar ook verborgen, zoals paus Franciscus het ooit omschreef als een verfijnde vervolging. En dan mogen we ook denken, ook hier in ons Westen. Maar het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk, schreef kerkvader Tertullianus. Nemen we dagelijks de vervolgde kerk op in onze gebeden. En we gaan eruit met een emotionele brief die de jonge martelaar José Sánchez del Río aan zijn moeder schreef vanuit de gevangenis. Een getuigenis van zijn bereidheid om de wil van God te vervullen aan wie hij zich had toegewijd.
1: Lieve mama, ik ben vandaag in de strijd gevangen genomen. Ik denk dat ik op dit moment zal sterven, maar dat maakt niet uit, mama. Leg je neer bij Gods wil. Maak je geen zorgen over mijn dood, want dat is wat mij het meest kwelt. Zeg in plaats daarvan tegen mijn broers en zussen dat ze het voorbeeld moeten volgen dat hun jongste broer hen heeft nagelaten. Wees moedig en zend mij de zegen samen met die van vader. Groet iedereen voor de laatste keer en ontvang het hart van je zoon die zoveel van je houdt en die je zo graag had willen zien voordat hij stierf.
2: Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey!

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag gaan we ook naar het boek Genesis. We lezen hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 8. Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep en zei: "Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn Heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen, was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis." Ze zeiden: "Doe dat, heel graag." Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: "Neem gauw 3 schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van." Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun wrongel en melk en het kalf dat hij had laten toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

Het verhaal dat we vandaag hebben gelezen in het boek Genesis gaat over een maaltijd. Het is de derde maaltijd die besproken wordt in de Heilige Schrift. De eerste maaltijd was deze in hoofdstuk 3 van het boek Genesis, versen 1 tot en met 7, over de zondeval, wanneer Adam en Eva van de vrucht eten van de verboden boom, die boom van de kennis van goed en kwaad. En deze maaltijd zorgde voor een vervloeking. De tweede maaltijd, die we tegenkomen in de Heilige Schrift, is in het hoofdstuk 14. Dat is de maaltijd die Abraham zal ontvangen van Melchizedek, een maaltijd van brood en wijn. En vandaag zien we een derde maaltijd verschijnen in de Heilige Schrift. De eerste was er een die leidde tot vervloeking. De tweede, die van Melchizedek en Abraham, leidde tot zegening. En nu deze derde maaltijd wordt aangeboden aan drie mannen, drie figuren. Of beter nog, drie personen. De eerste vers die we lazen was de volgende. Eens verscheen de Heer aan Abraham. En toen Abraham opkeek, zag hij drie mannen. God verschijnt dus onder de gedaante van drie mannen. Reeds een verwijzing naar de drie-eenheid. Nog onbegrijpelijk natuurlijk, maar Abraham herkent God reeds. Abraham zal zelfs spreken in enkelvoud. U Heer, zal ik u eten aanbieden? En zij antwoorden, ja, doe dat graag. God komt in vereniging met Abraham. Abraham ontvangt God in zijn eenheid en in zijn drievuldigheid. Want de waarheid van de drievuldigheid is niet gekomen met de komst van Jezus. De waarheid bestaat voor de eeuwigheid. Zonder begin, zonder einde. God in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals Jezus het ons heeft geopenbaard en hetgeen dat Abraham reeds heeft gezien. Dit moet ons doen denken aan Jezus die in het evangelie ooit aan de fariseeën zal zeggen dat Abraham die dag van Jezus heeft verlangd en reeds heeft voorzien. Misschien verwees Jezus wel naar deze passage, waarbij Abraham God zal zien en ontvangen zoals hij is. Vader, Zoon en Heilige Geest onder de gedaante van drie mannen. En die drie mannen zullen eten. Eten wat Abraham hen aanbiedt. We hebben reeds gezegd dat de eerste maaltijd in de Heilige Schrift een vervloeking werd, omdat men greep wat niet mocht. Men ontving het eten, het voedsel niet van God. De tweede maaltijd van Abraham, gekregen door Melchizedek, was er een die zorgde voor een zegening. Want Abraham ontving wat van God kwam. Hij ontving wat Melchizedek als hoge priester van de Allerhoogste hem aanbood. Abraham in het geloof ontvangt. En dat zorgt voor een zegening. En als men daarop verder gaat, dan komt men tot een vereniging met God zelf. Wederom is dit een verband met de Eucharistie. Hoe Jezus, Christus, tot ons komt in zijn lichaam, in zijn bloed, om zich te verenigen met ons, de mens. Hij, mens en God. De ware God die neerdaalt midden onder de mensen, om zich te verenigen met de gehele mensheid. En al diegenen die hem met geloof ontvangen, zoals Abraham hier, wel, die zullen in eenheid leven. En hoe wordt die eenheid met God hier in het verhaal omschreven? Wel, Abraham blijft bij God onder de boom. Want zo lazen we dat in vers 8. Hij zette hun dat alles voor, en terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Een onmiddellijke verwijzing naar de tuin van Eden, naar het aardsparadijs,
waarbij er vele bomen groeiden en vruchten gaven die Adam en Eva mochten eten, behalve ene. Wat doet Abraham? Abraham blijft wel bij God. Niet zoals Adam en Eva, die gaan vluchten voor God en die zich dan naakt zullen voelen. Nee, Abraham blijft onder de boom bij die drie mannen, als symbool voor God in dit verhaal. Abraham heeft geloof, Abraham heeft vertrouwen, Abraham blijft bij God. En dit is natuurlijk een voorbode van de Eucharistie. De Eucharistie, als men die met geloof benadert, ontvangt men het voedsel van God als een waarlijk ontvangen van de gave Gods. En als men dat voedsel ontvangt, dan zal men leven. Dat wil zeggen, dan zal men bij God zijn voor de eeuwigheid. Men zal bij God blijven, zoals de gelovige Abraham het deed, reeds nog voor Jezus volledig de openbaring kwam brengen van God als drievuldigheid, als een God van liefde. Een liefde die de mens volledig terug bij God wil brengen, ondanks de zonde van de mens, die gedragen is geweest op het hout van het kruis, als het boom, als de boom van het leven, zoals deze reeds stond in het aardsparadijs. Voor ons vandaag dus een mooi verhaal en een inspiratie die ons moet helpen om innig te leven in eenheid met God, om God niet te willen verlaten, maar integendeel, om van God alles te willen ontvangen. Een gelovige houding zoals Abraham moet ook de onze worden. Een houding van ontvangen van God, van vertrouwen op God, opdat we gesterkt worden voor onze verdere reis met God. Want dat is het laatste. Dat is hetgeen dat Abraham zal zeggen aan God. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis. En die verdere reis van God is voor de gehele mensheid. En wij kunnen en moeten die kracht ook ontvangen om met God te reizen, om hem niet alleen te laten, omdat wij weten dat hij ons niet alleen laat. En zo hebben we vandaag gelezen hoofdstuk 18 in het boek Genesis, versen 1 tot en met 8. En we lezen deze passage nogmaals. Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre. Toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep en zei: Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen, was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis. Ze zeiden: Doe dat heel graag. Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: Neem gauw 3 schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van. Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun wrongel en melk en het kalf dat hij had laten toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 12:00 en bidden u samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn donderdag in de 11e week door het jaar. En u kan met ons mee het middaggebed bidden uit het getijdenboek. En de hymne vindt u op bladzijde 758. De hymne op bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen op bladzijde 1062. De psalmen 1062. Gevolgd door de korte schriftlezing op bladzijde 1065. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Van wankelmoedigen heb ik een afkeer. Mijn hart gaat uit naar uw bed. Gij zijt mijn schild en beschermer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Gaat weg van mij, gij die verkeerd doet. Ik volg het gebod van mijn God. Neem mij dan aan, Heer, naar uw belofte. Beschaam mijn vertrouwen niet. Als gij mij bijstaat, blijf ik behouden. En zal ik steeds letten op wat gij beschikt. Wie van uw beschikkingen afwijkt, veracht gij. Omdat zijn bedoeling oneerlijk is, als afval zijn u alle zondaars der aarde. Daarom bemin ik wat gij verordent. Ontzag voor u doet mijn leden beven. Voor uw bepalingen ben ik beducht. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Help ons, God van ons heil, vergeef ons onze zonden. God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen, ze hebben uw heilige tempel ontwijd. Hen maakten uw stad tot een puinhoop. Uw dienaren hebben zij omgebracht, hun lijken liggen als aas voor de vogels. De wilde dieren eten hun vlees. Als water vloeide hun bloed van de muren. En niemand was er die hen begroef. We wekken de spotlust van onze buren. Die rondom ons wonen, smalen op ons. Hoe lang nog, Heer, blijft gij eeuwig verbolgen? En laat gij uw gramschap branden als vuur? Laat ons niet boeten voor vroegere zonden, kom in barmhartigheid ons tegemoet. Want machteloos zijn wij geworden. Ach, help ons, God van ons heil, om uw naam, bevrijd ons, vergeef ons onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu hun God? Laat voor onze ogen de heidenen voelen. Hoe gij het bloed van uw dienaren wreekt. Tot u stijg je op het gekerm der geboeiden. Bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd. Wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde, Wij zullen u prijzen in eeuwigheid. Uw lof van geslacht tot geslacht bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Help ons, God van ons heil, vergeef ons onze zonden. God van de heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde. Die troont op de cherubs, verschijn met luister. Voor Ephraim, Benjamin en Manasse. Werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan. God, richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. Heer God der heerscharen, hoe lang nog torent gij tegen uw biddend volk? Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood, gedrenkt met een vloed van tranen. Buurvolken twisten om ons bezit. En vijanden lachen ons uit. God van de heerscharen, richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. Je hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, volken verdreven om hem te planten. Je hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit. De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders. Hij strekte zijn ranken uit tot de zee. Tot de rivier zijn loten. Waarom hebt gij zijn omheining verwoest? Zodat wie langskomt kan plukken. De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af. God van de heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt. Ze hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen. Laat uw hand op uw gunsteling rusten. Op het kind dat gij grootgebracht hebt. Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan zullen wij u prijzen. Heer God der heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God van de heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Wij lezen uit het boek Deuteronomium. Is er soms een andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij hem aanroepen? Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan, door Christus onze Heer. Amen. loven wij de Heer. Wij danken God.

Radio Maria. Beste luisteraars, we gaan nu samen met 5 luisteraars van Radio Maria de rozenkrans bidden voor hun en voor jullie intenties. En die doen we elke maandag en donderdagmiddag, samen met jullie. Nu, indien jullie ook een tientje willen meebidden, wel aarzel dan niet ons te contacteren via e-mail en dan mailt u naar info@radiomaria.be. Ik herhaal, info@radiomaria.be of gewoon telefonisch en dan belt u naar het nummer 016 41 47 47. Ik herhaal 016 41 47 47. Wij bidden u en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

En we overwegen het eerste tintje van de blijde mysteries. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Nu zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren,

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Gelooid zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

En we overwegen het tweede tientje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen...

0: wat daar vanwege de Heer gezegd is. Wij bidden met een luisteraarster uit Bornem. We bidden voor de overleden echtgenoot. Ook voor haar genezing. En uit dankbaarheid voor een mooie bedevaart gehad te hebben naar Medjugorje.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot hen: "Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David." We bidden met een luisteraarster uit Londerzeel en we bidden voor zegen en genade over de kinderen en de kleinkinderen. En in het bijzonder voor Peter, die nu zaterdag jarig is.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

En we overwegen en bidden het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. En Simeon zei tot haar, tot Maria, uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. We bidden voor de intenties van een luisteraarster uit Kortrijk. We bidden voor haar kinderen en kleinkinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: we overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt weer gevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt je toch naar mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? We bidden met een luisteraarster uit Antwerpen. En we bidden voor de zielen van het vage vuur. En voor vrede, vrede in de harten van de mensen, vrede in de wereld.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: Beste luisteraars, wij hebben u samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Heilige Moeder Gods.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Uw muzikaal oor wordt vandaag verwend met een vogelengezang, geïnspireerd op de lente uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi. Vervolgens hoort u het driedelige pianoconcerto nummer 2 van Sergei Rachmaninov, een serenade uit Haydn's strijkkwartet, een air uit de derde orkestsuite van Bach, om dan te besluiten met een zomerse F minor pocket en Summertime van George Gershwin. We maken de overgang van de lente naar de zomer en dit met Canto dei Gluccelli naar het vioolconcerto in Mi groot, opus 8, nummer 1, werk 269, de vier seizoenen en hier de lente van Antonio Vivaldi. Gearrangeerd voor barokensemble door Bo Wiggert en Martin Ripper met enkele vogels als echte solisten. Lauten Company, onder leiding van Wolfgang Katschner, brengen u deze originele leuke uitvoering ten gehore. Weet u, beste luisteraars, Beethoven en zijn vriend Schindler stopten tijdens een wandeling bij een kabbelend beekje en Beethoven zei: "Hoor je de zang van de merel en de koekoek? Hier heb ik 20 jaar geleden mijn pastorale ontworpen. De vogels speelden en zongen in de takken. Ze hebben samen met mij gecomponeerd." Componisten uit alle eeuwen en streken lieten zich door vogelzang inspireren. Ze observeerden, luisterden en lieten het in hun muziek weer klinken. 40 verschillende vogels klinken in 160 composities van meer dan 60 toondichters. Van Händel tot Vivaldi en Prokofjev, van Respighi tot Ravel, ja tot André Rieu klinken vogelimitaties of zelfs echte vogelgeluiden in de muziek door. In dit arrangement van de lente uit de vier seizoenen van Vivaldi maakt u op originele, humorrijke wijze kennis met de lentegeluiden in de muziek.

na dit leuke muziekje van Vivaldi. Beste luisteraars, voor liefhebbers van romantische pianomuziek ligt nu de originele versie klaar van het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff. U gebruikt door Kent Nagano en het Rachmaninoff International Orchestra onder leiding van Mikhail Pletnev. En de delen zijn deel 1 moderato, dus matig gespeeld, deel 2 adagio sostenuto, welk betekent rustig en ondersteunend, en deel 3 allegro scherzando, dus een schertsend snel gespeeld. Kenmerkend zijn de hoogromantische stijl. De rechterhand vertolkt de melodie, terwijl de linkerhand gebroken akkoorden laat opborrelen. Sterke en veel herhaalde melodienoten worden rijk harmonisch ondersteund. De pianist een zeer solistische rol, het orkest kleurt vooral. De melodiestijl kleurt oosters, soms zigeunerachtig. Een melancholie klinkt vooral door in seconden. Dat is het muzikale interval tussen twee opeenvolgende noten in een toonladder. Zowel in piano als orkest. Overwegend donkerkleurend in lagen, piano, klarinet, horen en orkestklanken. Veel pedaalgebruik en mineur tonaliteit vallen op. Romantische nostalgie vloeit hier uit de pen van Sergei Rachmaninoff, een der laatsten van de grote romantici. En deze Rus leefde dan ook van het jaar 1873 tot 1943. Nu uw aandacht voor het eerste deel, het moderato uit zijn tweede pianoconcerto.

U beluistert nu verder in dit tweede pianoconcerto in Do of C-klein, opus 18 van de Russe Sergei Rachmaninov, het middendeel, deel 2, Adagio Sostenuto, rustig en ondersteunend. Een subtiele, transparante beweging. De toondichter creëert hier een golf van emotie, klankrijk en weelderig. Poëtische versmelting van klavierklanken met orkestklanken, bijna als in kamermuziek, zijn indrukwekkend. Het Adagio Sostenuto heeft zelfs een plaats versierd in de popcultuur. Ik herkende bijvoorbeeld onmiddellijk het All By Myself van Eric Carmen uit de USA. En er is ook een toonsverandering of modulatie van de hoofdtoon, het droevige Do klein of C, naar Mi majeur, de blije toon van Mi groot. Het is een uitermate romantische deel dat de luisteraar blijft boeien tot de laatste noot. Dit concerto is veel gespeeld in de concertzaal, maar ook op muziektoernooien. Rachmaninov liet zich nooit meeslepen door moderniserende trends. Het gezegde van Rachmaninov: ik componeer muziek omdat ik uiting moet geven aan mijn gevoelens, past uitermate bij die tweede lange middendeel, vol poëzie, met mooie soli voor fluit, klarinet, piano en orkest in één lange verlangende melodie, door pianoakkoordjes omsponnen. Later omspannen orkestklanken de melodie van de piano.

Met het snelle Allegro scherzando besluit Rachmaninoff zijn tweede pianoconcerto in Do klein. Deel 3, schertsend snel, opent met een modulatie van Mi groot terug naar Do klein. Hierin leidt de piano met versieringen naar een onrustig eerste thema. Hobo en altviolen introduceren vervolgens de melodie, die uiteindelijk bekend zal worden als Full Moon and Empty Arms, opgenomen door Frank Sinatra en Sarah Vaughan en vele anderen. De melodie komt tot bloei met spanning en verwachting, tot het eerste thema terugkeert als basis voor een stormachtige ontwikkeling. Het slot is een kaleidoscopisch spel van licht en donker, in een natuurlijke stroom van muziek. Voor het laatst graag uw aandacht voor Kent Nagano en het Rachmaninoff International Orchestra met Mikhail Pletnev. In het laatste snelle derde deel, het Allegro scherzando, uit het tweede pianoconcerto in C of Do klein, opus 18 van Sergei Rachmaninoff, een werk uit 1901, met als trefwoorden Russisch, romantisch en rijk aan klankkleuren. Geniet van deze prachtige virtuose uitvoering.

Mooie pianomuziek was dit van Sergei Rachmaninoff in zijn tweede pianoconcerto. De Budapest Strings zitten nu klaar om van Franz Joseph Haydn de Serenade deel 2 Andante Cantabile uit het strijkkwartet in Fa groot te spelen, uit dit opus 3, nummer 5. Het is een der bekendste melodieën uit de klassieke muziek. Dit Andante Cantabile, gaande en zangerig, in een zangerige zachte sfeer valt op door de eenvoudige, elegante hoofdmelodie in de eerste viool. Een rustig pizzicato-begeleiding als een avondserenade in een warm klassieke balans en intimiteit. De muziek heeft iets menselijks, maar ook iets contemplatiefs. Dit strijkkwartet doet het goed bij avondconcerten, bij huwelijken en momenten van rustige bezinning in een pastorale sfeer, voor bijvoorbeeld een zachte juniavond, heel bijzonder passend rond Sint-Jan de Doper, een kerkfeest dat traditioneel met licht en zomer verbonden is.

De Air uit de derde orkestsuite in Re groot, Bachwerkenverzeichnis 1068 van Johann Sebastian Bach, is een barokwerk dat al meermaals werd gecoverd in verschillende muziekstijlen. De suite bestaat al vanaf 1730. Maar in 1871 bewerkte August Wilhelmus deze Air voor G-string, voor de solsnaar, tweede deel uit Bach's orkestsuite, voor het naar de C of Do groot te transponeren, zodat de partij van de eerste viool volledig op de laagste snaar, de G of solsnaar, kan worden gespeeld, wat het stuk zijn populaire naam gaf. Dit arrangement benadrukt romantiek, dynamische ingetogenheid, een contrast met Bach's barokke zetting, maar werd een succes na uitvoeringen tijdens de promenadeconcerten, de Proms in Londen. Sopraanzangeres Wendy Kokkelkoren en de Die Maestro en de European Pop Orchestra onder leiding van Guido Dieteren brengen een verfrissende versie hiervan. Zij is hier de vocaliste. Kokkelkoren studeerde aan het Maastrichts Conservatorium. Ze zong in de kerk en op podia en onder meer Maria in Bernsteins West Side Story. Guido Dieteren was onder de indruk van haar zangtalent en Wendy werd de vaste soliste van The Maestro en de European Pop Orchestra. De vonk sloeg over en beiden huwden en hebben nu twee dochters. Guido Dieteren is violist, orkestleider en componist en met zijn orkest en Wendy Kokkelkoren bewijst hij dat pop en klassiek goed samengaan. Bekende melodieën worden in een nieuw jasje gestoken en zijn pop meets classic zorgt ook in deze air van Bach voor een muzikale totaalbeleving vol romantiek, ontroering, passie en energie. Oordeelt u zelf maar.

Beste luisteraars van Radio Maria, met F in Minor Pocket uit Black Coffee by the Lake brengen we u een beetje aangename verstrooiingsmuziek. Donkere baritonsax, diepe contrabas, geen zang, geen afleiding, wel wat percussie en piano, zo is dit gewoon jazz met een stevige baslijn die de ruimte op de juiste manier vult. Het is een ideaal moment voor een late avondontspanning. Even je hoofd leegmaken. Dat rustige moment voordat de wereld weer op gang komt. Nog een kleine bedenking hierbij. Toch mooi hoe een Belgische uitvinding, de saxofoon van Adolf Sax, via de jazz in de USA wereldberoemd werd. Geniet er gewoon van.

Beste luisteraars van Radio Maria, met de muzikale zomer bij u nu binnen te laten komen, sluiten wij deze klassiekuur af met Summertime van George Gershwin uit de musical Porgy and Bess, waarin nu de typische gekleurde jazzstem van Ella Fitzgerald herkent en naast de trompetklank van Louis Armstrong ook zijn typische stem herkent. Solistisch en ook in een mooi duo. Een magisch muziekhistorisch moment uit de nog klassieke jazzperiode met de mooie hoornaankondiging en zachte symfonische ondersteuning. George Gershwin schreef deze musical in 1935 als een folk-opera, waaruit Summertime de topper is. En met Summertime breekt de muzikale zomer aan. Graag tot wederhoren, beste luisteraars, in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We staan vandaag stil bij een interview die we hebben gehad tijdens de Mariathon met priester Carlo, onze eigen programmadirecteur. Hij vertelde in dat interview over wat de wereldfamilie eigenlijk is. Hij is sinds kort in het bestuur van de wereldfamilie van Radio Maria. Wat houdt dat in? Wie zijn al die leden van het bestuur? Wel, dat heeft hij ons allemaal verteld. En vandaag luisteren we samen terug naar een fragment uit dat interview. Wie is de wereldfamilie? Wat is de wereldfamilie? En wie zit er allemaal in het bestuur? En wat zijn de specifieke taken van onze eigen priester Carlo?
1: Wel, we zijn met 12 personen in het bestuur van die wereldfamilie van Radio Maria. En die 12 personen zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van alle continenten. Radio Maria is aanwezig op alle continenten, is aanwezig in o zoveel landen. En we hebben in de eerste plaats een voorzitter. En de voorzitter, Vittorio Vicardi, is een Italiaan en hij is voorzitter van die wereldfamilie van Radio Maria. En dat doet hij nu al verschillende jaren. Hij is eigenlijk de opvolger van de stichter van de wereldfamilie van Radio Maria. En dat was Emanuele Ferrario, die gestorven is in 2020. Vittorio Vicardi is dus de huidige president, de voorzitter. Hij is ook en tevens de voorzitter van de organisatie Radio Maria Italia. Dus hij heeft eigenlijk een dubbele taak. In de eerste plaats is hij de voorzitter dus van die moederradio, Radio Maria in Italië, en dan ook van alle organisaties van de wereld, de wereldfamilie. Dan hebben we een vicevoorzitter of voorzitster. Zij is Alicia Del Cid en komt uit Guatemala. En verschillende van ons zullen haar wel al eens hebben ontmoet of gehoord via de radio, voornamelijk in het programma De Wereld van Radio Maria. En naast deze twee personen, de voorzitter en vicevoorzitter, zijn er nog 10 leden in het bestuur. En dat bestuur komt verschillende keren per jaar samen, heel soms ook gewoon via videoconferencing, maar ook soms echt fysiek in Erba, de hoofdzetel van Radio Maria. En vanwaar komen de leden? In de eerste plaats uit Italië, en dat is Pater Livio. Pater Livio uit Italië, natuurlijk de stichter van Radio Maria Italië, en die dan samen met Emanuele Ferrario de wereldorganisatie heeft opgericht. Dan gaan we naar het noorden van Amerika en hebben we Carlo Di Maggio. Hij is de voorzitter van Radio Maria in de Verenigde Staten en is lid van de wereldfamilie. Dus we hebben dan eigenlijk vertegenwoordigd de Verenigde Staten. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria Mexico. Dan hebben we de voorzitter van Radio Maria in Duitsland, en dat is Radio Horeb. We hebben ook de voorzitter van Spanje, van Radio Maria in Spanje. Dan hebben we de priester van Radio Maria Congo. En dan hebben we de voorzitter van Radio Maria Tanzania, voor het continent van Afrika. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria India. En we hebben de voorzitter van Radio Maria Nazareth, of eigenlijk de Radio Maria die in Israël aanwezig is. En dan hebben we ook mezelf als programmadirecteur van Radio Maria in ons land, België, maar ook sinds dit jaar de programmadirecteur van Radio Maria in Franstalig Zwitserland. U ziet vertegenwoordiging dus van Amerika door Mexico en de Verenigde Staten. Vertegenwoordiging van Europa door België, Duitsland, Spanje en Italië. En vertegenwoordiging van Afrika door Congo en Tanzania. En vertegenwoordiging van Azië en daarbij ook Oceanië gerekend door de landen India en het Midden-Oosten, Israël.
0: En dan gaan we het zo dadelijk ook hebben over uw werk in Zwitserland voor het Franstalig deel, want het is vanuit de wereldfamilie van Radio Maria dat u natuurlijk naar daar bent gestuurd.
1: Dat klopt eigenlijk. Het is ook binnen dit bestuur dat ik zelf wat fungeer als vertegenwoordiger voor alle Radio Maria's in Europa en dan voornamelijk voor het editoriale deel. Vermits pater Livio, eigenlijk ook omdat hij een zekere leeftijd heeft, niet meer zo goed naar de andere Radio Maria's kan gaan, is die vertegenwoordiging ook aan mezelf gegeven. Hiervoor heb ik eerst en vooral de taak om ook Radio Maria in Franstalig Zwitserland te doen. En ondertussen zijn er ook al uitnodigingen gekomen van andere Radio Maria's in Europa om die te gaan bezoeken, om daar zelfs retraites te gaan preken voor bijvoorbeeld enkele vrijwilligers die in die landen aanwezig zijn. Zo is er een retraite gepland in september in Kroatië voor alle vrijwilligers van Radio Maria Kroatië. En daar zal ik naartoe gaan om die retraite in een weekend te preken.
0: En we gaan het natuurlijk ook nog hebben over Radio Maria in Zwitserland, de Franstalige kant, Radio Maria Suisse Romande. En daar, Prinses Carlo, bent u sinds september ook directeur. Hoe zit het met Radio Maria in Zwitserland en waarom bent u daar eigenlijk ook nog programmadirecteur?
1: Ja, eigenlijk gaat het daar heel goed. In het begin was het wel wat moeilijk, want Radio Maria Zwitserland had eigenlijk een interne crisis. Het ging daar niet zo vlot. Ook financieel waren er eigenlijk wel wat problemen, omdat ze niet onafhankelijk waren. En dus hebben ze gevraagd aan mezelf om daar eigenlijk een structuur te brengen. Dat wil wel zeggen dat de wereldfamilie ergens erkent dat er wel een structuur aanwezig is in Radio Maria België. En dat klopt, we zijn vrij goed gestructureerd wat programmatie betreft, wat inhoud betreft ook en wat team betreft. Het team dat hier werkt, alle medewerkers, vaste medewerkers, vrijwilligers, zijn goed georganiseerd. En dat wordt gevraagd om dat over te brengen in Zwitserland, het Franstalige, die dan eigenlijk een beetje in problemen was. Ook financieel, zoals ik zei, en daarom is het ook tijdens deze Mariathon een project van de wereldfamilie van Radio Maria om daar toch te investeren. Velen van ons zullen misschien denken, maar Zwitserland toch wel meestal gekend als een wat rijker land, en dat klopt eigenlijk wel. Maar natuurlijk, om daar echt van start te gaan, en we noemen dat een start of een herstart, omdat er wat problemen waren, is het goed om daar in de eerste plaats echt vertrouwen te creëren bij de mensen en bij de luisteraars. Om die groep van luisteraars ook echt te vergroten. En daarom is het belangrijk om daar nu te investeren, omdat we ervan overtuigd zijn ook dat die investering zal opbrengen en ook voor die organisatie van de wereldwijde Radio Maria's. We zijn ervan overtuigd dat uit Europa heel veel steun gaat komen en al komt voor die projecten in Azië en Afrika. Maar als we ook investeren

0: Dat is eigenlijk het probleem bij sommige radio's. We zien dat vooral in West-Europa, denk ik. Zwitserland nu ook. Portugal heeft ook enkele problemen samen met Engeland om net te geraken aan een 0-0-operatie, zoals wij dat zeggen.
1: Het klopt, hè. Het zijn de dagelijkse kosten en tegelijkertijd ook wel een beetje technisch. Hè. Er is wel heel wat technisch materiaal die vernieuwd moet worden. We denken gewoon aan de computers, mengpanelen eventueel, echt het audiosysteem. Wetende dat Zwitserland sowieso ook een duur land is. Dus de kosten liggen daar soms hoger, zeker wat personeel betreft. Dus die dagelijkse kost is sowieso hoger. En tegelijkertijd komt er daar ook bovenop dat we wel heel wat moeten vernieuwen van het materiaal aanwezig in de studio's.
0: Ja, want kwaliteit is natuurlijk zeer belangrijk, beste luisteraar. Als je alleen maar gekraak hoort en dat soort dingen, dan is het ook niet
1: zeker
0: speciale...
1: in onze landen, dat klopt, hè. De kwaliteit, de luisteraars verwachten dat. Laten we gewoon even een kort voorbeeld geven. Vorige week was er een luisteraar die een mail stuurde met een opmerking dat er misschien wat slechtere kwaliteit was op een bepaald moment. We hebben dan kunnen uitzoeken dat dat probleem misschien bij die persoon even lag, omdat het radiootje niet meer zo goed werkt en zo verder. Maar wij merken wel heel veel bij luisteraars dat de kwaliteit van groot belang is. En u hebt alvast groot gelijk, beste luisteraar. Wij waken erover om zo goed mogelijk de kwaliteit te bevorderen van het radiomaken, om de duidelijke boodschap van het evangelie ook effectief technologisch op een duidelijke manier bij u te brengen. Dus u hebt groot gelijk. En als er ooit een keer een probleem is, dan moet u dat zeker aan ons doorgeven, zodat wij voor een oplossing kunnen zoeken. Maar het klopt, hè. In alle landen, zeker in Europa, wordt de kwaliteit wel degelijk gewaardeerd. En daar moeten wij voor zorgen. En daarvoor is er een investering in goed materiaal, eigenlijk het beste materiaal nodig.
0: En u voelt het misschien zelf, beste luisteraars, als u bijvoorbeeld 10 jaar geleden een telefoon had gekocht, wel, dan is die ondertussen al heel verouderd, want dat is nu eenmaal zo met al dat technisch materiaal. Ik denk, Perse Carlo, als ik zeg, ja, de computers die we bijvoorbeeld hebben in Portugal, die zijn eigenlijk al 10 jaar oud, ja... Voor audioprogramma's, voor radio te maken, begint dat al gevaarlijk worden. Dan kan het wel eens uitvallen en niet meer opstarten.
1: Ja, en hetgeen u zegt is geen fantasie, maar het is werkelijkheid. Die computers bestaan ook soms al 10 jaar. En dat vertraagt met een software, met een programma, die toch gevorderd is op een goede manier om beter kwaliteit van radio te geven. Maar als dat allemaal draait op oude computers, vertraagd dus, ja, dan komen er vaak grote problemen. En dat was het geval ook in Zwitserland. En daar moet nog veel gebeuren.
0: En u hoorde een fragment, beste luisteraars, uit een interview met priester Carlo over zijn werk binnen het bestuur van Radio Maria en voor Radio Maria Zwitserland, Radio Maria Suisse Romande in het bijzonder. We gaan er even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk zijn we bij u terug met nieuws uit de wereld van Radio Maria.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We brengen, zoals beloofd, nog wat nieuws vanuit de wereld van Radio Maria. En we gaan over naar Radio Maria Nigeria. Nieuws van begin juni. Het was een belangrijke dag voor Radio Maria Nigeria en voor de grote Radio Maria-familie wereldwijd. Aangezien de voorzitter van de wereldfamilie, Vittorio Vicardi, een officieel bezoek bracht aan het hoofdkantoor van Radio Maria Nigeria. Daarmee werd de band versterkt tussen de internationale structuur van de vereniging en haar Nigeriaanse afdeling, een van de meest dynamische en veelbelovende op het Afrikaans continent. Bij zijn aankomst werd de voorzitter Vittorio Vicardi hartelijk verwelkomd door de voorzitter van Radio Maria Nigeria, Raphaël Jude, de directeur van het station, pater Sylvanus Amé, evenals door personeelsleden, medewerkers en de vele vrijwilligers die dagelijks de missie van de radio in het land ondersteunen. De ontmoeting vond plaats in een sfeer van broederlijkheid en gedeelde doelstelling en bood de gelegenheid om de ontwikkeling van Radio Maria op het Afrikaans continent te bespreken. U moet weten, beste luisteraars, Afrika is een van de continenten waar Radio Maria blijft groeien, zowel wat betreft het aantal luisteraars als door de opening van nieuwe frequenties en zendcentra. Tijdens een interview, dat werd afgenomen in het kader van het bezoek, benadrukte voorzitter Vittorio Vicardi dat Radio Maria vandaag de dag een fundamenteel instrument is voor evangelisatie, christelijke vorming en de bevordering voor vrede. De voorzitter van de wereldfamilie sprak zijn waardering uit voor de vooruitgang die Radio Maria in Nigeria heeft geboekt en benadrukte daarbij het enthousiasme van de lokale gemeenschappen en de genereuze inzet van de vrijwilligers. De uitbreiding van Radio Maria in Afrika blijft een bron van grote hoop voor onze gehele wereldfamilie, zei Vittorio Vicardi. Door middel van gebed, de verkondiging van het evangelie en christelijke getuigenis streven wij ernaar bij te dragen aan de opbouw van een rechtvaardigere en meer verzoenende samenleving, waarbij wij een boodschap van vrede brengen in een wereld die wordt gekenmerkt door zoveel spanningen en conflicten. Het bezoek werd afgesloten met een moment van gebed en dankzegging, waarbij de toekomst van de radio in Nigeria en over de hele wereld werd toevertrouwd aan de Heilige Maagd Maria. Het zal door de gemeenschap van Radio Maria Nigeria worden herinnerd als een gelegenheid die extra aanmoediging bood om het werk van de evangelisatie met enthousiasme voor te zetten via uitzendingen en nieuwe digitale platforms. En we gaan verder met ons kort nieuws vanuit de wereld van Radio Maria, beste luisteraars. En we gaan naar Radio Maria in Paraguay. Eind mei kregen we het volgende bericht binnen. Op 16 en 17 mei vond een intense Mariaanse viering plaats. Een speciale viering voor Onze Lieve Vrouw tijdens de Expo Maria op Plaza Libertad in Mariano Roque Alonso, in het departement in het centrum van Paraguay. Het evenement trok een groot aantal gelovige gezinnen, vrijwilligers en kerkelijke bewegingen aan, die samenkwamen om momenten van gebed, verbondenheid en gemeenschap te delen onder de bescherming van de Maagd Maria. En onder de vele deelnemers bevonden zich ook zoveel kleine getuigen van Radio Maria. Vele vrijwilligers die met toewijding en een geest van dienstbaarheid dagelijks de missie van de katholieke radio ondersteunen. Met enthousiasme en een voortdurende aanwezigheid
gaven zij mee vorm aan het evenement door de evangeliserende missie van Radio Maria uit te dragen en de deelnemers bewust te maken van het belang om de radio op een concrete manier te ondersteunen. En tijdens de vele live-uitzendingen werden talrijke getuigenissen en geloofservaringen gedeeld door leden van het Legioen van Maria en andere kerkelijke bewegingen die aan het evenement deelnamen. Hun verhalen onderstreepten hoe Radio Maria voor veel mensen een bron van hoop, geestelijke steun en nabijheid blijft te midden van de dagelijkse uitdagingen. Het initiatief bood tevens de gelegenheid om luisteraars en pelgrims aan te moedigen bij te dragen aan de Mariathon, de grote solidariteitscampagne die de activiteiten van Radio Maria wereldwijd ondersteunt en de oprichting mogelijk maakt van nieuwe radiostations in landen waar Radio Maria nog niet aanwezig is. En de Mariathon is ook heel die maand mei verder gezet en heeft heel de gemeenschappen betrokken en luisteraars ook in een weg van vrijgevigheid en verbondenheid. En geïnspireerd door de geest die deze missie bezielt, blijft Radio Maria Paraguay iedereen eraan herinneren dat liefde de sleutel tot de overwinning is. Een geslaagde meimaand voor Radio Maria in Paraguay. Een geslaagde meimaand voor zoveel Radio Maria's wereldwijd. En dan moeten we het zeker vast nog hebben, beste luisteraars van Radio Maria, over Radio Maria in Spanje. Zoals u weet, beste luisteraars, zijn er zoveel luisteraars die dankzij Radio Maria eigenlijk verbonden zijn rechtstreeks met het bezoek van Paus Leo in Spanje. En via Radio Maria dus kunnen ze alles volgen. Live-uitzendingen, eucharistievieringen, samenkomsten, toespraken, alles kunnen ze volgen. En wij lezen op de Facebookpagina en natuurlijk ook op de website van Radio Maria Spanje vele intenties, vele boodschappen, vele dankbare luisteraars die zo blij zijn dat Paus Leo op bezoek is in hun land. En we luisteren, beste luisteraars, naar een kort geluidsfragment. En wat u gaat horen zijn zeer gelukkige Spaanse zusters met affiches en al op weg om de paus te gaan ontmoeten.

0: En u hoorde, beste luisteraars, een 20-30-tal, als ik het zo goed kan zien, zusters die al dansend onderweg zijn naar het stadion Bernabeu. Want daar ging paus Leo de Eucharistieviering vieren. Een bijzonder moment voor de katholieke kerk in Spanje, beste luisteraars, voor onze broeders en zusters, collega's, luisteraars van Radio Maria. We gaan ze in de komende dagen zeker nog opbellen en jullie doorgeven, beste luisteraars, wat dat hen doet om de paus te ontvangen. Op verschillende sociale media, waaronder Facebook, deelt Radio Maria verschillende interviews, deelmomenten, gebedsmomenten. En ik stel voor dat we even luisteren naar een kort interview met een Franciscaanse broeder, broeder Pablo. En hij is een Argentijnse Franciscaan conventueel die in Astorga woont. En hij vertelt aan de luisteraars van Radio Maria Spanje hoe hij het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje beleeft. Luister even mee.
1: Bien, buenos días, soy Fray Pablo, Franciscano conventual. Estoy aquí por la visita del Papa. Estoy viviendo en Astorga en este momento y he venido exclusivamente para poder acompañar esta maravillosa visita del Papa en España. Yo soy argentino, pero bueno, también con esta expectativa de que en noviembre nos visitará nuestro país también. Así que en todos estos días en que he acompañado un poco desde la vigilia, ayer en la misa, y bueno, yo hoy aquí junto a la Fundación de la Iglesia Necesitada, que estaban esperando la llegada a la Anunciatura del Papa, siempre con mucha alegría, por supuesto.
0: En broeder Pablo vertelt hoe blij hij is voor deze prachtig bezoek van paus Leo aan Spanje, zelf uit Argentinië. En hij hoopt dat paus Leo ook op bezoek gaat komen in Zuid-Amerika, in Argentinië. Maar hij is zo dankbaar dat de paus tot in Spanje komt, dat hij al veel mooie dingen heeft gezegd en dat hij zeer dankbaar is. En zo, beste luisteraars, als u zelf nog wat beelden wil zien, aarzel niet om te kijken op de sociale media van Radio Maria España, Radio Maria Spanje. En natuurlijk blijf luisteren naar Radio Maria, want in onze uitzendingen van Radio Vaticaan komen daar ook zeker op terug. En in de komende weken ook samen met de programmadirecteur van Radio Maria Spanje, maar ook de voorzitter van een van de grootste radio's in Europa. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om te luisteren naar wat muziek. Zo dadelijk bidden we samen het Angelus. Vandaag zullen we dat doen samen met Radio Maria Italië. En dan zullen we nog een land trekken, een Radio Maria, waar we deze week voor zullen bidden. Blijf dus zeker luisteren. Zo dadelijk na de muziek zijn we terug.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Zoals gewoonlijk gaan we nog speciaal de komende week bidden voor een andere Radio Maria. En daarvoor gaan we nu de Heilige Geest kort aanroepen en een kaartje trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, de komende week gaan wij zeer speciaal bidden voor onze collega's en de luisteraars van Radio Maria in Brazilië. De hoofdstad van Brazilië, van de Federale Republiek van Brazilië, is Brasilia, met natuurlijk als grootste stad São Paulo. Er wonen zo'n 213.421.037 inwoners in Brazilië, waaronder 83,6% christenen. En van die 83% vermoedt men 56% katholieken. Een zeer gelovig land, een zeer katholiek land, beste luisteraars. En we gaan de komende week dus zeer speciaal bidden, beste luisteraars, voor Radio Maria in Brazilië. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Wereld van Radio Maria.

Hallo dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur dat onze Heer Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. De heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed, hopend dat u ook een volgende keer om 3 uur afstemt op Radio Maria, om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze uitzending van Elke Dag Telt. We hebben weer heel wat moois op ons programma voor jullie vandaag, beste luisteraars. Broeder René Stokman leest ons vandaag voor uit zijn editoriaal uit het tijdschrift Emmaüs. Zijn editoriaal van de editie voor de maanden mei en juni over de heilige maagd Maria. Verder gaan wij een interview houden met mevrouw Janneke Verduin, die ons komt vertellen over een evenement dat wordt georganiseerd deze zaterdag, waarbij de vertaling in Vlaamse gebarentaal van het eerste hoofdstuk van Genesis wordt voorgesteld. Daarover zo dadelijk meer in ons interview met mevrouw Janneke Verduin. En dan gaan we ook nog luisteren naar een oproep van priester Carlo. Hij gaat ons wat uitleg komen geven over nieuwe programma's die wij kunnen verwachten vanaf september op onze radio. En dan doet hij ook een oproep. Maar zoals altijd gaan wij eerst luisteren naar muziek. Dit is Je suis dans la joie van Glorious.

0: Beste luisteraars, een tijdje geleden mochten wij broeder René Stokman opbellen in Rwanda om wat uitleg te krijgen over het tijdschrift Emmaüs dat de Broeders van Liefde uitgeven. Een tijdschrift bedoeld voor iedereen die graag diepgang krijgt rond geloofthema's, maar op een toegankelijke manier. U heeft dus zeker geen gespecialiseerde kennis nodig om de tijdschrift te kunnen lezen. Maar het biedt u wel de kans om uw geloof te verdiepen. En broeder René Stokman gaat ons voorlezen uit zijn editoriaal van het nummer voor mei en juni dit jaar. Het nummer dat toegewijd was aan de heilige maagd Maria.
1: Indien ik nog tijd had, maar het is aan u om te kijken natuurlijk. Had ik hier bij mij het editoriaal liggen van het Maria-nummer. En dat gaat dus specifiek over het document over Maria, Mater Populi Fidelis. Dus ik zal het rustig voorlezen. Hè. Reeds enige tijd werd uitgekeken naar het document dat door het dicasterie van de geloofsleer zou worden gepubliceerd en waar duidelijkheid zou komen rond een aantal titels die men terecht of eerder onterecht aan Maria toeschrijft. Door sommigen werd gehoopt dat met de nieuwe paus Maria nu ook officieel de titel van medeverlosseres zou ontvangen, wat eventueel tot een nieuw dogma zou kunnen leiden. Maar reeds in de eerste bladzijde van het document werd duidelijk dat daar zeker niet zou worden op ingegaan, sterk beklemtonend dat Jezus de enige verlosser en middelaar is. Daarmee werd ook de vraag gesteld of de titel Maria Middelares wel zo gepast was en of men daarmee de uniciteit van het verlossingsgebeuren en het middelaarschap van Jezus niet in het gedrang bracht. Daarmee werd eigenlijk een domper gezet op wat sommigen hadden gehoopt en eigenlijk scheen daarom een eerder donker licht doorheen het hele document, ondanks de vele positieve elementen die er over Maria werden aangebracht. Eerder dan een samenvatting te geven van het document willen we er enige punten uit oplichten en met een kleine commentaar voorzien. Het grondig doornemen van het document geeft ons wel de gelegenheid om een duidelijker beeld te krijgen van de plaats van Maria in het verlossingsgebeuren. En dit vanuit Bijbels hoogpunt. Maria wordt er geprezen als de meest perfecte uitdrukking van de actie van Christus, die onze humaniteit grondig vernieuwt en omvormt. En in haar kwam Gods genade volledig aanwezig. Zij werd daarmee de eerste verloste. En dit door haar zoon, waarvan ze de moeder werd. Maar onmiddellijk wordt erbij de vraag gesteld wat daarmee de unieke medewerking is die Maria heeft verleend op het vlak van de verlossing en hoe we deze onder woorden kunnen brengen en met een gepaste eretitel voorzien. Niemand zal ontkennen dat Maria in het ganse verlossingsgebeuren een unieke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt. Maria's rol werd reeds in het Oude Testament als een belofte aangebracht en vond haar vervulling in het Nieuwe Testament. Dat Maria's rol niet was uitgespeeld bij de geboorte van Christus, getuigt het feit dat Maria zelf op het kruis zijn moeder aan zijn geliefde leerling schonk en wederkerig zijn leerling uitnodigde zijn moeder bij zich op te nemen. Maria wordt door Jezus niet moeder, maar vrouw genoemd, verwijzend naar de woorden uit Genesis en tegelijkertijd om de universaliteit van haar moederschap te duiden. Maria is de meest constante aanwezige in het ganse verlossingsgebeuren. Vanaf de ontvangenis tot het moment dat de Heilige Geest over haar en de apostelen werd gezonden en daarmee de kerk werd geboren. Ze wordt terecht door de engel als de gezegende onder de vrouwen genoemd en door Elisabeth als de moeder van haar Heer. Doorheen de kerkgeschiedenis werd deze bijzondere plaats van Maria bij dogma bevestigd. Door haar de titels van Moeder van God, van degene die onbevlekt werd ontvangen, en in haar moederschap maagd bleef te verleden. Vrij laat kwam daarbij het dogma van haar opname in de hemel. Dit werd zowel in de liturgie als in de iconografie tot uiting gebracht, waardoor de rijkdom van de mariale devotie steeds meer gestalte en kleur kreeg. Maar tegelijk werd reeds vroeg aangegeven dat de devotie tot Maria niet naast deze van Christus mag worden gesteld, maar in tegendeel steeds naar Christus moet verwijzen. Zij is de moeder Gods, Theodokos, de maagdelijke moeder die ons haar zoon Jezus Christus aanbiedt. Maria brengt Jezus tot ons en brengt ons tot Jezus. Met deze korte en gevatte uitdrukking wordt eigenlijk op een zeer klare wijze de juiste plaats van Maria aangegeven. Maria is helemaal gericht op het christologische en is nooit haar eigen eindpunt. Met het dogma van de onbevlekte ontvangenis werd aangegeven hoe Maria de eerste begunstigde is van het werk van de verlossing van haar zoon en daarmee het meest treffende voorbeeld is van de uitwerking van de Heilige Geest in de mens. Daarom wordt ze ook door de engel vol van genade genoemd. Maar deze volheid van genade, uitgedrukt in haar onbevlekte ontvangenis, is een gave van haar zoon, waardoor ze haar moederschap van God op een volmaakte wijze kon waarmaken. Met als gevolg dat we de medewerking in het werk van de verlossing door Maria als een trinitair gebeuren moeten beschouwen, waarbij zowel de Vader, de Zoon als de Heilige Geest betrokken zijn en ook actief zijn. Maria, kunnen we zeggen, is hier als het ware het instrument van de verlossing. Doorheen de tijden heeft Maria veel titels ontvangen. En we moeten Madre Tania van Loreto bidden om als het ware overweldigd te worden door de veelheid van eigenschappen die hier aan Maria worden toegeschreven. Vele van deze titels ontstonden vanuit de volkse vroomheid. Verschillende wortelden in een gedegen theologische grond. Anderen ontstonden door woorden die Maria uitsprak bij verschijningen. En nog andere vonden hun oorsprong in Bijbelse beelden. In het document wordt nu vooral grondig stilgestaan bij twee titels die men aan Maria geeft. Deze van medeverlosseres en deze van middelares. De titel medeverlosseres werd reeds lang in bepaalde teksten gebruikt. En ook bepaalde pausen gaven tijdens hun catechese deze titel aan Maria. Meest recentelijk was het paus Johannes Paulus II die deze titel herhaaldelijk aanhaalde. Men verwees hier naar de rol die Maria vervulde doorheen haar moederschap, waarbij ze de menswording van God mogelijk maakte en haar aanwezigheid onder het kruis, waarmee ze als het ware meeleed met en in de verlossende daad van haar zoon. Zou het dan niet logisch klinken dat men haar terecht de titel van medeverlosseres zou geven?
0: Beste luisteraars, wij onderbreken kort broeder René Stokman, die voorleest uit het editoriaal van het tijdschrift Emmaüs, het nummer voor de maanden mei en juni over de heilige maagd Maria. Wij luisteren naar muziek en daarna kan u broeder René Stokman verder horen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Elke Dag Telt. U kan broeder René Stokman horen, die wij opgebeld hebben in Rwanda, om ons wat toelichting te geven bij het tijdschrift Emmaüs. Een tijdschrift dat graag op een toegankelijke manier aan de gewone leek diepgang wil bieden. En broeder René Stokman leest ons voor uit zijn editoriaal bij de editie voor de maanden mei en juni over de heilige maagd Maria. En het gaat momenteel over haar titel als medeverlosser.
1: Het Tweede Vaticaans Concilie heeft geweigerd deze titel te geven om zowel dogmatische, pastorale en ecumenische redenen. Velen beweren dat vooral de laatste reden de doorslag heeft gegeven. Want met het behoud van de juiste verhouding tussen Maria en haar zoon Jezus zou deze titel niets afdoen van de uniciteit van de verlossingsdaad van Jezus Christus. Maar de devotie tot Maria en de plaats die men haar geeft in het verlossingsgebeuren is een gevoelig punt bij de ecumenische gesprekken, vooral bij protestantse hoek. Tevens verwijst men naar de toenmalige prefect van de congregatie van de geloofsleer, kardinaal Ratzinger, die in 1996 uitdrukkelijk deze titel afwees, verwijzend naar het gevaar dat men daarmee de unieke rol van Christus in het verlossingsgebeuren zou kunnen verduisteren. Hij herhaalde dit bezwaar ook later toen hij paus was. Christus' rol in de verlossing was perfect en had volgens hem geen behoefte aan enige aanvulling. Daarom zou de titel van medeverlosseres alleen maar verwarring

Maria als middelares. Het was in 1921 dat de toenmalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kardinaal Mercier, een petitie opstelde gericht aan paus Benedictus XV, met de vraag de titel van Maria Middelares als een dogma aan de hele wereld af te kondigen. Deze vraag werd niet positief beantwoord, ook al ontving Maria onder deze titel een eigen feest. Verder theologisch onderzoek werd opgedragen en ook hier kwam men tot hetzelfde besluit dat de titel van Maria Middelares verwarring kan zaaien tegenover het feit dat er slechts één middelaar is tussen God en de mens, en dat is Jezus Christus. Er wordt niet ontkend dat Maria inderdaad een bemiddelende rol kan en ook effectief speelt tussen haar zoon en de mensen. Maar dit is dan een middelaarschap dat gelinkt is aan haar moederschap. En zo blijft ook in eeuwigheid, ze blijft ook in eeuwigheid de moeder van God, de moeder van Jezus, en de woorden die tot haar werden gericht op het kruis blijft ze ernstig nemen en ze zal dan ook als een moeder ten beste voor ons spreken bij haar zoon. In plaats van de officiële titel middelares wordt dan ook aangespoord eerder te spreken over samenwerking tussen Maria en haar zoon. De voorspraak die we aan haar vragen om bij haar zoon onze zorgen en vragen over te brengen. Het concilie sprak dan ook uitdrukkelijk over de moederlijke voorspraak die we van Maria mogen verwachten. Tegelijk werd ze bij ditzelfde concilie uitgeroepen als de moeder van de kerk, door haar aanwezigheid bij het neerdalen van de Heilige Geest over haar en de apostelen. En daarom is het spreken van Maria's moederschap in een ruimere context zeker passend. Ze is de moeder van alle leerlingen en zelfs van alle mensen, en dit op uitdrukkelijke vraag en aanwijzing van Jezus zelf. Ze deelt in het middelaarschap tussen Jezus en de Vader, en dat op een heel persoonlijke en unieke wijze als moeder van Jezus, maar blijft toch steeds ondergeschikt aan de middelaarschap tussen Jezus en de Vader als dusdanig. Maria handelt met, in en voor de kerk en leert de kerk ook om ook de moeder te zijn van alle gelovigen. Vanuit ons geloof dat er een rechtstreekse band blijft bestaan tussen hemel en aarde en dat de heiligen in de hemel dan ook kunnen aangeroepen worden, geldt dit op de eerste plaats voor Maria, die als de eerste en belangrijkste heilige mag worden aanschouwd en ook aanroepen. Het is in de kerk dat Maria haar unieke rol in het verlossingswerk van Christus blijft vervullen, en dat als een moeder die echt bezorgd is voor haar kinderen. Een andere titel die even ter sprake komt in het document is Maria als moeder van genade. Ook hier wordt uitdrukkelijk gesteld dat het nooit kan gaan om genade die door Maria wordt verleend, maar uitsluitend om Gods genade die op voorspraak van Maria wordt verkregen. Door haar moederlijke aanwezigheid en kommer bereidt ze ons voor om ontvankelijk te worden voor Gods genade, omdat juist in en met Gods genade de volheid van de verlossing kan worden bekomen. Maria is vol van genade. En het is met een volheid van Gods genade. Maar het is met een volheid van Gods genade. Ook al is zij als enige vol van genade en wordt ze daarmee volledig geschikt om de moeder van God te worden, zij blijft net zoals ons een geadopteerd kind van de Vader. Of zoals Dante het uitdrukte, zij is de dochter van haar zoon. Maria als middelares, als medeverlosseres, als moeder van genade. Wij worden niet verboden om deze titels in ons gebed aan te wenden en er ook inspiratie in te vinden. Maar bij ieder van deze titels dienen we steeds te waken dat Maria er geen finale rol in toegemeten krijgt, maar steeds verwijzend en totaal gelinkt aan haar zoon, die de enige middelaar is bij de Vader, de enige verlosser van de mensheid en door wie de genade van de Vader over de mens wordt uitgestrooid. De vraag kan nu gesteld worden, heeft het document nu meer duidelijkheid gebracht? Sommigen vinden van wel, maar vinden het te uitgebreid om eigenlijk het essentiële dat we zojuist

0: formuleerden te verwoorden. Anderen vinden het een eerder negatief document, geschreven vanuit de klaarblijkelijke vrees dat sommigen door hun mariale devotie Maria op een hogere voetstuk willen plaatsen dan Jezus zelf. Een bekommernis die natuurlijk stamt uit vroegere tijden, waar juist wellicht de wellicht overtrokken plaats van Maria tegenover Jezus een van de breekpunten werd bij de reformatie. Nog anderen missen de positieve noot die zowel aanwezig was bij de vorige als de huidige paus om een gezonde devotie tot Maria te ontwikkelen en daartoe ook goede handtrekkingen aanboden en een belangrijke plaats gaven en nog steeds geven in hun catechese. Het feit dat paus Leo nog maar pas gekozen onmiddellijk naar het heiligdom van Genazano trok om er te bidden bij de icoon van Maria del Buon Consiglio, om daarna deze beeltenis een belangrijke plaats te geven bij de liturgische viering op het Sint-Pietersplein, vinden velen tekenend en tegelijk aanmoedigend om een belangrijke plaats te geven aan een gezonde mariale devotie. Het document haalt dus heel veel positieve punten rond Maria aan, maar deze verdrinken wat onder een te grote bekommernis die sommigen dan ook volledig onterecht vinden en daardoor het positieve van Maria's rol in de verlossing als het ware versmachten. Het gaat natuurlijk over een doctrinaire tekst en niet onmiddellijk een pastorale exhortatie. Maar misschien had een meer pastoraal klinkende aanvulling nuttig geweest. En ik kan er nu aan toevoegen dat in de laatste catechesis bij de woensdag audienties, dat paus Leo al verschillende keren is teruggekomen op de mariale devotie en eigenlijk misschien wel een passende aanvulling geeft op dat doctrinair document rond de grote vraag of we Maria kunnen beschouwen als medeverlosseres, middelares en moeder van genade.
1: Zo konden jullie, beste luisteraars, het editoriaal horen uit het tijdschrift Emmaüs, de editie over de Maagd Maria. Indien jullie graag dit tijdschrift zouden ontvangen, dan kan u alle informatie terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Bij de programma's Elke Dag Telt en het artikel van deze uitzending. Of anders kunnen jullie ook altijd mailen naar info@radiomaria.be of tijdens kantooruren bellen naar het nummer 016 41 47 47.

0: U hoorde het lied 100% van Gerald Troost.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij mevrouw Janneke Verduin aan de lijn. Janneke, welkom in onze uitzending.
1: Dank u wel.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben moeder van 4 tienerdochters. Ik ben tolk Vlaamse gebarentaal van beroep. Ik heb daarvoor 15 jaar als leerkracht gewerkt in bijzonder onderwijs, ook voor dove leerlingen.
0: En we hebben u aan de lijn omdat er dit weekend een evenement staat gepland. Zou u daar een beetje uitleg rond kunnen geven?
1: Ja, dat klopt. Zaterdag is er iets heel bijzonders, een primeur eigenlijk voor Vlaanderen. Ik ben coördinator van een bijbelvertaalproject. Dat doe ik naast mijn werk als gewone tolk, zal ik maar zeggen. En dat is heel erg uniek. Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat er een deel van de Bijbel vertaald is naar Vlaamse gebarentaal. En dat gaan we zaterdag laten zien. Dat is zaterdagochtend in de Clemenspoort van 10 uur tot 12 uur. En daar zullen we en de officiële vertaling laten zien van hoofdstuk 1 van het boek Genesis. En ook een verhaal dat daarop gebaseerd is, speciaal voor gezinnen, voor kinderen, voor jongeren, voor ja, mensen die niet per se vers per vers het willen lezen om te bestuderen, maar die willen genieten van het kijken naar een verhaal uit de Bijbel. Dus we hebben 2 verschillende versies gemaakt.
0: En dit is de vertaling van de Bijbel in Vlaamse gebarentaal. Is het een deel dat nu vertaald is of is er al heel de Bijbel vertaald?
1: Nee, het is een gigantisch werk. Er is nog maar 1 gebarentaal in heel de wereld waarin de volledige Bijbel vertaald is. Dat is de Amerikaanse gebarentaal. Maar het is een proces dat heel veel jaren in beslag neemt. Als een team voltijds zou werken aan een vertaling, dan ben je toch al gauw 20 jaar bezig met alles nauwkeurig te vertalen. Maar wij werken maar 1 dag per week aan die Bijbelvertaling. En ja, we zullen nog heel wat jaartjes zoet zijn, omdat er heel veel verbeterwerk in sluipt. Dat is vroeger niet kunnen gebeuren, een vertaling naar gebarentalen, omdat de technische middelen er nog niet waren. Maar nu zijn we al een heel stuk verder met videoopnames en dergelijke meer. Dus we merken dat er in heel veel verschillende landen over de wereld nu dergelijke projecten opgestart zijn. En het is aan het boomen, zal ik maar zeggen. Maar het blijft een werk dat heel veel tijd in beslag neemt. Want we maken eerst een voorlopige vertaling die we opnemen. Dan wordt dat gecontroleerd door een vertaalconsulent uit het buitenland. En ook een theoloog uit België is betrokken. Dan passen we allemaal kleine stukjes aan in die video in een speciale software. En dan vragen we de mening van Vlaamse doven om eens te komen kijken naar een nieuwe versie. Dan wordt weer feedback gegeven. Dus met al die feedback en die aanpassingen en verbeteringen van de vertaling duurt het proces natuurlijk heel erg lang. Maar het maakt wel dat we er tevreden over zijn, over de kwaliteit van de vertaling.
0: Het is een heel proces dat gevolgd wordt om echt een kwalitatief hoogstaande vertaling te hebben.
1: Ja, dat klopt. Ja, net zoals in geschreven talen is dat ook iets waar heel veel mensen vaak aan meewerken. Vaak veel meer. Hè. Dat zijn soms wel 100 mensen die aan bijvoorbeeld aan de Nederlandse vertaling werken. Wij zijn met een kleiner team van 6 personen. Maar het is heel veel verbeteren en herwerken en kijken hoe het nog beter kan. De voornaamste principes waar wij mee rekening houden is dat het en trouw moet zijn aan de grondtekst. Dus zelfs niet alleen aan de Nederlandse vertaling, maar we kijken ook naar de grondtekst. Dus voor het Oude Testament het Hebreeuws en voor het Nieuwe Testament is dat het Grieks. Maar het moet aan de andere kant ook heel vlot en natuurlijk zijn in de taal waar we naartoe vertalen. Dus voor ons is dat naar de Vlaamse gebarentaal.
0: En waarom is het zo belangrijk dat er een vertaling beschikbaar is in Vlaamse gebarentaal?
1: Ja, mensen vragen zich soms af. Dove mensen kunnen toch lezen. Het is niet dat zij, zoals blinde mensen, iets van braille of zo nodig hebben. Maar het is zo dat voor hen het Nederlands hun tweede taal is. Zij groeien vaak op in gebarentaal. Ze hebben ook, omdat ze het vaak niet kunnen horen, niet altijd evenveel toegang tot het gesproken Nederlands. Er zijn veel verschillen onder dove mensen. Er zijn mensen die wel wat kunnen horen met implantaten of met hoorapparaten. Maar toch blijft het voor hen altijd een tweede taal die minder toegankelijk is, waar ze zich veel meer voor moeten inspannen. Zoals het iemand uit mijn vertaalteam die gisteren nog vertelde, van als ik een tekst moet lezen, dan moet ik mij daar altijd hard op concentreren, mij speciaal voor zetten, om te zorgen dat ik alles goed begrijp. Want sommige Nederlandse woorden hebben verschillende betekenissen. En dan moet ik nadenken over het woord, over de zin, waardoor dat je ook al niet meer het plezier hebt van te lezen, maar ook elke keer heel veel inspanning moet doen om te zien wat betekent het hier in de context. Gewoon omdat het niet hun moedertaal is. Net zoals dat wij bijvoorbeeld als horende mensen ook wel een Bijbel kunnen lezen in het Frans of in het Engels, maar het komt toch veel meer binnen als je het in je moedertaal kunt lezen. Vandaar dat wij dat ook heel belangrijk vinden, dat de Bijbel volledig toegankelijk is voor iedereen en dat mensen het in hun moedertaal kunnen beleven, kunnen zien.
0: En deze zaterdag wordt dus deze vertaling voorgesteld. Voor wie is er allemaal uitgenodigd op dit evenement? Voor wie is het bedoeld?
1: Het evenement zaterdag is een voorstelling voor zowel horende als dove mensen. Er zijn ondertussen al 100 inschrijvingen, daar zijn we heel erg blij mee. Zowel dove Vlamingen zullen komen, maar ook zijn er een aantal Oekraïense dove vluchtelingen waar we veel contact mee hebben, die ook aanwezig zullen zijn. Er zullen ook dove mensen uit Wallonië komen, die ook een dergelijk project willen opstarten volgend jaar. Maar we willen zeker ook mensen uitnodigen die in hun kerk of in parochie of in hun buurt, in hun straat misschien dove mensen kennen, die interesse hebben in wat er gebeurt voor dove mensen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld jongeren die denken, wat zal ik later in studeren, die interesse hebben in gebarentaal, in theologie, in bijbelwetenschap. Dus eigenlijk is een heel brede doelgroep die welkom is aanstaande zaterdag. Je hoeft niet per se al een link te hebben met de dove wereld. Als je interesse hebt, ben je meer dan welkom.
0: Oké, klinkt als een zeer mooi evenement en duidelijk met vele geïnteresseerden.
1: Ja, we kijken er enorm naar uit. We zullen het ook echt heel feestelijk maken, want van 10 tot 12 hebben we dus de voorstelling van de verschillende video's. En achteraf hebben we nog een feestelijke receptie met een hapje en een drankje.
0: En waar kunnen onze luisteraars, als ze meer informatie willen, waar kunnen ze die vinden?
1: Meer informatie kan je vinden op de website geloofengebaren.be. Daar staat ook op de homepagina een link om in te schrijven. Het is niet verplicht om in te schrijven, maar het is voor ons wel handig om te weten hoeveel hapjes en drankjes we kunnen voorzien. Dus daar staat een link naar een Google-formulier waar je gewoon eventjes kunt noteren met hoeveel personen je denkt te komen.
0: Zeer goed, enorm bedankt Janneke. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen, iets dat ik niet gevraagd heb?
1: Iets wat dove mensen heel erg appreciëren is als je iemand ontmoet die doof is, probeer dan niet heel duidelijk te gaan articuleren in de eerste plaats, maar durf ook je handen te gebruiken. Gebruik alle middelen die je vindt. Schrijf een berichtje op je gsm wat iemand kan lezen. En zo kan je zorgen dat iemand zich welkom en geliefd en gezien voelt. En dat is iets wat wij ook graag willen doen. En wat we geloven dat ook God ons opdraagt. Dat God houdt van alle mensen. God heeft een bijzonder hart ook voor dove mensen. En we geloven echt dat God er naar uitkijkt dat veel meer dove mensen hem zullen ontmoeten. Omdat in het verleden waren ook vaak kerkdiensten, vieringen niet zo toegankelijk. Er werd heel veel gesproken. Maar met de opkomst van de gebarentaal in heel de maatschappij is dat toch een nieuwe kans voor mensen om hun schepper, om Jezus te leren kennen.
0: U heeft het gehoord, beste luisteraars. Als jullie geïnteresseerd zijn of iemand kennen die geïnteresseerd is, laat het dan zeker weten. Deze zaterdag is dat in de Clemenspoort in Gent van 10 uur tot 12 uur. En deze informatie zullen we ook zeker op onze website plaatsen, zodat jullie het makkelijk kunnen terugvinden. Enorm bedankt, Janneke, en nog een fijne dag.
1: Hartelijk bedankt.

0: Mijn waarde ligt niet in bezit van de artiest Christian Verwoerd. Beste luisteraars, deze maandag was onze programmadirecteur Priester Carlo te gast in de studio bij Marianne om het te hebben over enkele nieuwe programma's op onze radio vanaf september. En hij deed ook een oproep. Laten wij daar samen naar luisteren.
1: Priester Carlo, ja, ik heb verteld aan de luisteraars dat u iets ging vertellen. Maar misschien is het al goed om vooruit te blikken. De zomer staat voor de deur en ook bij Radio Maria betekent dat, ja, uiteraard dat de programmatie verder gaat. Dat u voor sommige uitzendingen een mooie bloemlezing krijgt, een terugblik. Maar dat betekent ook dat we achter de schermen heel hard werken voor het nieuw radiojaar.
2: Exact, dat klopt. Want tijdens de zomer gaat onze programmatie gewoon verder. We zijn er voor iedereen, ook degene die misschien niet van verdiende rust kunnen genieten, maar gewoon het alledaagse beleven daar waar ze zijn. En dus tijdens deze zomer zullen alle gebedstijden heel normaal zijn op het vaste ogenblik zoals gekend. Maar ondertussen zijn we ook wel bezig geweest de afgelopen dagen en weken met de voorbereiding van het nieuwe werkjaar. Vanaf 1 september, of beter gezegd zelfs 31 augustus, dat is een maandag, zullen we het komende werkjaar veel nieuws mogen ontvangen. We hebben echt wel vele nieuwe programma's voorbereid en daar zijn we eigenlijk heel gelukkig mee. Dat wil dus absoluut zeggen dat er niets verandert aan de structuur, maar wel vaak aan de programma's. Op een andere manier, nieuwe manier, zullen we toch nog altijd de blijde boodschap van Jezus kunnen verkondigen. En hiervoor kunnen we gelukkig beroep doen op vele vrijwilligers en natuurlijk altijd de inzet van onze medewerkers. En zo zijn we ook gekomen, en dat is nog een klein slotbericht dat ik erbij wens te zeggen, zijn we ook gekomen tot een samenwerking met de mooie gemeenschap van Tiberiade uit Lavaux-Sainte-Anne. Sommigen kennen deze plaats misschien, en deze plaats is zeer dicht bij Borin, waar wij trouwens wekelijks de Eucharistie opdragen, elke vrijdag. En met deze mooie gemeenschap van Tiberiade zullen wij samenwerken en verschillende programma's brengen vanaf september. U hoort er meer over in de komende weken en maanden. Wanneer we vorige week trouwens deze mooie gemeenschap hebben bezocht, dan zijn we op een vraag gestoten van hen uit. Ze hebben namelijk de vraag geuit dat ze een beeld zochten voor buiten van de heilige Jozef. En misschien is er hier nu een luisteraar die zegt: ik heb hier nog een beeld staan buiten van de heilige Jozef dat ik wens te schenken aan deze mooie gemeenschap. Dan wordt de oproep gelanceerd. Laat het ons weten. Geef misschien dit mooie beeld aan de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne. Een beeld van de heilige Jozef voor buiten. En als dat het geval is, dan mag u ons dat laten weten. En het telefoonnummer is 016 41 47 47. Laat het ons zeker weten. Wij berichten daarna de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne. En dan regelen we wel hoe het beeld van bij u tot bij hen geraakt. Alvast van harte dank. 016 41 47 47.
1: En u mag natuurlijk ook een e-mailtje sturen als dat makkelijker is naar info@radiomaria.be ofwel bellen tijdens de openingsuren op het nummer 016 41 47 47.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Trekken wij nog een Bijbelvers van de dag.

0: Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers van de dag komt uit de Psalmen. Waar niemand helpt, helpt God. Psalm 31, vers 1. Waar niemand helpt, helpt God. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot volgende week.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het 5 uur geworden. We zijn verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk op deze donderdag in de 11e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 714, gevolgd door de psalmen, bladzijde 1066. De korte schriftlezing die kan u terugvinden op bladzijde 1069.

Wees allen eensgezind in meegevoel, broederliefde, barmhartigheid en ootmoed. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegent elkander, opdat gij de zegen verwerft waartoe gij geroepen zijt.

0: Christus is de herder, de toevlucht en de troost van zijn volk. Bidden wij met toewijding tot hem.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
2: Geprezen zijt gij, Heer. Gij hebt ons geroepen tot uw kerk. Laat allen één zijn in uw huis.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
2: Gij hebt de zorg voor alle kerken toevertrouwd aan paus Leo. Doe hem vaststaan in geloof en vertrouwen en laat hem bezield zijn van liefde voor allen.

0: Breng zondaars tot bekering. Geef kracht aan hen die gevallen zijn. Schenk allen boetvaardigheid en geil.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Gedenk hen die ver van gezin en vaderland te moeten leven, want ook hij hebt in den vreemde moeten wonen.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Vergeet niet hen die ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Neem hen op in uw eeuwige vrede.

0: Heer, op het einde van deze dag brengen wij u onze dank. Wij doen een beroep op uw barmhartigheid. En wij vragen u, reken ons in uw goedheid niet aan wat wij in menselijke zwakheid misdreven hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium. 19 juni, de vierde dag na de nieuwe maan. De heilige Romualdus, kluizenaar en vader van de Karmeldulensen, die afkomstig was uit Ravenna en uit verlangen naar het leven en de tucht van een kluizenaar, meerdere jaren door Italië trok, kleine kloosters stichtte en overal onvermoeibaar het evangelisch leven onder de monniken bevorderde. Totdat hij in het klooster van Val di Castro in de Marken in Italië zijn werk op gelukkige wijze tot voltooiing bracht. Te Milaan in Lombardije, de gedenkdag van de heilige martelaren Hervasius en Protasius, wier lichamen werden gevonden door de heilige Ambrosius, die ze op deze dag in plechtige processie overbracht naar een nieuwe, door hemzelf gebouwde basiliek. Te Zaragoza in Spanje, de heilige Lambertus, martelaar. Te Florence in Toscane, de heilige Giuliana Falconiere, maagd, stichteres van de zusters van de Orde der Dienaren van Maria, die vanwege hun habit de mantellaten werden genoemd. In het dorp Wuyi bij de stad Xiangxian in de provincie Hebei in China, de heilige Remigius Isori en Modestus Antlauer, priesters uit de Sociëteit van Jezus en martelaren, die tijdens de vervolging door aanhangers van de Jehutuan-secte of de boksers werden gedood terwijl zij aan het bidden waren voor het altaar.

0: uit het boek der wijsheid. Over uw heiligen echter straalde het klaarste licht. De anderen, die wel hun stemmen hoorden, maar hun gedaante niet zagen, prezen hen gelukkig, omdat zij niet hetzelfde ondergaan hadden. Zij waren ook dankbaar dat zij niet geschaad werden door degenen die door hen onrechtvaardig behandeld waren, en zij vroegen vergiffenis voor hun vijandig gedrag. Daartegenover hebt gij een vlammende vuurzuil gegeven als gids op een onbekende weg, als een onschadelijke zon op een roemvolle tocht. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Heer onze God, schenk ons uw genade in overvloed en laat ons door een heilige levenswandel deel hebben aan de overwinning van hen die wij verheerlijken om hun roemvolle strijd. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij dus de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Op woensdag 17 juni heeft de Heilige Vader een generale audiëntie gehouden, nu hij teruggekeerd is natuurlijk van zijn apostolische reis naar Spanje, en heeft ook

0: die catechese moment, zeg maar, gebruikt, dat catechese moment gebruikt om een beetje terug te blikken op die apostolische reis. Wel, wij gaan dat ook voor een allerlaatste keer doen. En op deze wijze heeft u een volledige verslaggeving kunnen horen van de 6 dagen die Paus Leo XIV op Spaanse bodem heeft doorgebracht. Zij het in Madrid, Barcelona, Montserrat en zijn afreizen naar de Canarische eilanden, Gran Canaria en uiteindelijk ook Tenerife. We gaan verder met onze verslaggeving nog donderdag 11 juni. Toen bevond hij zich nog in Gran Canaria. De Heilige Vader heeft toen om 17:50 het bisschopshuis van Las Palmas verlaten en per pausmobiel is hij naar het stadion van Gran Canaria gereden, waar hij om 18:30 de Heilige Mis heeft gecelebreerd en dat op het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, in aanwezigheid van zowat 50.000 gelovigen. Bij zijn aankomst in het stadion reed de paus in de pausmobiel even tussen de gelovigen, wat hen toestond om de Heilige Vader te begroeten. En natuurlijk, ja, mensen die dan naar zo'n moment komen uitkijken, die willen natuurlijk heel graag, al is het maar een glimp opvangen van de Heilige Vader. Dat kon op deze wijze. We gaan luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de Heilige Mis op Gran Canaria.
1: Queridos hermanos y hermanas, después de una jornada rica de encuentros y de compartir,
0: dierbare broeders en zusters, na een dag vol ontmoetingen en uitwisselingen, nu we hier samen met jullie de Eucharistie vieren, wil ik allereerst de Heer danken voor al het goede dat hier elke dag tot stand komt. En Hem, zowel de inzet van iedereen, als het leed waarvan dit land getuige is, toe te vertrouwen. Ik nodig jullie ook uit om tijdens deze heilige mis samen te bidden voor de zielen van de broeders en zusters die op zee het leven hebben verloren. Dit alles zullen wij samen met het brood en de wijn op de altaartafel leggen, terwijl wij met de avondviering van de waken, de plechtigheid van het Heilig Hart van Jezus inluiden, waaraan heel Spanje is gewijd. Laten wij de Heer vragen dat op dit moment dezelfde gevoelens van menselijkheid, barmhartigheid en mededogen als die van het hart van de Verlosser in ons levend mogen zijn. We laten ons bij onze bezinning leiden door de lezingen die we hebben gehoord. In de eerste herinnert God de Israëlieten aan de onbaatzuchtigheid waarmee Hij hen heeft liefgehad. Hij heeft hen niet gekozen omdat zij bijzondere voorrechten, gaven of verdiensten hadden, maar het pure liefde. En Hij zal hen altijd blijven liefhebben, ook wanneer zij, vanwege hun versteende hart, Zijn gevoelens niet beantwoorden. Dit is de liefde van God, waarin onze roeping tot liefde haar wortels kent. Niet gebaseerd op berekening, noch op louter gevoel, noch te herleiden tot eenvoudige filantropie, maar doordringend in ons heden wezen. Vuur voor de ziel, licht voor de geest, een onweerstaanbare drang naar vrijheid, vrede en tegelijkertijd kwelling voor het hart, dat in harmonie met andere harten klopt en de hele persoon erbij betrekt. Want liefhebben is de mens eigen. Ja, het is zelfs een voorwaarde voor de volheid van zijn bestaan zelf. Zo verschijnt de liefde ons in de menselijkheid van de Verlosser en in de bewegingen van zijn allerheiligste hart, onveranderlijk en trouw, zelfs in het aangezicht van onbegrip en afwijzing, angst, droefheid en menselijke weerstand. En juist dit gelaat van God in dit gelaat, die altijd verliefd is, die volledig en voortdurend ons welzijn en ons volmaakt geluk nastreeft, herkennen wij de weg van het leven. Zo leren wij een nieuwe manier van bestaan en van omgaan met elkaar. Een andere maatstaf om keuzes te beoordelen. En een vernieuwde en verkwikkende manier om gemeenschap te vormen. Paus Franciscus zei hierover, toen hij sprak over de liefde van Christus, dat het beste antwoord op de liefde van zijn hart de liefde voor de broeders is. En voegde eraan toe, er is geen grotere daad die we hem kunnen aanbieden om liefde met liefde te beantwoorden. Liefde met liefde beantwoorden. Dat is de wonderbaarlijke uitwisseling, het admirabile commercium, waarin het evangelie ons uitnodigt om ons te laten meeslepen, door de oneindige omvang van Gods liefde te vertalen in de vrijgevigheid waarmee wij hem dienen, elke dag, in de broeders en zusters die hij zelf op ons pad plaatst, vooral in diegenen die het meest behoeftig zijn, weerloos, niet in staat om iets terug te geven. Precies zoals dat op dit eiland gebeurt, in de gastvrijheid, het delen en de onbaatzuchtige gave. De vrijgevigheid van het hart van Christus houdt hier echter niet op. Zij reikt verder en zet zich in om iedereen te helpen. Niet alleen te overleven, maar ook het vertrouwen terug te vinden en de weg weer op te pakken om te groeien en ten volle tot bloei te komen in zijn of haar eigenheid, ten behoeve van iedereen. In dit verband schreef Paus Benedictus XVI dat de caritas waarvan Jezus Christus met zijn aardse leven getuigenis heeft afgelegd, de belangrijkste drijvende kracht is voor de ware ontwikkeling van iedere persoon en van de gehele mensheid. In de tweede lezing herinnerde de heilige Johannes ons eraan dat God zijn enige Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij door hem het leven zouden hebben. Zijn woorden doen denken aan die van Jezus, die zei dat hij gekomen was opdat wij het leven zouden hebben en in overvloed. En die tegen de genezen verlamde zei, sta op, neem je bed op en loop. In deze uitspraken herkennen wij de oproep om degenen die lijden moederlijk te omarmen, maar tegelijkertijd degenen die gekwetst zijn voor te bereiden en aan te sporen om weer op te staan, verder te gaan, op weg naar een vrij en waardig leven. Onze naaste liefde mag inderdaad niet louter hulpverlening zijn, maar is erop gericht mensen te integreren met het oog op hun volledige ontplooiing, spiritueel, intellectueel en lichamelijk, en hun waardige en constructieve integratie in de gemeenschap. Enkel zo wordt onze ontmoeting, ook in het licht van moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen, een gelegenheid om zaadjes van hoop te zaaien op de weg van de mensheid naar een betere toekomst. Ik wil echter, in het licht van het woord van God dat we hebben gehoord, nog even stilstaan bij een laatste kenmerk van het hart van Christus, de nederigheid. Het hart van Jezus is nederig. En daarom horen de geleerden en de wijzen de hartslag ervan niet. Dat wil zeggen, degenen die de aanmatiging hebben te denken dat zij op zichzelf volstaan, alles weten en nog God, nog anderen nodig hebben. Aan hen ontbreekt namelijk, verdoofd door het gedreun van een overdadig, alomtegenwoordig en rusteloos ik, de stilte die nodig is om in zichzelf en in de broeders en zusters de verborgen hartslag van de liefde te horen. Niet zelden maakt welvaart ons blind, tot het punt dat wij denken dat ons geluk alleen kan worden verwezenlijkt als we het zonder anderen kunnen stellen. Jezus leert ons daarentegen juist dat wij, om de ware vreugde van het leven, die in de liefde ligt, te kunnen proeven, van de voetstukken van de verdeeldheid zaaiende hoogmoed moeten afstappen om elkaar te ontmoeten in de nederigheid die ons tot broeders en zusters maakt. De heilige Augustinus zei: waar liefde is, is vrede. En waar nederigheid is, is liefde. En dat is precies zo. Waar oprechte nederigheid is, is liefde. En waar liefde is, is vrede. Want alleen in nederigheid weten we werkelijk wie we zijn. En kunnen we elkaar daarom in waarheid liefhebben, elkaar ontmoeten, onszelf aan elkaar geven en elkaar vergeven. Dierbaren, vandaag vereren wij het heilig hart van Jezus, dat wij vaak afbeelden met een doornenkroon en een brandende vlam, volgens de visioenen van de heilige Margaretha Maria Alacoque. Laten wij niet vergeten dat wij de levende aanwezigheid van de Heer in de wereld zijn. Laten we daarom niet enkel op deze dag, maar altijd met respect en vertrouwen naar elkaar kijken. En laten we in dit besef onze toewijding hernieuwen om in onszelf, in liefde, aan te vullen wat nog ontbreekt aan het lijden van Christus, ten behoeve van de kerk. Aangestoken door de liefde van zijn hart, laten wij dragers worden van zijn barmhartigheid en zijn vrede, opdat de oorlogen in de wereld ophouden en er om ons heen een nieuwe mensheid ontluikt, verzoend in de liefde. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de heilige mis op Gran Canaria. Aan het einde van de heilige mis sprak de bisschop van de Canarische eilanden, Monseigneur José Mazuelos Pérez, enkele woorden van dank uit, gericht tot de heilige vader. En dat was ook het einde van zijn bezoek aan Gran Canaria. Om 20:30 ging hij dan terug naar het bisschopshuis van Las Palmas. En dan de laatste dag op vrijdag 12 juni nam de heilige vader afscheid van het bisschoppelijk paleis. Om 8:05 is hij per wagen naar de luchtmachtbasis Gran Canaria Gando gereden, waar hij na afscheid te hebben genomen van enkele lokale autoriteiten rond 9:00 is vertrokken naar Santa Cruz de Tenerife. Daar landde hij om 9:15 en werd hij ook verwelkomd door enkele lokale autoriteiten. Om 9:40 ging hij per wagen naar het opvangcentrum Las Raices voor een ontmoeting met de migranten die daar verblijven. Eenmaal ter plaatse werd de heilige vader verwelkomd door de directeur van dit opvangcentrum. Na de verwelkomingswoorden door de bisschop van San Cristobal de la Laguna in Tenerife, Monsieur Eloy Alberto Santiago Santiago, ook de minister van Inclusie, Sociale Zekerheid en Migratie, en de getuigenissen van 2 migranten, richtte de heilige vader een groet tot de aanwezigen. En dat deed hij tot ieders verrassing, zowel in het Spaans, in het Frans en een stukje in het Engels.
2: Presentes, un saludo a todos ustedes. Ellos han hablado en español, he preparado yo en francés. En francés, je parle. And maybe some English also, because we have some who are English speaking also. Chers frères et sœurs, bonjour.
0: Dierbare broeders en zusters, een goede morgen. Ik bedank mevrouw de minister voor de hartelijke woorden die ze mij heeft toegesproken, evenals de directeur van dit centrum. En vandaag vieren wij in de kerk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, dat voor christenen de barmhartige en oneindige liefde van God voor ieder mens vertegenwoordigt. In deze context is het een zegen dat wij elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen zien en vooral kunnen beseffen dat, ongeacht waar wij vandaan komen, de liefde van God geen grenzen kent, geen onderscheid maakt, zich aan iedereen schenkt en ons in eenheid verenigt. Als ik jullie gezichten zie en naar jullie getuigenissen luister, denk ik aan jullie harten, gekwetst door zoveel moeilijkheden, maar ook getroost door de liefde die jullie hebben ontvangen, dankzij andere open, vrijgevige en barmhartige harten. Het hart van Christus heeft geleden en is uit liefde doorboord en is ook getroost door medelevende mensen die naar hem toe zijn gekomen om zijn pijn te verlichten. Om de universaliteit van de liefde te illustreren, haalde Jezus het voorbeeld aan van de dienstbaarheid van een man uit een ander volk en met een ander godsdienst, die medelijden had met een gewonde en mishandelde persoon, gedreven door de liefde van God, die ons helpt wonden te helen en barmhartig te zijn jegens hen die lijden, vertrokken de heilige broeder Pietro en de heilige José de Anchieta vanaf deze Canarische eilanden om het evangelie in Amerika te verkondigen en zo nieuwe missionaire horizonten te openen. Ook zij waren migranten die zich op weg begaven naar het onbekende, met als belangrijkste bezittingen het geloof, de hoop en de liefde. In die onbekende landen wisten de heilige migranten en missionarissen te geven wat ze hadden en tegelijkertijd het nieuwe te omarmen dat hun werd aangeboden. Daarom nodig ik ook jullie uit om de schat aan menselijkheid, dromen en cultuur die jullie naar deze eilanden hebben meegebracht aan te bieden en open te staan voor wat jullie wordt gegeven. We moeten deze uitwisseling op een verantwoorde wijze beleven, met het oog op de toekomst van de komende generaties, aan wie wij het erfgoed van een beschaving van de liefde willen doorgeven, waarin migratie een belangrijke rol speelt, omdat deze een gelegenheid kan zijn voor ontmoeting en wederzijdse verrijking tussen volkeren. Dierbare broeders en zusters, we zijn allemaal op de een of andere manier migranten. We zijn allemaal pelgrims op weg naar het hemelse vaderland. Laten wij elkaar helpen om van deze reis een menselijke ervaring voor iedereen te maken. Een menselijke ervaring door bij te dragen met wat voor ieder van ons haalbaar is. In die zin bedank ik de regering, de verschillende instellingen, de vele mannen en vrouwen van goede wil voor hun medewerking die deze concrete humanitaire hulp mogelijk maken, die zoveel mensen weer hoop en waardigheid geeft. De naam van jullie opvangcentrum Las Raíces, de wortels, heeft indruk op mij gemaakt. Mijn voorganger, de geliefde paus Franciscus, die zo graag bij u had willen zijn, gebruikte graag het beeld van de wortels om aan te geven dat we onze oorsprong niet mogen vergeten dat we verenigd moeten blijven, dat we op de Heer moeten vertrouwen. Want wie op de Heer vertrouwt, is als een boom die aan een waterloop is geplant, die zijn wortels naar de stroom uitstrekt. Hij vreest niet wanneer de hitte komt. Zijn bladeren blijven groen. Mogen dit beeld van de wortels jullie helpen stevig geworteld te blijven in de Heer, zodat geen enkele storm jullie kan wegvoeren van zijn aanwezigheid, die kracht geeft en leven schenkt. Dierbare vrienden, ik draag u in mijn hart en gedenk u in mijn gebeden. Mogen God u zegenen, uw gezinnen zegenen allen die u lief hebben. En mogen de Heilige Maagd Maria, troost van de migranten, u altijd begeleiden en bijstaan met haar moederlijke bescherming. Ik dank u van harte.
1: Merci beaucoup.
0: De woorden van Paus Leo de 14e aan deze mensen, deze migranten, maar ook de vrijwilligers, de medewerkers van dit opvangcentrum, die proberen zo goed als het kan de mensen daar op te vangen, die dus vaak vanuit het noorden van Afrika afkomstig zijn, op zoek naar een betere toekomst. In gammele bootjes door mensensmokkelaars de zee worden opgestuurd, waar ze niet zelden de dood vinden, jammer genoeg. En dus op deze wijze wilde de Heilige Vader nogmaals een duidelijke stem laten horen, zowel op de Canarische eilanden van Gran Canaria als Tenerife. Na afloop van de ontmoeting met enkele migranten begaf de Heilige Vader zich per auto naar de Plaza de Cristo voor een ontmoeting met organisaties die zich inzetten voor de integratie van migranten. Zo werd hij daar verwelkomd door opnieuw Monseigneur Edoui Alberto Santiago Santiago van San Cristobal de la Laguna op Tenerife. Na de nodige zang- en welkomstwoorden ook, die dan werden uitgesproken door de bisschop. En in getuigenis van een Venezolaanse priester en drie migranten heeft de Heilige Vader ook een toespraak tot de aanwezigen gericht. Ja, op deze wijze merken we dus dat de Heilige Vader het thema van migratie op het einde van zijn reis, zijn apostolische reis, nog extra in de verf heeft willen plaatsen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo de 14e bij deze ontmoeting met de organisaties die zich inzetten voor de integratie van migranten op de Canarische eilanden.
2: Muchas gracias. Buenos días a todos. Queridos hermanos y hermanas.
0: Dierbare broeders en zusters, het is mij een genoegen om dit moment met jullie te delen in San Cristobal de la Laguna, de zetel van dit bisdom. Het heeft indruk op mij gemaakt wat er over deze stad is gezegd, dat het een stad zonder muren is. Een open stad. En misschien helpt dit detail ons te begrijpen dat de barrières die het moeilijkst te doorbreken zijn, niet altijd van steen zijn. Soms zitten ze verborgen in een blik, in angst of in onverschilligheid. De zee die deze eilanden omringt, brengt ons verhalen die we niet altijd kunnen ontcijferen. Verhalen van pijn, van hoop en van zoektochten. In een stad zonder muren wordt ook het hart opgeroepen zich te openen om deze verhalen te verwelkomen. En daarom moeten wij de taal van de nabijheid leren. De taal die meer met de handen dan met de woorden wordt begrepen. Braille en andere vormen van tactiel schrift herinneren ons eraan dat het woord ook via aanraking zijn weg kan vinden. Op dezelfde wijze vereist integratie dat wij leren op een andere manier te lezen, Er zijn blikken die wel zien, maar toch niet herkennen. Ze veranderen een gezicht in een nummer, een verhaal in een dossier en een verschil in afstand. Daarom leert het evangelie ons de werkelijkheid dieper te lezen. Een lezen dat voorkomt uit nabijheid, uit geduld en uit handen die in staat zijn om te helpen, te begeleiden, te sturen, te onderwijzen, wegen te openen. In het werk ter integratie van deze broeders en zusters van ons, net als in elk werk van naastenliefde, leert de kerk in het concrete leven van hen die lichamelijk of geestelijk lijden, een levend teken te lezen dat verwijst naar de heilige evangelium en dat leesbaar wordt door aanraking en nabijheid, wanneer wij de wonden van de naasten aanraken. Net als Thomas bij het zien van het verheerlijkte lichaam van de verrezene, leert ook de kerk dat de wonden, bekeken met de ogen van het geloof, een plaats van herkenning kunnen worden, waar menselijk leed met liefde wordt aangeraakt. Bevestigt Christus ons dat Hij aanwezig is in de hongerige, de dorstige, de naakte, de zieke, de gevangene en de vreemdeling. Uit dit geloof dat de levende Christus herkent, vloeit ook de dienstbaarheid van Pater Darwin en van zoveel anderen voort. De christelijke naastenliefde ontspringt uit de liefde van God die in het hart van de gelovige is uitgestort. En daarom wordt het geloof concreet in de aanwezigheid van de behoeftige en verandert de liefde voor Christus in daden. Vanuit deze overtuiging wil onze aanwezigheid getuigen dat solidariteit voortkomt uit de erkenning van de menselijke waardigheid en verder gaat dan elke beperkende concessie of louter filantropische daad. Zij is geroepen om zich in te zetten en de vorm aan te nemen van een proces. Opvang opent de deur. Integratie helpt de drempel te overschrijden. Hulp biedt verlichting voor de wond en integratie bouwt de toekomst weer op. De woorden van Paus Leo XIV bij de ontmoeting met de organisaties die zich inzetten voor integratie van migranten. We gaan samen met de Heilige Vader eerst het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug. Dan zullen wij verder luisteren naar deze toespraak.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae.
4: Et concepit in de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Ed habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam done eis, Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: E con spirito tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars. We gaan verder met de toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven aan de organisaties die zich inzetten voor de integratie van migranten op Tenerife.
6: Integrar no significa borrar la historia de quien llega, ni exigirle que deje atrás.
0: Integreren betekent niet dat de geschiedenis van de nieuwkomer wordt uitgewist, noch dat van hem wordt geëist dat hij alles wat deel uitmaakt van zijn herinneringen achter zich laat. Het betekent evenmin dat er parallele werelden moeten worden gecreëerd die voor elkaar gesloten zijn, waar mensen naast elkaar leven zonder elkaar werkelijk te ontmoeten. Integratie is een wederzijds proces. Wie aankomt, leert in een nieuw land te leven. En wie ontvangt, leert zijn huis te verruimen zonder zijn identiteit te verwateren of zijn hart te sluiten voor de ontmoeting. Aan jullie, dierbare broeders en zusters die migreren, komt een nobele en noodzakelijke rol in dit proces toe. Stel je vol vertrouwen open voor de gemeenschap die jullie opvangt. Leer de taal, respecteer haar wetten, leer haar gewoonten kennen. Neem deel aan het gemeenschapsleven en bied met dankbaarheid jullie gaven aan. Elke samenleving die opvang biedt, heeft plichten ten opzichte van degenen die aankomen. En wie wordt opgevangen, ontdekt op zijn beurt dat waardigheid erkend als een recht tot bloei komt wanneer deze zich omzet in verantwoordelijkheid en in een oprecht verlangen om samen met anderen iets op te bouwen. Zo kan wie als vreemdeling is aangekomen opnieuw banden smeden, vertrouwen herstellen en zich een levend onderdeel van een gemeenschap voelen. En dit is een kostbare vorm van barmhartigheid. Laten we het allereerst hebben over mensen die naar het beeld en de gelijkenis van God zijn geschapen. En pas daarna over juridische categorieën of problemen die moeten worden aangepakt. Na moeilijke reizen en soms meerdere pogingen, zoals in het geval van Khalid, zoeken ze iemand die hen eerder met gebaren dan met woorden zegt: je leven is geen afdanker, je lijden is niet onzichtbaar. Je waardigheid is niet verdwenen in de wateren die je bent overgestoken, zoals Mbake ons vertelde. Maar ze zoeken ook iets anders, een concrete kans om opnieuw te beginnen, om te leren, om te werken, om te dienen, om deel te nemen, om niet voor altijd gevangen te blijven in de rol van slachtoffer. In die zin wil ik Monseigneur Santiago bedanken voor zijn woorden en tegelijkertijd voor het getuigenis van een kerk die, hoewel met bescheiden middelen, met degenen die onderweg zijn, wil meegaan. Dank aan de diocesane Caritas, aan de diocesane delegatie voor migratie, aan de parochies en aan de vele kerkelijke en maatschappelijke organisaties die verder gaan dan eerste hulp en trajecten van bescherming, bevordering en integratie begeleiden. Dank u, omdat u het mogelijk maakt dat wie ooit begeleid is, zoals Thalia ons in herinnering bracht, een brug voor anderen kan worden en de ontvangen liefde kan teruggeven. Wanneer wie een helpende hand nodig had, op zijn beurt die hand begint uit te steken, verandert de ontvangen naastenliefde in gedeelde verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd mogen we de vele migranten niet vergeten die afkomstig uit Latijns-Amerika, de Filipijnen en andere delen van de wereld nu al een levend onderdeel van de gemeenschap vormen en met hun geloof, hun werk, hun gaven bijdragen aan de vernieuwing ervan. Laat u ook door hen evangeliseren, want zij brengen ongetwijfeld gaven met zich mee die de voorzienigheid u heeft willen schenken via diegenen die zich integreren. Zij herinneren ons eraan dat integreren betekent ruimte te creëren, zodat iemand zich mede verantwoordelijk kan voelen. Zo kan de vreemdeling van gisteren de broeder en de naaste van vandaag zijn. Aan de katholieken zou ik nog één ding willen vragen. Dat integratie niet wordt gereduceerd tot een sociale taak, hoe noodzakelijk die ook is. Wie in onze parochies aankomt, heeft brood, een dak boven zijn hoofd, een taal, werk en bescherming nodig. En hij moet ook een gemeenschap vinden die in staat is om door het getuigenis van het leven en het woord wegen aan te reiken om Jezus Christus te leren kennen, waarbij het geweten en de vrijheid van iedere persoon altijd wordt gerespecteerd. Evangeliseren betekent met respect en nederigheid de schat te delen die ons handelen en onze hoop ondersteunt. Een kerk die verwelkomt is ook een kerk die verkondigt, die Christus aanbiedt zonder hem op te dringen en die tegelijkertijd het evangelie uit de handen van de armen ontvangt. Een menselijk geweten, en zeker een christelijk geweten, kan niet onverschillig blijven tegenover de slachtoffers van schipbreuken en het uitblijven van hulp tegenover de begraafplaatsen van de zee. Elk leven dat op deze routes verloren gaat, is een mislukking voor de menselijke familie. Er bestaat echter ook een stille schipbreuk na de aankomst. Alleen achterblijven in een stad zonder taal, zonder relaties, zonder werk, zonder vertrouwen en blootgesteld aan degenen die misbruik maken van kwetsbaarheid. Integratie betekent deze tweede schipbreuk voorkomen. Het betekent degenen die gekwetst zijn aangekomen helpen om niet voor altijd in hun eigen pijn vast te blijven zitten, maar weer op eigen benen te kunnen staan, hun eigen gaven te herkennen en deze aan de gemeenschap aan te bieden. En vanaf dit plein wil ik een duidelijke boodschap richten tot diegenen die misbruik maken van de wanhoop. Tot diegenen die dodelijke routes organiseren, mensen handelen, documenten achterhouden, werknemers uitbuiten, vrouwen bedreigen, gezinnen misleiden en het lijden van anderen tot een zakelijke aangelegenheid maken. Hou hier mee op. Bekeer u. De tranen en het bloed van deze broeders en zusters roepen tot God en hun lijden reikt tot Hem. Het geld dat aan de kwetsbaarheid van de armen is ontfutseld, zal geen vrede, geen eer en geen toekomst brengen.
7: Deténganse, conviértanse.
0: Voor elk verloren leven, elke bedrogen familie, elk onderworpen lichaam, elke bedreigde vrouw, elke uitgebuite arbeider, zult u voor het goddelijk gerecht moeten verschijnen. Breek die ketenen en bevrijd degenen die u onder uw heerschappij houdt. Geef terug wat u hebt ontnomen. Herstel wat u kunt. Keer terug, zolang er nog tijd is. Want Gods barmhartigheid kan zelfs de meest verstokte zondaar bereiken, maar komt alleen binnen via de smalle poort van de waarheid, de gerechtigheid en de bekering. Zusters en broeders, het laatste woord mag niet aan de angst toebehoren, nog aan de onverschilligheid, nog aan het geweld van hen die speculeren met het menselijk leven. Het laatste woord is aan Christus, die zich identificeert met de vreemdeling, de wonden van de mensheid aanraakt en ons oproept hem te herkennen in elke broeder die opvang, bescherming, waardering en integratie nodig heeft. Laten wij onze blik op hem richten, zonder onze ogen af te wenden van hen die lijden. Laten wij naar de Heer kijken, om te leren met zijn ogen naar onze broeders te kijken. Aldus paus Leo XIV daar op Tenerife. Na deze ontmoeting heeft hij om 11:45 toch de heilige mis gecelebreerd in de haven van Santa Cruz de Tenerife. En vervolgens was het tijd om afscheid te nemen van de Canarische eilanden en dus ook van Spanje. En dat was nog niet zo eenvoudig, want de Heilige Vader was al ruimschoots aan boord gegaan. Er was al afscheid genomen van de koninklijke familie, van alle autoriteiten, van de bisschoppen, de kardinalen enzovoort, zoals dat altijd het geval is bij een apostolische reis, klaar om de paus uit te zwaaien. En men wachtte. En wachtte. En wachtte nog wat langer. Maar het vliegtuig vertrok niet. Er was een technisch probleem dat niet kon worden opgelost. Ramp. De paus diende terug van boord te gaan samen met alle kardinalen, zijn hele entourage. Ook de journalisten die zaten vast op Tenerife. Maar daar kwam de Spaanse koning te hulp. Hij heeft namelijk een privévliegtuig. En onder zijn vlag vertrok de Heilige Vader terug naar Rome. Het waren aandoenlijke beelden eigenlijk. Ja, zo ziet u maar, ook voor de Heilige Vader kan vliegtuigpech optreden. Ik hoop voor een ieder die in de komende tijd denkt om het vliegtuig te nemen, om eventueel te genieten van wat vakantie en wat rust, dat het u niet overkomt. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan, als ook de verslaggeving over de apostolische reis van paus Leo XIV op de Canarische eilanden dus, en dus ook Spanje. Ja, memorabele apostolische reis, dat mogen we toch wel zeggen. En een volgende keer gaan wij natuurlijk verder, brengen wij verder ook het pauselijke en Vaticaanse nieuws bij u. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam,

0: Jezus,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we ook naar het boek Genesis. We lezen hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 8. Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep en zei: "Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn Heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen, was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis." Ze zeiden: "Doe dat, heel graag." Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: "Neem gauw drie schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van." Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun wrongel en melk en het kalf dat hij had laten toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de poort.

Het verhaal dat we vandaag hebben gelezen in het boek Genesis gaat over een maaltijd. Het is de derde maaltijd die besproken wordt in de Heilige Schrift. De eerste maaltijd was deze in hoofdstuk 3 van het boek Genesis, versen 1 tot en met 7, over de zondeval, wanneer Adam en Eva van de vrucht eten van de verboden boom, die boom van de kennis van goed en kwaad. En deze maaltijd zorgde voor een vervloeking. De tweede maaltijd, die we tegenkomen in de Heilige Schrift, is in het hoofdstuk 14. Dat is de maaltijd die Abraham zal ontvangen van Melchizedek, een maaltijd van brood en wijn. En vandaag zien we een derde maaltijd verschijnen in de Heilige Schrift. De eerste was er een die leidde tot vervloeking. De tweede, die van Melchizedek en Abraham, leidde tot zegening. En nu deze derde maaltijd wordt aangeboden aan drie mannen, drie figuren. Of beter nog, drie personen. De eerste vers die we lazen was de volgende. Eens verscheen de Heer aan Abraham. En toen Abraham opkeek, zag hij drie mannen. God verschijnt dus onder de gedaante van drie mannen. Reeds een verwijzing naar de drie-eenheid. Nog onbegrijpelijk natuurlijk, maar Abraham herkent God reeds. Abraham zal zelfs spreken in enkelvoud. U Heer, zal ik u eten aanbieden? En zij antwoorden, ja, doe dat graag. God komt in vereniging met Abraham. Abraham ontvangt God in zijn eenheid en in zijn drievuldigheid. Want de waarheid van de drievuldigheid is niet gekomen met de komst van Jezus. De waarheid bestaat voor de eeuwigheid. Zonder begin, zonder einde. God in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals Jezus het ons heeft geopenbaard en hetgeen dat Abraham reeds heeft gezien. Dit moet ons doen denken aan Jezus die in het evangelie ooit aan de fariseeën zal zeggen dat Abraham die dag van Jezus heeft verlangd en reeds heeft voorzien. Misschien verwees Jezus wel naar deze passage, waarbij Abraham God zal zien en ontvangen zoals hij is. Vader, Zoon en Heilige Geest onder de gedaante van drie mannen. En die drie mannen zullen eten. Eten wat Abraham hen aanbiedt. We hebben reeds gezegd dat de eerste maaltijd in de Heilige Schrift een vervloeking werd, omdat men greep wat niet mocht. Men ontving het eten, het voedsel, niet van God. De tweede maaltijd van Abraham, gekregen door Melchizedek, was er een die zorgde voor een zegening. Want Abraham ontving wat van God kwam. Hij ontving wat Melchizedek als hoge priester van de Allerhoogste hem aanbood. Abraham in het geloof ontvangt. En dat zorgt voor een zegening. En als men daarop verder gaat, dan komt men tot een vereniging met God zelf. Wederom is dit een verband met de Eucharistie. Hoe Jezus, Christus, tot ons komt in zijn lichaam, in zijn bloed, om zich te verenigen met ons, de mens. Hij, mens en God. De ware God die neerdaalt midden onder de mensen, om zich te verenigen met de gehele mensheid. En al diegenen die hem met geloof ontvangen, zoals Abraham hier, wel, die zullen in eenheid leven. En hoe wordt die eenheid met God hier in het verhaal omschreven? Wel, Abraham blijft bij God onder de boom. Want zo lazen we dat in vers 8. Hij zette hun dat alles voor, en terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Een onmiddellijke verwijzing naar de tuin van Eden, naar het aardsparadijs,
waarbij er vele bomen groeiden en vruchten gaven die Adam en Eva mochten eten, behalve ene. Wat doet Abraham? Abraham blijft wel bij God. Niet zoals Adam en Eva, die gaan vluchten voor God en die zich dan naakt zullen voelen. Nee, Abraham blijft onder de boom bij die drie mannen, als symbool voor God in dit verhaal. Abraham heeft geloof, Abraham heeft vertrouwen, Abraham blijft bij God. En dit is natuurlijk een voorbode van de Eucharistie. De Eucharistie, als men die met geloof benadert, ontvangt men het voedsel van God als een waarlijk ontvangen van de gave Gods. En als men dat voedsel ontvangt, dan zal men leven. Dat wil zeggen, dan zal men bij God zijn voor de eeuwigheid. Men zal bij God blijven, zoals de gelovige Abraham het deed, reeds nog voor Jezus volledig de openbaring kwam brengen van God als drievuldigheid, als een God van liefde. Een liefde die de mens volledig terug bij God wil brengen, ondanks de zonde van de mens, die gedragen is geweest op het hout van het kruis, als het boom, als de boom van het leven, zoals deze reeds stond in het aardsparadijs. Voor ons vandaag dus een mooi verhaal en een inspiratie die ons moet helpen om innig te leven in eenheid met God, om God niet te willen verlaten, maar integendeel, om van God alles te willen ontvangen. Een gelovige houding zoals Abraham moet ook de onze worden. Een houding van ontvangen van God, van vertrouwen op God, opdat we gesterkt worden voor onze verdere reis met God. Want dat is het laatste. Dat is hetgeen dat Abraham zal zeggen aan God. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis. En die verdere reis van God is voor de gehele mensheid. En wij kunnen en moeten die kracht ook ontvangen om met God te reizen, om hem niet alleen te laten, omdat wij weten dat hij ons niet alleen laat. En zo hebben we vandaag gelezen hoofdstuk 18 in het boek Genesis, versen 1 tot en met 8. En we lezen deze passage nogmaals. Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre. Toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep en zei: Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen, was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis. Ze zeiden: Doe dat heel graag. Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: Neem gauw drie schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van. Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun wrongel en melk en het kalf dat hij had laten toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Ik krijg nogal wat vragen van luisteraars die onzeker zijn of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode iets te maken zou kunnen hebben met New Age. Ik stel vast dat erover veel onwetendheid is. Bovendien hoor ik bijna dagelijks verhalen over mensen die weliswaar gelovig zijn, maar zich niets vermoedend storten op een of andere occulte praktijk. De New Age-ideologie is tegenwoordig overal geniepig binnengecijpeld. Ik heb het daar al meermaals over gehad. En dit bracht mij op het idee om eens enkele programma's te brengen die kunnen helpen om zelf dergelijke praktijken op het spoor te komen en dus te kunnen vermijden. Ik wil ook laten zien dat christenen zich eigenlijk niet kunnen veroorloven om zich daarmee bezig te houden. De twee visies, New Age en het christelijk geloof, zijn immers niet te verzoenen. Ik wil mij baseren op het enige document dat het Vaticaan rond deze problematiek ooit heeft uitgegeven. Het heet Jezus Christus, de drager van het levenswater. Ik heb deze tekst uit het Engels vertaald en ervoor gekozen om hem in zijn geheel te brengen. Het thema is volgens mij te belangrijk. De tekst komt dus niet van mij, maar is een getrouwe vertaling van de oorspronkelijke Vaticaanse tekst. In het voorwoord van de Vaticaanse tekst lezen we het volgende. Het complexe fenomeen New Age beïnvloedt vele aspecten van de hedendaagse cultuur. De studie, Jezus Christus, de

drager van het levenswater, is een voorlopig rapport. Het is het resultaat van gezamenlijke reflectie van de werkgroep Nieuwe Religieuze Bewegingen, bestaande uit medewerkers van verschillende dicasteriën van de Heilige Stoel, de Pauselijke Raden voor Cultuur en Interreligieuze Dialoog, de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid. Deze overwegingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die betrokken zijn bij pastoraal werk, zodat ze kunnen uitleggen hoe de New Age-beweging verschilt van het christelijk geloof. Deze studie nodigt lezers uit om na te denken over de manier waarop New Age-religiositeit inspeelt op de spirituele honger van hedendaagse mannen en vrouwen. Het is belangrijk te erkennen dat de aantrekkingskracht van New Age-religiositeit op sommige christenen deels te wijten kan zijn aan het gebrek aan serieuze aandacht in hun eigen gemeenschappen voor thema's die eigenlijk deel uitmaken van de katholieke synthese, zoals het belang van de spirituele dimensie van de mens en de integratie daarvan in het hele leven, de zoektocht naar de zin van het leven, de verbinding tussen de mens en de rest van de schepping, het verlangen naar persoonlijke en maatschappelijke transformatie en de afwijzing van een rationalistische en materialistische kijk op de mensheid. Deze publicatie vestigt de aandacht op de noodzaak om New Age als culturele stroming te kennen en te begrijpen en op de noodzaak voor katholieken om inzicht te hebben in de authentieke katholieke leer en spiritualiteit om New Age-thema's op de juiste manier te kunnen beoordelen. Het doel ervan is ook om onderscheidingsvermogen aan te moedigen bij hen die op zoek zijn naar goede referentiepunten voor een leven van grotere volheid. Eens zei de heilige Paulus Johannes Paulus II tegen een groep bisschoppen uit de Verenigde Staten: herders moeten zich eerlijk afvragen of ze voldoende aandacht hebben besteed aan de dorst van het menselijk hart naar het ware levende water dat alleen Christus, onze Verlosser, kan geven. Net als hij willen wij vertrouwen op de blijvende frisheid van de evangelieboodschap en haar vermogen om diegenen die haar aanvaarden te transformeren en te vernieuwen. Het document waar ik uit voorlees dateert uit 2003 en het begint met de vraag waarom een dergelijk document nodig is en waarom nu. We zijn inmiddels een 20-tal jaren verder, maar de nood aan een dergelijke studie is nu nog dringender dan toen. Ik lees verder uit het document. Het begin van het derde millennium valt niet alleen 2000 jaar na de geboorte van Christus, maar ook samen met een tijd waarin astrologen geloven dat het tijdperk van de vissen, door hen bekend als het christelijke tijdperk, ten einde loopt. De New Age is een van de vele verklaringen voor de betekenis van dit moment in de geschiedenis die de hedendaagse, met name westerse cultuur, overspoelen. En het is moeilijk om duidelijk te zien wat wel en wat niet strookt met de christelijke boodschap. Dit lijkt daarom het juiste moment om een christelijke beoordeling te geven van het New Age-denken en de New Age-beweging als geheel. Er is terecht gezegd dat veel mensen tegenwoordig zweven tussen zekerheid en onzekerheid, vooral als het gaat om vragen over hun identiteit. Sommigen beweren dat het christendom patriarchaal en autoritair is, dat politieke instellingen de wereld niet kunnen verbeteren en dat de reguliere, allopathische geneeskunde er simpelweg niet in slaagt mensen effectief te genezen. Het feit dat wat ooit centrale elementen in de samenleving waren
nu als onbetrouwbaar of zonder echte autoriteit worden beschouwd, heeft een klimaat gecreëerd waarin mensen naar binnen, in zichzelf, kijken voor betekenis en kracht. Er is ook een zoektocht naar alternatieve instellingen waarvan mensen hopen dat ze aan hun diepste behoeften zullen voldoen. Het ongestructureerde of chaotische leven van alternatieve gemeenschappen uit de jaren 70 heeft plaatsgemaakt voor een zoektocht naar discipline en structuren die duidelijk sleutelelementen zijn in de immens populaire mystieke bewegingen. New Age is vooral aantrekkelijk omdat veel van wat het te bieden heeft tegemoet komt aan behoeften die vaak onbevredigd blijven door de gevestigde instellingen, ook de kerk. Hoewel veel New Age een reactie is op de hedendaagse cultuur, is het in veel opzichten ook een kind van die cultuur. De Renaissance en de Reformatie hebben de moderne westerse mens gevormd die niet gebukt gaat onder externe lasten, zoals louter externe autoriteit en traditie. Mensen voelen steeds minder de behoefte om bij instellingen te horen. En toch is eenzaamheid een grote plaag van het moderne leven. Ze zijn niet geneigd om officiële oordelen boven hun eigen oordeel te stellen. Met deze cultus van menselijkheid wordt religie geïnternaliseerd op een manier die de weg vrijmaakt voor een viering van de heiligheid van het zelf. Dit is waarom New Age veel van de waarden deelt die worden gepredikt door de ondernemerscultuur en het welvaartsevangelie, en ook door de consumptiecultuur, waarvan de invloed duidelijk blijkt uit het snel groeiende aantal mensen dat beweert dat het mogelijk is om christendom en New Age te combineren door te nemen wat zij als het beste van beide beschouwen. Het is belangrijk te bedenken dat afwijkingen binnen het christendom ook verder zijn gegaan dan het traditionele theïsme door een eenzijdige zelfgerichtheid te omarmen. En dit zou een dergelijke vermenging van benaderingen kunnen aanmoedigen. Het is van belang op te merken dat God in bepaalde New Age-praktijken wordt gereduceerd om de vooruitgang van het individu te bevorderen. New Age spreekt mensen aan die doordrenkt zijn met de waarden van de moderne cultuur. Vrijheid, authenticiteit, zelfredzaamheid en dergelijke worden als heilig beschouwd. Het spreekt mensen aan die problemen hebben met het patriarchaat. Het vereist niet meer geloof of overtuiging dan naar de bioscoop te gaan. En toch beweert het de spirituele behoefte van mensen te bevredigen. Maar er is een centrale vraag. Wat wordt er precies bedoeld met spiritualiteit in een New Age context? Het antwoord is de sleutel tot het ontrafelen van enkele verschillen tussen de christelijke traditie en veel van wat New Age genoemd kan worden. Sommige varianten van New Age benutten de krachten van de natuur en proberen te communiceren met een andere wereld om het lot van individuen te ontdekken, om individuen te helpen afstemmen op de juiste frequentie, om het beste uit zichzelf en hun omstandigheden te halen. In de meeste gevallen is het volledig fatalistisch. Het christendom daarentegen is een uitnodiging om naar buiten en verder te kijken, naar de nieuwe komst van de God die ons oproept om de dialoog van liefde te beleven. De technologische revolutie in de communicatie van de afgelopen jaren heeft een compleet nieuwe situatie gecreëerd. Het gemak en de snelheid waarmee mensen nu kunnen communiceren is een van de redenen waarom New Age de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Veel christenen weten niet goed waar het precies om draait. Vooral het internet
is enorm invloedrijk geworden, met name onder jongeren, die het een prettige en fascinerende manier vinden om informatie te verkrijgen. Maar het is ook een vluchtig medium voor misinformatie over zoveel aspecten van religie. Niet alles wat als christelijk of katholiek wordt bestempeld, is betrouwbaar genoeg om de leer van de katholieke kerk te weerspiegelen. Tegelijkertijd is er een opmerkelijke toename van New Age-bronnen, variërend van serieus tot absurd. Mensen hebben behoefte aan en recht op betrouwbare informatie over de verschillen tussen het christendom en New Age. Bij een nadere beschouwing van veel New Age-tradities wordt al snel duidelijk dat er in feite weinig nieuws is aan de New Age. De naam lijkt zijn intrede te hebben gedaan in de Rozenkruisersbeweging en de vrijmetselarij ten tijde van de Franse en Amerikaanse revoluties, maar in werkelijkheid duidt hij op een hedendaagse variant van het westerse esoterisme. Dit gaat terug tot gnostische groepen die in de beginjaren van het christendom ontstonden en aan kracht wonnen ten tijde van de reformatie in Europa. Het is parallel gegroeid met wetenschappelijke wereldbeelden en heeft in de 18e en 19e eeuw een rationele rechtvaardiging verworven. Het omvat een progressieve afwijzing van een persoonlijke God en een focus op andere entiteiten die in het traditionele christendom vaak als tussenpersonen tussen God en de mensheid fungeerden, met steeds meer originele aanpassingen van deze of aanvullende entiteiten. Een krachtige trend in de moderne westerse cultuur die ruimte heeft geboden aan New Age-ideeën is de algemene acceptatie van de Darwinistische evolutietheorie. Dit, samen met een focus op verborgen spirituele krachten in de natuur, vormt de ruggengraat van veel van wat nu wordt erkend als New Age-theorie. In wezen heeft New Age een opmerkelijke mate van acceptatie gevonden, omdat het wereldbeeld waarop het gebaseerd is, alom geaccepteerd was. De basis hiervoor werd gelegd door de groei en de verspreiding van het relativisme, samen met een antipathie of onverschilligheid ten opzichte van het christelijk geloof. Bovendien is er een levendige discussie geweest over de vraag of, en in welke zin, New Age kan worden beschreven als een postmodern fenomeen. Het bestaan en de vurigheid van het New Age-denken en de bijbehorende praktijken getuigen van het onstuitbare verlangen van de menselijke geest naar transcendentie en religieuze betekenis, wat niet alleen een hedendaags cultureel fenomeen is, maar ook in de antieke wereld, zowel christelijk als heidens, evident was. Zelfs als toegegeven kan worden dat New Age-religiositeit op een bepaalde manier inspeelt op het legitieme spirituele verlangen van de menselijke natuur, moet erkend worden dat haar pogingen daartoe indruisen tegen de christelijke openbaring. Vooral in de westerse cultuur is de aantrekkingskracht van alternatieve benaderingen van spiritualiteit zeer groot. Enerzijds zijn nieuwe vormen van psychologische zelfbevestiging erg populair geworden onder katholieken, zelfs in retraitehuizen, seminaries en opleidingsinstituten voor religieuzen. Tegelijkertijd groeit de nostalgie naar en de nieuwsgierigheid naar de wijsheid en rituelen van weleer, wat een van de redenen is voor de opmerkelijke groei in populariteit van esoterisme en gnosticisme. Veel mensen voelen zich in het bijzonder aangetrokken tot wat, terecht of onterecht, bekend staat als Keltische spiritualiteit of tot de religies van oude volkeren.
boeken en cursussen over spiritualiteit en oude of Oosterse religies zijn een bloeiende business en worden vaak, om commerciële redenen, bestempeld als New Age. Maar de verbanden met deze religies zijn niet altijd duidelijk. Sterker nog, ze worden vaak ontkend.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het New Age gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. Veel mensen herkennen echter de valkuilen van New Age niet goed. Daarom deze reeks van programma's die een bepaalde basisinformatie wenst te geven, zodat een ieder zelf kan uitmaken of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. De informatie komt uit het enige document dat het Vaticaan omtrent dit thema vrijgegeven heeft en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. We lezen vandaag hoofdzakelijk de inleiding van dit document. Terug naar het document. Een adequaat christelijk onderscheidingsvermogen ten aanzien van New Age gedachten en praktijken kan niet anders dan erkennen dat het, net als het gnosticisme van de 2e en 3e eeuw, een soort verzameling standpunten vertegenwoordigt die de kerk als heterodox heeft bestempeld. Tussen haakjes, heterodox verwijst naar opvattingen, meningen of theorieën die afwijken van de algemeen aanvaarde officiële of orthodoxe normen. Johannes Paulus II waarschuwt in het boek Over de drempel van de hoop met betrekking tot de terugkeer van oude gnostische ideeën onder het mom van de zogenaamde New Age, en ik citeer: we mogen onszelf niet voor de gek houden dat dit zal leiden tot een vernieuwing in de religie. Het is slechts een nieuwe manier om gnosticisme te bedrijven. Die houding van de geest die, in naam van een diepgaande kennis van God, resulteert in het verdraaien van zijn woord en het vervangen ervan door puur menselijke woorden. Einde citaat. Het gnosticisme heeft de essentie van het christendom nooit volledig verlaten. Integendeel, het heeft altijd naast het christendom bestaan. Soms in de vorm van een filosofische stroming, maar vaker in de vorm van een religie of een para-religie, in een duidelijk, zo niet openlijk conflict met alles wat in wezen christelijk is. Een voorbeeld hiervan is te zien in het enneagram, het instrument met 9 persoonlijkheidstypen voor karakteranalyse, dat, wanneer het gebruikt wordt als middel voor spirituele groei, een ambiguïteit introduceert in de leer en het leven van het christelijk geloof. De aantrekkingskracht van New Age religiositeit mag niet worden onderschat. Wanneer het begrip van de inhoud van het christelijk geloof zwak is, denken sommigen ten onrechte dat het christendom geen diepgaande spiritualiteit inspireert en zoeken ze elders hun heil. Sterker nog, sommigen beweren dat New Age al voorbij is en spreken over het volgende tijdperk. Ze spreken over een crisis die zich begin jaren 90 in de Verenigde Staten begon te manifesteren, maar erkennen dat een dergelijke crisis vooral buiten de Engelstalige wereld later zou kunnen komen. Maar boekhandels, radiostations en de talloze zelfhulpgroepen in zoveel westerse steden en dorpen lijken een ander verhaal te vertellen. Het lijkt erop dat New Age, in ieder geval voorlopig, nog steeds zeer geliefd is en deel uitmaakt van het huidige culturele landschap. Ik voeg er zelf even aan toe dat de term New Age tegenwoordig niet zo vaak meer gebruikt wordt, maar het gedachtegoed is nog altijd springlevend. Het succes van New Age vormt een uitdaging voor de kerk. Mensen hebben het gevoel dat het christendom hen niet langer biedt, of misschien nooit heeft geboden, wat ze echt nodig hebben. De zoektocht die mensen vaak naar de New Age leidt, is een oprecht verlangen,
naar een diepere spiritualiteit, naar iets dat hun hart raakt en naar een manier om betekenis te geven aan een verwarrende en vaak vervreemdende wereld. Er is een positieve toon in de New Age kritiek op het materialisme van het dagelijks leven, van de filosofie en zelfs van de geneeskunde en psychiatrie. Op reductionisme, dat weigert rekening te houden met religieuze en bovennatuurlijke ervaringen. Op de industriële cultuur van ongebreideld individualisme, die egoïsme predikt en geen aandacht schenkt aan andere mensen, de toekomst en het milieu. Eventuele problemen met de New Age liggen in wat zij voorstelt als alternatieve antwoorden op levensvragen. Wil de kerk niet worden beschuldigd van doofheid voor de verlangens van mensen? Dan moeten haar leden twee dingen doen. Zich steeds steviger wortelen in de fundamenten van hun geloof en de vaak stille roep in de harten van mensen begrijpen die hen elders heen leidt als ze niet tevreden zijn met de kerk. Dit alles roept ons ook op om dichter bij Jezus Christus te komen en bereid te zijn Hem te volgen. Want Hij is de ware weg naar geluk, de waarheid over God en de volheid van het leven voor elke man en vrouw die bereid is op deze liefde te reageren. Het Vaticaans document presenteert nu een overzicht van de New Age spiritualiteit. Ik lees verder. Christenen in veel westerse samenlevingen en in toenemende mate ook in andere delen van de wereld komen regelmatig in aanraking met verschillende aspecten van het fenomeen dat bekend staat als New Age. Velen van hen voelen de behoefte om te begrijpen hoe ze het beste kunnen omgaan met iets dat tegelijkertijd zo aantrekkelijk, complex, ongrijpbaar en soms verontrustend is. Deze reflecties zijn een poging om christenen te helpen bij twee dingen. Het identificeren van elementen van de zich ontwikkelende New Age-traditie en het aanwijzen van die elementen die niet stroken met de christelijke openbaring. Dit is een pastorale reactie op een actuele uitdaging die niet eens een uitputtende lijst van New Age-fenomenen pretendeert te geven, aangezien dat zou resulteren in een zeer omvangrijk boek en dergelijke informatie is elders gemakkelijk te vinden. Het is essentieel om New Age correct te begrijpen, om het eerlijk te kunnen beoordelen en te voorkomen dat er een karikatuur van wordt gemaakt. Het zou onverstandig en onjuist zijn om te zeggen dat alles wat met de New Age-beweging te maken heeft goed is, of dat alles eraan slecht is. Niettemin is het, gezien de onderliggende visie van New Age-religiositeit, over het algemeen moeilijk om deze te verzoenen met de christelijke leer en spiritualiteit. New Age is geen beweging in de zin zoals die normaal gesproken wordt bedoeld met de term nieuwe religieuze beweging. En het is ook niet wat men normaal gesproken bedoelt met de termen cultus en secte. Omdat het zich over verschillende culturen verspreidt, in verschijnselen zo uiteenlopend als muziek, film, seminars, workshops, retraites, therapieën en vele andere activiteiten en evenementen, is het veel diffuser en informeler. Sommige religieuze of parareligieuze groepen integreren echter bewust elementen van New Age en er is gesuggereerd dat New Age een bron van ideeën is geweest voor diverse religieuze en parareligieuze secten. New Age is geen uniforme beweging, maar eerder een los netwerk van beoefenaars die zich richten op mondiaal denken, maar lokaal handelen. Mensen die deel uitmaken van dit netwerk kennen elkaar niet per se,
en ontmoeten elkaar zelden, zo niet nooit. Om de verwarring die kan ontstaan door het gebrek van de term beweging te vermijden, wordt New Age soms aangeduid als een habitat of een publiekscultus. Er is echter ook opgemerkt dat het een zeer coherente denkstroom is, een bewuste uitdaging van de moderne cultuur. Het is een syncretische structuur die veel uiteenlopende elementen omvat, waardoor mensen in zeer verschillende mate en met uiteenlopende betrokkenheid interesses of verbindingen kunnen delen. Veel trends, praktijken en attitudes die op de een of andere manier deel uitmaken van New Age, zijn in feite onderdeel van een brede en gemakkelijk herkenbare reactie op de mainstreamcultuur. Dus het woord beweging is niet geheel misplaatst. Het kan op New Age worden toegepast in dezelfde zin als op andere brede sociale bewegingen, zoals de burgerrechtenbeweging of de bevredesbeweging. Net als deze bewegingen omvat het een verbazingwekkende verscheidenheid aan mensen die verbonden zijn aan de belangrijkste doelen van de beweging, maar die zeer verschillend zijn in de manier waarop ze betrokken zijn en hun begrip van specifieke kwesties. De term New Age religie is controversiëler, dus het lijkt het beste om die te vermijden, hoewel New Age vaak een antwoord is op religieuze vragen en behoeften van mensen en aantrekkelijk is voor mensen die een spirituele dimensie in hun leven proberen te ontdekken of herontdekken. Het vermijden van de term New Age religie is geenszins bedoeld om het authentieke karakter van de zoektocht naar betekenis en zingeving in het leven in twijfel te trekken. Het respecteert het feit dat velen binnen de New Age beweging zelf zorgvuldig onderscheid maken tussen religie en spiritualiteit. Velen hebben georganiseerde religie verworpen, omdat die naar hun oordeel niet aan hun behoeften voldeed. En juist daarom hebben ze elders naar spiritualiteit gezocht. Bovendien is de kerk van het New Age van de New Age het geloof dat de tijd voor specifieke religies voorbij is. Dus het een religie noemen zou indruisen tegen het eigen zelfbegrip. Het is echter wel terecht om New Age te plaatsen in de bredere context van esoterische religiositeit, waarvan de aantrekkingskracht blijft groeien. Er zit een probleem ingebouwd in de huidige tekst. Het is een poging om iets te begrijpen en te evalueren dat in wezen een verheerlijking is van de rijkdom van de menselijke ervaring. Het zal ongetwijfeld kritiek oproepen dat het nooit recht kan doen aan een culturele beweging waarvan de essentie juist is om te ontsnappen aan wat wordt gezien als de beperkende grenzen van het rationele discours. Maar het is bedoeld als een uitnodiging aan christenen om de New Age serieus te nemen en vraagt de lezers daarom om een kritische dialoog aan te gaan met mensen die dezelfde wereld vanuit zeer verschillende perspectieven benaderen. De pastorale effectiviteit van de kerk in het derde millennium hangt in grote mate af van de voorbereiding van effectieve verkondigers van de evangelieboodschap. Wat volgt is een antwoord op de moeilijkheden die velen ervaren bij het omgaan met het zeer complexe en ongrijpbare fenomeen dat bekend staat als New Age. Het is een poging om te begrijpen wat New Age is en om de vragen te herkennen waarop het beweert antwoorden en oplossingen te bieden. Er zijn een aantal uitstekende boeken en andere bronnen die het hele fenomeen in kaart brengen of bepaalde aspecten zeer gedetailleerd uitleggen. Deze bronnen maken echter niet altijd gebruik
van het noodzakelijke onderscheidingsvermogen in het licht van het christelijk geloof. Het doel van deze bijdrage is om katholieken te helpen een sleutel te vinden tot het begrijpen van de basisprincipes achter het New Age-denken, zodat ze vervolgens een christelijke evaluatie kunnen maken van de elementen van New Age waarmee ze in aanraking komen. Het is belangrijk te vermelden dat veel mensen een hekel hebben aan de term New Age. En sommigen suggereren dat alternatieve spiritualiteit wellicht juister en minder beperkend is. Het is ook waar dat veel van de in dit document genoemde verschijnselen waarschijnlijk geen specifieke benaming zullen krijgen, maar omwille van de beknoptheid wordt ervan uitgegaan dat lezers een verschijnsel of een reeks verschijnselen zullen herkennen die op zijn minst terecht in verband kunnen worden gebracht met de algemene culturele stroming die vaak bekend staat als New Age.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, het enige Vaticaans document rond New Age met de titel Jezus Christus, de drager van het levenswater, wil ons helpen om het gedachtegoed van die stroming beter te leren kennen, zodat we zelf kunnen oordelen of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. Voor de pauze luisterden we naar wat het document zegt over de New Age spiritualiteit. En ik lees verder. Voor veel mensen verwijst de term New Age duidelijk naar een belangrijk keerpunt in de geschiedenis. Volgens astrologen leven we in het tijdperk van vissen dat gedomineerd wordt door het christendom. Maar het huidige tijdperk van vissen zal begin derde millennium plaatsmaken voor het nieuwe tijdperk van Waterman. Het tijdperk van Waterman heeft zo'n prominente positie binnen de New Age-beweging, grotendeels vanwege de invloed van theosofie, spiritualisme en antroposofie en hun esoterische voorlopers. Mensen die de nadruk leggen op de aanstaande verandering in de wereld uiten vaak een verlangen naar zo'n verandering, niet zozeer in de wereld zelf, maar in onze cultuur, in de manier waarop we ons tot de wereld verhouden. Dit is met name duidelijk bij diegenen die het idee van een nieuw levensparadigma benadrukken. Het is een aantrekkelijke benadering, omdat mensen in sommige uitingen ervan niet passief toekijken, maar een actieve rol spelen in het veranderen van de cultuur en het tot stand brengen van een nieuw spiritueel bewustzijn. In andere uitingen wordt meer kracht toegekend aan de onvermijdelijke voortgang van natuurlijke cycli. In elk geval is het tijdperk van Waterman een visie, geen theorie. Maar de New Age is een brede traditie die veel ideeën omvat die geen expliciete link hebben met de overgang van het tijdperk van vissen naar het tijdperk van Waterman. Er bestaan gematigde, maar vrij algemene visies op een toekomst waarin er naast afzonderlijke religies ook een planetaire spiritualiteit zal bestaan. Vergelijkbare planetaire politieke instellingen als aanvulling op meer lokale, mondiale economische entiteiten die participatiever en democratischer zijn, meer nadruk op communicatie en onderwijs, een gemengde benadering van gezondheid die professionele geneeskunde combineert met zelfgenezing, een meer androgyne zelfkennis, tussen haakjes androgyne wil zeggen aandacht voor mannelijke en vrouwelijke aspecten van persoonlijkheid, en een manier om wetenschap, mystiek, technologie en ecologie te integreren. Ook dit getuigt van een diep verlangen naar een vervullend en gezond bestaan voor de mensheid en voor de planeet. Enkele tradities die in New Age samenvloeien zijn oude Egyptische occulte praktijken, kabbalisme, vroeg-christelijk gnosticisme, soefisme, de leer van de druïden, Keltisch christendom, middeleeuwse alchemie, de renaissance, hermetisme, zenboeddhisme, yoga enzovoort. Wat New Age nieuw maakt is dat het een samensmelting is van esoterische en seculiere elementen. Deze elementen komen samen in de wijdverbreide opvatting dat de tijd rijp is voor een fundamentele verandering in individuen, in de samenleving en in de wereld. Er zijn verschillende uitingen van de noodzaak tot een verschuiving. Van de mechanistische natuurkunde van Newton naar de kwantumfysica. Van de verheerlijking van de reden in de moderne tijd naar een waardering van gevoel, emotie en ervaring, vaak omschreven als een omschakeling van rationeel denken met de linker hersenhelft naar intuïtief denken
met de rechter hersenhelft. Van een dominantie van mannelijkheid en patriarchaat naar een viering van vrouwelijkheid, zowel in individuen als in de samenleving. In deze contexten wordt vaak de term paradigmaverschuiving gebruikt. In sommige gevallen wordt duidelijk verondersteld dat deze verschuiving niet alleen wenselijk is, maar zelfs onvermijdelijk. De afwijzing van de moderniteit, die aan dit verlangen naar verandering ten grondslag ligt, is niet nieuw, maar kan worden omschreven als een moderne heropleving van heidense religies met een mengeling van invloeden uit zowel Oosterse als de moderne psychologie, filosofie, wetenschap en de tegencultuur die zich in de jaren 50 en 60 ontwikkelde. New Age is een getuige van niets minder dan een culturele revolutie. Een complexe reactie op de dominante ideeën en waarden in de westerse cultuur. En toch is de idealistische kritiek ervan ironisch genoeg typerend voor de cultuur die het bekritiseert. Het begrip paradigmaverschuiving verdient even onze aandacht. Het werd populair gemaakt door Thomas Kuhn, een Amerikaanse wetenschapshistoricus die een paradigma zag als het geheel van overtuigingen, waarden, technieken enzovoort, gedeeld door de leden van een bepaalde gemeenschap. Wanneer er een verschuiving plaatsvindt van het ene paradigma naar het andere, is er sprake van een algehele transformatie van perspectief en niet van een geleidelijke ontwikkeling. Het is werkelijk een revolutie. En Kuhn benadrukte dat concurrerende paradigma's onverenigbaar zijn en niet naast elkaar kunnen bestaan. Het idee dat een paradigmaverschuiving op het gebied van religie en spiritualiteit simpelweg een nieuwe manier is om traditionele overtuigingen te verwoorden, gaat dus voorbij aan de kern van de zaak. Wat er feitelijk gaande is, is een radicale verandering in wereldbeeld, die niet alleen de inhoud, maar ook de fundamentele interpretatie van de vroegere visie ter discussie stelt. Het duidelijkste voorbeeld hiervan, in de termen van relatie tussen New Age en het christendom, is wellicht de totale herziening van het leven en de betekenis van Jezus Christus. Het is onmogelijk om deze twee visies met elkaar te verzoenen. Wetenschap en technologie hebben duidelijk niet waargemaakt wat ze ooit leken te beloven. Dus hebben mensen zich in hun zoektocht naar betekenis en bevrijding tot het spirituele domein gewend. New Age, zoals we het nu kennen, is voortgekomen uit een zoektocht naar iets menselijkers en mooiers dan de onderdrukkende, vervreemdende ervaring van het leven in de westerse samenleving. De vroege aanhangers waren bereid ver te kijken in hun zoektocht. Het is dan ook een zeer eclectische benadering geworden. Tussen haakjes, een benadering die zogezegd het beste uit alle benaderingen heeft gebundeld. Het zou een van de tekenen kunnen zijn van een terugkeer naar religie. Maar het is zeker geen terugkeer naar orthodox-christelijke doctrines en geloofsovertuigingen. De eerste symbolen van deze beweging, die doordrongen tot de westerse cultuur, waren het opmerkelijke festival Woodstock in de staat New York in 1969 en de musical Hair, die de belangrijkste thema's van New Age uiteenzetten in het iconische nummer Aquarius. Maar dit was slechts het topje van de ijsberg, waarvan de omvang pas relatief recent duidelijk is geworden. Het idealisme van de jaren 60 en 70 leeft nog steeds voort in sommige kringen. Maar nu zijn het niet langer voornamelijk adolescenten die erbij betrokken zijn. De banden met linkse politieke ideologie zijn vervaagd
en psychedelische drugs zijn lang niet meer zo prominent als vroeger. Ik onderbreek hier even de tekst. Wat die drugs betreft, dat geldt inderdaad in de periode dat deze tekst tot stand gekomen is. Helaas kennen we vandaag een enorme toename aan drugsgebruik en die is lang niet meer beperkt tot de revolutionairen die de maatschappij willen hervormen. Terug naar de tekst. Hoe dan ook, er is sindsdien zoveel veranderd dat dit alles niet langer revolutionair lijkt. Spirituele en mystieke tendensen, die voorheen beperkt waren tot tegencultuur, zijn nu een gevestigd onderdeel van de mainstream cultuur en beïnvloeden uiteenlopende aspecten van het leven, zoals geneeskunde, wetenschap, kunst en religie. De westerse cultuur is nu doordrenkt met een algemener politiek en ecologisch bewustzijn. En deze hele culturele verschuiving heeft een enorme impact gehad op de levensstijl van mensen. Sommigen suggereren dat de New Age-beweging precies deze grote verandering is naar wat wordt beschouwd als een aanzienlijke, betere manier van leven. Tot daar de tekst van het Vaticaan voor vandaag. Waar ging deze tekst precies over? Het New Age gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. De meeste mensen kennen het eigen geloof onvoldoende. Zijn niet op de hoogte van wat New Age precies aanreikt en lopen daardoor vaak het gevaar om in de strikken van New Age verzeild te geraken. Daarom ben ik deze nieuwe reeks bijdragen begonnen om gelovigen hierbij te helpen. De bron van deze bijdrage is het enige Vaticaanse document dat ooit rond dit thema is uitgegeven en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. De bijdrage van vandaag behandelde in hoofdzaak de inleiding van dit document. In een volgende bijdrage zal ik vooral uitwerken wat New Age beweert te kunnen bieden. Waar de tekst ons vooral toe aanmoedigt, is om dichter bij Jezus Christus te komen, zijn liefde voor ons te leren kennen en bereid te zijn hem te volgen. Want hij is de ware weg naar geluk, de waarheid over God en de volheid van het leven voor elke man en vrouw die bereid is op deze liefde te reageren. Dat was de bijdrage voor vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be. Tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Antwerpen. Nu, we zijn vertrokken natuurlijk vanuit Antwerpen-Berchem en gaan nu verder. We zijn ondertussen voorbijgegaan aan de wijken waar we de Joodse gemeenschap wat hebben leren kennen, Zurenborg onder andere, zo richting het Stadspark. We zijn toen voorbij het monument gekomen dat ons herinnert aan de Holocaust, aan ook wat er gebeurd is met de synagoges in Antwerpen in die periode. En daar hebben we ook even blijven bij stilstaan, om dan verder te gaan naar het Stadspark en zo naar het Maagdenhuis, waar we onder andere Joke, Robert en Maria mochten ontmoeten. Een klein overzichtje van hoe ver we ondertussen gevorderd zijn. Niet zo heel ver van het Maagdenhuis vinden we de Botanische Tuin, ook wel de Botaniek genoemd. De Antwerpenaren durven ze ook wel eens de Botaniekenhof noemen of de Kruidtuin, naar de in de 19e eeuw gebruikelijke benaming Jardin Botanique. En wat bijzonder is, dat is dat deze in alle seizoenen in bloei staat. Nergens anders in Antwerpen vind je zoveel kruiden en plantensoorten bij elkaar. En flanerend over de slingerende paadjes langs de bloemenperken vergeet je de drukke stad, terwijl ze toch echt helemaal vlakbij is. In 1825 is er reeds een aangelegde Hortus Botanicus in de Antwerpse binnenstad aan de Leopoldstraat, met een oppervlakte van iets minder dan 1 hectare. Voordien was het park in het eind van de 18e eeuw een plantentuin voor de École Centrale en vervolgens de kruidtuin en later ook moestuin van het Sint-Elisabeth Gasthuis. De tuin die werd in zijn huidige vorm aangelegd door dokter Claude-Louis Sommet en ondersteunde de lessen uitwendige pathologie in de École de Médecine, een opleiding in de geneeskunde. De hovenierswoning, die men kan zien in het park, dateert van het jaar 1870. De grote toegangspoort aan de zuidzijde is ontworpen door Pierre Bruno Bourla en dateert uit 1826.

0: Dat is ook hij trouwens, die de orangerie van de tuin ontwierp, die evenwel niet meer binnen de huidige oppervlakte van de tuin gelegen is. In de orangerie vindt men borstbeelden van Linnaeus en de Jussieu, dat was een botanicus, die leefde in Frankrijk, en de namen van de L'Écluse, de Lobel, Van Sterbeek, Dodoens en Dumortier op de gevel. In 1869 werd ook een standbeeld geplaatst van de 16e-eeuwse apotheker, uit Antwerpen afkomstig natuurlijk, Peter van Koudenbergen, die met zijn kruidtuin een voorloper was van deze latere plantentuin. In 1878 reorganiseerde botanicus Henry van Hurk de tuin. Er werd ook een natuurhistorisch museum in opgericht dat nadien verhuisde naar de Antwerpse Zoo. Vanaf 1926 werd de tuin en wordt de tuin beheerd door het stadsbestuur van Antwerpen. De tuin bevat een collectie van 200 planten, met in de serre een aantal cactussen en andere uitheemse planten. De tuin is trouwens dagelijks geopend, de serre blijft echter op zondag gesloten en de toegang is helemaal gratis. Een eerder recente toevoeging, hoewel 1996, is de varenhoek met de inheemse varensoorten, zoals de eikvaren, mannetjesvaren, koningsvaren, tongvaren, brede stekelvaren, steenbreekvaren en dubbeloof- en adelaarsvaren voor de plantenliefhebbers onder ons. Sinds januari 1950 is deze tuin een beschermd cultuurhistorisch landschap en sinds 2009 beschermd bouwkundig erfgoed. Zo sta ik in de botaniek. Maar ik ben hier zeker niet alleen. Ondertussen had ik de mogelijkheid, in de ochtend was dat, om een berichtje te sturen naar een goede vriend van mij die in Antwerpen woont en die deel uitmaakt van de Joodse gemeenschap. En ik dacht dat het toch interessant was om, naast de algemene informatie die we reeds aan u konden brengen, om in gesprek te gaan met iemand die daadwerkelijk deel uitmaakt van de gemeenschap. En gelukkig was Toby zo vriendelijk om ons te willen treffen in het midden van de botanische tuin. We zetten ons samen op een bankje en gaan met hem in gesprek. En na mijn bezoek aan het Maagdenhuis ben ik ondertussen in de botanische tuin gaan zitten. Die ligt eigenlijk, of grenst eigenlijk, aan het gebouw van het Maagdenhuis. En terwijl spelende kinderen in de botanische tuin binnenkomen, heb ik ondertussen plaatsgenomen. Ja, voor de eerste keer eigenlijk in Pelgrim in eigen land doen we iets wat we nog niet hebben gedaan. Dat is namelijk een interview op voorhand regelen. Alhoewel, zoveel op voorhand was het niet. Ik heb gewoon mijn telefoon genomen. En een goede vriend van mij, die in Antwerpen, Berchem, woont en deel uitmaakt van de Joodse gemeenschap, die is ondertussen naast mij komen zitten. Toby, dank u wel voor zo kort dag tijd te willen maken om toch enkele vragen te beantwoorden. Zou je misschien kunnen beginnen met jezelf kort voor te stellen aan onze luisteraars?
1: Mijn naam is Toby Visser. Het is mijn plezier trouwens om hier vandaag met jou samen te zitten. Ik was heel blij om jouw telefoontje vanochtend te hebben gezien. Het is altijd heel leuk om van jou te horen. En ik ben 30 jaar oud, maak deel uit van de Joodse gemeenschap. Ik heb in Antwerpen op een privé-Joodse school gezeten tot mijn 13, tot ik mijn bar mitzwa heb gedaan. En dan ben ik naar een gemeenschapsonderwijsschool gegaan.
0: We hebben al een klein beetje verteld over de verschillende Joodse gemeenschappen die er eigenlijk zijn. Want men spreekt over de Joodse gemeenschap als een verzamelnaam, maar die bestaan natuurlijk uit verschillende stromingen. Zou je ons iets kunnen vertellen tot welke stroming jij juist behoort?
1: Officieel zijn er in Antwerpen twee Joodse gemeenschappen die een institutionele omkadering hebben. De Shomreadas en de Marzikadas. Ik kom uit de Shomreadas. Dat is een orthodox-Joodse gemeenschap die in de ogen van de andere Joodse gemeenschap iets minder rigoureus is met de interpretatie van de regels. Maar het is wel iets om even te doorprikken helemaal aan het begin van het interview om te zeggen van een klederdracht zou aantonen dat er een grote uniformiteit bestaat in hoe dat ze de regels zouden interpreteren, maar dat is eigenlijk niet echt waar. Ze hebben allemaal heel gelijkaardige klederdracht, maar elke rabbijn en elke deelgemeenschap binnen de gemeenschap heeft wel een iets wat andere interpretatie en nadruk op welke regels en hoe dat ze geïnterpreteerd worden. Dus zelfs al lijkt het een beetje een monolith langs de buitenkant, intern is er een ongelooflijk niveau van diversiteit. Dus om echt te zeggen, ik kom uit deze stroming met deze manier, dat is heel moeilijk te zeggen, want zoals alle zaken in het jodendom is het echt wel gericht op jouw familie. Hoe doet jouw familie de dingen? Ja. En dan nog verder met de families waarmee dat jullie allemaal omgaan. En dan heb je daar bijna om de officiële zaken te doen. Maar ik kom uit een familie die heel traditioneel joods is. Dus wij hebben onze eigen versie van een sabbat en wij hechten daar allemaal heel veel belang aan. Maar om de 613 wetten tot in de puntjes helemaal te kennen en te weten, dat dan weer niet. Net zoals dat in de christelijke wereld er mensen zijn die heel veel met de leer bezig zijn en andere mensen die eerder met de spirit van de wet bezig zijn.
0: Mm-hmm. Want de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik ga het toch maar even vermelden. Toby is heel modern gekleed. Hij is niet gekleed zoals sommige Chassidische Joden gekleed zijn in Antwerpen met hun heel kenmerkende kledij. Je vertelde mij ook reeds dat dat eigenlijk niet zozeer een religieus voorschrift is, maar eigenlijk een traditioneel iets dat is overgewaaid uit Oost-Europa.
1: Ja, dat is wel, want de orthodoxe gemeenschap zoals wij hem vandaag kennen, de Chassidische beweging, is in termen van de tijdlijn dat het Joods zijn eigenlijk bestaat, maar een heel nieuw fenomeen. Voor ons is het ook een nieuw fenomeen. Het is begonnen in de 19e eeuw. Dus heel het idee van deze interpretatie van het jodendom is best nieuw. En de klederdracht, denk ik, is daar ook deel van. De echte oorsprong ervan is altijd moeilijk om te achterhalen. Ik heb al veel interpretaties gehoord en ik ga ze nu niet de wereld insturen als ze niet 100% zeker zijn. Maar er is uiteraard een heel groot deel van dat echt puur traditie is van de klederdag van wanneer de beweging begonnen is. In de jaren 1800 in Oost-Europa en Rusland.
0: Vandaar dus dat zij ervoor kiezen om ook door middel van hun kledij eigenlijk uitdrukking te geven van het feit dat zij behoren tot die gemeenschap. Ik denk dat er toch nog altijd heel wat vooroordelen heersen eigenlijk tegenover de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Zoals je ons net al leerde, het feit dat ze dezelfde kledij dragen betekent niet dat ze exact hetzelfde denken en geloven. Voor jou, hoe vind jij jouw plaats in deze gemeenschap? Enerzijds de keuze te maken van ja, heel modern gekleed. En ik denk dat niemand het zou kunnen vermoeden bijna, dat je behoort tot de Joodse gemeenschap. Maar toch er ook daadwerkelijk deel van uitmaken omwille van het feit dat het deel uitmaakt van jouw familiegeschiedenis.
1: Ja, uiteindelijk uw eigen plaats vinden is jouw relatie tot wat de leer is, vind ik. Uiteindelijk is het jodendom een religie die best wel anders invulling krijgt dan de katholicisme of de islam. Want in het jodendom wordt je als jood geboren. Het is niet iets dat je zelf kiest. Het is iets dat jou gegeven wordt door jouw ouders. Sommige mensen nemen dat dan mee, dat in dat pakket van jood zijn zit daar ook een religieus component bij. Aha, maar ja. Voor heel veel mensen, zoals je nu bijvoorbeeld in Israël ziet, zijn er heel veel mensen die absoluut joods zijn, maar nooit naar de synagoge gaan, maar wel even joods zijn. In het katholicisme of in de islam is dat wel moeilijker te verantwoorden. Want ja, als je katholiek bent, dan ga je naar de kerk, dan ga je de communie doen, of als je moslim bent, dan ga je ook effectief binnen. Bij ons, je bent het geboren. Het is bijna een identitair, cultureel, etnisch iets. Dus er zijn mensen die in die etniciteit wel echt religieus zijn. Dan krijg je Chassidische Joden, Orthodoxe Joden of mensen die volledig hun eigen interpretatie geven. In het tv-programma Shalom Allemaal bijvoorbeeld hebben ze dat heel mooi in het kader gezet, dat er bepaalde Joodse mensen zijn die de bronteksten lezen en daar met iets helemaal, een heel andere interpretatie buiten komen. En die zijn voor andere Joden nog altijd even Joods. Dus het volgen van elke regel, het excludeert jou in principe niet van lid te zijn van de gemeenschap.
0: Ja, ik denk dat dat toch wel iets is dat inderdaad in ons christelijke denken soms moeilijk is om in te beelden, dat het eerder inderdaad verbonden is met etniciteit, met afkomst en met familiegeschiedenis. Ik heb daarnet, toen ik van Antwerpen-Berchem richting het stadspark wandelde, kwam ik voorbij het memorial voor het Holocaust. Ik denk dat de geschiedenis die zich heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust heeft hier ook een aantal plaatsen in Antwerpen waar daar natuurlijk aan herinnerd wordt. Kan je ons een idee geven hoe dat het komt dat dat zo verankerd is in de geschiedenis van de Joden, ook vandaag de dag nog. Ik denk dat mensen dat niet altijd even goed kunnen begrijpen.
1: Voor mij persoonlijk is de geschiedenis van de Holocaust, dat voor iemand die misschien niet Joods is, heel gemakkelijk kan bekeken worden als gewoon een deel van de geschiedenis. Voor mij onlosmakelijk, en voor bijna alle Europese Joden die ik ken, is het onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke familiegeschiedenis. En de naschokken van de Holocaust leven vandaag nog altijd na. Als ik weet dat mijn grootvader langs vaders kant al zijn broers en zussen, al zijn oom en al zijn tantes en zijn ouders is verloren en dan alleen door de wereld is moeten gaan, dan kan je toch wel afvragen wat dat doet met een familie. Dus voor mij is het niet een of ander ver van mijn bedshow dat het geen invloed meer heeft. Het heeft absoluut een invloed. En de Holocaust aan zich, als historisch feit, werpt heel veel theologische vragen op. Het werpt heel veel vragen op over wat het is om mens te zijn. Hoe dat zoiets tot stand is kunnen komen. En vooral, wat kunnen wij daaruit leren? En dit is wel een heel grote reflex binnen in Joodse scholen en in Joodse gedachtegang. Is wat kunnen wij uit de geschiedenis leren? En vooral ook om respect en eerbiedigheid te hebben tegenover de geschiedenis. Dat je het niet vergeet. En zeker niet tegenover je ouders, grootouders en alle generaties die daarvoor kwamen. Onze sterkte komt uit onze herinnering van het verleden. Onze studie van het verleden. Dus voor ons is dat een soort van eikpunt in de Joodse geschiedenis. Die niet per se uniek is. Misschien voor iemand buiten de Joodse gemeenschap lijkt alsof dat één keer gebeurt. En oh wauw, hoe vreselijk. Maar voor ons is dat absoluut niet het geval. Heel veel Joodse feestdagen gaan over het idee van de uitroeiing van de Joodse gemeenschap. Van het Joods volk. En dat is een heel courant thema in onze theologie ook. Van hoe gaan wij dit overleven? En voor ons is dat iets dat altijd wel herinnerd moet worden. En daar moet altijd een nadruk op blijven. Want er zijn nog altijd mensen die de kampen hebben overleefd. Die nog altijd in het leven zijn, nu. En daar kan je heel veel van leren.
0: Ja, ik denk dat het op die manier makkelijker is om te begrijpen, hoewel wij natuurlijk dat zelf moeilijk kunnen begrijpen, hoezeer dat niet alleen jouw familiegeschiedenis, maar de geschiedenis van de hele gemeenschap heeft geraakt. We kunnen er enkel, denk ik, met veel respect mee omgaan en proberen om ons steentje bij te dragen om het nooit te vergeten. Je vertelt dat je naar een privéschool bent gegaan. Als ik me niet vergis, klopt het ook dat binnen de Joodse gemeenschap jongens naar een school worden gestuurd die gelinkt is aan hun gemeenschap en aan de interpretatie die de gemeenschap geeft, of vergis ik me daarin?
1: Er is een heel brede waaier aan Joodse scholen in Antwerpen. En er zijn uiteraard verschillende manieren van het school lopen. In elke Joodse school in Antwerpen moeten de leerplannen van de Vlaamse overheid gevolgd worden en al die vakken worden gedoseerd en gegeven. En daarbovenop komt er nog een extra opleiding bij. Dus bijvoorbeeld tot mijn derde middelbaar zat ik voor 40 uur per week op school. We kregen alle normale zaken van Nederlands, Frans, wiskunde, alles erop en eraan. En dan kregen wij nog 10 uur extra les in de andere vakken. En meestal, in de religieuzere gemeenschappen, gaan zij dan ofwel naar een soort van theologische universiteit en dan gaan zij effectief een stroming kiezen om zich in te gaan specialiseren. En dat is meestal wel verbonden aan de soorten rabbijnen die zij graag willen volgen. Maar dan kan je de rabbijnen wel eerder bekijken als bepaalde invloedrijke professoren aan universiteiten. Zoals, stel je voor, als je kerkelijk recht wilt gaan studeren, dan zou je dat toch liefst onder Rick Torfs doen op de KUL, in plaats van aan de Universiteit Antwerpen, waar er geen professor voor is. Dus als je weet van ik wil graag in deze stroming verder studeren en je weet dat daar de juiste rabbijnen daarvoor zijn, dan ga je daar natuurlijk naartoe gaan.
0: Ik denk ook dat heel vaak toch de gemeenschap aan zich eerder gezien wordt als eerder wat gesloten, weinig open om in communicatie te treden, zeg maar, met de omgeving. Is dat ook jouw eigen ervaring of merk je dat er in de laatste jaren daar evolutie in gekomen is?
1: Om heel eerlijk te zijn heb ik dat altijd een beetje een rare stelling gevonden, die ik wel heel vaak mee geconfronteerd ben geweest in de niet-Joodse gemeenschap, dat wij ons zogezegd afzonderen van de rest van de wereld. Maar ik geloof dat oprecht niet. Ik denk dat in de laatste jaren, zeker hebben wij op tv en in media toch wel ons veel, we hebben ons toch nooit zo opengesteld en dat lijkt echt wel heel goed te gaan. Mensen zijn duidelijk geïnteresseerd in een bepaalde mysterie dat er rondhangt. Maar ik denk dat er even een soort van perceptieverandering moet gebeuren. Ik denk dat onze gemeenschap ook wordt overdreven in zijn grootte. Als je kijkt naar de wereldbevolking, er zijn, als ik de cijfers juist heb, ongeveer toch wel dik iets meer dan 1 miljard christenen op de planeet. Er zijn meer dan 1 miljard moslims op de planeet. En in totaal, in alle landen samengeteld, zijn er maar 16 miljoen Joden. Dus hoe open moeten wij zijn in de zin van, zou iedereen iemand Joods moeten kennen? Het zou best moeilijk zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat als je graag met mensen vanuit onze gemeenschap wil babbelen, kan je die gemakkelijk aanspreken. Maar vergeet niet, het zijn, net zoals iedereen, ook maar mensen. Hoeveel mensen ga jij zomaar op straat aanspreken en verwachten dat die 100% in gesprek zullen gaan? Sommige mensen zullen daar heel open voor staan, afhankelijk van hun persoonlijkheid. Sommige mensen gaan dat absoluut niet willen. Maar het is wel, denk ik, een feit dat als je in een rigoureus religieuze leven probeert te leiden, dat je dan een zeer gefocust leven leidt. En dat je zeer hard bezig bent met de zaken die jij moet doen. En in het Jodendom, en zeker in de Jassidische stroming, heb je altijd wel iets te doen. Heb je altijd een taak. Onze religie is gebaseerd, onze leer is gebaseerd dat er heel veel werk aan de winkel is in deze wereld. En de meeste mensen zijn er absoluut mee bezig. Dus als zij niet per se uittreden naar de buitenwereld om zelf contacten te gaan opzoeken, komt het wel omdat zij met hun eigen religieuze ervaring bezig zijn. En daar ook echt, zij achten dat als het belangrijkste zaak in hun leven. Dus daar heb ik wel absoluut begrip en heel veel respect voor.
2: Ja, toen ik onderweg was, dan heb ik toch, ik had ergens de idee van, ik ga toch proberen om een Chassidische Jood aan te spreken, die inderdaad herkennen is aan de typische kledij. Maar het viel mij op, velen zijn in gebed, zijn bezig met bidden. Je merkt dat ook. Hè? Er was één iemand die even een open blik had, en die heb ik dan ook niet letterlijk bij de kraag genomen. Die man die was heel vriendelijk, maar ja, natuurlijk omwille van het feit dat dat de Sabbat natuurlijk al begonnen is, was het niet. Hij was onderweg naar de synagoge, dus het was helaas niet mogelijk om een echt interview te houden. Maar ik denk dat inderdaad, zoals je zegt, hè, het hangt ook af van karakter tot karakter. En toch interessant, ze hebben geen tijd te verliezen.
1: Ik denk dat dat wel klopt, ja. En zeker op een dag zoals vandaag, dat is de Sabbat, is het echt een dag om tot rust te komen. En het is een heilige dag, elke week, waar dat wij afstand nemen van deze wereld. Waar wij tot rust komen en waar wij reflecteren en God bedanken voor de creatie zelf. En als je daarmee bezig bent, dan is het best om daar gefocust mee bezig te zijn.
2: We kunnen er echt nog iets van leren, daar ben ik zeker van. Ik zou zeggen, ja, ik dank u voor de tijd die je hebt willen geven. Misschien toch nog één iets wat, als mensen Antwerpen bezoeken, moeten ze maar eens naar boven leren kijken. Er loopt namelijk een hele speciale kabel, zou je kunnen zeggen, touw, doorheen Antwerpen, of rond Antwerpen moet ik zeggen. Kan je daar misschien nog eens iets over vertellen en wat dat ook te maken heeft met de Sabbat?
1: Dus de draad of kabel waar jij het over hebt, alludeert, heet de Eeroef. En de Eeroef is een symbolische stadsmuur, zo'n stadsomwalling. Want aan de basis van de Sabbat is het feit dat God op die dag niks creëert. Hij gaat zelf rusten, dus er mag niks nieuw beginnen. En doorheen de geschiedenis hebben wij uiteraard heel lang en heel goed nagedacht over wat betekent creëren nu precies. En er zijn duizenden rabbijnen over 3000 jaar geschiedenis die over die vraag zijn gegaan. En zij zien het opstarten van iets nieuw, het starten van een vuur, het aanzetten van een licht, het beginnen aan een nieuw project. Dat zijn allemaal creatieve acties. Dus schrijven enzovoort. Maar op reis gaan is ook zoiets. Of van één stad naar een andere stad is het starten van een avontuur. Het is het starten van een reis. En dat mag ook niet. En als je niet een stadsomwalling hebt, hoe weet je dat jij nog thuis bent? Vroeger hadden ze daar een andere interpretatie voor. Je mag maar zoveel stappen weg van jouw huis gaan. Tussen jouw huis en de synagoge mogen er maar zoveel stappen zijn. Maar op het moment dat er stadsomwallingen kwamen, zeiden ze, ah, update van de interpretatie. Als je binnen de stadsomwalling blijft, dan heb je de regels van de Sabbat niet gebroken, maar je bent niet op reis gegaan, je bent duidelijk thuisgebleven. Dus in Antwerpen hadden we vroeger een volledige stadsomwalling en dan konden wij binnen die stadsomwalling blijven. En nu hebben wij een eruf, een touw, een ononderbroken touw die rond heel Antwerpen gaat. Dat de Joodse gemeenschap in Antwerpen lekker rond Antwerpen kan wandelen, lekker verder van hun huis op de Sabbat.
2: Ja, heel interessant. Ik ben zeer dankbaar voor de tijd die je toch zo op korte tijd hebt genomen om de luisteraars van Radio Maria te woord te staan. En wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort terug.
1: Absoluut, een beste wens voor alle luisteraars. Mm-hmm.

0: We gaan via de Lange Gasthuisstraat richting de Rozier. En dat natuurlijk omdat daar onze goede vrienden van de Karmel te vinden zijn. Er is namelijk een Karmelitessenklooster gevestigd, een echt slotklooster nog, waarvan we weten dat de zusters luisteren naar Radio Maria. En ik kon natuurlijk niet zo vlak bij de Rozier voorbij gaan aan de kans om even op zijn minst gedag te gaan zeggen en te vragen of het toch niet mogelijk zou zijn om even in gesprek te kunnen gaan. Alvorens we hier gaan aankloppen en aanbellen, toch even wat geschiedenis van deze bijzondere karmel. Die dateert van 1612. Op 6 november van dat jaar nam moeder Anna van Sint Bartholomeus, en ik moet zeggen de zalige Anna van Sint Bartholomeus, die een naaste medewerkster en vertrouwelinge was van de heilige Teresa van Avila, haar intrek in een huis in de Sint-Jacobs-parochie te Antwerpen, samen met 3 medezusters. In haar autobiografie lezen we daarover. In dat jaar besloot men tot de stichting van Antwerpen. Ik dacht er niet aan dat men mij zou bevelen te komen, want ik geloofde dat men dat zou vragen aan anderen meer bekwaam dan ik. Op een dag, nadat ik wist dat het de wil van de gehoorzaamheid was, heb ik het aanbevolen aan God. Ik ging te communie, en nadat ik de Heer ontvangen had, keerde ik mij in. Zijne Majesteit troostte mij, zoals bij andere gelegenheden. Ik heb zorgen nog last gehad, want God leidde mij in waarheid met zoveel vertrouwen en zekerheid dat Zijne Majesteit zorg droeg voor dit klooster. Sinds ik hier gekomen ben, heeft de Heer op een bijzondere wijze van deze godsliefde en naastenliefde gebruik gemaakt. Ik voel me bijna steeds in Zijn tegenwoordigheid. Soms ben ik aangetrokken tot de naastenliefde en het goed van de naaste. Andere malen in het verlangen naar het heil van de zielen en de ijver voor de kerk. De dag van hun aankomst werd het heilig sacrament geplaatst en de eerste heilige mis opgedragen. En dat betekende het begin van de nieuwe Karmelstichting. Op 29 oktober was zij reeds te Antwerpen gekomen bij Inigo de Borja, kapitein van de citadel te Antwerpen. Op 21 november van datzelfde jaar had reeds de inkleding plaats van de eerste novice en de zusters bleven er tot 1615. Ondertussen legden er 7 religieuzen van verschillende nationaliteit er hun geloften af. In 1615 werd de grond gekocht op de Rozier, waar enkele kleine huizen stonden met een boomgaard. Moeder Anna zei toen ze deze plaats zag: "Het is hier dat de zang der vogelen onze geesten tot ingetogenheid zal brengen." De oorspronkelijke akten, waarbij in 1615 toestemming verleend werd voor het oprichten van het nieuwe klooster op de Rozier door de aartshertogen, de bisschop en de stad, berusten in het kloosterarchief. 15 augustus 1615. De aartshertogen Albrecht en Isabella legden de eerste steen van de primitieve en kleine Karmelkerk van Antwerpen. Onder deze steen plaatsen zij 2 zilveren gedenkstukken. De grootste van deze droeg een opschrift in het Latijn dat vertaald heet: "Albertus en Isabella, door de gratie Gods, infanten van Spanje, aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië, van Brabant, graven van Vlaanderen en Holland. Deze godsvruchtige en gelukkige vorsten hebben met eigen handen de eerste steen gelegd ten jare 1615. Aan de keerzijde staat een kerkgevel met het opschrift: "Toegewijd aan de gelukzalige Theresia, moeder der Karmelitessen. Op de andere medaille staat op de ene zijde de beeltenis van de aartshertog Albrecht en op de keerzijde deze van de infante Isabella. Er moet nochtans opgemerkt worden dat uit de akten van het klooster blijkt dat kerk en klooster tegelijkertijd aan de ondertussen heilige Theresia van Jezus, Avila, is toegewijd en aan de heilige Jozef. Op 24 april 1614 werd Theresa zalig verklaard. Op 7 juni 1626 zal moeder Anna van Sint Bartholomeus overlijden in het klooster te Antwerpen. Het is een zondag, feest van de heilige drie-eenheid. Een belangrijke reliquie die bewaard wordt van de zalige Anna van Sint Bartholomeus is haar vinger, die ongeschonden gebleven is trouwens en dus wordt bewaard in de Karmel van Antwerpen. Na het optrekken van de eerste kloostervleugels vanaf 1615, waaronder de vleugel van de infante, gebeurde dus die eerste steenlegging van de huidige kerk in 1636 door kardinaal Infant Ferdinand. En in 1639 was de kerk klaar. De datum 1640 tot 1645 op de makelaar van de slotpoort verwijst naar de bouw van deze vleugel die aansloot bij de kerk en waarin de spreek- en ontvangstruimtes zijn ondergebracht en waar wij zo meteen zullen ontvangen worden. Hierna werd de bouw van de straatvleugel aangevat, waarvan de gevel aan de straatzijde. Hier symboliseert de imposante blinde lijstgevel met zijn barokke toegangspoort de geslotenheid van het monasterium. Tijd voor ons om aan te kloppen aan de poort, aan te bellen aan de bel en te zien of de zusters eventueel bereid zijn om ons even te ontvangen en om even met hen in gesprek te gaan. Beste luisteraars en dierbare mede-pelgrims, ik kon niet voorbijgaan aan deze plaats waar ik nu ben en waar ik ongelooflijk hartelijk ben onthaald. Dat is namelijk de Karmel in Antwerpen van de Rozier. En dat is een bijzondere plaats, want die is gesticht door een, ik zou zeggen, medezuster, maar vertrouwelingen van de heilige Theresa van Avila. De zalige Anna van Sint Bartholomeus. Die is hier naar Antwerpen gekomen om deze Karmel te stichten. Zuster, u was er toen nog niet bij. Zoveel jaren heeft u nog niet op de teller. Maar mag ik vragen, we zijn ondertussen hier in de spreekkamer komen zitten. We hebben ondertussen ook al van onze cappuccino even kunnen genieten. Hè? Jawel, in het slotklooster moet men ook kunnen genieten van de goede dingen. Van zuster, ik wil graag vragen, kunt u zelf kort even voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben zuster Maria Margaretha van de Engelen. En hier in de Karmel van Antwerpen. En al vele jaren hier van 1957. En ik mag het meedelen aan alle die luisteren nu, met de dag gelukkiger, dankbaarder voor mijn roepingen. Ze is mij plots overvallen. Als kostschoolmeisjes, en ik zal dat maar eventjes, want het is een detail dat heel sterk heeft ingegrepen in mijn leven, met een klasgenote, laatstejaars, wellicht samen bezig over de toekomst en onze roeping. En mijn klasgenote zegt, ik geef mijn leven aan Christus. Ik reageer, ik nooit. Ik word nooit non. En zeker niet in bruin gekleed. Maar ik weet niet goed wat er op dat moment gebeurd is. Waarschijnlijk hebben we nog wat nagepraat. Maar het heeft van de ene dag op de andere, ik weet niet wat er die nacht gebeurd is, maar heeft het mijn leven totaal omgekeerd. Want in plaats van te huwen heeft Jezus mij zo sterk gegrepen. En moet ik bekennen, en dat is de grootste genade, ergens een heel intense persoonlijke ontmoeting met Jezus. Jezus werd iemand. Iemand die mij alles kan geven en die mijn leven totaal kan omkeren en diep, intens gelukkig maken voor tijd en eeuwigheid. Want dat besef ik ook met ouder te worden. Ik ben nu 88. Dat dit leven een einde kent. Maar dat we allemaal, alle mensen, op weg zijn naar God onze Vader. Ik kan niet genoeg uitdrukken hoe mij dat een basis wordt voor elke dag. Om samen te zijn, om samen te leven met mijn zusters, mensen te ontmoeten. Dat is weten, we zijn allemaal, wie ook. En de priester deze morgen in de Eucharistieviering zegt, we zijn allemaal zondaars. Maar dat stoort niet, dat we zondaars zijn. Het is goed dat we het durven bekennen en aanvaarden. Dat heeft voor God geen belang, bij manier van spreken. We zijn allemaal zijn kinderen. Hij is onze Vader. En Jezus is onze broeder. Onze beminde, voor mij, mijn ziel beminde. En we zijn allemaal op weg naar het eeuwig leven. Maar we moeten het willen, durven, riskeren te geloven en aanvaarden. Dat vraagt een zekere kleinheid, nederigheid, dat we helemaal afhankelijk zijn en toch zo vrij. God komt ons elk moment niet zeggen wat we moeten doen of laten. Hij heeft ons zo lief. Hij heeft onze vrijheid zo lief. En daartoe heeft hij ons geschapen. Hij is zelf. Hij heeft ons ook vrij als mens aanvaard, als kinderen, als zijn kinderen. En hij gunt ons die vrijheid. We zijn samen allemaal op weg naar zijn eeuwig leven. Maar we moeten durven ja zeggen. Dat aanvaarden.
0: Het aanvaarden van de liefde van God vraagt inderdaad kleinheid en nederigheid. Hoe heeft u dat ervaren toen u binnenging in de Karmel, als u even terugkijkt op uw vele jaren in een slotklooster? Hè? Want dat moet u toch even benadrukken. Ja. Dat is toch een bijzondere vorm van roeping.
1: Ja. Ja, ik denk dat het al vanuit die ervaring is, voor ik intrad, dat die persoonlijke relatie met Jezus, allee, ik ondervind dat ook binnen mijn gemeenschap, dat het iets is dat heel sterk bij mij geweest is. En waarschijnlijk hebben andere zusters, moet ik zeggen, hun roeping op een andere manier misschien ervaren. Maar ik denk dat dat ook bijgedragen heeft om dat contemplatieve leven. Omdat de Karmel heeft geen apostolaat, geen ziekenzorg, geen onderwijs. Dat is, en vooral de Karmel van moeder Theresia, dat is een roeping in vriendschap, in liefde. Hè? Een relatie. En ik heb die heel sterk mogen ervaren, zodanig dat ik mag zeggen dat ik geen bewuste crisis gekend heb. Omdat zo van roeping of twijfel of ongelukkig zijn. Nee, juist omdat er die relatie met Jezus was. En ik heb dat is misschien een sprong in mijn leven. Ik herinner me heel goed dat ik in het jaar, ik was in retraite, want we hebben elk jaar een 10-daags retraite en dat je zo echt kluizenaar bent. Omdat de Karmel is kluizenaarsleven en gemeenschapsleven. Dat is iets uitzonderlijk voor de tijd van moeder Theresia. Hè? Die twee gecombineerd. Gemeenschap en toch, allee, ons werk en onze dag is eigenlijk in eenzaamheid. Wij doen ons werk niet samen. He, bijvoorbeeld strijken of zo. Nee, proberen in eenzaamheid. En ik heb toen, als ik in zo'n 10-daags retraite was, ik zie nog de plaats, het was bij een klein kluisje, een sterke ervaring gehad van Jezus. En dan heb ik van hem een nieuwe naam gekregen, Ja, Jezus. En jaren was dat heel intens met wat ik bezig was, wat me maar moeilijk was, of dat misstrijd kostte, hè? In relatie, meestal in communiteit, hè? Ook in eenzaamheid, maar minder, hè? Dan was altijd mijn antwoord, ja, Jezus. En dat bevrijdde mij zo sterk, hè? dan kon het. Dan kon ik daarover stappen. En ik heb een geweldig temperament. Maak het soms mijn zusters heel moeilijk. Hè? Maar dan dat aanvaarde, dat ik weer al gevallen was en te geweldig geweest. En dan, ja, Jezus, dat in nederigheid, in ontlediging aanvaarden. Dat is heel sterk. En nu, mee ouder te worden, krijgt dat weer een nieuwe stimulans, een stoot zo, hè. Om, je wordt ouder, je kunt minder, je bent beperkt. En nu met mijn val, hè. En toch kunnen zeggen, ja, Jezus, heel bevrijdend. Mm-hmm. Heel bevrijdend.
0: Ja, we moeten het even zeggen. U ziet eruit als een vogeltje dat zo een vleugelke gebroken heeft. Ja, de val was waarschijnlijk niet om mee te lachen, maar een sleutelbeenbreuk. Hè, dus dat, gelukkig heeft u niet veel pijn, zei u, maar het beperkt u wel natuurlijk in uw bezigheden. Dat wil zeggen dat je af en toe moet laten doen. En dat is niet zo gemakkelijk, hè?
1: Nee, je kunt denken van top tot teen, hè. Ik moet niet in detail gaan en dan moeten ze, als ze een beetje stil worden en ze denken eventjes na wat dat is, als je twee armen en handen niet hebt, hoe dat je, ja. Maar, allez, ik heb die val niet gewild. Ik was waarschijnlijk wel te wild weer al. Hij ploft tegen rond. Maar het kon rap. En de last die je medezuster aandoet en je gemeenschap. En je kunt, het komt een tijdsleven, hè, gewoon aan de non was. En er is zoveel dat je niet meer kunt. Maar weer dat ja, Jezus, kunnen zeggen, hè. En mogen zeggen. Niet dat je die val gewild hebt en die last aan de communiteit, maar als bevrijding voor jezelf. Ja, Jezus. En toch is dat ergens uw weg en uw wil.
0: Vervolgens kwam er een moment waarop de zuster even vanuit een wat persoonlijker beleving wou getuigen over de manier waarop God, als het ware, kan ingrijpen in het leven, maar vooral hoe we Gods wil kunnen leren aanvaarden in het leven.
1: Ik was, want ik ben priorin eigenlijk, hè. En met mijn leeftijd en zo, ik was eigenlijk heel uitgeput. Moe. Ik weet niet van wat. Was het toch een stuk COVID of zo? Ik weet niet, ik was uitgeput. En ik moest aan Jezus zeggen, eigenlijk, ik ben uitgeput. Ik moet eens een beetje tot rust kunnen komen, praktisch, concreet. Maar dat is, we zijn maar met 9. 94, 82, 85, 88. Dan zuster Maria, een Japanese, wordt 60. Maricel, 59. Mary Jo, 50. Maar heeft heel veel werk, hè? Economaat, keuken. Hè? En dan Mary John, ook, dat zijn er 3 uit dezelfde communiteit van Naga in de Filipijnen. Heel goed, heel goed. Maar Mary John is met verlof, 3 maanden. Dus die viel er ook. En dus, zeg ik, hoe is het mogelijk dat ik nu nog val? En ik ben nogal actief en kan nog veel, dat ik nu moet vallen. Maar, Jezus, jij weet waarom. En nu zeg ik, ja, hij gaf me de kans, maar ik kan het zo zeggen, nou, nu, hè. Hij gaf me de kans, en wel, nu krijg je kans om uit te rusten. Het is gek dat je dan moet vallen, hè, en dat je een last bent voor de communiteit. En toch, want dat was het enige middel om mij te doen uitrusten, want anders zou ik het toch niet gedaan hebben.
0: Ja, het is inderdaad persoonlijk, maar ik denk dat het wel belangrijk is om het ook te laten horen. Waarom? Ja. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er mensen nu luisteren die geconfronteerd worden met van alles en nog wat, en die juist bemoediging kunnen halen.
1: En allee, ik denk, als je kunt leven vanuit Gods liefde, en zijn wil is altijd een wil in liefde. Hij wil niet het slechte, het boze, het moeilijke. Hij wil het moeilijk niet, maar dat is onze levensweg. En dat gezegd, je kunt in alles toch Gods wil durven zien en kunnen zien en mogen zien. En bijna moeten zien, want hij weet waarom. Mm-hmm. Hij weet waarom. He, dat is nu een detail, maar je zegt, dat is het enige middel dat hij had, ja, om mij te doen echt rusten. Mm-hmm. Met armen en voeten en armen en alles te samen.
0: Het doet me toch een beetje denken aan de passage uit de schrift waar staat, hè, je zult geleid worden naar een plaats waar je niet wilt gaan. Hè. Ik denk dat het soms met de leeftijd, zeker, hè, als je bepaalde dingen moet afgeven, dat juist op je weg kan komen. Dat lijden dat u nu een stukje ervaart, hoe gaat u daarmee om? Hoe gaat u om met lijden? En zou u misschien iets kunnen meegeven vanuit uw ervaring aan onze luisteraars voor zij die het daar moeilijk mee hebben?
1: Hoe je omgaat met lijden? Ja, ik denk dat ik altijd op hetzelfde neerkom. Ik zeg dat ik was... Jezus, gij zijt mijn al ene levensbron. Hè? De bron waaruit ik kan leven. En als we naar Jezus opkijken, wat ook, in hem vinden we alles volbracht. Ook het lijden, hè. Ja, heel ons leven is niet lang genoeg om dat leven en dat lijden van Jezus mee te maken, te doorleven, bewust te worden. En ik heb deze dagen dat ik zeg, en dat Jezus, en dat. Maar hij heeft alles doorstaan. Ja. Vanaf eigenlijk zijn menswording van eeuwigheid in Gods gedachten. Het is misschien primitief gezegd, maar eigenlijk... Allee, de zoon heeft ergens moeten aanvaarden dat hij moest mens worden om de wereld te verlossen. Dus het is van eeuwigheid eigenlijk dat God meegaat in een mensenleven en in het menselijk lijden. Mm-hmm. En Jezus heeft dat... Allee, is dat in vlees en bloed, hè? Ik heb ook tijd gehad, hè, om dat te overwegen. Hè. Neem nu die boodschap van de engel aan Maria. Wat een doorbraak in dat leven van Maria. Bij Sint-Jozef, wij kunnen er bijna niet bij, hè. Wij kunnen die diepte en die volheid van dat gebeuren... alleen maar die boodschap van de... En dat Maria zei, en Maria kon de vraag stellen, hoe moet dat gebeuren? Hè? Ze heeft niet gezegd, jammer... Ze heeft niet gezegd, nee, daar ga ik niet in mee. Ze heeft, hoe moet ik erin meewerken? Hè?
0: Misschien is dat wel een interessante gedachte. Hoe moet ik meewerken in mijn lijden?
1: Hoe zegt u?
0: Ja. Lijden kan ook een werk zijn aan zich. Zou je kunnen zeggen, een opdracht die Jezus geeft?
1: Denk, als je God in je leven laat en Jezus in je leven laat... en Maria en alle heiligen, dat je zegt, ja, dat is de weg... Dat is de weg van het menselijk leven, want het is er eigenlijk volgaan. Ja, een vrouw die een kind ter wereld, men zegt, dat is telkens haar sterven, haar doodgaan. Heel het menselijk leven is dat, maar zijn er veel schitterende momenten? Bij schatrijke mensen, ik weet het niet. Bij schatrijke mensen die een kasteel hebben en een vakantie... Ik weet het niet, ik heb er geen ervaring van, maar zouden die niet veel aan ongeluk en ongemakken voelen en vandaag dit wensen en niet gebeuren? Zal bij iedereen zijn, hè?
0: Dat denk ik ook, zuster.
1: Oh, ook al heb je zo gezegd alles, maar ik zou eens willen weten met een schatrijke mens of dat die, als hij zijn hart uitspreekt, hoeveel dat er misère is, hè? Denken aan de huwelijken en de kinderen die ofwel schitterende studies doen, maar voor de rest hun gang gaan. Er is zoveel, hè, dat je eigenlijk niet hebt zoals je het wenst.
0: Voilà. Ik denk dat dat inderdaad dat zo is. Zoals mijn wens zou zijn om hier gewoon een paar uur nog verder met u te spreken, maar mijn weg roept. Ik moet mijn pelgrimsweg verder zetten. Maar misschien, als u een boodschap zou geven aan de luisteraars, welke zou dat zijn?
1: Ja, ik heb dat eigenlijk geschreven, maar het ligt hier niet meer. Hè. Ik heb dat bij de kerstwens, probeer het van buiten te doen. Wat wensen wij als zusters Karmelitessen aan de mensen, aan onze vrienden, familie, aan alle mensen die onze wens ontvangen? Wat is onze grote wens? Dat zij Jezus meer en meer mogen leren kennen als mens geworden woord, dat hij is geworden tot heil tot bevrijding, tot geluk van alle mensen. Dat is onze hartewens. Dat eigenlijk de mensen Jezus meer en meer mogen leren kennen als de vriend voor hun levensweg, als het trouwe gezel, als het houvast, hun levensbron voor elke dag met lief en leed. Dat de mensen weten dat wij niet in dat besloten, geborgen leventje leven, maar dat wij eigenlijk, ik toch persoonlijk, kan ik van mezelf getuigen, voortdurend in alles wereldwijd. Wij hebben dat goddelijke officie, hè, die psalmen, hè, daar komt alles in. Van lief en leed, van vreugde, van klacht, van klagen, van aanklacht naar God toe. En dan zeg ik voortdurend, en dat is in naam van alle mensen. Bij het opstaan, maar vooral van 6:20, als we aan de laude beginnen en de psalmen en de korte lezing bij Paulus, hè, schriftlezing. Heel de wereld is al bij ons geweest. Heel de wereld. Een magnifiek leven, hè.
2: Absoluut, ja.
1: Oh, ja, een magnifiek leven. Zeg dan maar goed aan de mensen. Hè? Maar, daar zeg ik er ook altijd bij, ons leven kunnen alle mensen beleven waar ze en hoe ze ook zijn. Dat hoeft geen onderwijs, dat hoeft... Allee, als uw roeping daar niet ligt, hè, prachtig, maar als uw roeping daar niet ligt, ons leven, biddend leven, contemplatief leven, kan overal geleefd worden. Mensen in eenzaamheid, in rolstoel, in de grootste misère, overal kan geleefd worden. En dat is ook onze grote verbondenheid dan, hè? Broer lief.
2: Ja, zus lief zal ik zeggen, want dat is toch echt wel, deze ontmoeting ga ik zeker ook zeer sterk bewaren in mijn hart. Ik dank u ook voor uw gebed, voor Radio Maria, voor de luisteraars, ook voor mijn persoonlijke intenties heel graag, zuster. Wij bidden ook zeer zeker voor jullie.
1: Ja. God weet weer alles, hij weet waarom. En hij stelt ons misschien wat op de proef, dat we in de volledige... Ik ervaar het ook en ik voel aan elk van mijn medezuster... Allee, we zijn in een ogenblik van totale ontlediging. Gelijkvormigheid met Jezus. En daaruit komt de verrijzenis en het nieuwe leven. Maar het is telkens een acte van geloof, overgave, vertrouwen, hoop en moed. He? Ja, wij willen met u ook in die wereld waarin wij nu leven, hè, willen we met u in de totale ontlediging gaan. En ik voel, ja, zegt hij, zo moet het nu zijn. En dat is voor u en dat is voor u in de totale ontlediging, maar op weg naar de verrijzenis. Hij is onze hoop. Ja, voor lief. Ja.
2: Dank u, zuster, voor deze tijd. We gaan onze cappuccino nog opdrinken. Hè? En dan ga ik mijn weg langzaam dan verder zetten.
1: Ja, heel veel dank. Een grote genade. Dank je.
2: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze pelgrimstocht door Antwerpen. Volgende keer gaan we onder meer nog richting de Sint-Jacobskerk. Daar ontmoeten we een oude bekende van Radio Maria. En om even te overnachten in Antwerpen op een zeer bijzondere locatie. En dat dankzij de gastvrijheid van het Santiago de Compostela Genootschap van Vlaanderen. Dat ontdekt u nog allemaal in onze volgende tochten wanneer u ook uw wandelschoenen opnieuw aantrekt. Ik dank u alvast om helemaal tot aan de rozier meegewandeld te zijn. En dan kijk ik er naar uit om u opnieuw te treffen bij een volgende aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest.

Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heilandschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij glorierijke,
en gezegende maagd.

zijn nog altijd bezig met de geestelijke oefeningen, geschreven door Johannes de 23e, ter gelegenheid van de wijding van het heilig subdiaconaat. We zijn gekomen aan puntje 10. Het uur nadert. Vlug, laten wij de lampen gereed maken. Zie, de bruidegom komt. O vreugde, o troost, ik dank u, o Jezus, dat gij mij reeds van tevoren de verrukking doet gevoelen van het grote ogenblik waarop ik mij ten overstaan van de gehele kerk onherroepelijk zal kunnen wijden aan de dienst van uw altaar. Ach, let niet op mijn onwaardigheid, maar op mijn goede wil. Wanneer morgenochtend bij de eerste stralen van de zon alle klokken van de wereld u als de opgestane Christus begroeten, zult ge mij schoon en glorierijk tegemoet treden om mijn bruiloft met u te vieren. O, kom, Heilige Geest, in deze weinige uren van de nacht die mij nog overblijven. Doe mijn wankelmoedig hart vlam vatten. Verbrand en vernietig het, roep het tot nieuw leven en vorm het om. Maak er een vat van dat Jezus waardig is. Maria, Maria, liefste moeder, droog uw tranen. Uw zoon zal weer opstaan. Koningin des hemels, verheug u. Ik werp mij in uw armen. Gij moet mij aan hem bekendmaken. Heilige Jozef, kuise echtgenoot van Maria. Heilige Johannes de evangelist, in wiens grote tempel ik gewijd zal worden. Gij, die de harteklop van Jezus kent, schenk mij een paar vonken van uw genegenheid. Heilige Petrus en Paulus, heilige martelaren van Rome en van de wereld, heilige Franciscus van Sales, en gij allen, die mijn speciale en geliefde beschermheilige zijt, wees mijn voorspraak. Ik werp mij neer voor het gehele hemelse hof. Ik, zondaar, maar door Jezus gezegend, en ik beveel mij aan in de gebeden van het gehele paradijs. Gij, reine engel, die het lam Gods gevolgd hebt. Gij, die zijn bloed op de Calvarieberg opving en zijn glorievolle opstanding hebt verkondigd. Verenig u met mijn beschermengel bij het smeken van de Heilige Geest om mijn onmacht te hulp te komen, om mij op mijn feestdag bij te staan en om mijn voorspraak te zijn. Kom, Heer, kom, mijn ziel verwacht u. 11. De vreugde van mijn wijding was zo groot dat ik deze op geen enkele wijze tot uitdrukking zou kunnen brengen. O, hoe lieflijk is uw woning, Heer der Heerscharen. Mijn ziel verlangt en gaat uit naar de voorhoven van de Heer. Waarlijk, mijn hart en mijn lichaam juichen om de levende God. De ceremonie van deze morgen in de Sint-Jan van Lateranen was, hoe plechtig op zichzelf, voor mij een nog plechtiger ceremonie om nooit te vergeten. Nu ben ik werkelijk een herboren mens. De beslissing is gevallen. Zijne eminentie, de kardinaal vicaris, heeft in naam van de paus en van de kerk mijn verzaking aan de wereld, mijn gehele onvoorwaardelijke en onverbrekelijke toewijding aan Jezus Christus aanvaard, gezegend en gewijd. Toen ik na de plechtige prostratie op het altaar toetrad en de kardinaal mijn gelofte aannam en mij bekleedde met het nieuwe, glorierijke priesterkleed, scheen het mij alsof zelfs de pausen, de belijders en de martelaren die in de stille graftombe van de grote basiliek slapen,
ontwaakte en mij broederlijk omhelsde, terwijl zij met mij jubelde en zich in koor met de engelen van de wederopstanding verenigde om een lofzang aan te heffen voor de glorierijke Jezus, die zich verwaardigd heeft zo'n armzalig schepsel tot zo'n hoogte te verheffen. Woorden zijn niet toereikend om de tederheid van dat ogenblik uit te drukken, maar de herinnering zal eeuwig in mijn hart blijven bestaan en ik zal nooit ophouden de liefde van mijn God, zijn grootheid en zijn glorie te loven. Het enige woord dat ik vermag te stamelen is het gezegde van de heilige Paulus: ik leef. Maar eigenlijk leef ik zelf niet meer. Christus is het die leeft in mij. Nee, ik behoor mijzelf niet meer toe. Ik behoor aan Jezus. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar vandaag herhaal ik het met groter enthousiasme. Ik behoor Jezus toe. Heer Jezus, aanvaard mijn gehele vrijheid. Heb medelijden, o Heer, indien ik, uitgeput als ik ben, verlegen geraak door zo'n grote overvloed aan genade en niet weet hoe ik mijn dank moet brengen. Deze paastijd zal één groot feest voor mij zijn, waarin ik enigszins kalmer, in de innige vreugde van mijn ziel, uw zoetheid zal genieten en waarin ik mij niet zal losmaken van uw liefdesfeest, maar waarin ik u mijn gedachten, mijn idealen zal meedelen voor een nieuw leven, waarin zich de vlam manifesteert van de liefde voor u, die gij zo goed waart deze dag in mijn arm haard, in mijn arm hart te ontsteken. De Heer bekleedt mij met het vreugdekleed. Alleluia, alleluia. 12. De heilige wijding was een zeer gelukkig besluit van al deze heilige oefeningen. Bekleed met nieuwe wapenen, veranderd in een ander ik, trek ik er vandaag opnieuw op uit voor de levensstrijd, voor de verovering van het Rijk. In de reine, dronkenmakende vreugde, in het enthousiasme dat in mijn hart brandt om mij te haasten, om mij voor Jezus te offeren, weet ik geen bijzondere voornemens te formuleren. Aan de andere kant heeft mijn geestelijk leidsman mij dit uitdrukkelijk verboden. En hij vestigde daarbij ten zeerste mijn aandacht op de conclusie van de laatste oefeningen van vorig jaar, Kerstmis. Ik moet er nauwlettend op toezien mij hieraan te houden. En dit moet genoeg zijn voor het ogenblik. In het vervolg zal ik handelen zoals de Heilige Geest dat wil. Nieuwe titel. Tijdens de recollectie op de helft van de vakantie, Rocantica, 29 augustus 1903. Mijn verlengd verblijf deze zomer in het seminarie, de zorgen voor de examens, de ernstige en ongewone gebeurtenissen van juli en augustus en meer nog dan alles mijn eigen ontoereikendheid, mijn zwakheid en mijn onstandvastigheid hebben een belangrijke afkoeling van mijn aanvankelijk vurige ijver teweeggebracht. Duidelijke bewijzen hiervan waren de bijna totale verwaarlozing van het bijzondere gewetensonderzoek, de steeds meer voorkomende verstrooidheid bij de meditatie, die bijna altijd zonder werkelijk praktisch resultaat bleef, minder aandacht bij het bidden van het goddelijke officie en in het algemeen een zelfverzekerdheid en een onbevangenheid die bijna te onafhankelijk waren en een gebrek aan omzichtigheid en aan concentratie van alle geestesvermogens op de eigen geestelijke groei.
Hier wordt een inspanning vereist die in de periode van de allereerste ijver wellicht tot het uiterste wordt gedreven, maar die toch te allen tijden en in alle omstandigheden in zekere mate noodzakelijk is. De huidige retraite is een zoet en lieflijk beroep van de goede God om de ijver van weleer. De ondervinding van het verleden dient echter om mij nederig te doen zijn en mij te doen erkennen dat ik niet in staat ben iets waarlijk goed te doen. Maar ik ben niet ontmoedigd, integendeel. Ik bezit nu meer volharding en grotere moed. De dood kan mij nabij zijn en als de lamp dan eens leeg was... O, goede Jezus, wees mijn ziel genadig. Om ter zake te komen, ik besluit om in het bijzonder aan drie dingen buitengewone aandacht te besteden. Namelijk aan het bijzondere gewetensonderzoek dat, zoals gewoonlijk, betrekking heeft op mijn gedrag bij de gebeden en de godsdienstoefeningen. Het goddelijk officie dat ik te gelegener tijd en plaats met grote eerbied en met de grootste aandacht moet bidden. Bezoek aan het Allerheiligste Sacrament, hetgeen gedurende de gehele dag vergezeld moet gaan van oneindig veel schietgebeden en daden van liefde. En zo zullen de goede Jezus en de heilige Maria, voor wier heilig geboortefeest ik vandaag de noveen begin, de goedheid hebben mij wederom te omhelzen, mij opnieuw te sterken om mijzelf te overwinnen en op het pad van de deugd en van hun zoete liefde verder te gaan. Amen. Nieuwe titel. Tijdens de recollecties aan het begin van de nieuwe cursus van 1 tot 3 november 1903. De terugkeer tot het gewone leven van het seminarie heeft mij reeds veel goed gedaan. Geen enkele opzienbarende gebeurtenis bij deze oefeningen, maar alleen een oproep tot een leven van grotere inkeer en concentratie. God let op mijn geestelijke groei. Mijn indolentie is er de oorzaak van dat ik in datgene wat ik tijdens de zomerretraite geconstateerd heb, totaal geen vooruitgang heb geboekt. Ach, wat een schamel bewijs van werkelijke deugd en geestelijke vooruitgang heb ik geleverd na de talloze gunstbewijzen die mijn goede Heer zo welwillend geweest is mij te schenken, vooral in het afgelopen jaar. Ik dacht een volwassen mens te zijn en ik bemerk daarentegen dat ik nog een onnozel jongetje ben. Welnu. Zoals een kind dat het bedreven kwaad inziet, zo keer ik andermaal, maar ernstiger, tot mijn voornemens terug. En vandaag meen ik in mij de zekerheid te voelen dat ik met Gods genade hier nooit meer in tekort zal schieten. Ik neem mij in het bijzonder voor mij werkelijk en naar behoren toe te leggen op de grote oefening van het bijzondere gewetensonderzoek van iedere dag. Het is de plechtigste belofte die ik aan het steeds liefderijke hart van Jezus doe als vrucht van deze retraite. Ik leg deze belofte in handen van de heilige Carolus, de beroemde hervormer van de klerus. En omdat mijn geëerde superieuren gewild hebben dat ik niet alleen op mijn eigen opvoeding zou letten, maar mij als prefect ook zou belasten met de zorg voor anderen, stel ik dit nieuwe leerjaar onder de hoge bescherming van de grote aartsbisschop, het ware voorbeeld voor de leermeesters en eelmoedig priester en apostel. Behalve mijn gedrag bij het gebed en bij de godsdienstoefeningen in het algemeen, zal ik ook mijn woordkeus tot onderwerp maken van mijn dagelijks zelfonderzoek. Omdat daardoor, wanneer
ik mij niet beheers, mijn karakter en mijn nieuwe en moeilijke positie zeer gemakkelijk geschaad kan worden. Algemeen principe en vastomlijnd idee dat mij nooit een ogenblik mag verlaten, is de verheven plicht die mij nu nog zoveel te meer gesteld wordt, een goed voorbeeld in alles te zijn, ook in de dingen die onbetekenend schijnen. Ik zal steeds leven alsof elk van mijn handelingen zich moest voltrekken onder de ogen en volgens het oordeel van mijn leerlingen en mijn gedrag het onfeilbare criterium zou zijn voor het hunne. Alles wel beschouwd slaat Jezus, die over mij zou moeten oordelen, mij altijd gade.

Jezus, Maria, Jozef. Tijdens de geestelijke oefeningen voor de wijding tot het diaconaat van 9 tot 18 december 1903. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Leer mij uw wil te doen. Nog eens, en dit voor de derde maal binnen een jaar, roept de Heer mij tot zich in deze gewijde retraite. De Meester is er en hij roept mij. Deze retraite zouden 3 mijlpalen moeten vormen op de weg der deugd. Maar ook al mag het een en ander volbracht zijn, het meeste, alles eigenlijk, moet nog gedaan worden. Ik verneder mij, beschaamd over mijn armzaligheid, maar ik word niet verdrietig. Als een pelgrim in de grote zomerhitte aan de oever van een rivier, daal ik nogmaals af in de heilzame wateren van de genade, om mij te zuiveren en een zoet bad van liefde te nemen, zoals de vereerde pastoor van Ars zei, en vol vreugde te danken en vol vreugde te denken aan de goede Jezus, die glimlachend aan de andere oever op mij wacht. O mijn God, ik laat alles aan u over. Ik draag deze oefeningen op de eerste plaats op aan het goddelijk hart en aan de onheilige onbevlekte maagd. Ik ben gelukkig dat ik op deze wijze, die voor mij de meest passende is, het jubileumjaar kan beginnen ter herdenking van de plechtige dogmaverklaring van haar onbevlekte ontvangenis. Ik beveel mij in de bijzondere bescherming van mijn schutsengel aan door bemiddeling van de heilige Ignatius, de heilige Borromeus, mijn bijzondere beschermheilige in dit laatste jaar van mijn theologische studies en van mijn voorbereiding tot het priesterschap, van de heilige Franciscus van Sales en de 2 roemrijke diakens, de heilige Stephanus en Laurentius, verheven voorbeelden van de brandende liefde tot God en de naaste, onoverwinnelijke martelaren voor het christelijk geloof. Geef mij inzicht en ik zal uw wet doorvorsen. 1. De mens is door God geschapen, opdat hij hem eerbied zal betuigen, prijzen en dienen, en daardoor verlost zal worden. Daar ik een mens ben die God vereert, moet ik doordrongen zijn van het gevoel van zijn goddelijke tegenwoordigheid. Mijn gedrag moet eerbiedig zijn, al stond God altijd voor mij, op de wijze waarop hij soms voor de aartsvaders en de profeten verscheen, hen achterlatend in eerbiedige vrees. Ik moet rechtop lopen, maar zonder aanmatigend te lijken, het hoofd omhoog, maar met neergeslagen ogen, en het bijzonder op plaatsen waar veel mensen zijn. Mijn tred moet gematigd en losjes zijn, het optreden tegelijkertijd gereserveerd en ongedwongen. De taal zoals betamelijk is en wel overwogen. Het gelaat altijd opgewekt, maar toch met een zekere ernst. Niet gemaakt, maar natuurlijk. Uit heel mijn houding moet mijn naaste kunnen opmaken hoezeer ik in beslag genomen ben door de gedachte aan God die ik, ofschoon hij onzichtbaar is, ieder moment voor mij zie. En ook de geest moet zich geheel en al van dit gevoel laten doordringen. God die mij ziet en mij verheldert met zijn licht, houdt zijn oog gevestigd op al mijn kleine daden en ook op de bijna onmerkbare gemoedsbewegingen, mijn overgrote ellende, de herinnering aan de begane fouten en aan de ontelbare genade in het verleden en het heden. Al deze dingen moeten mij gewoonlijk zo met God verbonden houden en zo gewetensvol doen blijven, dat ik geen andere redenen tot nodig heb
om zo te zijn. 2. De gulde en verheven conclusie van alle meditaties van deze eerste dag is het principe van de gelijkmoedigheid. In de theorie doe ik in dit opzicht wonderen, maar in de praktijk ben ik iemand die zich allerminst aan deze stelregel houdt. Wanneer er in mijn omgeving iets gebeurt dat mijn persoon, al is het ook maar indirect, raakt, dan kwellen de fantasie en de eigenliefde mij in hoge mate. En toch is de sluitsteen van het geestelijk bouwwerk dit: niet mijn eigen wil volgen, maar die van God. Het altijd bereid zijn de meest uiteenlopende zaken te aanvaarden, hoe aangenaam zij ook kunnen zijn voor mijn gevoel en mijn trots. Bij de belangrijke gevallen is de zaak voor mij gauw opgelost. Ik zal precies datgene doen wat de superieure en de geestelijke leidsman zullen besluiten. Het moeilijke is niet het handelen, zoals de gehoorzaamheid het gebiedt, maar het afstemmen van mijn intellect en van mijn wil op de wensen en de raad van de superieure, terwijl ik mijn eigen zienswijze, ofschoon deze in mijn ogen mooi en vroom is, en de neiging van mijn fantasie en mijn andere ik opzij stel. Geen angsten zijn geen luchtkastelen. Weinig, maar juiste en ernstige ideeën en verder minder verlangens. Slechts één ding is noodzakelijk. Weg met mijn schone dromen over werk dat ik het liefst zou doen. Mijn gedurfde fantasievolle plannen over hetgeen ik morgen en het volgend jaar en nog later zou kunnen doen. Weg ermee, weg met dat alles. Ik zal zijn zoals de Heer wil dat ik ben. Het is moeilijk om te denken aan mijn leven in het verborgene, door niemand opgemerkt, misschien zelfs door een ieder veracht, waar alleen God van weet. Het is de eigenliefde die er tegen in opstand komt. En toch, zolang ik er niet in slaag mij zozeer geweld aan te doen dat ik het leven in het verborgene niet alleen gelijkmoedig accepteer, maar het ga beschouwen als dierbaar en aangenaam, zal ik nooit al datgene doen wat God van mij vraagt. 3. Wat zou ik zijn, zo ik, ook al had ik alle kennis van de engelen, gedachten van hoogmoed zou koesteren, zoals de eerste plichtverzakers? Ik zou een demon zijn, niets meer en niets minder. Nu is het een feit dat ik buitengewoon en ongelooflijk en onwetend ben in vergelijking met de engelen. Ik koester de gehele dag talloze gevoelens van eigenliefde. Wat ben ik eigenlijk? Wat zou ik verdienen in de Heer mij telkens zou straffen? O mijn God, de gedachte alleen al doet mij huiveren en daarom moet ik er telkens aan denken.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 291 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 10, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 26 en 27 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 5 tot en met 8. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we hebben gelezen in onze tijdsperiode Terugkeer hoe de Judeërs terug mochten keren naar Jeruzalem. En dit toen dat de Perzen de grootmacht waren. Zij bleven echter onder het gezag van deze Perzische koning staan. Juda en Jeruzalem zullen nooit meer een koning uit de lijn van David kennen, totdat Jezus geboren wordt. Zij staan dus onder het gezag van de Perzische koning, onder zijn heerschappij. Dan hebben wij gelezen in het begin van onze huidige tijdsperiode, Maccabeese opstand, hoe Alexander de Grote het Perzische Rijk verovert en hoe na zijn dood zijn rijk wordt opgedeeld. Zijn opvolger in Egypte heet Ptolemeus en zijn opvolger over het gebied waar Juda toe behoort heet Antiochus Epiphanes. Waar de Perzische koning goed was voor de Judeërs, is Antiochus Epiphanes dat helemaal niet. Antiochus wordt door zijn zoon opgevolgd, maar dan komt Demetrius in het gebied aan en hij laat zich uitroepen tot koning en verslaat Antiochus. Vandaag lezen wij hoe de opvolger van Antiochus, Alexander, probeert om het koninkrijk van zijn voorvaderen te heroveren. En zowel Demetrius als Alexander proberen Jonathan te paaien om hem zo aan zijn kant te krijgen. En wie Jonathan verkiest, lezen wij vandaag in het eerste boek Maccabeën. Maar laten we eerst zoals altijd samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u kom en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 10. Demetrius de Eerste en Jonathan. In het jaar 160 trok Alexander Epiphanes, de zoon van Antiochus, naar Ptolemais en maakte zich meester van de stad. Hij riep zichzelf uit tot koning en men erkende hem. Toen koning Demetrius dat hoorde, bracht hij zeer veel troepen bijeen en trok hij tegen hem ten strijde. Tevens stuurde Demetrius aan Jonathan een zeer vriendelijke brief, waarin hij hem beloofde zijn bevoegdheden uit te breiden. Want, dacht hij, wij moeten hem aan ons verbinden, voordat hij met Alexander tegen ons samenspant. Het kwaad dat wij hem, zijn broers en zijn volk hebben berokkend, heeft hij voor ogen. Hij machtigde Jonathan om troepen te werven en wapens te vervaardigen en verklaarde hem tot zijn bondgenoot. Bovendien gaf hij het bevel om de gijzelaars die in de burcht waren aan hem terug te geven. Jonathan ging met de brief naar Jeruzalem en las die ten aanhoren van heel het volk en de belegerde burcht voor. Zij schrokken hevig toen zij hoorden dat de koning Jonathan machtigde om troepen te werven. Ze gaven hem de gijzelaars terug en hij gaf ze weer aan hun ouders. Jonathan vestigde zich in Jeruzalem en maakte niet alleen een begin met de wederopbouw van de stad, maar gaf haar tegelijk een nieuw aanzien. Hij gaf de werklieden het bevel om de stadsmuur weer op te bouwen en op de berg Sion als een vesting te omgeven met een muur van gehouwen stenen. Zo gebeurde het. De vreemdelingen die in de vestingen lagen die Bacchides gebouwd had, namen de vlucht. Zij verlieten hun post en keerden naar hun land terug. Alleen in Betsuur bevond zich nog een aantal van degenen die de leer en zijn geboden overboord hadden gegooid. Die stad was een toevluchtsoord voor hen geworden. Alexander en Jonathan. Koning Alexander hoorde van de beloften die Demetrius aan Jonathan had gedaan. En toen men vertelde van de oorlogen die hij en zijn broers gevoerd hadden, van de heldendaden die ze hadden verricht en van de moeilijkheden die ze hadden doorstaan, zei hij: zo vind je er geen tweede. We moeten hem onmiddellijk tot onze vriend en bondgenoot zien te maken. Hij schreef hem dus een brief met de volgende inhoud: koning Alexander aan zijn broeder Jonathan, heil u. Naar wij hebben vernomen bent u een machtig man, waard om onze vriend te zijn. Hierbij stellen wij u vandaag aan tot hoge priester van uw natie en verlenen wij u de titel van vriend van de koning. Hij stuurde hem ook een purperen mantel en een gouden krans. Behartig dus onze belangen en betoon ons trouwe vriendschap. Op het loofhuttenfeest in de zevende maand van het jaar 160 bekleedde Jonathan zich met de heilige gewaden. Hij verzamelde troepen en liet veel wapens vervaardigen. Gunstiger voorstel van Demetrius. Demetrius hoorde dat en was pijnlijk getroffen. Hij zei: hoe hebben wij het toch zo ver laten komen? Alexander is ons voor geweest en heeft, om zijn positie te versterken, de vriendschap van de Judeërs verworven. Ook ik zal een beroep op hen doen, onder toezegging van voorrechten en schenkingen, om mij van hun hulp te verzekeren. Hij schreef hun als volgt: koning Demetrius aan het volk van de Joden, heil! Wij hebben met vreugde vernomen dat u de met ons gesloten verdragen bent nagekomen, de vriendschap met ons bent trouw gebleven en u niet hebt aangesloten bij onze vijanden. Blijf ook nu in uw trouw jegens ons volharden. Wij zullen alles wat u voor ons doet met weldaden vergelden, u veel vrijstellingen verlenen
en u met schenkingen begunstigen. Hierbij ontsla en onthef ik u en alle Judeërs van schatting, heffing op zout en kroongelden. Van het land Juda en van de drie districten van Samaria en Galilea, die met ingang van vandaag voorgoed bij Juda worden ingelijfd, zal ik vanaf nu niet meer de afdracht eisen van het derde deel van de veldoogst en van de helft van de boomvruchten, die mij rechtens toekomen. Jeruzalem zal heilig zijn en onbelast, evenals haar grondgebied, tienden en tolgelden. Ook doe ik afstand van mijn gezag over de burcht in Jeruzalem, en ik draag dat over aan de hoge priester, die er als bezetting de mannen kan plaatsen die hij wenst. Aan alle Judeërs die uit het land Juda naar welk deel van mijn rijk dan ook zijn weggevoerd, geef ik zonder enige losprijs de vrijheid terug. En allen zullen hun belastingen, zelfs deze op hun vee, kwijtgescholden krijgen. Alle Judeërs in mijn rijk zullen op de feesten, de Sabbat, de nieuwe maan, op wettelijk vastgestelde dagen, op de drie dagen voor de feesten en op de drie dagen erna, vrij zijn van tol en belasting. Op die dagen heeft ook niemand het recht hen aan te houden of lastig te vallen, met welke zaak dan ook. Ongeveer 30.000 Judeërs zullen in het leger van de koning worden ingelijfd. Zij ontvangen de soldij die vastgesteld is voor de troepen van de koning. Een deel van hen zal gelegerd worden in de grote vestingen van de koning. Anderen zullen vertrouwensposten in het rijk krijgen toegewezen. Hun bevelhebbers en oversten zullen uit hun eigen rangen worden gekozen. Zij mogen volgens hun eigen wetten leven, zoals de koning dat heeft vastgesteld voor het land Judea. De drie districten van de provincie Samaria, die bij Judea zijn ingelijfd, zullen zodanig met Judea verenigd zijn dat zij aan geen ander gezag gehoorzaamheid verschuldigd zijn dan aan dat van de hoge priester. Ptolemaïs en zijn grondgebied schenk ik aan het heiligdom van Jeruzalem, ten behoeve van de zakelijke uitgaven van het heiligdom. Zelf zal ik jaarlijks 15.000 sikkels zilver geven ten laste van de inkomsten van de koning, uit steden die hem toebehoren. Bovendien zullen de toelagen voor de tempeldienst, die vroeger gebruikelijk waren, maar de laatste jaren niet door de ambtenaren zijn uitbetaald, vanaf nu weer worden verstrekt. Verder worden de 5.000 sikkels, die jaarlijks uit de inkomsten van het heiligdom als belasting voldaan moeten worden, kwijtgescholden op grond van het feit dat dit geld de dienstdoende priesters toebehoort. Iedereen die vanwege schulden jegens de koning of anderszins zijn toevlucht gezocht heeft in het heiligdom van Jeruzalem of binnen het tempelgebied, zal onschendbaar zijn met alle have en goed die hij in mijn rijk bezit. De kosten van verbouwing en restauratie van het heiligdom komen voor rekening van de koning. De kosten van de bouw van de muren van Jeruzalem en de verdedigingswerken komen voor rekening van de koning. Hetzelfde geldt voor de bouw van de muren van de steden in Judea. Jonathan kiest voor Alexander. Toen Jonathan en het volk deze beloften hoorden, hechten zij er geen geloof aan en gingen er niet op in. Ze herinnerden zich maar al te goed hoeveel kwaad Demetrius Israël berokkend had en hoe zwaar hij hen onderdrukt had. Hun voorkeur ging uit naar Alexander, omdat in hun ogen zijn aanbod de beste waarborgen bood voor een vreedzame verhouding. Gedurende zijn regering bleven ze zijn bondgenoten. Koning Alexander bracht een groot leger op de been en trok tegen Demetrius op. De twee koningen bonden de strijd aan
en het leger van Demetrius sloeg op de vlucht. Alexander achtervolgde het, kreeg de overhand en zette de strijd hardnekkig voort tot zonsondergang. Diezelfde dag sneuvelde Demetrius. Daarop stuurde Alexander gezanten naar Ptolemeus, de koning van Egypte, met het volgende verzoek. Ik ben in mijn koninkrijk teruggekeerd. Ik heb de troon van mijn voorvaderen bestegen en het bestuur in handen genomen. Ik heb Demetrius overwonnen en mijn meester gemaakt van ons land. Ik heb de strijd met hem aangebonden. Hij is met zijn leger door ons verslagen en we hebben bezit genomen van zijn koningstroon. Laten we dus vriendschap met elkaar sluiten. Geef mij uw dochter tot vrouw en laat mij uw schoonzoon zijn. Ik zal aan u, zowel als aan haar, geschenken geven die u waardig zijn. Hierop antwoordde koning Ptolemeus als volgt. Gelukkig de dag waarop u naar het land van uw voorvaderen bent teruggekeerd en op hun koninklijke troon hebt plaatsgenomen. Welnu, ik ben bereid aan uw verzoek te voldoen. Maar laten we eerst in Ptolemais een ontmoeting hebben om elkaar beter te leren kennen. Dan zal ik u overeenkomstig uw wens tot mijn schoonzoon maken. Vergezeld van zijn dochter Cleopatra vertrok Ptolemeus uit Egypte en kwam in het jaar 162 in Ptolemais aan, waar de ontmoeting met koning Alexander plaatsvond. Ptolemeus gaf hem zijn dochter Cleopatra tot vrouw en vierde in Ptolemais met koninklijke luister haar bruiloft. Bij die gelegenheid schreef koning Alexander Jonathan een brief met het verzoek om bij hem te komen. Met pracht en praal reisde Jonathan naar Ptolemais, waar hij een ontmoeting met beide koningen had. Hij bood hun en hun vrienden goud, zilver en allerlei andere geschenken aan en wist daardoor hun gunst te winnen. Wel kwamen gemene kerels uit Israël, mensen die zich om de leer niet bekommerden, een aanklacht tegen hem indienen. Maar de koning schonk hun geen gehoor. Integendeel, hij gaf het bevel dat men Jonathan van zijn gewaad zou ontdoen om hem met purper te bekleden. Toen dat gebeurd was, liet de koning hem naast zich plaatsnemen. Hij gaf zijn adjudanten het volgende bevel. Trek met hem door de stad en maak bekend dat niemand het moet wagen enige beschuldiging tegen hem te uiten of hem lastig te vallen, met welke zaak dan ook. Toen de aanklagers de heraut hoorden en zagen hoe Jonathan met purper bekleed gehuldigd werd, sloegen ze allemaal op de vlucht. De koning bewees hem grote eer door hem op te nemen onder zijn beste vrienden en hem tot veldheer en stadhouder te benoemen. Daarna keerde Jonathan in vrede en vreugde naar Jeruzalem terug. Verzet tegen Demetrius de Tweede. In het jaar 165 kwam Demetrius, de zoon van Demetrius, vanuit Kreta naar het land van zijn voorvaderen. Razend van woede keerde koning Alexander naar Antiochië terug. Demetrius bevestigde de functie van Apollonius, de stadhouder van Celesyrië. Deze bracht een groot leger op de been en sloeg zijn kamp op bij Jamnia. Vanuit daar stuurde hij de hoge priester Jonathan deze boodschap. U bent de enige die zich tegen ons verzet, en vanwege uw verzet word ik uitgelachen en bespot. Met welk recht maakt u in het bergland tegen ons gebruik van uw macht? Als u denkt te kunnen rekenen op uw troepen, daal dan af naar de vlakte. Dan zullen we ons daar met elkaar meten. Aan mijn kant staan de troepen uit de steden. Als u navraag doet en wilt weten wie ik ben en wie mijn helpers zijn, dan zal men u zeggen dat u tegen ons onmogelijk stand kunt houden. Uw voorvaderen zijn immers tot 2 maal toe
in hun eigen land verslagen. U kunt nog minder het hoofd bieden aan zo'n sterke ruiterij en aan zo'n sterk leger in een vlakte zonder steen en kiezel en zonder schuilplaats. Gegriefd door deze woorden van Apollonius koos Jonathan 10.000 soldaten uit en vertrok vanuit Jeruzalem. Onderweg stoot zijn broer Simon zich met hulptroepen bij hem aan. Hij trok op tegen Joppe, waar een garnizoen van Apollonius lag. Toen de burgers de stadspoort voor Jonathan sloten, deed hij een aanval op de stad. Bang geworden openden de burgers de poort en Jonathan maakte zich meester van Joppe. Zodra Apollonius dit hoorde, trok hij met 3000 ruiters en veel voetvolk in de richting van Azotus, ogenschijnlijk om daarheen te gaan. In feite wilde hij dieper de vlakte in, omdat hij zijn vertrouwen gesteld had in zijn grote ruiterij. Jonathan ging hem achterna en haalde hem bij Azotus in, waar de legers slaags raakten. Apollonius had heimelijk 1000 ruiters achtergelaten die Jonathans leger in de rug moesten aanvallen. Maar Jonathan kwam te weten dat de vijand zich achter hem in een hinderlaag gelegd had. Toen de ruiters zijn leger dan ook omsingelden en er hun pijlen op afschoten van de ochtend tot de avond, hield het stand, zoals Jonathan bevolen had. Toen de paarden uitgeput waren, trok Simon met zijn leger vooruit en bond de strijd aan met het voetvolk. Omdat de ruiterij uitgeschakeld was, werd het voetvolk door hem verslagen en nam het de vlucht, terwijl de ruiterij zich over de vlakte verspreidde. De soldaten vluchtten naar Azotus en zochten hun toevlucht in Bet-Dagon, de tempel van hun god. Maar Jonathan stak Azotus en de omliggende plaatsen in brand en plunderde ze. Ook de tempel van Dagon gaf hij, met al diegenen die er hun toevlucht hadden gezocht, aan de vlammen prijs. Door het zwaard en door het vuur waren ongeveer 8000 man omgekomen. Jonathan vertrok daar vandaan en sloeg zijn kamp op voor Askelon. De burgers gingen naar hem toe en betuigden hem hun hulde. Daarna keerden Jonathan en zijn mannen met veel buit naar Jeruzalem terug. Toen koning Alexander van deze wapenfeiten hoorde, verleende hij Jonathan nog hogere eerbewijzen. Hij stuurde hem een gouden gesp, waarmee anders slechts personen van koninklijke bloede werden begiftigd. Verder gaf hij hem Acharon, met het ondergeschikte gebied, in bezit. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 26. Een goede vrouw maakt haar man gelukkig, en het aantal van zijn dagen wordt dubbel zo groot. Een flinke vrouw is een vreugde voor haar man, en zij laat hem al zijn jaren in vrede doorbrengen. Met een goede vrouw is men goed bedeeld. Wie God vrezen, krijgen haar als hun deel. Rijk of arm, hun hart is gelukkig en hun gezicht staat altijd opgewekt. Voor 3 dingen is mijn hart beducht en voor het 4e ben ik bang. Opspraak in de stad, een samenscholing van de massa en een valse beschuldiging zijn allemaal erger dan de dood. Maar een vrouw die jaloers is op een andere vrouw en de geesel van haar tong, die iedereen erin probeert te betrekken, dat geeft pijn in het hart en groot verdriet. Als een slingerend ossenspan is een kwaadaardige vrouw. Wie haar in toom probeert te houden, is als een man die een schorpioen vastpakt. Een vrouw die drinkt is een grote ergernis. Zij verbergt haar schandelijk gedrag niet. De ontucht van een vrouw blijkt uit haar oogopslag.
en door haar lonken verraadt zij zich. Houdt een rebelse vrouw heel goed in het oog. Anders vergooit zij zich als ze de kans krijgt. Als haar ogen onbeschaamd zijn, ga dan haar gangen zorgvuldig na. En verbaas je niet wanneer zij zich tegen je misdraagt. Als een dorstige reiziger doet zij haar mond open en drinkt van al het water in haar buurt. Zij gaat tegenover elke tentpaal zitten en opent haar koker voor de pijl. De bekoorlijkheid van de vrouw verblijdt haar man en haar vaardigheid geeft merg aan zijn gebeente. Een zwijgzame vrouw is een geschenk van de Heer en beschaving is iets onbetaalbaars. Een ingetogen vrouw is dubbel bekoorlijk en niets weegt op tegen haar zelfbeheersing. De zon die opgaat aan de hoge hemel van de Heer. Zo is de schoonheid van een goede vrouw in haar welgeordend huis. De schoonheid van haar aangezicht staat op haar rustige gestalte, zoals het licht dat op de heilige luchter staat te stralen. Zo staan haar mooie benen op de stevige hielen, als de gouden zuilen op een zilveren voetstuk. Gevaren van de handel. Over twee dingen is mijn hart bedroefd, en om een derde komt woede in mij op. Een vermogend man die tot armoede vervalt, verstandige mannen die geminacht worden, en iemand die van gerechtigheid tot zonde komt. De Heer zal hem voor het zwaard bestemmen. Een zakenman blijft nauwelijks voor een misstap bewaard, en ook een kleine handelaar ontkomt niet aan de zonde. Hoofdstuk 27. Uit winstbejag zondigen velen, en wie erop uit is om rijk te worden, wendt zijn ogen af. Zoals een pin vast komt te zitten in de voegen tussen de stenen, zo wringt de zonde zich tussen verkoop en koop. Als iemand niet sterk staat in de vrees voor de Heer, zal snel en zonder uitstel zijn huis te gronde gaan. Als men een zeef schudt, blijft het afval liggen. Zo is de kwalijke kant van een mens in zijn berekening te vinden. Het vaatwerk van de pottenbakker wordt in de oven beproefd. Zo toetst men een mens aan zijn berekening. De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien. Zo toont de berekening de plannen in het hart van een mens. Voor de berekening moet je een mens niet prijzen, want daarin wordt de mens op de proef gesteld. Als je zoekt wat rechtvaardig is, zul je het vinden en het aantrekken als een prachtige mantel. Vogels nestelen bij hun soortgenoten, en de waarheid keert steeds terug naar wie haar beoefenen. Een leeuw loert op zijn prooi. Zo loert de zonde op degenen die onrecht bedrijven. De omgang met mensen. Het betoog van een vrome man is altijd wijsheid, maar de onverstandige is even wisselvallig als de maan. Als je in het gezelschap van onverstandigen komt, moet je de tijd in het oog houden. Maar kom je in het gezelschap van verstandige mensen, dan moet je lang blijven. Het gepraat van dwazen is ergerlijk, en hun gelach klinkt in zondige uitspattingen. De taal van wie veel zweert, laat de haren te bergen rijzen, en vanwege hun geruzie stopt men zijn oren dicht. Het geruzie van de hoogmoedigen staat gelijk met bloedvergieten, en hun gescheld is pijnlijk om aan te horen. Wie geheimen verklapt, verspeelt het vertrouwen en vindt nooit een vriend naar zijn hart. Houd van je vriend en blijf hem trouw. Maar als je zijn geheimen verklapt hebt,
loop dan maar niet meer achter hem aan. Want zoals een mens zijn erfdeel verspeelt, zo heb je de vriendschap van je naaste verspeeld. En zoals je een vogel uit je hand laat ontsnappen, zo heb jij je naaste laten schieten en vang je hem niet meer. Zit hem maar niet meer achterna, want hij is al ver weg, zoals een gazelle die aan een vangnet ontsnapt. Want een wond kun je verbinden en voor een scheldwoord bestaat er vergeving. Maar wie geheimen verklapt, heeft niets meer te hopen. Wie knipoogt, is iets kwaads van plan, en wie het merkt, gaat hem uit de weg. Als jij erbij bent, praat hij heel vriendelijk, en hij is vol bewondering voor je woorden. Maar achteraf praat hij anders, en werpt hij een smet op jouw woorden. Er zijn veel dingen die ik verfoei, maar niets verfoei ik zo diep als zo iemand. En ook de Heer verfoeit hem. Wie een steen omhoog gooit, gooit hem op zijn eigen hoofd. En een verraderlijke slag slaat diepe wonden. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En wie een strik uitzet, raakt er zelf in gevangen. Als iemand kwaad bedrijft, valt het op hemzelf terug. En hij weet niet eens van waar het hem treft. Spot en laster zijn weggelegd voor de verwaande. En de wraak loert op hem als een leeuw. Degenen die zich over het ongeluk van de vrome mensen verheugen, komen zelf in een valstrik terecht. En zij worden nog voor hun dood door verdriet verteerd. Vergiffenis. Ook wrok en woede zijn iets afschuwelijks. Alleen een zondaar blijft ermee lopen. Spreuken, hoofdstuk 23, versen 5 tot en met 8. Richt je ogen op de rijkdom en hij is verdwenen. Hij maakt vleugels voor zichzelf. En als een adelaar vliegt hij hemelwaarts. Eet niet van het maal dat een gierigaard je voorzet. En wees niet begeerig naar zijn lekkernijen. Want hij is iemand die in zichzelf zit te rekenen. Eet en drinkt, zegt hij tegen je. Maar zijn hart is niet met jou. Het maal dat jij gegeten hebt, zal je uitspuwen. En je vriendelijke woorden heb je verspild.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 291 en we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 10, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 26 en 27 en Spreuken, hoofdstuk 23, versen 5 tot en met 8. Dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Petrus Damiani. Het is immers voor iemand die door God uitverkoren is, zelfs een troost door hem geslagen te worden. Door de ondervonden geeselslagen van het ogenblik wordt iemand immers gesterkt in zijn schreden op het pad van de hoop om de hemelse zaligheid te verwerven. Daarom slaat de hamer het goud, omdat de smid het van iedere ongerechtigheid reinigt. Daarom veilt hij het voortdurend bij, om de ader van het trillend metaal des te schitterender te laten stralen. Het vaatwerk van de pottenbakker wordt in de oven beproefd. Zo wordt een mens door lijden beproefd. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 27, vers 5. Daarom zegt de heilige Jacobus: acht uzelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 291. Dat betekent dat we morgen dag 292 zijn. En dan is het tijd voor het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 11. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 28 en 29. En Spreuken, hoofdstuk 23, versen 9 tot en met 12. Hartelijk bedankt om nog altijd mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen voor dag 200.

0: ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droeve mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 26. Nu was er een onverlaat, Seba geheten, de zoon van Bikri, een Benjaminiet. Hij bazuinde rond: met David hebben wij niets te maken. Met de zoon van Isaï hebben wij niets van doen. Ieder naar zijn tenten, Israël. Daarop lieten de Israëlieten David in de steek en volgden zij Seba, de zoon van Bikri. Maar de Judeërs bleven hun koning volgen van de Jordaan tot Jeruzalem. In zijn paleis in Jeruzalem liet David de 10 bijvrouwen die hij had achtergelaten om toezicht te houden op het paleis in een goed bewaakt huis onderbrengen. Hij zorgde wel voor die vrouwen, maar had met hen geen omgang meer. Tot de dag van hun dood bleven zij opgesloten, onbestorven weduwen. De koning gaf Amasa het bevel: ga de Judeërs bijeenroepen, 3 dagen, en dan moet u weer hier zijn. Amasa vertrok om de Judeërs bijeen te roepen, maar hij bleef langer weg dan hem was toegestaan. David zei tegen Abisai: zo wordt Seba, de zoon van Bikri, voor ons nog gevaarlijker dan Absalom. Neem de dienaren van David, uw heer, achtervolg Seba en geef hem geen kans een versterkte stad te bereiken en zich aan ons te onttrekken. Met Abisai vertrokken de mannen van Joab, de Keretieten en de Peletieten. Alle keurtroepen verlieten Jeruzalem om Seba, de zoon van Bikri, te achtervolgen. Toen ze bij de grote steen in Gibeon waren, kwam Amasa daar juist aan. Joab droeg over zijn gewaad een wapenrok met in zijn heupgordel een zwaard in de schede. Maar het zwaard schoot eruit en viel op de grond. Met zijn rechterhand vatte hij Amasa bij de baard om hem te kussen en vroeg: gaat het goed met je, mijn broeder? Amasa lette niet op het zwaard in Joabs hand. Deze stak het hem in de buik, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen en Amasa zonder een tweede stoot bezweek. Toen Joab en zijn broer Abisai de achtervolging van Seba, de zoon van Bikri, wilden voortzetten, ging een van de jonge mannen uit Joabs gevolg bij Amasa staan en riep: wie aan de kant van Joab staat en voor David is, volgt Joab. Badend in zijn bloed lag Amasa midden op de weg. De man merkte dat het leger niet in beweging kwam en sleepte Amasa van de weg af, de berm in. Maar toen hij zag dat alle voorbijgangers bij het lijk bleven staan, wierp hij er een kleed overheen. Zodra Amasa van de weg was verwijderd, gingen alle soldaten met Joab mee om Seba, de zoon van Bikri, te achtervolgen. Seba was dwars door het gebied van de stammen van Israël naar Abel Beth Maaka getrokken, aan het hoofd van de verzamelde Bikrieten. Het leger van Joab rukte op naar Abel Beth Maaka en sloot Seba daarin. Ze wierpen een wal op tegen de muur van de stad en probeerden de stadsmuur te ondermijnen om hem te laten instorten. Vanuit de stad riep een vrouw, die begreep wat er gebeurde: luister, luister, zeg tegen Joab dat hij hier moet komen. Ik wil met hem spreken. Toen Joab dichterbij was gekomen, vroeg de vrouw: bent u Joab? Hij antwoordde: ja. Daarop zei de vrouw tegen hem: luister naar uw dienares. Joab antwoordde: ik luister. De vrouw zei: in de oude tijd zei men, als je raad nodig hebt, ga dan naar Abel. Zo worden moeilijkheden opgelost. Wij zijn vredelievende en getrouwe Israëlieten en u bent van plan om deze stad uit te moorden, terwijl het nog wel een moederstad is in Israël. Met welk recht wilt u het eigendom van de Heer verslinden? Joab antwoordde: ik wil de stad helemaal niet verslinden of verwoesten. Daar gaat het niet om. Maar een man uit het gebergte van Efraïm, een zekere Seba, de zoon van Bikri, is in opstand gekomen tegen koning David. Wanneer u wilt dat ik het beleg van de stad opbreek, hoeft u alleen die man maar uit te leveren. Toen zei de vrouw: goed, u krijgt zijn hoofd over de muur toegeworpen. En de vrouw gebruikte al haar wijsheid om de inwoners van de stad over te halen. Zij sloegen Seba het hoofd af en wierpen het Joab toe. Toen liet hij op de bazuin blazen. Ze braken het beleg van de stad op en verspreidden zich naar hun tenten. Joab ging terug naar de koning in Jeruzalem. Joab voerde het bevel over het gehele leger van Israël en Benaja, de zoon van Jojada, had hij leiding over de Keretieten en Peletieten. Adoram was met de leiding van de herendienst belast. Jozafat, de zoon van Achilut, was raadsheer. Seja was schrijver en Sadok en Abjatar waren priester. Ook Ira, de Jairiet, stond als priester in dienst van David.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 22. In de dagen van David was er hongersnood 3 jaar lang, en David raadpleegde de Heer. De Heer zei: op Saul en zijn huis rust een bloedschuld vanwege de Gibeonieten die hij gedood heeft. De koning ontbood de Gibeonieten en had een gesprek met hen. De Gibeonieten behoorden niet tot het volk van Israël. Het waren overgebleven Amorieten. Hoewel de Israëlieten met hen een verdrag hadden gesloten, had Saul in zijn hartstochtelijke ijver voor het volk van Israël en Juda hen proberen uit te roeien. David vroeg de Gibeonieten: wat moet ik voor u doen? Hoe kan ik de schuld teniet doen, zodat u het erfdeel van de Heer zegent? De Gibeonieten antwoordden: zilver en goud willen wij niet, en iemand in Israël doden kunnen wij niet. David zei: wat u ook zegt, ik zal het voor u doen. De Gibeonieten antwoordden: uit het nageslacht van de man die ons uitmoordde, die ons zo volkomen wilde vernietigen dat er op het grondgebied van Israël niemand van ons meer zou overblijven, moeten aan ons 7 mannen worden uitgeleverd. Wij willen hen aan palen ophangen voor de Heer in Gibea van Saul, de uitverkorene van de Heer. De koning zei: ik zal ze uitleveren. Maar de koning wilde Mephibosheth sparen, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, omwille van de overeenkomst van David met Jonathan, de zoon van Saul, die zij met een eed voor God bekrachtigd hadden. Daarom nam de koning de 2 zonen die Rispa, de dochter van Aja, aan Saul geschonken had, Armoni en Mephibosheth, en ook de 5 zonen die Michal, de dochter van Saul, geschonken had aan Adriel, de zoon van Barzillai, de Mecholatiet, en hij leverde hen aan de Gibeonieten uit. De Gibeonieten brachten hen naar de berg en hingen hen daar aan palen voor de Heer op. Zo vonden zij alle 7 de dood. Het was in de eerste dagen van de oogst, aan het begin van de gerstenoogst, toen zij gedood werden. Rispa, de dochter van Aja, spreidde haar rouwkleed op de rots uit en bleef bij de doden vanaf het begin van de gerstenoogst totdat het water uit de hemel over hen neerstroomde. Zij gaf de roofvogels overdag en de wilde dieren 's nachts geen kans zich aan de lijken te vergrijpen. Toen men David vertelde wat Rispa, de dochter van Aja, de bijvrouw van Saul, gedaan had, liet hij het gebeente van Saul en zijn zoon Jonathan weghalen bij de burgers van Jabes in Gilead. Die hadden het namelijk in het geheim weggevoerd van het plein in Bethsaan, waar de Filistijnen de lijken hadden opgehangen na hun overwinning op Saul in Gilboa. Nadat David het gebeente van Saul en zijn zoon Jonathan had laten overbrengen, verzamelde men ook het gebeente van de gehangenen en begroef dat met het gebeente van Saul en zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin in Sela, in het graf van zijn vader Kis. Toen de opdracht van de koning was uitgevoerd, nam God dat aan als verzoening voor het land. Toen de Filistijnen weer eens in oorlog waren met de Israëlieten, trok David met zijn getrouwen ten strijde. Tijdens het gevecht tegen de Filistijnen raakte David uitgeput. Nu was er een zekere Jisbi-Benob, een afstammeling van Rafa. Het gewicht van zijn lans bedroeg 300 sikkel aan brons en er hing een nieuw zwaard aan zijn gordel. Hij dreigde David neer te slaan. Maar Abisai, de zoon van Seruja, kwam David te hulp en sloeg de Filistijn dood. De manschappen van David bezwoeren bij die gelegenheid hun koning: u moet nooit meer met ons ten strijde trekken. U mag de lamp van Israël niet uitdoven. En toen het enige tijd later weer tot een gevecht kwam met de Filistijnen in Gob, versloeg Sibekai, de Gussatiet, een andere afstammeling van Rafa, Saf genaamd. Enige tijd later kwam het nogmaals tot een gevecht met de Filistijnen. In Gob versloeg Elchanan, de zoon van Jare-Oregim uit Bethlehem, de Gatiet Goliath, die een lansgacht als een weversboom had. Enige tijd later kwam het opnieuw tot een gevecht. In Gat was een reus van een man, die aan iedere hand 6 vingers en aan iedere voet 6 tenen had, 24 tenen en vingers. Ook hij was een afstammeling van Rafa. Hij daagde de Israëlieten spottend uit en Jonathan, de zoon van Sima, de broer van David, sloeg hem neer. Deze 4 waren afstammelingen van Rafa en Gad. Zij sneuvelden door de hand van David en van zijn getrouwen.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 51. Nadat de Heer hem uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul gered had, zong David het volgende lied voor de Heer. Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn verlosser, mijn God, steenrots waarop ik vlucht, hoorn van mijn heil, mijn schild, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn bevrijder, van geweld bevrijdt u mij. Lof zij de Heer, één roep om hem, en ik ben van mijn vijanden bevrijd. De golven van de dood omringden mij en verwoestende stromen overspoelden mij. Het vangtouw van de onderwereld lag om mij heen. Het klapnet van de dood sloeg bijna dicht. Ik riep in mijn angst om de Heer, schreeuwde tot God om hulp. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn kreet drong door tot zijn oren. De aarde schudde en beefde, de hemel schokte op zijn fundamenten. Zij sidderden, want God ontvlamde in toorn. Uit zijn neus sloeg rook en verslindend vuur uit zijn mond. Gloeiende as stootte hij uit. Hij liet de hemel neer en daalde af, onder zijn voeten een donkere wolk. Hij steeg op zijn kerub en vloog, gedragen op de vleugels van de wind. In duisternis was hij gehuld, in dichte regen en samengepakte wolken. De gloed voor hem uit deed kolen ontvlammen. De donder van de Heer sprak uit de hemel. De Allerhoogste verhief zijn stem. Hij slingerde schichten in het rond, zijn bliksems schoten naar alle kanten. De bodem van de zee werd zichtbaar, de grondvesten van de aarde kwamen bloot te liggen, op het dreigen van uw stem, Heer, op het ademen en snuiven van uw neus. Uit een hoge stak hij mij zijn hand toe, greep mij vast, trok mij op uit het machtige water. Hij verloste mij van mijn geduchte vijand, van die tegenstanders sterker dan ik. Die kwamen op mij af op die ongeluksdag, maar de Heer stond aan mijn zijde. Hij voerde mij mee naar een vrij gebied. Hij verloste mij. Hij heeft mij lief. De Heer heeft recht gedaan. Hij schonk wat mijn onschuld verdiende. Ik hield mij aan het spoor van de Heer. Ik was mijn God nooit afvallig. Ik hield al zijn geboden voor ogen, van zijn voorschriften sla ik er geen in de wind. In alle oprechtheid ben ik van hem en ik wacht mij voor alle kwaad. De Heer heeft mij recht gedaan, zoals mijn onschuld in zijn ogen verdiende. U bent trouw voor de getrouwen, oprecht voor de oprechten, zuiver voor de zuiveren van hart, maar de sluwen bent u te slim af. U brengt het arme volk redding, maar de trotse oogopslag slaat u neer. Heer, u bent mijn lamp, Heer die mijn duister verlicht, met u trek ik op tegen elke bende. Ik spring met God over elke schans. Mijn God, oprechtheid is zijn weg. Zijn woord is goud, onvervalst. Hij is een schild voor wie op hem vertrouwen. Want wie is er God, tenzij de Heer? Wie is er steenrots, tenzij onze God? Mijn God, hij omgordt mij met kracht. De weg die hij uitzet is altijd oprecht. Mijn voeten maakt hij als die van hinden, en vast sta ik daar op die bergkam. Mijn handen leert hij de kunst van het vechten, en mijn arm kan de bronzen boog spannen. Uw schild was mijn redding, uw liefdevolle zorg mijn sterkte. Grote stappen leerde u mij zetten, en mijn enkels verstuikten niet. Zo kon ik mijn vijanden achtervolgen en vernietigen. Ik hoefde niet terug voordat ik hen had geveld. Ik sloeg hen neer, en ze konden niet opstaan. Ze vielen aan mijn voeten neer. Om te vechten gaf u mij een gordel van kracht. Mijn aanvallers bracht u op de knieën. U liet mijn vijanden vluchten. Al mijn haters roeide ik uit. Zij riepen om hulp, maar er was geen helper. Zij riepen om de Heer, maar hij gaf geen antwoord. Ik verpulverde hen als stof op een plein. Ik vertrapte hen als modder op straat. Als zij mij uitdaagden, was u mijn redding. U hebt mij tot hoofd van de volken gemaakt. Die ik niet kende, zijn mijn dienaren geworden. Vreemdelingen bedelen om mijn gunst. Op mijn eerste bevel werden zij onderdanig. Hun weerstand bezweek voor mij. Bevend komen ze uit hun burchten. Leve de Heer, gezegend mijn rots. Prijs mijn God, de rots die mij redt, de God die mij de macht in handen geeft, die de volken aan mij onderwierp, die mij van mijn vijanden redt,
die mij over mijn aanvallers laat triomferen en mij van mijn onderdrukkers bevrijdt. Daarom prijs ik u, Heer, bij alle volken en zing ik psalmen ter ere van uw naam. Grote triomfen schenkt hij zijn koning, zijn gezalfde bewijst hij trouw. David en zijn nageslacht voor altijd.

Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 39. Dit zijn de laatste woorden van David. God sprak van David, de zoon van Isaï. God sprak van de man, hoogverheven, de gezalfde van Jacobs God, de lieveling van Israëls berucht. De geest van de Heer spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong. De God van Israël sprak, de rots van Israël zei tegen mij, wie de mensen rechtvaardig regeert, wie heerst in ontzag voor God, is als het licht van de ochtend bij de opkomst van de zon op een wolkeloze ochtend, die na de regen het groen uit de aarde laat opschieten. Ja, mijn huis staat onder de hoede van God, want Hij heeft mij een altijd durend verbond geschonken, goed opgesteld en verzekerd. Laat Hij niet al mijn geluk groeien en alles wat ik verlang? Maar de boosdoeners zijn als doornstruiken, uit de grond gerukt, allemaal. Niemand pakt ze met de blote hand. Wie ze wil beetpakken, doe dat met ijzer en hout van de lans. Dan gaan ze in de vlammen op. Hier volgen de namen van Davids helden. Isbaal, de zoon van de Gakmoniet, aanvoerder van de drie. Hij viel met zijn bijl 800 man aan en versloeg ze in één keer. Vervolgens Elazar, de zoon van Dodo, de zoon van een Achogiet. Hij was een van de drie helden in Davids gezelschap toen de Filistijnen hen uitdaagden. Die verzamelden zich voor de strijd en de Israëlieten trokken zich terug. Maar Elazar hield stand en sloeg op de Filistijnen in, totdat zijn hand zo stijf was geworden dat hij zijn zwaard niet meer kon loslaten. Die dag schonk de Heer een grote overwinning. Het leger kwam terug en ging alleen nog achter Elazar aan om te plunderen. Ten slotte Samma, de zoon van Age, de Harariet. Op een keer hadden de Filistijnen zich in Lehi voor de strijd verzameld. Er was daar een veld dat vol linzen stond. Toen het leger voor de Filistijnen op de vlucht sloeg, ging hij midden op dat veld staan en wist het te behouden door de Filistijnen te verslaan. Zo schonk de Heer een grote overwinning. Drie van de 30 aanvoerders gingen eens, tegen de oogsttijd, naar David in de grot van Adullam, terwijl een bende Filistijnen in het dal van de Rifaïten gelegerd was. David had zich daar toen verschanst, terwijl er een wachtpost van de Filistijnen in Bethlehem lag. Op een gegeven moment kreeg David dorst en zei, wie brengt mij water uit de put bij de poort van Bethlehem? De drie helden baanden zich daarop een weg door het legerkamp van de Filistijnen en schepten water uit de put bij de poort van Bethlehem. Ze slaagden erin het water naar David te brengen, maar deze wilde er niet van drinken. Hij goot het uit voor de Heer en zei, de Heer beware mij ervoor zoiets te doen. Het is het bloed van de mannen die hun leven gewaagd hebben om het te halen. Daarom wilde hij het niet drinken. Zulke dingen deden de drie helden. Abisai, de broer van Joab en zoon van Seruja, was het hoofd van de 30. Hij ging met zijn lans 300 man te lijf, die allemaal werden gedood. Zo maakte hij naam bij de drie. Hij was de beroemdste van de 30, zodat hij hun aanvoerder werd, maar hij hoorde niet bij de drie. Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dapper krijgsman uit Kabseel, die al veel grote daden verricht had, versloeg de twee zonen van Ariel uit Moab. Eens, op een dag dat er sneeuw lag, liet hij zich in een put zakken en doodde de leeuw die erin zat. Verder versloeg hij de Egyptenaar, een reus van een man. Deze was gewapend met een lans, maar Benaja ging met een stok op hem af, wrong hem de lans uit de vuist en doodde de Egyptenaar met zijn eigen lans. Zulke dingen deed Benaja, de zoon van Jojada. Hij had een grote naam bij de drie en onder de 30 was hij geëerd, maar hij hoorde niet bij de drie. David stelde hem aan als bevelhebber van zijn lijfwacht. Tot de 30 behoorden Azael, de broer van Joab, Elchanan,

de zoon van Dodo uit Bethlehem. Sama uit Charod, Elika uit Charod, Geles uit Pelet, Ira, de zoon van Ikes uit Tekoa, Abiezer uit Anatot, Mebunai uit Guza, Selomot uit Achoach, Maharai uit Netofa, Geleb, de zoon van Banai uit Netofa, Itai, de zoon van Ribai uit Gibea van de Benjaminieten, Benaja uit Piraton, Hidai uit het stroomgebied bij Gaas, Abialbon uit Arba, Asmawet uit Bachurim, Eljachba uit Saalbon en zoon van Jasen, Jonathan, van Sama uit Harar, Achiam, de zoon van Sarar uit Harar, Elifelet, de zoon van Achasbai, een Maakatiet, Eliam, de zoon van Achitofel uit Gilo, Gesrai uit Karmel, Paarai uit Arba, Jigal, de zoon van Nathan uit Soba, Bani de Gadiet, Selek de Ammoniet, Nachrai de wapendrager van Joab, een zoon van Seruja uit Beerot, Ira uit Jeter, Gareb uit Jeter, Uria de Hittiet, samen 37.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Samuel. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 25. Opnieuw ontvlamde de woede van de Heer tegen de Israëlieten. Hij zette David tegen hen op door te zeggen: ga een volkstelling houden in Israël en Juda. Daarom zei de koning tegen Joab, zijn legeraanvoerder: ga rond bij alle stammen van Israël, van Dan tot Beerseba, om het volk te tellen. Ik wil weten hoe talrijk het is. Joab antwoordde de koning: ik hoop dat de Heer het volk nog 100 maal zo talrijk maakt en dat mijn heer de koning daar getuige van zal zijn. Maar waarom wenst de koning eigenlijk een telling? Maar Joab en de andere aanvoerders van het leger konden zich niet aan het bevel van de koning onttrekken. Daarom gingen ze van de koning weg om het volk Israël te tellen. Ze staken de Jordaan over en begonnen bij Aroer, ten zuiden van de stad die halverwege de waterbedding ligt. Vanuit daar trokken zij naar de Gadieten en naar Jazer. En verder naar Gilead en naar het land van de Hethieten. Daarna gingen zij naar Daan-Jaan en de omgeving van Sidon. Vervolgens kwamen zij in de vesting Tyrus en alle steden van de Giwieten en Canaanieten. Ten slotte gingen zij naar Beerseba in de Negeb van Juda. Nadat zij het hele land hadden doorkruist, kwamen zij na verloop van 9 maanden en 20 dagen in Jeruzalem terug. Joab deelde de uitslag van de telling aan de koning mee. Israël telde 800.000 weerbare mannen die het zwaard konden hanteren en Juda 500.000. Nadat David de volkstelling had laten houden, kreeg hij vroeging en hij zei tegen de Heer: ik heb zwaar gezondigd door dat te doen. Ach Heer, vergeef toch de zonde van uw dienaar. Ik handelde als een dwaas. Toen David de volgende ochtend opstond, was het woord van de Heer al tot de profeet Gad gekomen, de ziener van David. Ga tegen David zeggen, zo spreekt de Heer: 3 dingen leg ik u voor, waarvan u er 1 moet kiezen. Daarmee zal ik u treffen. Gad ging naar David, legde hem dit voor en vroeg: moet er 7 jaar hongersnood over uw land komen? Wilt u 3 maanden lang, achtervolgd door uw vijanden, op de vlucht zijn? Of moet 3 dagen lang de pest door uw land gaan? Denk goed na en beslis dan wat ik moet antwoorden aan hem die mij zendt. Toen zei David tegen Gad: ik weet me geen raad, maar we kunnen beter in de hand van de Heer vallen dan in de handen van mensen, want zijn barmhartigheid is groot. Dus liet de Heer de pest op Israël los, vanaf die ochtend tot op de vastgestelde tijd, en er stierven van Dan tot Beerseba 70.000 mensen. Toen de engel van de Heer zijn hand uitstak om ook Jeruzalem te teisteren, kreeg de Heer spijt over het onheil en zei hij tegen de engel die het volk wilde teisteren: het is genoeg, laat uw hand zakken. De engel van de Heer stond bij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Toen David de engel zag die het volk teisterde, zei hij tegen de Heer: ach Heer, alleen ik heb gezondigd. Alleen ik heb verkeerd gehandeld. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Verhef uw hand liever tegen mij en tegen het huis van mijn vader. Die dag ging Gad naar David en zei tegen hem: ga daarboven op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet een altaar oprichten voor de Heer. En David ging op weg zoals de Heer hem door het woord van de profeet had opgedragen. Arauna zag de koning en zijn hovelingen naar boven komen. Hij liep hun tegemoet en bracht de koning diep gebogen zijn hulde. Arauna vroeg: wat brengt mijn heer de koning ertoe zijn dienaar te komen bezoeken? David antwoordde: ik wil uw dorsvloer kopen om er voor de Heer een altaar te bouwen. Dan zal deze plaag van het volk worden weggenomen. Daarop zei Arauna tegen David: mijn heer de koning mag alles nemen wat hij voor zijn offer nodig heeft. Hier zijn de runderen voor het brandoffer, de dorsleden en het tuig van de runderen kunnen dienen als brandhout. Dit alles, koning, biedt Arauna u aan. De Heer uw God, zo voegde Arauna eraan toe, zij u genadig. Maar de koning zei tegen Arauna, nee, ik sta erop het voor de volle prijs van u te kopen, want ik wil aan de Heer mijn God geen offers opdragen die mij niets gekost hebben. David kocht toen de dorsvloer en de runderen voor 50 sikkel zilver. Hij bouwde daar een altaar voor de Heer en droeg er brandend slachtoffers op. De Heer nam dat aan als verzoening voor het land en de plaag werd van Israël weggenomen.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 53. Koning David was oud geworden. Hij was hoogbejaard en kon het maar niet warm krijgen, hoewel men hem goed toedekte. Daarom zeiden zijn hovelingen: er moest voor onze heer de koning maar een jonge vrouw, een maagd, gezocht worden. Zij zou de koning kunnen bedienen en verzorgen. Zij zou naast hem kunnen slapen. Dan zal onze heer de koning het toch wel warm krijgen. Dus werd er in het gehele Israëlitische gebied naar een mooi meisje gezocht. De keuze viel op Abisag, de Sunamitische, en men bracht haar bij de koning. Het meisje was heel erg mooi. Zij verpleegde de koning en bediende hem. Maar de koning had geen gemeenschap met haar. Nu wierp Adonia, de zoon van Shagit, zich op als troonopvolger. Hij schafte zich een wagen met paarden aan en zorgde voor 50 man die voor hem uit moesten lopen. Zijn vader viel hem geen ogenblik lastig met de vraag waarom hij zoiets deed. Hij was zeer knap van uiterlijk en volgde in leeftijd op Absalom. Hij hield besprekingen met Joab, de zoon van Seruja, en met de priester Abiathar, en zij betuigden hun steun aan Adonia. Maar de priester Sadok en Benaja, de zoon van Jojada, en de profeet Nathan en Simi en Rei, en ook de helden die David dienden, waren niet op de hand van Adonia. Toen Adonia dan ook bij de slangensteen bij En-Rogel schapen, runderen en mestvee ging slachten, nodigde hij wel al zijn broers, de zonen van de koning, en alle Judeërs in dienst van de koning uit, maar de profeet Nathan, Benaja, de leden van de lijfwacht en zijn broer Salomo nodigde hij niet uit. Toen ging Nathan praten met Batseba, de moeder van Salomo. Hij zei: hebt u gehoord dat Adonia, de zoon van Shagit, koning geworden is, zonder dat onze heer David er iets van weet? Laat ik u een goede raad geven, opdat u uw eigen leven en dat van uw zoon Salomo kunt redden. Ga naar koning David en zeg tegen hem: mijn heer de koning, hebt u uw dienares niet onder ede verzekerd dat mijn zoon Salomo u als koning op zou volgen en dat hij zou zetelen op uw troon? Waarom is Adonia dan koning geworden? Terwijl u dan nog met de koning in gesprek bent, kom ik na u binnen om uw woorden kracht bij te zetten. Batseba ging dus de kamer van de koning binnen. De koning was zeer oud geworden en Abisag, de Sunamitische, bediende hem. Batseba boog zich voor de koning neer en bracht hem haar hulde. De koning vroeg haar: wat wenst u? Zij antwoordde: mijn heer, u hebt toch uw dienares bij de Heer uw God gezworen dat mijn zoon Salomo u als koning zou opvolgen en dat hij zou plaatsnemen op uw troon. En kijk, nu is Adonia koning geworden, zonder dat u er iets van weet. Hij heeft een groot aantal stieren, mestvee en schapen geslacht en alle zonen van de koning uitgenodigd, en ook de priester Abiathar en de legeroverste Joab. Maar uw dienaar Salomo heeft hij niet uitgenodigd. Op u echter, mijn heer de koning, houdt heel Israël zijn ogen gericht, want het wil van u weten wie er na u op de troon van mijn heer de koning zal zetelen. Wanneer mijn heer de koning bij zijn vaderen gaat rusten, vallen ik en mijn zoon Salomo in ongenade. Zij was nog met de koning in gesprek toen Nathan, de profeet, binnenkwam. Men deelde de koning mee dat de profeet Nathan er was. Hij verscheen voor de koning en boog zich ter aarde voor hem neer. En Nathan zei: mijn heer, de koning,
U hebt dus besloten dat Adonia u als koning zal opvolgen en dat hij op uw troon zal zetelen. Hij is namelijk vandaag een groot aantal stieren, mestvee en schapen gaan slachten en heeft daarbij alle zonen van de koning, de legeroversten en de priester Abjatar uitgenodigd. Nu zijn ze met hem aan het eten en drinken en nu roepen zij: Leve koning Adonia! Maar mij, uw dienaar, de priester Sadok, Benaja, de zoon van Jojada, en uw dienaar Salomo, heeft hij niet uitgenodigd. Als dit alles van mijn heer de koning is uitgegaan, waarom hebt u dan uw dienaar niet laten weten wie er na u op de troon van mijn heer de koning zal zetelen? Koning David antwoordde: Laat Bathseba tot mij komen. Toen zij binnengekomen was en voor de koning stond, legde de koning deze eed af: Zo waar de Heer leeft, die mij bevrijd heeft uit alle nood, vandaag nog zal ik uitvoeren wat ik bij de Heer gezworen heb. Uw zoon Salomo zal mij als koning opvolgen en na mij op mijn troon zetelen. Toen boog Bathseba voor de koning, bracht hem haar hulde en zei: Eeuwig leve mijn heer koning David. Nu beval koning David: Laat de priester Sadok, de profeet Nathan en Benaja de zoon van Jojada bij mij komen. Toen die voor de koning verschenen waren, zei David tegen hen: Verzamel de hofbeambten, zet mijn zoon Salomo op mijn eigen muildier en leid hem naar de Gishon. Daar moeten de priester Sadok en de profeet Nathan hem zalven tot koning van Israël. U blaast de bazuin en roept: Leve koning Salomo! Verzamel u dan achter hem en laat hem de stad binnentrekken om plaats te nemen op mijn troon, want hij zal mij als koning opvolgen. Hem heb ik bestemd tot vorst over Israël en Juda. Toen nam Benaja, de zoon van Jojada, het woord en zei tegen de koning: Zo zal het zijn. Moge de Heer, de God van mijn heer de koning, het bekrachtigen. Zoals de Heer met mijn heer de koning geweest is, zo moge hij ook met Salomo zijn en zijn troon nog verhevener maken dan die van mijn heer koning David. Toen gingen de priester Sadok, de profeet Nathan en Benaja, de zoon van Jojada, met de Keretieten en de Peletieten op weg. Zij zetten Salomo op het muildier van koning David en leiden hem naar de Gishon. De priester Sadok liet de horen met olie uit de tent halen en zalfde Salomo. Toen blies men de bazuin en heel het volk riep: Leve koning Salomo! Daarna ging heel het volk achter hem aan. Zij speelden op fluiten en gaven uitbundig uiting aan hun vreugde, zodat de grond dreunde van het rumoer. Dit hoorde Adonia met al de genodigden die bij hem waren. Zij hadden juist hun maaltijd beëindigd. En toen Joab het geschal van de bazuin hoorde, zei hij: Waarom zou de stad in rep en roer zijn? Hij was nog niet uitgesproken of daar diende Jonathan, de zoon van de priester Abjatar, zich aan. Adonia zei: Kom erbij, u bent een bekwaam man en brengt zeker goed nieuws. Maar Jonathan antwoordde: Integendeel. Onze heer, koning David, heeft Salomo tot koning verheven. De koning heeft hem de priester Sadok, de profeet Nathan, Benaja, de zoon van Jojada, en de Keretieten en Peletieten meegegeven. Zij hebben hem op het muildier van de koning gezet en de priester Sadok en de profeet Nathan hebben hem tot koning gezalfd bij de Gishon. Juichend zijn ze van daaruit naar de stad getrokken en die is nu in rep en roer. Dat is het lawaai dat u hoort. Bovendien heeft Salomo plaatsgenomen op de koninklijke troon. Ook de hovelingen van de koning zijn toen gekomen om onze heer, koning David, hun gelukwensen aan te bieden. Zij zeiden: Moge uw God
de naam van koning Salomo nog beroemder maken dan die van u en zijn troon nog verhevener dan de uwe. Toen boog de koning zich diep op zijn bed en sprak als volgt. Gezegend, zei de Heer, de God van Israël, die het mij vandaag veroorloofd heeft mijn troonopvolger met eigen ogen te zien. Toen kregen alle genodigden van Adonia de schrik te pakken. Zij stonden op en maakten dat ze wegkwamen. Ook Adonia werd bang voor Salomo. Hij ging naar het altaar en hield zich vast aan de horens. Aan Salomo werd meegedeeld: Adonia is bang voor de koning. Hij heeft de horens van het altaar vastgegrepen en gezegd: laat koning Salomo eerst zweren dat hij zijn dienaar niet zal terechtstellen. Toen verklaarde Salomo: als hij zich behoorlijk gedraagt, zal er geen haar op zijn hoofd gekrenkt worden. Maar als blijkt dat hij zich misdraagt, zal hij sterven. Daarop liet Salomo hem van het altaar weghalen. Adonia kwam binnen en boog zich neer voor koning Salomo. En Salomo zei tegen hem: je kunt naar huis gaan.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 46. Toen Davids einde naderde, drukte hij zijn zoon Salomo het volgende op het hart. Ik ga de weg die ieder aards wezen moet gaan. Wees sterk en laat zien dat je een man bent. Blijf trouw aan de dienst van de Heer onze God. Bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen, zoals die geschreven staan in de wet van Mozes. Dan zal alles slagen wat je doet en onderneemt. Dan zal de Heer de belofte waarmaken die hij mij gedaan heeft. Als uw zonen trouw, met heel hun hart en heel hun ziel mijn wegen bewandelen, dan zal het nooit ontbreken aan afstammelingen op de troon van Israël. Je weet wat Joab, de zoon van Seruja, mij heeft aangedaan. De beide legeroversten van Israël, Abner, de zoon van Ner, en Amasa, de zoon van Jeter, heeft hij vermoord. In vredestijd heeft hij bloed vergoten alsof het oorlog was, en met dit bloed heeft hij de gordel om zijn middel en de sandalen aan zijn voeten besmeurd. Doe dus met hem, zoals je wijsheid je ingeeft, en laat zijn grijze haren niet in vrede naar het dodenrijk afdalen. Behandel de zonen van Barzillai, de Gileadiet, als vrienden, en laat ze je tafelgenoten zijn, want zij zijn mij ook behulpzaam geweest toen ik voor je broer Absalom moest vluchten. Dan is er nog de Benjaminiet, Simi, de zoon van Gera uit Bachurim, die mij vreselijk vervloekt heeft toen ik op weg was naar Machanaim. Toen hij mij bij de Jordaan tegemoet kwam, heb ik hem bij de Heer gezworen dat ik niet het zwaard zou trekken om hem te doden. Maar jij mag hem nu niet onbestraft laten. Je bent een wijs man en weet dus wat je met hem doen moet om zijn grijze haren bebloed in het dodenrijk te laten afdalen. Toen ging David bij zijn vaderen rusten en werd bijgezet in de Davidsstad. 40 jaar had David over Israël geregeerd. In Hebron had hij 7 jaar geregeerd en in Jeruzalem 33 jaar. Salomo zat nu op de troon van zijn vader en zijn heerschappij werd steeds meer bevestigd. Toen ging Adonia, de zoon van Shagit, naar Batseba, de moeder van Salomo. Zij vroeg: betekent je komst vrede? En hij antwoordde: ja. Hij vervolgde: ik heb iets met u te bespreken. En zij antwoordde: zeg het maar. Toen zei hij: u weet dat het koningschap mij eigenlijk toekwam. Het volk had verwacht dat ik koning zou worden. Maar de zaken hebben een andere wending genomen en het koningschap is naar mijn broer gegaan, omdat God het zo beschikt had. Nu zou ik u 1 verzoek willen doen. Stel me niet teleur. En zij antwoordde: vraag het maar. En hij zei: zou u koning Salomo willen vragen, u zal hij niets weigeren, mij Abisag, de Sunamitische, tot vrouw te geven? Batseba zei: goed, ik zal er met de koning over spreken. Toen Batseba bij koning Salomo binnenkwam om over Adonia's verzoek te spreken, stond de koning op, ging haar tegemoet en boog zich voor haar neer. Daarna ging hij op zijn troon zitten en liet aan zijn rechterhand een stoel plaatsen. De moeder van de koning ging zitten en zei: ik heb 1 klein verzoek. U moet mij niet teleurstellen. De koning antwoordde: vraag maar, moeder, ik zal u niet teleurstellen. Ze zei: sta toe dat Abisag, de Sunamitische, aan uw broer Adonia tot vrouw gegeven wordt. Salomo antwoordde zijn moeder: waarom vraagt u Abisag,
de Sunamitische, voor Adonia. Vraag het koningschap maar voor hem. Hij is tenslotte mijn oudere broer en zowel de priester Abiathar als Joab, de zoon van Seruja, zijn op zijn hand. En koning Salomo zwoer deze eed. God mag me dit en dat aandoen en nog erger, als Adonia dit verzoek niet met de dood bekoopt. Zowaar de Heer leeft, die mij op de troon van mijn vader David heeft geplaatst en mijn gezag heeft bevestigd, die voor mij een huis heeft gebouwd zoals hij beloofd had. Vandaag nog wordt Adonia gedood. En koning Salomo liet hem door Benaja, de zoon van Jojada, doodsteken. Zo kwam hij aan zijn einde. Tegen de priester Abiathar zei de koning: ga naar uw akkers bij Anatot. Eigenlijk verdient u de dood. Vandaag nog zou ik u doden als u niet in dienst van mijn vader David de ark van de Heer God had gedragen en niet het lijden van mijn vader gedeeld had. Zo verbande Salomo Abiathar en zette hij hem als priester van de Heer af. Daarmee vervulde hij het woord dat de Heer gesproken had over het huis van Eli in Silo. Zodra het nieuws tot Joab doordrong, vluchtte hij naar de tent van de Heer en greep de horens van het altaar vast. Joab had immers partij gekozen voor Adonia, ofschoon niet voor Absalom. Toen aan koning Salomo werd meegedeeld dat Joab zijn toevlucht had genomen tot de tent van de Heer en bij het altaar stond, gaf Salomo aan Benaja, de zoon van Jojada, de opdracht: ga en steek hem dood. Benaja ging dus de tent van de Heer binnen en zei tegen Joab: de koning beveelt je naar buiten te komen. Maar Joab antwoordde: nee, als ik sterven moet, dan hier. Benaja bracht dit over aan de koning met de woorden: dit heeft Joab gezegd, zo was zijn antwoord. En de koning zei hem: doe zoals hij gezegd heeft, steek hem dood en laat hem begraven. Daarmee zult u mij en het huis van mijn vader zuiveren van het bloed dat Joab nodeloos vergoten heeft. En de Heer zal op Joabs eigen hoofd het bloed laten neerkomen van de twee mannen, rechtschapener en beter dan hij zelf, die hij met het zwaard heeft doodgestoken, terwijl mijn vader David er niets van wist. Abner, de zoon van Ner, legeroverste van Israël, en Amasa, de zoon van Jeter, legeroverste van Juda. Hun bloed er zal voor altijd neerkomen op het hoofd van Joab en op het hoofd van zijn nakomelingen. Maar op David en zijn nageslacht, op zijn huis en zijn troon, zal voor eeuwig de zegen van de Heer rusten. Benaja, de zoon van Jojada, ging weg en stak Joab dood. En Joab werd in zijn graf in de woestijn bijgezet. In zijn plaats stelde de koning Benaja, de zoon van Jojada, over het leger aan en in de plaats van Abiathar benoemde de koning Zadok. Nu liet de koning Simmi roepen en zei tegen hem: bouw een huis in Jeruzalem en ga daar wonen. U mag de stad onder geen voorwaarden verlaten. Weet dat er de dood op staat als u het toch doet en de beek Kidron oversteekt. Dan hebt u uw dood aan uzelf te wijten. Simmi antwoordde de koning: goed, uw dienaar zal zich houden aan wat mijn heer de koning voorschrijft. En Simmi kwam geruime tijd niet buiten Jeruzalem. Maar na verloop van 3 jaren liepen 2 slaven van Simmi weg naar Akis, de zoon van Maaka, de koning van Gat. Toen Simmi hoorde dat zijn slaven zich in Gat bevonden, zadelde hij zijn ezel en ging naar Akis in Gat om zijn slaven terug te halen. Daarna keerde Simmi terug en bracht zijn slaven uit Gat met zich mee.
Toen aan Salomo werd meegedeeld dat Simei uit Jeruzalem naar Gat was gegaan en teruggekeerd, liet de koning hem roepen en zei: "Heb ik u niet bij de Heer laten zweren en heb ik u niet uitdrukkelijk gewaarschuwd? Besef goed dat er de dood op staat als u weggaat, waarheen dan ook. Toen hebt u gezegd: 'Goed, ik houd me eraan.' Waarom hebt u zich niet gehouden aan de eed bij de Heer en aan het verbond dat ik heb opgelegd?" En de koning vervolgde: "U weet zelf goed genoeg hoeveel kwaad u mijn vader David hebt aangedaan. De Heer laat het kwaad dat u gedaan hebt op uw eigen hoofd neerkomen, maar koning Salomo zal gezegend zijn en de troon van David zal voor altijd vaststaan voor het aangezicht van de Heer." Op last van de koning voerde Benaja, de zoon van Jojada, Simei naar buiten en stak hem dood. Toen had Salomo de koninklijke macht vast in handen.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 28. Salomo werd de schoonzoon van de farao, de koning van Egypte. Hij huwde een dochter van de farao en bracht haar naar de Davidstad, totdat hij de bouw van zijn paleis en het huis van de Heer en van de stadsmuren had voltooid. Omdat er in die tijd nog geen huis gebouwd was voor de naam van de Heer, offerde het volk in de heiligdommen op de hoogten. En ofschoon Salomo zijn liefde voor de Heer uitte door te leven naar de wetten van zijn vader David, bleef hij toch offeren en wierook branden in de heiligdommen op de hoogten. Zo ging de koning naar Gibeon om daar te offeren, want dat was de voornaamste offerhoogte. 1000 brandoffers droeg Salomo op dit altaar op. In Gibeon verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en zei: "Wat wilt u dat ik u geef?" Salomo antwoordde: "U hebt uw dienaar David, mijn vader, een grote gunst bewezen, omdat hij trouw, rechtschapen en met een eerlijk hart jegens u wandelde voor uw aangezicht. U hebt hem een zoon gegeven, die nu op zijn troon zetelt. Welnu, Heer, mijn God, u hebt uw dienaar tot koning verheven als opvolger van mijn vader David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat u uitverkoren hebt. Een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van u?" Dat Salomo dit vroeg, beviel de Heer. En God zei tegen hem: "Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken, daarom voldoe ik aan uw verzoek en geef ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht dat er niemand voor u was en niemand na u komt die u evenaart. En ook wat u niet gevraagd hebt, geef ik u: rijkdom en aanzien, zoveel dat geen koning u kan evenaren zolang u leeft. En als u mijn wegen bewandelt, mijn wetten en geboden onderhoudt, zoals uw vader David gedaan heeft, dan zal ik u ook nog een lang leven schenken." Toen werd Salomo wakker en hij begreep dat hij een droom had gehad. En toen hij in Jeruzalem terug was, ging hij voor de ark van het verbond van de Heer staan. Hij bracht brandoffers, droeg slachtoffers op en richtte een feestmaal aan voor al zijn hovelingen. In die tijd kwamen twee vrouwen naar de koning en dienden zich bij hem aan. De ene vrouw zei: "Met uw toestemming, mijn heer, deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis. In dat huis kreeg ik in haar bijzijn een kind. 3 dagen na mijn bevalling kreeg ook deze vrouw een kind. Wij waren samen, buiten ons tweeën was er niemand anders in huis. Toen is 's nachts het kind van deze vrouw doodgegaan, omdat ze erop was gaan liggen. Maar midden in de nacht, terwijl uw dienares sliep, stond zij op, haalde mijn kind bij mij weg en legde het in haar bed, en haar dode kind legde zij in mijn schoot. Toen ik 's ochtends opstond om mijn kind te voeden, bleek het dood te zijn. Maar toen ik het wat beter bekeek, zag ik dat het niet het kind was dat ik had gebaard." De andere vrouw zei: "Niet waar. Het levende kind is van mij en het dode kind is van jou." Maar de eerste hield vol: "Nee, het dode kind is van jou en het levende kind is van mij." Zo bleven ze maar kijven in het bijzijn van de koning. Toen zei de koning: "De ene zegt,
Het levende kind is van mij en het dode kind is van jou. En de andere zegt, nee, het dode kind is van jou en het levende kind is van mij. En de koning vervolgde, breng me een zwaard. Toen men de koning een zwaard gebracht had, zei hij, hak het levende kind in tweeën. Geef de ene helft aan de ene vrouw en de andere helft aan de andere vrouw. Maar de vrouw van wie het kind nog leefde en van wie het hart ineenkromp om haar eigen kind, zei, met uw toestemming, mijn heer, geef het levende kind maar aan haar en maak het niet dood. Maar de andere zei, als ik het niet krijg, dan jij evenmin. Hak het door. Toen nam de koning het woord en zei, geef het levende kind aan de eerste vrouw en maak het niet dood. Zij is de moeder. Alle Israëlieten hoorden van het vonnis dat de koning geveld had en kregen ontzag voor de koning, want ze merkten dat hij goddelijke wijsheid bezat als hij recht sprak.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 20. Koning Salomo was koning over heel Israël. En dit waren zijn hoge ambtenaren. Azaria, de zoon van Sadok, was hoge priester. Elichoref en Anchia, de zonen van Siza, waren schrijvers. Jozafat, de zoon van Achilut, was woordvoerder van de koning. Benaja, de zoon van Jojada, was legeroverste. Sadok en Abiatar waren priesters. Azaria, de zoon van Nathan, was hoofd van de provincie-gouverneurs. De priester Zabud, de zoon van Nathan, was een persoonlijke vriend van de koning. Akizachar was hoofdmaarschalk. Adoniram, de zoon van Abda, was hoofd van de herendiensten. Ook had Salomo 12 provincie-gouverneurs over heel Israël. Zij moesten de koning en zijn hof van levensmiddelen voorzien. Ieder moest 1 maand per jaar daarvoor zorgen. Het waren de volgende personen: Ben-Ghur in het bergland van Efraïm, Ben-Dekker in Makkas, Saalbim, Bet-Semes, Elon en Bet-Ganaan. Ben-Gezet in Arubot. Onder hem viel Soko en het hele land Gefer. De zoon van Abin.

Adab, voor het hele heuvelland van Dor. Tafat, een dochter van Salomo, was zijn vrouw. Baana, de zoon van Achilut, onder hem vielen Taanak, Megiddo en heel het gebied van Betzan tot Saretan, onder Israël. Dus van Betzan tot Abel-Mechola en tot voorbij Jokmeam. Ben-Geber in Ramot en Gilead. Onder hem vielen de dorpen van Jair, de zoon van Manasseh, in Gilead. Onder hem viel ook de landstreek Argob in Basan. 60 grote vestingen met muren en bronzen sluitbomen. Achinadab, de zoon van Ido, in Machnaim. Achimaas in Naphtali. Ook hij had een dochter van Salomo gehuwd, Basemat geheten. Baana, de zoon van Chusai, in Azer en Alot. Jozafat, de zoon van Paruach, in Issachar. Semi, de zoon van Ela, in Benjamin. Geber, de zoon van Uri, in Gilead, het land van Sichon, de koning van de Amorieten, en dat van Och, de koning van Bazan. Bovendien was er één gouverneur in Juda. De bevolking van Juda en Israël was talrijk, zo talrijk als de zandkorrels op het strand van de zee. Zij hadden te eten en te drinken en waren gelukkig.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 32. Salomo was heerser over alle koninkrijken vanaf de rivier tot aan het land van de Filistijnen en de grens van Egypte. Zij brachten schatting op en waren aan Salomo onderworpen zolang hij leefde. De dagelijkse behoefte aan voedsel van Salomo bedroeg per dag 30 kor bloem en 60 kor meel, 10 gemeste en 20 gewone runderen en 100 schapen, nog afgezien van de herten, gazellen, reebokken en het gemeste pluimvee. Hij heerste over heel het gebied van deze zijde van de rivier, van Tifsach tot Gaza toe, over alle koningen aan deze zijde van de rivier en had vrede met alle gebieden in de omgeving. De Judeërs en de Israëlieten zaten onbezorgd onder hun wijnstok en hun vijgenboom, vanaf Dan tot Beersheba, zolang Salomo leefde. Salomo bezat 40.000 ruiven voor zijn wagenpaarden en 12.000 voor zijn rijpaarden. De bovengenoemde gouverneurs moesten ieder 1 maand lang koning Salomo en zijn disgenoten van voedsel voorzien en ze lieten het hun aan niets ontbreken. Gerst en stro voor de paarden en de trekdieren brachten ze naar de aangegeven plaats, ieder op zijn beurt. En God schonk Salomo in rijke mate wijsheid, zeer veel inzicht en verstand en veelomvattend als het zand aan de oever van de zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van alle oosterlingen en groter dan alle wijsheid van Egypte. Hij was wijzer dan alle andere mensen, wijzer dan Ethan, de Esrachiet, dan Heman, Kalkol en Darda, de zonen van Machol, zodat hij beroemd was bij alle volken in de omgeving. Hij dichtte 3000 spreuken en er waren 1005 liederen van hem. Hij sprak met kennis van zaken over allerlei soorten bomen, vanaf de ceder op de Libanon tot aan de hysop die opschiet uit de muur. Ook sprak hij over viervoeters, vogels, kruipende dieren en vissen. Uit alle volken kwam men luisteren naar Salomo's wijsheid, afgezanten van alle koningen van de aarde. Toen Hiram, de koning van Tyrus, hoorde dat men Salomo als opvolger van zijn vader tot koning had gezalfd, stuurde hij gezanten naar hem toe. Hiram was namelijk altijd met David bevriend geweest. En Salomo stuurde Hiram deze boodschap: U weet dat mijn vader David geen tempel heeft kunnen bouwen voor de naam van de Heer, zijn God. Dat kwam door de oorlogen die men van alle kanten tegen David voerde, totdat de Heer zijn vijanden onder zijn voeten legde. Maar nu heeft de Heer mijn God gezorgd dat het aan al mijn grenzen rustig is. Er zijn geen tegenstanders meer en er dreigt geen gevaar. Daarom heb ik besloten een tempel te bouwen voor de naam van de Heer mijn God, in overeenstemming met wat de Heer aan mijn vader heeft beloofd. Uw zoon, die ik als uw opvolger op uw troon zal zetten, zal voor mijn naam een tempel bouwen. Geef daarom nu de opdracht om ceders van de Libanon voor mij te kappen en laat mijn werklieden de uwe helpen. Als loon voor uw werklieden zal ik u zoveel geven als u vraagt, want u weet dat er bij ons geen mensen zijn die zo goed bomen kunnen kappen als de Sidoniërs. Toen Hiram de woorden van Salomo vernam, was hij zeer verheugd en hij zei: De Heer zij gezegend, die aan David zo'n wijze zoon geschonken heeft om dit talrijke volk te regeren. En Hiram liet Salomo weten: Ik heb uw boodschap ontvangen en zal, wat de ceders en cipressen betreft, geheel aan uw wens voldoen. Mijn werklieden zullen ze van de Libanon naar zee brengen en ik zal ze over zee in vlotten vervoeren naar de plaats die u mij opgeeft. Daar haal ik ze weer uit elkaar
en kunt u de bomen in ontvangst nemen. Maar dan moet u ook aan mijn wens voldoen en mijn hof van levensmiddelen voorzien. Hiram leverde dus aan Salomo zoveel ceders en cipressen als deze wenste. En Salomo leverde aan Hiram 20.000 kor tarwe voor het onderhoud van zijn hof en 20.000 vaten fijne olie. Dit leverde Salomo ieder jaar aan Hiram. De Heer had Salomo wijsheid geschonken, zoals hij hem beloofd had. Er heerste vrede tussen Hiram en Salomo en zij sloten een verbond. Koning Salomo riep arbeiders uit heel Israël op voor het verrichten van herendiensten, in totaal 30.000 man. Hij stuurde maandelijks een ploeg van 10.000 man naar de Libanon, zodat ze een maand op de Libanon waren en 2 maanden thuis. Die arbeiders stonden onder leiding van Adoniram, het hoofd van de herendiensten. Verder had Salomo 70.000 lastdragers en 80.000 steenhouwers in het gebergte, afgezien van zijn hoofdopzichters die de leiding van het werk hadden, 3.300 man die toezicht hielden op het werkvolk. De koning gelastte grote blokken kostbare steen te houwen en op maat te kappen voor de fundamenten van de tempel. De bouwlieden van Salomo en van Hiram en de Giblieten kapten de blokken en bewerkten het hout en de stenen voor de bouw van de tempel.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 38. In het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, in het vierde jaar van zijn regering over Israël, in de maand Ziv, dat is de tweede maand, begon Salomo met de bouw van het huis van de Heer. Het huis dat koning Salomo voor de Heer liet bouwen was 60 el lang, 20 el breed en 30 el hoog. De hal, gelegen voor het schip van de tempel, was 20 el lang, even lang als de tempel breed was en stak 10 el voor de tempel uit. In de tempel liet hij vensters aanbrengen met raamwerk en tralies. Tegen de muur van de tempel liet hij over de gehele omtrek rond het schip en de achterwand een uitbouw met verdiepingen optrekken, waarin hij ruimten liet afscheiden. De onderste verdieping van de uitbouw was 5 el breed, de middelste 6 el en de bovenste 7 el. Men had de tempel aan de buitenkant laten inspringen, zodat er geen steunpunten hoefden te zijn in de muren van de tempel. Bij het bouwen van de tempel werd gebruik gemaakt van stenen die in de groeven afgewerkt waren. Geen hamer of houweel, geen enkel ijzeren werktuig werd bij de bouw van de tempel gehoord. De toegang tot de onderste verdieping bevond zich in de rechtervleugel van de tempel. Een wenteltrap leidde naar de middelste verdieping en van de middelste verdieping naar de bovenste. Zo voltooide hij de bouw van de tempel. Hij liet een plafond maken van balken en binten van cederhout. Hij liet de uitbouw rond de gehele tempel optrekken, elke verdieping 5 el hoog. Door cederbalken was deze met de tempel verbonden. Toen werd het woord van de Heer gericht tot Salomo. Wat deze tempel betreft die u laat bouwen, als u zich richt naar mijn wetten, mijn voorschriften uitvoert, al mijn geboden onderhoudt en ernaar leeft, dan zal ik voor u de belofte waarmaken die ik uw vader David gedaan heb. Dan zal ik te midden van de Israëlieten wonen en mijn volk Israël niet verlaten. Toen Salomo de bouw van de tempel voltooid had, liet hij de muren van de tempel betimmeren met planken van cederhout. Vanaf de vloer van de tempel tot aan de balken van het plafond. Hij liet ze aan de binnenkant met hout betimmeren. De vloer van de tempel liet hij bedekken met planken van cipressenhout. Het achterste deel van de tempel, 20 el diep, liet hij afscheiden met een wand van cederhout, van de vloer tot aan de balken. En hij liet dit van binnen inrichten als achterzaal, als het heilige der heiligen. Daarvoor was er in de tempel een ruimte van 40 el. Dat was het schip. Het cederhout binnenin de tempel was versierd met snijwerk van colloquinten en bloemreliefs. Alles was van cederhout. Geen steen was er te zien. Binnen in de tempel richtte hij een achterzaal in om er de ark van het verbond met de Heer te plaatsen. Deze achterzaal was 20 el lang, 20 el breed en 20 el hoog. En hij liet haar bekleden met zuiver goud. Ook het altaar van cederhout bekleedde hij. De binnenzijde van de tempel liet Salomo met zuiver goud bekleden en met gouden kettingen scheidde hij de achterzaal af die bekleed was met goud. Heel de tempel liet hij over de gehele oppervlakte met goud bekleden. Ook heel het altaar dat tot de achterzaal behoorde, liet hij met goud bekleden. Voor de achterzaal liet hij van olijfhout twee cherubs maken van 10 el hoogte. Elk van de beide vleugels van een cherub was 5 el lang,
Gerekend, van de ene vleugeltip tot de andere was de spanwijdte 10 L. Elke kerub was 10 L hoog. Beiden hadden dezelfde afmetingen en dezelfde vorm. De hoogte van de ene kerub was 10 L en die van de andere eveneens. De kerubs liet hij achter in de tempel plaatsen. De vleugels van de kerub stonden uitgespreid. Eén vleugel van de ene kerub raakte de ene muur en één vleugel van de andere kerub raakte een andere muur. Hun andere vleugels raakten elkaar in het midden van de tempel. Ook de kerubs liet hij met goud bekleden. In al de muren van de tempel, zowel in de achterste als in de voorste ruimte, liet hij rondom kerubs palmbomen en bloemreliefs snijden. Ook de vloer van de tempel, zowel van de achterste als van de voorste ruimte, liet hij met goud bedekken. Aan de ingang van de achterzaal liet hij deuren maken van olijfhout. Het kozijn was vijfvoudig. De twee deurvleugels waren van olijfhout. Hij liet ze versieren met snijwerk van kerubs, palmbomen en bloemreliefs en met goud bekleden. Ook de kerubs en de palmbomen bedekte hij met goud. Verder liet hij aan de ingang van het schip een rechthoekig deurkozijn van olijfhout maken, met twee deurvleugels van cipressenhout. Elke deurvleugel bestond uit twee draagbare delen. Hij liet er kerubs, palmbomen en bloemenreliefs insnijden en dit snijwerk met bladgoud bedekken. De binnenhof liet hij ommuren met drie lagen steenblokken en een laag balken van cederhout. In het vierde jaar, in de maand Zeeuw, werd van de tempel van de Heer de eerste steen gelegd. En in het elfde jaar, in de maand Bul, dat is de achtste maand, was de tempel in al zijn onderdelen en geheel volgens de plannen voltooid. Salomo had er dus 7 jaren aan gebouwd.